Veni Creator Spiritus, zo hoorden wij het Ets Philharmonisch Kamerkoor zingen. In dit prachtige werk van Arvo Pärt. In Pinksteren is de 50ste paasdag. Hè? Met Pinksteren ronden we de hele paastijd af. Aan het eind van de mis, dan wordt de paaskaars gedoofd en geplaatst in de doopkapel. 50 dagen lang heeft de paaskaars bij elke viering staan branden, maar vanaf na Pinksteren zal de paaskaars nog alleen branden bij bijzondere gelegenheden, bij bepaalde sacramenten zoals doop en huwelijk en bij een uitvaartdienst. Omdat het licht van Christus dan op een bijzondere wijze mag branden. Eigenlijk vieren dus ook op die 50ste paasdag dat de dood werkelijk nu helemaal opgevreten is. De dood die wij ondergaan is niet het einde, maar is ons doorgroeid naar het eeuwige leven. En die dood is verslonden door de verrijzenis van Christus. En daar gaan we direct naar luisteren, maar dat is een tekst die komt uit de eerste brief aan de Korintiërs. Dat is hoofdstuk 15, de versen 55-57. De dood is verslonden, de zegen is behaald. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel? De angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. Onze Heer. En deze versen die worden bezongen en gezongen door Fox Luminis. Der Tod ist verschlungen. En het is een werk van Andreas Hammerschmidt.

De dood is verslonden. Hij is werkelijk helemaal opgevreten. Hij is helemaal weg. En wat prachtig, hè? Dat dan die dood weg is en dat er dan nog alleen maar leven is. En dan mag je loven en prijzen met het Alleluia. En het Alleluia is een vreugdekreet die je altijd weer mag uitjubelen. En het Wereldkoor voor de Vrede zingt dit werk, het Alleluia van Frederik Sixten.

Frederick Sexton schreef dit mooie Alleluia. En het werd hier gezongen door het Wereldkoor van Vrede. En ik zal de komende tijd vaker iets van die cd draaien. Omdat het allemaal teksten zijn die ook te verbonden zijn met vrede. Er is pas geleden een nieuwe cd verschenen met de Vespers van Rachmaninoff. En dit keer gezongen door een uitsluitend mannenkoor. De vrouwen zingen tegen de traditie in deze uitvoering niet mee. Het zijn alleen de mannen die we horen. Maar het heeft iets heel bijzonders in zijn klank. En dan wil ik u er een stukje van laten horen. Uit het Nachtofficie. Bless the Lord, O my soul. En het komt uit. Het is van Sergei Rachmaninoff. En het wordt hier uitgevoerd door Patram Instituut. En het is een mannenkoor.

Bless the Lord. De Heer zij gezegend. En wij mogen ook de Heer zegenen voor alles wat Hij ons schenkt. En soms kan je denken, komt iets van God of komt het van mensen? Maar soms kan het ook een combinatie zijn dat het via mensen toch van God komt. We hebben in Nederland een koningin, Maxima. Ze is een katholieke vorstin en ze is op 17 mei jarig. Vroeger werd aan het eind van de mis het Domine Salvam Fac Reginam gezongen. Dat laat ik u hier vandaag voor onze jarige vorstin, onze koningin, horen. Het is toch met een protestants sausje, want het wordt hier gezongen door het Urker Mannenkoor Alleluia. En het is een bede om zegen over de koningin. En natuurlijk is dat niet alleen koningin Maxima, maar ook onze hemelse moeder, koningin des hemels, Maria. Maar yes, tijd. Vanuit de studio van Radio Maria, hello, wens ik u een gezegende verjaardag toe. En mag Gods geestkracht ook bij en met u zijn in uw nieuwe levensjaar.

De koningin is op 17 mei jarig geweest, mag ook in haar het liefdevuur ontbranden van de Heer. En dat liefdevuur, dat zingt Lars Gerven zo mooi. Maar als je dus naar het lied luistert, dan hoort u daarin gewoon dat hij het Veni Creator Spiritus zingt. Laten we daar nu maar naar gaan luisteren. Lars die zingt Liefdevuur.

Verlicht ons duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brandt. En dat ons zwakke lichaam leeft. Vanuit de kracht die Gij het geeft. Verlof

Mag het vuur van de liefde van God ook branden in onze harten. Mag het vuur van Pinksteren ons alle in gloed zetten. En dat dan we dan ook straks weer met Pinksteren op een bijzondere wijze de geest ontvangen. De Heilige Geest die in ons woont en die we allemaal op bijzondere wijze ontvangen hebben. Bij ons doopsel, toen we zijn gevormd, priester werden gewijd. Het is die geest van God die in ons woont. Gerald Troost heeft een mooi lied, Goede Gave. Het gaat over de gave van de geest. Want hij zingt, de geest geeft goede gave aan wie nederig is. En wie klopt, die zal een deur zien opengaan. De een die brengt genezing, de ander vindt geloof. En alles komt van God om de wereld te bereiken. Jaag naar de liefde, streef naar de gave van de geest. Blijf steeds geloven, altijd hopend, maar de liefde is het meest.

Gerard Troost zong zelf dit prachtige lied, Goede Gave. Goede gave ontvangen met die geest van waarheid. En niet alleen de geest van waarheid, dus ook de geest van genade. Want het is uit genade dat wij die geest ontvangen. Het is die geest die in onze harten woont. Het is die geest die ons leidt naar God de Vader en naar de Zoon. En de geest is zo ongrijpbaar. Ik vergelijk het wel eens met de wind, hè? Je kan de wind niet zien. Wat je kan zien is het gevolg van wind. Dat blaadjes aan de bomen bewegen. Dat je schuimkoppen ziet op het water. Je kan de wind voelen. Je kan voelen dat de wind in je haren blaast. Dat je gloeiende wangen krijgt. Of juist koude wangen als het winter is. Je voelt de geest. En je kan de geest, de uitwerking van de geest zien. Ik kan ook de uitwerking van die wind zien. Je ziet hoe de wind van allerlei dingen doet. Maar de wind zelf kunnen we niet zien. Ook de gave van de geest kunnen we niet zien. We kunnen alleen de uitwerking van die gave van de geest zien. En die gave van de geest, die moet je wel steeds ook voeden. Je moet die geest van God die in jou woont als mens, die moet je voedsel geven. Die moet je onderhouden. Daar moet je mee in contact zijn. Die moet je laten leven in je. Je moet die geest als het ware wakker schudden. En daarvan zingt Selah in. Geest van waarheid en genade. En dat komt van hun pas uitgebrachte cd. Ik weet het Huis van Vrede.

Nou, dit was Geest van Waarheid en Genade. En dan kan er eigenlijk op dit nog maar één lied volgen. Veni Sancte Spiritus, uit des zee, en reading, Phoenix Choir zingt het.

Veni Sancte Spiritus. Mag de geest van God steeds weer neerdalen, keer op keer op keer op keer. En mag die geest ons steeds weer vergezellen. En daarom dat ik altijd met Pinkster mijn tweede verjaardag vier. Ik ben geboren op de dag van het feest van de geest. En ik heb die geest van God verschillende keren mogen ontvangen. Bij mijn doop. Maar daar was ik me niet bewust. Toen ik gevormd werd, toen was ik heel bewust van die salving met chrisma. Op mijn voorhoofd. En heel bewust ben ik het van de dag van mijn priesterwijding. Dat kardinaal Simonis mij de handen oplegde. En daarna ook mijn handen salfde met chrisma. En waarom salfde hij nou juist je handen bij je priesterwijding? Omdat je met je handen moet werken. Je moet als priester met je handen actief zijn. Bij het doopsel salf je mensen met chrisma. Bij het vormsel, als je dat als priester een keer mag doen. Dat je de gave van de geest aan iemand meedeelt. Met je handen zegen je mensen en ontsla je mensen van hun zonde. Bij het dienstwerk wat je hebt als priester van de dienst van de vergeving. In het sacrament van boete en verzoening. Nou, die geest, die mogen we allen ontvangen. Als die geest met Pinkster wordt uitgestort, is Maria erbij, de moeder van de Heer. Maria zit te midden van de apostelen. Die geest die beweegt ook haar en die is altijd bij en met haar. Ook als zij in de hemel is en als koningin van de hemel, regeert zij daar mede met haar zoon Jezus Christus. Maria heeft het dienstwerk van koningin des hemels en staat ons op te wachten als we binnenkomen. En in de paastijd dan bidden we niet de engel des heren, maar de koningin des hemels, het Regina Caeli. Deze uitzending van Radio Maria, of bij Radio Maria van Musica Sacra, besluit ik vandaag dan ook met het Regina Caeli. En wel met een heel bijzonder werk, want het is een beetje groot werk, vind ik, van Herbert Howells. En de Choir of the Queen's College, Oxford, zingen het.

0: Ja, de koningin des hemels. Zij zit in de hemel en wacht daar op ons. Zusters en broeders, mag de geest van Christus, mag Gods geest over u allen neerdalen met Pinksteren en mag u vanuit die geest leven, opdat wij gezegend zullen zijn door hem. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Willen we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uitteelt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader
0: en de
1: en
0: Zoon,
1: de Zoon
0: en de Heilige
1: en de
0: Geest.
1: Heilige Geest.
0: Amen. Amen.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze uitbreiden om nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap te brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij de Club van Job met Pastoor Menne hier in de studio en een heleboel vragen.
1: Een heleboel lange vragen.
0: Ja, ja.
1: En daar zitten nogal wat vragen bij over die te maken hebben met Pius X en de aanstaande aangekondigde bisschopswijdingen. Nou, in plaats van al die vragen afzonderlijk te beantwoorden, denk ik dat ik even in het algemeen zeg wat ik ervan vind en wat ik ervan weet. Op de eerste plaats, denk ik, moeten we teruggaan naar Vaticanum II. Want daar begint het eigenlijk, of althans, daar begint het. Ja. Dat is het laatste grote concilie van de kerk. Was in de tijd, ik heb het natuurlijk meegemaakt, enorme verwachting van de vernieuwingen enzovoorts. En de kerk zou openstaan naar de wereld en zo allemaal. Mensen zouden allemaal toestromen naar de kerk, want het zou allemaal geweldig worden. Nou, we weten allemaal dat het niet geworden is, maar dan gaat het over de teksten van het concilie. Dat zijn de dingen waar we het mee moeten doen. He, als we het over het concilie hebben, moeten we het over de tekst hebben wat die vaders van het concilie hebben goedgekeurd. Daar hebben ze eindeloos over gepraat en er zijn documenten uitgekomen en daar gaat het over. Nou moeten we zeggen dat voor het eerst, denk ik wel, een concilie van de kerk een pastoraal concilie is geweest. Geen dogmatisch concilie waarin, zoals het concilie van Trent zich afzette tegen het protestantisme, zoals het concilie van Nicea zich afzette tegen de Arianen. Enfin, waarin de leer heel precies werd bepaald. Dat was bij Vaticanum II niet. Er werd heel mooi gesproken over het geloof, over hele mooie dingen enzovoorts. Allemaal over wat de kerk was en wat liturgie is en zo. Allemaal heel mooi. Maar niet heel precies gedefinieerd. Niet van, als je dat zegt, ben je niet katholiek. Als je dat zegt, dat is alleen maar katholiek. Bijvoorbeeld dat soort dingen staat er helemaal niet in. Over het algemeen kun je dus zeggen dat de hele concilieteksten uiteraard orthodox zijn. Te meer uit het concilie ook nog gezegd heeft, ze in lijn met de vorige concilies spreken. Met name dus de dogmatische constituties over de kerk enzovoort, allemaal over de liturgie. Vaag soms, mooi, maar niet precies. Dat heeft geleid tot, na het concilie, tot allerlei uitleggingen. Hè, vanwege het feit dat het een beetje dubbelzinnig was. De vaders hadden dat niet bedoeld, maar er zijn wel bepaalde mensen, denk ik, die de teksten opstelden die dat wel bedoelden. Die wouden een ruimere opvatting, die wouden een andere, en die denken, als we het nou zo formuleren, kunnen we straks. Dat hebben ook mensen gezegd trouwens. Dat is allemaal bewezen dat ze dat zeiden. We hebben wel niet gekregen wat we wilden, zei Dom Helder Camera, maar we kunnen ermee vooruit.
0: Het komt nog.
1: Ja, het komt nog. En dan moet je ook nog zeggen dat sommige dingen optimistisch waren. Sommige dingen, heb ik wel eens gezegd, waren minder van de Heilige Geest dan van de geest van de jaren 60. Bijvoorbeeld het stuk over de kerk en de wereld. Gaudium et Spes. Dat heeft een optimistische visie op hoe de wereld is enzovoort. Wat eigenlijk een beetje raar is.
0: Flower power, hè?
1: Flower power, een beetje flower power. Daar is de kerk ook niet vreemd of niet ongevoelig voor, blijkbaar. Ja, het zegt flower power, daar staat er. Je moet het maar eens lezen. Het is allemaal heel geweldig. Goed, dus daar moeten we een beetje kritische dingen bij zetten. Dat is niet verkeerd, maar het is ook een beetje te optimistisch. De wereld, je kunt het ook wel wat negatiever zien, zal ik maar zeggen, die wereld.
0: Dat doen we wel, ja.
1: Ja, dat doen we. Nou, dan hebben we ook nog een paar dingen waar met name kritiek op is. Dat zijn de verklaringen over de godsdienstvrijheid en over de ecumene. Daar hebben traditionele mensen met name bezwaar tegen. Omdat daar dingen in staan in tegenstelling met wat heel de traditie van de kerk is. Namelijk dat, positief, ook weer positief, dat in alle christelijke denominaties min of meer de waarheid aanwezig is. Niet volledig, die is alleen in de katholieke kerk, maar overal hebben ze wel iets. En sommige meer, andere minder. Dus in de orthodoxe kerken, daar is veel meer aanwezig enzovoort. Die worden ook kerken genoemd. Protestanten noemen ze geen kerken. Naar de hand wordt er nog duidelijker zijn dat protestanten geen kerken zijn. Het zijn kerkelijke gemeenschappen. Waarom de protestanten het apostolisch ambt verloren hebben. Ze hebben geen bisschoppen meer enzovoort. En wezenlijk voor het kerk zijn is het bisschopsambt. En priesterschap enzovoort. Enfin, maar daar wordt een beetje flauwerpowerig over gepraat, zal ik maar zeggen. Dat heeft tot gevolg na het concilie dat men allerlei ecumenische dingen gaat doen. De een verder dan. Niet dat het concilie gezegd heeft, maar men trekt daar de conclusie uit. Tot zelfs missen met protestanten, waarin de dominees mee de consecratie uitspreken. Het kan natuurlijk helemaal niet en dat is ook verboden. Maar dat heeft, dus wel, ligt wel de oorsprong, ligt een beetje in de formuleringen van het concilie. Althans, dat er te weinig rekening wordt gehouden met dat de mens ten kwade geneigd is. En dus als je te veel ruimte geeft, dat ze het ook pakken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de andere godsdiensten. Van de islam wordt gezegd dat we dezelfde God aanbidden. Maar natuurlijk voorkomen dwaas, dat is helemaal niet zo. Het is niet dezelfde God. Totaal andere God. Hij lijkt een beetje op de God van het Oude Testament, maar in ieder geval niet. Benedictus de 16 heeft ook duidelijk gezegd van het is geen redelijke God, de God van de islam. Die kan vandaag dit zeggen en morgen dat. Terwijl de christelijke God, de God van de Bijbel, is een reden. Je kunt hem niet altijd begrijpen, maar hij is wel redelijk.
0: Het is een schaduw van onze God, kun je zeggen.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Enfin, maar men doet, zegt gewoon dat het dezelfde is. En het heeft Paus Franciscus weer eens herhaald, alle kanten in. Die Abu Dhabi-verklaring enzovoorts allemaal. Maar en dat wordt dan ook gezegd dat, als het ware, die mensen ook via hun eigen geloof tot het heil kunnen komen. En dat is nooit gezegd in de kerk. Er is altijd gezegd, die mensen kunnen wel tot het heil komen, maar ondanks hun geloof. Mm-hmm. Want je kunt alleen via Christus tot dingen komen. Dus ja, daar zitten dus dogmatisch verschillen als je het dus vergelijkt met de traditie van de kerk. Dus zijn dus nieuwigheden. En men noemt dat in traditionele kringen modernistische ideeën. Mm-hmm. Die dus daarin, uiteindelijk zeker in de uitwerking na het concilie, ernstig doorklinken. Met name in de Assisi-verering van al die afgodsbeelden in al die kerken in Assisi en samen bidden met hindoes. Ja, dat is iets wat traditioneel in de kerk nooit gekund zou hebben.
0: Nee.
1: Het was verboden om met hindoes te bidden.
0: Dat kun je niet, want je bidt niet tot dezelfde God.
1: Nee, dat kan helemaal niet. Maar toch heeft Johannes Paulus dat gedaan. En dat is een vrucht van het concilie. Kardinaal Ratzinger was het in de tijd ook niet mee eens. Die is er niet naartoe gegaan. Toen hij zelf paus werd, wilde hij het eigenlijk ook niet. Maar hij kon het niet meer tegenhouden. Toen is er nog een keer zo'n bijeenkomst geweest. Dan zie je dus hoe bepaalde bewegingen in gang gezet worden. En die zijn dan bijna niet meer te corrigeren. Dat is dus het theologische idee. Laten we nog maar zeggen dat in de theologie naar Vaticanum II, dat daar minder over zonde gepraat wordt. Dat ook het offer van het kruis niet zo belangrijk is. Het is meer Jezus is naast ons komen staan. God heeft met ons geleden en weet ik wat allemaal.
0: Kun je niet zeggen het perspectief is veranderd? Want zeggen dat het offer op het kruis niet belangrijk is?
1: Nee. Maar nou, als ik nou zeg, er was een kardinaal aartsbisschop Zöller, voorzitter van de bisschopconferentie in Duitsland. Ondertussen is de man dood, denk ik. Maar die heeft dus op een gegeven moment voor de televisie gezegd, in de Goede Week, we moeten af van het idee dat Jezus voor onze zonde gestorven is, want dat is niet zo. Hij is naast ons komen staan, heeft het lijden gedeeld.
0: Ja, en.
1: Ja. Nee, het gaat niet over en, hij zegt, het is dat. Ja. En dat zie je dus heel veel. Dat het zo nadrukkelijk gezegd wordt, komt maar zelden voor. Maar wel, het andere wordt steeds meer benadrukt. Als je een kruiswegoefening hebt tegenwoordig op veel plaatsen, dan gaat het allemaal over het menselijk lijden. En de Christus solidair was met het menselijk lijden enzovoort. Over verlossing wordt nauwelijks gepraat. Ik zeg hier het helemaal weg is, maar het is, die accenten zijn al. En dat is sinds het concilie zo. Omdat de moderne theologie, het modernisme, de moderne theologische, daar langzamerhand is doorgebroken na het concilie op basis van de geest van het concilie in de kerk zich breed heeft gemaakt. Dan krijgen we daarbij de liturgievernieuwing. Vaticaan II had gezegd dat er een nieuwe, of de liturgie moest vernieuwen, maar heel beperkt. Er zou iets meer volkstaal mogen komen. Overbodige herhalingen die konden eruit. Weet ik, zo'n paar van die dingen meer. Had Vaticaan II, de vaders hadden nooit, ik heb pas nog een boek gelezen van een geleerde pater, die een assistent was van een bisschop in het Vaticaan II, en die op liturgieterrein deskundig was. En die zei, de vaders van het concilie, die wilden de liturgie niet veranderen. Zelfs na het concilie, die bisschoppen wilden, toen ze de eerste keer die veranderde liturgie meemaakten, zeiden, nee, dat willen we niet, waren er tegen. Dat is gebeurd door een groepje. Liturgisten. Mensen die verstand hadden van liturgie. En die op een bepaalde manier naar liturgie keken. Die wilden terug naar zoals zij dachten dat de liturgie was in de eerste eeuwen van de kerk. En de hele latere ontwikkeling van de middeleeuwen bijvoorbeeld, die wilden ze wegknippen. Middeleeuwse aanslipsels, weg, dat telt niet. Daarvan heeft Pius XII dat allemaal nog veroordeeld. Die zei, dit is niet goed. De ontwikkeling van de kerk gaat langzamerhand door en iedere tijd zitten er goede dingen bij. En dat moeten we meenemen in de traditie van de kerk. Als het fout is, moeten we wegdoen, maar anders hoort het erbij. Die groep heeft de overhand gekregen na het concilie. Onder leiding van meneer Bognini hebben die de zaak hervormd. En niet een klein beetje hervormd, maar gewoon het hele missaal, alles opnieuw. Nieuw. De gebeden die in de traditie overgeleverd waren, zijn maar voor 14%, ik zeg nog maar iets, in het nieuwe missaal terechtgekomen. De rest hebben ze nieuw gemaakt of samengeknutseld of weet ik wat allemaal. En wat krijg je dan? Dan krijg je een invloed van die theologie van die mensen onevenredig op die liturgie. Van tevoren werd de liturgie gewoon overgedragen. Je kreeg verschillende opvattingen enzovoort. Maar de liturgie corrigeerde die opvattingen, want de traditie die werd gewoon doorgegeven. Nu wordt de hele traditie veranderd. En je ziet dan ineens bijvoorbeeld dat in de liturgie, dat hebben ze na de hand weer een beetje gecorrigeerd, maar bijvoorbeeld dat het begrip ziel bijna verdween uit

0: Bijvoorbeeld dat het begrip ziel bijna verdween want er moet dan eerst een dog niet mee. De mens was een eenheid. En als je dood bent, dan ben je dood. En als je weer verrijzen is, dan word je weer helemaal... Nou, het voorbestaan van de ziel, daar waren ze ook niet voor. Dat was een nieuwe catechisme, die Hollandse catechisme, stond er ook niet. Dus ik weet uit mijn eigen opleiding, dat soort ideeën hadden ze dus allemaal. En die zijn voor een stuk, niet helemaal, in het missaal terechtgekomen. En er is een hoop kritiek op gekomen. En dus is een klein beetje is terechtgetrokken, maar niet helemaal. De hele geest van het missaal is een modernistische geest. Zo maar zeggen. Daarmee zeg ik niet katholiek is, dat is het wel. Dus het is ook wel geldig. Ik doe ook de nieuwe mis, dus dat is het punt niet. Alleen, er zitten bepaalde tendensen in die niet stroken met de traditie van de kerk. Ik heb al dikwijls gezegd, de offerande bijvoorbeeld is eruit gegooid. Die prachtige gebeden van de offerande. Dus waarin het offerkarakter, waar ik het straks al over had, wat een beetje aan de kant geschoven wordt, waarin dat juist sterk naar voren komt, dat hebben ze. Dat wil niet zeggen dat er in de mis niet meer over offer gesproken wordt, in de nieuwe mis, maar minder duidelijk. En dan is nog de vraag wat dat offer is. De priester als offeraar is verdwenen. Hij is nou de voorzitter van de conferentie, zal ik maar zeggen. Hij zit op een stoel. Achter het altaar. En daar moet hij eigenlijk zitten. Terwijl hij vroeger met de gelovigen samen, hij als eerste, richting God stond om het offer op te dragen. Dat was de huidige kerk, die nieuwe kerk, de zaal van de gemeenschap. Niet zozeer een offerruimte, niet gericht op God. Het is meer op de gemeenschap. Nou, dat soort dingen, die zijn niet traditioneel. Je kunt 1500 jaar teruggaan en dan was dat niet. En nu hebben ze dat ineens gedaan. En zeg je, is dat gelukkig? Nou, ik denk het niet. Mensen zijn niet meer naar de kerk gekomen in ieder geval. Laten we dat maar vooropstellen. En waarom zijn er nu vooral die jonge mensen die weer opnieuw interesse hebben in geloof en in liturgie, die het meest trekken naar de oude mis, omdat daarin het mysterie veel duidelijker naar voren komt. En naar voren komt wat er eigenlijk gevierd wordt. Neem me niet kwalijk, ik hoest, dus ik weet niet hoe. Maar ja, dat komt omdat ik zo veel te veel praat.
1: Ja.
0: Nou, in ieder geval, in het direct vrij God naar het concilie, Monsieur Lefebvre, een missiebisschop eigenlijk, een Franse missiebisschop die lang in de missie gezeten had, daar heel veel grote dingen had gedaan, geweldig, een vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in Afrika voor de missies enzovoorts, dus een geweldige naam, heeft ook concilie meegemaakt en ziet na het concilie van alles misgaan. Die ziet dat de priesters, dat de seminaristen geen opleidingen meer vinden. Datzelfde is in Nederland ook gebeurd. Dat is ook niet toevallig. Na het concilie ineens alle opleidingen die deugen niet meer. Want er wordt, dat heb ik zelf meegemaakt, dat is allemaal een modernistische opleiding, die professoren en zo. Dus de seminaristen die haken af of die gaan op zoek naar iets degelijks. Zeg, in Nederland was dat Gijssen met Rolduc. En zo is in Frankrijk of in Zwitserland eigenlijk, is Monsieur Lefebvre begonnen met de seminarie priesters in Econe. En die hielden vast aan de oude liturgie, omdat hij zei, die oude liturgie zit dichter bij het volledige katholieke geloof. Nou, ik kan niet precies allemaal vertellen, want er zijn een hele geschiedenis. Wat er dan komt, daar komen bisschoppen tegen in opstand. Hij heeft dus een priestergenootschap gesticht met toestemming van de plaatselijke bisschop, wat er kan, die heeft hij goedgekeurd. Maar die man was al oud, die is afgetreden vanwege zijn leeftijd. Zijn opvolger, die moest er al niks meer van hebben. Het was een beetje modernist. Dan krijg je dus tegenstellingen tegen die priesterbroederschap Pius X. Uiteindelijk is het zelfs zo dat hij gesuspendeerd wordt. Mm-hmm. Hij mag geen bisschop en priesters meer wijden. Maar dat doet hij toch. En de situatie in de kerk verbetert niet. Hij ziet het rondom zich heen eigenlijk steeds slechter worden. Steeds meer bisschoppen die meegaan met

0: met gekke opvattingen enzovoorts allemaal. Gekke theologen, seminaries zeggen, in Duitsland is geen één universiteit die nog gewoon katholiek was. Het resultaat zie je nu bij de synodale weg. Maar dat is ook in de hele kerk zo. In de ene plaats meer dan de andere. Daar waar Rome ingrijpt met nieuwe bisschoppen wil het wel eens anders worden. In Nederland is het ook gebeurd toen andere bisschoppen kregen. Maar dan moet Rome actief ingrijpen. En dat doen ze niet altijd. Dat ligt er aan welke paus. Enfin, in ieder geval. Hij blijft dus vasthouden aan die oude mis. Aan de traditionele theologie enzovoort. En zegt, ja, maar als ik er straks niet meer ben, wie zal dan mijn priesters wijden? Want die bisschoppen zijn allemaal vijandig enzovoort. Het moet allemaal modern zijn enzovoort. Dus toen heeft hij, weliswaar na overleg allemaal met Rome enzovoort, maar Rome wou helemaal niet toegeven. Hij moest Vaticaan II met punten en komma's goedkeuren en eronder. Terwijl hij natuurlijk hier en daar bezwaar tegen had, zeker met de uitwerking daarvan. Tegen de liturgie had hij bezwaren. Nou, toen heeft hij uiteindelijk in 88, geloof ik, heeft hij dus toen bisschoppen gewijd. Waardoor de traditionele beweging gered werd. Daar heeft Rome, om er een dam tegen op te werpen, de Petersbroederschap opgericht. Die ook de oude mis mochten doen in de oude sacramenten, maar die binnen het gareel van Rome waren en geen eigen bisschoppen hadden. Dus je begrijpt dat er altijd een beetje tegenspanning is tussen Pius X en Petersbroederschap. De ene zijn regulier, de andere irregulier. Enfin, als we nou de sprong maken naar onze tijd toe, dan hebben ze nog twee bisschoppen die op leeftijd zijn. En ze zitten volgens de leiding in dezelfde situatie als toen. De situatie in de kerk is niet beter geworden. Je hebt heel veel rare bisschoppen die rare dingen doen enzovoorts allemaal in de kerk. Als je dus ziet, in Rome is het erger geworden zelfs. Als je denkt aan de de laatste, die studiegroep.
1: De synode.
0: Over die synode en die hele synode toestanden. Allemaal die gekke dingen die ze doen. Van Rome gaan gekke dingen uit. Nou, onder Franciscus was het gekker, maar het is nog niet helemaal opgehouden onder Leo. Nou, de liturgie die onder Benedictus vrijgegeven was. Toen het eigenlijk, ja, toen ging het eigenlijk allemaal goed, een beetje naast elkaar. Is door Franciscus weer, is die oorlog weer begonnen. Niet, mag niet meer. Sommige bisschoppen die zijn er heel streng in. En er zijn dus gelovigen die 100 kilometer per zondag moeten rijden om naar een mis te gaan die ze willen. Want ze kunnen alleen naar Novus Ordo mis. En die nieuwe, die zijn niet altijd even goed. En sommigen willen die trouwens überhaupt niet. Omdat ze weten welke ideeën erachter zitten. Dus ja. Ze hadden het veel beter naast elkaar kunnen laten staan. Wat is nu de zaak? Bestaat er een noodsituatie? Pius X zegt dus een noodsituatie. Wij zijn katholiek, wij zijn trouw aan de paus, we willen alles. Alleen, wij hebben bisschoppen nodig, anders kunnen wij niet werken. Voor de wijdingen, niet om iets te besturen. We hebben geen parallelle kerk, dat doen we niet. Maar ik steun dit wel. Christina niet, maar ik steun.
1: Nee. Ik zou heel blij zijn als ze de toestemming krijgen om bisschoppen te wijden. Ik ben alleen tegen het wijden zonder toestemming. Met toestemming zou ik heel blij voor ze zijn.
0: Wat doen al die mensen zonder toestemming? In Amerika, nou heeft de paus even teruggetrokken, heb ik gezien. Er zijn bisschoppen die mensen weigeren op de tong.
1: Dat weet ik.
0: Het is allemaal te gek
1: dat
0: voor woorden.
1: Maar dat is iets anders.
0: Ja, maar
1: we
0: dat zou wel zijn.
1: We hebben toch wijdingen van bisschoppen.
0: Dat weet ik.
1: Ja.
0: Maar we moeten ook niet. Waarvoor is het kerkrecht? Want het is een kerkrechtelijk. Het is geen dogmatische toestand. Het is een kerkrechtelijke regeling.
1: Ja.
0: Die pas heel kort bestaat. Hè? Pas in 1983. Althans met die strenge sanctie.
1: Eerder ja, maar niet. Daarvoor mochten er nog steeds niet, er waren er geen sancties. Maar ik denk dat het een langer verhaal dat.
0: Natuurlijk, maar we zijn heel lang dat men plaatselijke bisschoppen koos en men liet aan Rome weten.
1: Ja.
0: En daarmee uit. En dat kan ook.
1: Ja. Dus ik ben niet tegen, ik ben alleen tegen het...
0: Ja, maar ik ben daar ook niet voor. En ik vind dat Rome een zware verantwoordelijkheid heeft in deze.
1: Ja, maar ik denk dat...
0: Die leggen onmogelijke eisen op.
1: Ja,
0: dus
1: maar de Pius
0: die niet meer opleggen, zegt in de handelingen van de apostel, dan strikt noodzakelijk.
1: Precies, maar de Pius X legt ook zware... Kijk, Rome kan niet veranderen in een paar maanden, want ze hebben een paar maanden geleden gezegd, we gaan bisschoppen wijden. En Rome moet per 1 juli veranderen.
0: Wat hebben zij gedaan? Ze hebben al jaren geprobeerd met Rome in contact te komen. Ze hebben met de nieuwe paus geprobeerd... De nieuwe paus ontvangt, dat vind ik een grove belediging, ontvangt met alle foto's erbij vader Martin. Vader Martin van de homo's, die wordt wel ontvangen plechtig. Ja. Maar hoofd van zo'n belangrijke groep, die willen ze niet ontvangen. Die
1: Kijk, het is, de Pius X in de wereld is eigenlijk maar maximaal 1% van de katholieken.
0: Wat?
1: De Pius X gelovigen zijn maar maximaal 1% van alle katholieken.
0: Het kan zijn, het zijn 700 priesters.
1: Ja,
0: 700 priesters.
1: Maar hoeveel in de wereld?
0: Ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat hier over een belangrijke groep. Ik vind hetzelfde. Ja, als ze een grote kloosterorganisatie hebben. Die 700 priesters, hoeveel mensen zitten er rondomheen? Ze hebben alle instellingen. Het is een vrij grote organisatie hoor, voor de kerk. Ja, over heel de wereld.
1: Maar ik zal niets meer zeggen, want daar snap ik sowieso niets van.
0: Ik vind dat Rome soepeler zou moeten zijn. En ze stellen eisen die ze niet moeten stellen.
1: Ja, maar van de Pius die moeten ze ook een beetje meer minder eisen stellen. Want ze stellen ook eisen aan Rome.
0: Welke?
1: Dat de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie moeten herzien worden. Maar dat kan niet in een paar maanden.
0: Nee, maar dat stellen ze niet. Zij, Rome, mag je geen kritiek op hebben.
1: Was, een,
0: en als de congregatie nou weer zegt, en dat zei Franciscus ook, dat de Lex Orandi van de Novus Ordo, dus de manier van bidden van de Novus Ordo, dat de geloofsleer van de kerk is. Nou, dan zijn we ver van huis af als dat per se is.
1: Maar
0: en dat betekent dus dat de oude mis, dat tegen het geloof is.
1: Nee, maar de meeste dingen die Paus Franciscus zei, die kloppen niet. Dus
0: ik heb nu een heel dik boek van 1000 pagina's. Het desastreuze pontificaat. En daar wordt dus van dag tot dag, wat hij allemaal voor gekke dingen gezegd en gedaan heeft, opgezomd. En de theologie die erachter zit, maar ik heb het nog niet gelezen.
1: Want dat is langer dan de Bijbel.
0: Ja, het is een enorm boek. Met allemaal, maar gewoon degelijk.
1: Ja, maar als die mensen meer dan God hebben te vertellen.
0: Wat?
1: Hebben die mensen meer dan God te vertellen dan?
0: Nee, die zeggen alleen dat desastreuze aspect. Het is verschrikkelijk. Het is iets waar in de hele kerk niet voorgekomen is op deze manier.
1: Ja, maar we zijn het mee eens. Was rampzalig.
0: Ja, maar dat mocht je eigenlijk ook niet zeggen. Er zijn toch genoeg bisschoppen die zeggen van... Jij mag niet meer meedoen, want jij zegt dat het rampzalig is met deze paus. En je moet allemaal zeggen dat de paus heilig is.
1: Nee, we zijn... geen mens is heilig.
0: Ik weet, ik heb het toch zelf meegemaakt?
1: Oh, je hebt het meegemaakt.
0: Ja.
1: Ik niet, want ik heb dan niets met de bisschop te maken.
0: Dat is fijn als je er niks mee te maken hebt.
1: Nou, wel in theorie wel, maar niet. Ze kennen mij niet.
0: Nee.
1: Nee, dat is het.
0: Nou, afijn. Ja. Is het nou voldoende? Is het nou duidelijk wat ik nou gezegd heb? En ik vind het fijn als Rome, ik zou toejuichen dat ze dat doen. Een tussenoplossing is dat ze het laten gebeuren en verder niet op reageren. De toestand blijft staan zoals hij nu
1: gezegd,
0: is.
1: Ze hebben gezegd, we hoeven niets te doen. Ze worden geëxcommuniceerd vanzelf.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Nee.
0: Zal ik even een kerk leggen?
1: Ja.
0: Ze hebben een late sententie straf. Dat betekent dus een automatische straf.
1: Ja.
0: Maar die automatische straf heeft geen enkele betekenis in het publieke domein dan wanneer hij officieel verklaard is. Dus Rome, dat hebben ze vorige keer ook gedaan. Rome moet dan zeggen, jullie hebben het opgelopen. Het is gebeurd. Als ik op abortus staat een automatische straf.
1: Ja.
0: Excommunicatie.
1: Ja.
0: Als ik meehelp aan abortus, heb ik die opgelopen. Maar dat heeft in het publiek domein geen enkele betekenis. Pas als de bisschop zegt, je hebt abortus, jij krijgt.
1: En waar heeft het dan wel belang? Als je naar
0: voor
1: de
0: jouw
1: hemel
0: geweten.
1: Gaat, voor je eigen ziel.
0: Zo, het is eigenlijk een soort uitroepteken. Dat moet je niet doen, dat is eigenlijk heel kwalijk in de kerk.
1: En dan ga je naar de hel als je dood gaat.
0: Ja, nou, dat zeggen ze ook nog niet eens. Als de paus zomaar kan zeggen, je gaat naar de hel, dat gaat niet. Ze kunnen natuurlijk allemaal rare beslissingen nemen en daar excommunicaties op zetten. Maar daar gelooft geen mens natuurlijk.
1: Ja. Nou, iemand zegt, vraag je... Het valt ons op dat u veel hoest. Misschien een keer naar de huisarts om te controleren. Of wat meer water drinken.
0: Ja, maar ik heb hier geen water en ik praat te veel. En ik ben verkouden. Ik ben daarvan aan het herstellen. Het is niet meer zo erg als het was. Vorige week was het erger.
1: Ja.
0: Maar ik gewoon verkouden.
1: En iemand zegt, het zou goed zijn als Christine wat beter luistert naar Pastoor Menne. Ik heb
0: vandaag
1: zoveel geduldig geluisterd.
0: Ja, het is onvoorstelbaar eigenlijk. Goed, maar over de kwestie zegt niemand meer iets. Nee. Dan gaan we dus door naar
1: door met andere dingen.
0: In de vorige aflevering vroeg iemand waarom Adam en Eva uit het paradijs waren gezet. Uit straf voor het van de boom van kennis en goed kwaad. Nou, dat is een beetje een rare zin. Ik wil daar het volgende over opmerken. Mij is uitgelegd dat de slang ze had verleid door te zeggen dat door het eten van de vrucht van deze boom ze in wijsheid gelijk zouden worden aan God. In elk geval is mij duidelijk dat dat een van de redenen is waarom Adam en Eva uit het paradijs werden gezet. Dus ongehoorzaamheid aan God en gelijk willen zijn aan God. Ja, dat is het zo, ja. Dat weet iedereen. Het is de hubris.
1: Wat is hubris?
0: Dat is Grieks.
1: Ja.
0: Hubris is trots.
1: Ah.
0: Overmoed. Dus de mens denkt dat hij God is. Gelijk aan God willen zijn. Verder zat ik te denken over de betekenis van hemelvaart. Johannes 14, 2, 3 kunnen we lezen. In domo patris mei mans Johannes multis son. Latijn krijgen we dan. We hebben zelf de vertaling erbij gezocht. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Anders zou ik gezegd hebben dat ik een plaats voor u gereed had. Dat klopt niet. Die vertaling is al verkeerd. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Was dit niet zo, dan zou ik het gezegd hebben.
1: Ja.
0: Maar ik ga heen om een plaats te bereiden. Hier hebben ze een rare vertaling gemaakt. Maar in ieder geval, hij gaat om een plaats te bereiden voor ons in het paradijs. In de hemel, het paradijs wordt eigenlijk niet, wordt hier niet over gesproken. Maar dat kan zelfs. Maar neemt Jezus dan ook plaats aan de rechterhand van de vader om koning te worden van het Rijk der Hemel? Jazeker. Bij de hemelvaart wordt gezegd dat hij zetelt aan de rechterhand van de Vader. Ik vind het een mooie gedachte, dat klopt. Dat zingen we trouwens ook in het Gloria. Scheda dextrapatis. Dextris apat. Dat dextri. Ad dextram.
1: Oeps.
0: Zedet ad
1: dextram. Als wij gaan zingen, dan komt het goed.
0: Goed. De kerk leert een andere vraag, dat alleen gewijde handen het lichaam van Christus aan mogen raken. Dat leert de kerk niet. Dat is tijdlang een disciplinaire regel geweest in de kerk. Dat de gewone gelovigen het lichaam van Christus niet mochten aanraken. Was in mijn jeugd zo enzovoort. Ik weet niet hoe het in de orthodoxe kerk was, dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Maar daar was ook de communie in de mond, dus dat speelde ook
1: sowieso
0: helemaal
1: mogelijk. Ja.
0: Dus dat is niet zo. En op een gegeven moment is er na het concilie, dat is ook een van die ontwikkelingen waar we nou niet altijd zo blij mee zijn, dat er van onderop de roep kwam om de communie op de hand en niet in de mond. Daar heeft de kerk wel moeite mee gehad. Paulus VI wilde dat niet. Maar ze bleven het doen enzovoort. En hier in Nederland is het gewoon, ze deden het gewoon. En zo is het afgedwongen. Gaat de communicant zonde? Nee, want het is toegestaan. Als het netjes gebeurt, is het toegestaan. Er bestaat altijd risico dat er hostiekruimels op de grond achter kunnen, op de handen achter kunnen blijven. Dat is zeker. Daarom wordt er ook wel gezegd dat je eigenlijk niet de hostie in de mond moet steken, maar dat je gewoon in de hand, in de rechterhand, en dat je met je mond naar je hand moet gaan en zo de hostie moet nemen. En alle kruimels die er eventueel bij liggen. Maar dat is niet de gewoonte, maar dat zou eigenlijk wel moeten als men op de hand communiceert. Dan hebben we na het lezen van het kort kritisch onderzoek van een nieuwe Ordo Missae van de kardinalen Bacci en Ottaviani. En nu er steeds meer informatie bekend wordt over de totstandkoming van de nieuwe misorde en het een soort knip- en plakliturgie is geworden, vanuit een geesteshouding die de nieuwe misorde ook voor veel protestanten acceptabel zou maken, er toch een ruimhartige toelating van de TLM zou moeten komen. Dus traditioneel. Om het een en ander weer op een goede theologische koers te brengen. Hoe ziet u dat?
1: Zal ik een glas water gaan halen?
0: Nou, het haalt allemaal niet meer uit. Ja. Je moet het er straks allemaal maar uitknippen. Je hebt een hoop werk.
1: Nou, ja, precies. Ik kijk nog waar is die hoesjes. Ja, dat is maar, ja.
0: Maar dat kun je zien op het scherm of dingen.
1: Dan gaat ja. Nou, ik zal Inge vragen of ze een glas water kan brengen. Ah.
0: Goed. We hebben het al over gehad, over die nieuwe liturgie. Daar waren nogal wat bezwaren tegen van de kardinalen Bacci en Ottaviani toen dat uitkwam. Met name ook de inleiding op het missaal, die volgens hen protestant was. Daar hebben ze ook gelijk in gekregen. Ze hebben die inleiding veranderd. He, omdat het toch, ja, het ging over wat is de Eucharistie, is een gemeenschapsviering. Het ging allemaal niet meer over offer. Er werd toch niks van gezegd. Er werd ook gezegd, er hebben een heleboel protestanten meegewerkt aan die nieuwe liturgie. En ik heb in dat boek gelezen wat ik straks noemde, dat de opmerkingen die Luther in de tijd gemaakt heeft, dat die nu weer opnieuw gemaakt werden en ook in de katholieke kerk werden gehonoreerd. Dus door bepaalde dingen anders te doen. Protestanten kunnen de Novus Ordo praktisch helemaal, als ze kanon 2 nemen, dan kan het eigenlijk, kunnen ze dat gewoon, de protestanten kunnen dat gebruiken bij hun avondmaal. He, dus daar zijn alle gevaarlijke katholieke dingen zijn een beetje platgeslagen.
1: Ik zie het niet gebeuren. Ze gaan het niet doen. Heeft u dat ooit van gehoord?
0: In het dienstboek, je moet het dienstboek van de
1: kerk. Maar welke
0: van de
1: protestanten hebben we het over?
0: Dat protestanten, het gewoon de grote protestanten.
1: Oké, niet want ik ken de Pinkstergemeente en zo, daar zie ik ze niet doen.
0: Nee, de Pinkstergemeente, maar dat zijn nauwelijks protestanten. Dat is,
1: zijn geen protestanten.
0: Nee, dat is Halleluja Club. Dus het gaat over de Calvinistische protestanten en dat zijn de PKN.
1: Ja, ja. Maar iemand zegt, haal water, Christina, met veel uitroepteken. Dat komt. Het wordt gebracht.
0: Ja, ja, ja. We hebben er ons personeel voor. Goed. Ja, dus daarom zou het ook belangrijk zijn dat inderdaad de traditionele mis naast de andere mis zou bestaan, zodat men het gewoon tegelijkertijd kan zien. Dat was van Benedictus ook de bedoeling, dat de oude mis de nieuwe zou bevruchten. Of dat er weer een nieuwe hervorming zou komen. Eindelijk, dus water. Dankjewel. Maar ja, die Franciscus is er weer afgekapt. Dus ja, goed. We gaan verder. Dit is van de Pistelbroederschap. Die 10 hebben we gehad. Dit hebben we ook gehad. Dat gaan allemaal weg. Het zijn hele lange vragen over Monsieur Lefebvre en zo. En hele uitleggingen die we hier verder niet kunnen behandelen. Hier, ik las in een boekje heel iets anders. Familienschuld und Heilung van de Anglicaanse priester en psychiater Kenneth McAll. Nou, het is van een Engelsman en dan in het Duits. Maar ja, fijn. Met een voorwoord van de RK-priester Otto Knock. Of Knock. Ik vond het niet alleen verhelderend, maar ook inzichtgevend in zaken heiling. Na bevrijding. Bijvoorbeeld de genezing na exorcisme. De RK-priester Knock verwijst in zijn voorwoord naar bekende zaken zoals dat doden zich melden om genade te vragen. En ook dat ongezunde schuld zich in familien over generationen heen auswerkt. Dat ongezunde schuld nog doorwerkt in generaties lang.
1: Ja.
0: De Bijbel noemt zelfs het aantal generaties tot in het 7e geslacht. Ja. Maar anderzijds staat er ook in de Bijbel dat het de zonde
1: Jezus
0: van de vader.
1: Jezus zei dat kinderen boeten niet voor de zonde
0: dus ik vind dit allemaal een beetje moeilijk. Ik weet, dat weet ik niet.
1: Ja, daar hoor je wel vaker dat in katholieke kringen over genezen van zonde van of dat dat zonde of bepaalde neigingen worden doorgenomen.
0: Deze vragensteller gaat er ook van uit. Die zegt eigenlijk van een groot gedeelte van het ziekteprocessen
1: ja.
0: zijn gevolg van zonde. Ja, dus ja. niet dat er één op één, maar als mensen in zondige situaties, en dat doen mensen tegenwoordig, die leven allemaal in, zonder het zelfs in de gaten hebben, allemaal in ongeregelde situaties. Hè? Straks bij de koffie nog over, weet je wel, dat een... hoe ging dat over een vrouw en twee vrienden?
1: Er zijn twee vrienden, homo, die wilden graag een kind. En ze hebben dat kind gekregen via die vrouw. Zoiets, een soort draagmoederschap.
0: Ja, zoiets allemaal. Nou, dat is allemaal heel gewoon. Er zijn een heleboel van die rare dingen. Dat is een totale zondige situatie. Ik denk wel dat je kunt zeggen, naarmate dus de duivel via dat soort dingen meer macht krijgt, dat ook de gezondheidstoestand van mensen achteruit gaat. Ja. Maar, dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Nog een andere vraag. De cardioloog Pim van Lommel heeft door wetenschappelijk onderzoek van BDE's, dat zijn blijkbaar bijna doodervaringen, aangetoond dat het bewustzijn losstaat van de hersendood. Het werd gepubliceerd in de Lancet. 95% van de redactie kennelijk agnost. Of wat hij is. Bij de natuurlijke dood sterft het bewustzijn niet. Dit stuit op veel weerstand. Bij de dood is het niet afgelopen, dat weten en geloven wij als christenen. Het artikel stuit op veel weerstand, in het bijzonder omdat een mondiaal gerenommeerd medisch vaktijdschrift dit onderzoek publiceerde. Veel medische zaken en ook lijkverbranding komen in een heel ander licht te staan. Waarom lijkverbranding? Dat snap ik niet. Dat weet ik niet.
1: Dat weet ik ook
0: niet. Nee, dit kan ik niet volgen. Het bewustzijn speelt weer een rol. Het bewustzijn, ja, dan zou je dus moeten zeggen dat het heeft maar eenmaal belang als het gaat over de ziel. Als je dus bewustzijn en ziel een beetje aan elkaar koppelt, tenminste. In feite weten katholieken via de zijnsleer, de metafysie van Thomas van Aquino, dit veel beter, genuanceerder.
1: Water.
0: Water. Ja, ik weet het niet.
1: Ik volg het niet helemaal. Zo, nee.
0: Nee, ik ook niet. Ik weet wel, en dat is... Oh, die kriebel blijft komen. Ik blijf toch hoesten, hoor. Maar ik ben een hoester. Mijn vader die hoestte ook. Als ik mezelf hoor hoesten, dan denk ik terug aan vroeger mijn vader in de kerk, die ergens dan zat. En dan konden we horen aan het hoesten dat je in de kerk was. Dus het is een beetje erfelijk. Ja, het is wel zo dat steeds duidelijker wordt dat in ieder geval hersendood geen echte dood is.
1: Mm-hmm.
0: He, dat het, er zijn te veel voorbeelden van mensen die hersendood zijn verklaard. En met name dan om organen eruit uit te halen. Die tijdens op de operatietafel weer hun ogen opslaan en weer wakker worden. Dus die zijn niet echt dood. Zeker, die zijn er veel. Ja, ja, ja, ja.
1: Maar ze gaan jou ook verlammen. Het proces van organen weghalen. Ze gaan ook een soort stofje dienen wat de spieren verlamt. Nou ja,
0: kan goed. Best zijn, maar in ieder geval, er blijkt dus hersendood geconstateerd.
1: Ja.
0: En die wordt soms misschien nog wel gauw geconstateerd. Want als je echt lang dood bent, dan kunnen ze niks met de organen doen. Nee. Ze moeten levende mensen
1: Precies.
0: hebben.
1: Precies.
0: Dus, maar er wordt steeds meer in vraag gesteld of die hersendode mensen wel dood zijn.
1: Ja.
0: Want de kerk is niet tegen orgaantransplantatie, maar wel tegen
1: het doden van mensen.
0: Doden van mensen. Eerder kwam al eens een existentiële schok, zegt dezezelfde briefschrijver, die door de kwantummechanica, Albert Einstein en Max Planck, werd ontdekt dat de natuurkundige wetten niet meer klopten bij subatomaire deeltjes.
1: Dus boven mijn,
0: weet je, dat weet ik ook niet.
1: Boven mijn pet.
0: De kleine deeltjes, subatomen, volgen andere wegen. Het wereldbeeld zonder God moest opnieuw gedacht worden. Fysica en metafysica, ik kan hier niks over zeggen. Dit is voor mij abacadabra. Maar ik heb dat laatst ook al gehoord van een broer van mij, die zich op filosofisch terrein begeeft. Ja, we hebben een wetenschappelijke familie, dat zie je wel. En die gaf lezingen. En dan met name over kwantummechanica. En dat had eens te maken eigenlijk met ja, godsbewijzen en zo, geloof ik. En het bestaan van God. Dus vanuit de natuurkunde duidelijke aanwijzingen via de kwantummechanica voor het bestaan van God. Dus, maar ik weet daar eigenlijk niks van en jij ook niet, merk
1: nee,
0: ik. Dus
1: nee, nee.
0: We houden ons eigenlijk graag bereid om meer daarover te ontvangen. Dan krijgen we de regenboogvlag. Werd begin deze maand voor het eerst gehesen aan de bekende basiliek van het Limburgse Tongeren, de oudste stad van België. Hoewel de vlag niet op de basiliek zelf hing, want daarvoor gelden strikte regels, werd ze met steun van de deken en het kerkbestuur aan de ingang van de basiliek geplaatst als inclusief geloofssignaal. Dat kennen we, klinkt mooi, inclusief geloofssignaal. De regenboogvlag werd na amper één dag al gestolen. Ja, dan mogen we niet zeggen dat we dat fijn vinden, maar...
1: Nee, maar wie zou dat doen?
0: Oh, ik weet, ik ken wel jonge katholieken die een soort apostolaat hebben om dat soort vlaggen en dingen te stelen.
1: Ja.
0: Gewoon.
1: Daarna vergeten niet te biechten.
0: Ja. Als je het heel dikwijls doet, is het waarschijnlijk een dagelijkse zonde. Maar... Uiteraard keur ik de diefstal niet goed. Ik ook niet, hè? Dus dat zeg ik wel. Keur ik niet goed. Echter, van het ophangen van regenboogvlaggen word ik misselijk. En dan nog onder het mom van inclusief geloofssignaal. Volgens mij is het teken van ons geloof niet de regenboogvlag, maar het kruisbeeld. Is die deken van Tongeren niet totaal van het padje? Natuurlijk, maar zo zijn er veel bisschoppen en priesters in de kerk totaal van het padje. Dat is het hele punt. En dan komen we weer terug op Pius X. Die zeggen, wij willen een veilig omgeving scheppen waar we niet van het padje zijn. En gewoon de traditie van de kerk. Goed. Nou, dat hebben we dan weer. En dan krijgen we hier. Oostenrijk heeft met Kruntwiedel een nieuwe aartsbisschop van Wenen. Hieronder het artikel over de dompastoor van Wenen, Tony Faber. Er staat zelfs een foto bij. En die Tony Faber, een goede vriend van de vorige bisschop, kardinaal Schönborn, en de dompastoor, heeft kennelijk al jaren vaste vriendin en komt daar zelfs openlijk vooruit, verschijnt er zelfs mee op dansgala's. Hier zien we een foto van de pastoor met die juffrouw, een blonde madame. En nou schijnt toch de nieuwe bisschop daar een beetje problemen mee te hebben. En nou zijn er allemaal gesprekken enzovoorts en onderhandelingen. Nou, ik snap niet waarom de gesprekken van. Je zegt toch gewoon, dat mag niet, je houdt ermee op en anders voetsie weg.
1: Ja.
0: Zo simpel is het.
1: Hoef je niet te onderhandelen.
0: Hoeft er niet on. Dat is allemaal heel raar.
1: Ja.
0: Maar het schijnt achter de schermen zou men het echt al eens geworden zijn over Fabers vertrek.
1: Ja, ja. Dus onderhandeling zal wel zijn over zijn salaris of wat ze nog...
0: Nou, hij is bijna met pensioen, geloof ik. Dat zal hem meevallen. Centraal punt is Fabers publieke optreden. Al jaren verschijnt de Weense dompastoor samen met Nathalie Nemek op openbare evenementen van het operabal tot societyfeest. Ik vind dat daar trouwens de pastoor wie thuis hoort op dat soort gelegenheden. Nou ja, je kunt erover doorgaan, maar... Fabers aanpak geldt algemeen als mensgericht en eigentijds. Nou, godgericht lijkt het niet te zijn. De citypastoor pleit bijvoorbeeld voor een inclusieve benadering en benadrukt dat er binnen de kerk geen christenen van tweede klasse mogen bestaan. Ook niet als het gaat over homoseksualiteit of moderne gezinsvormen. Ja, precies. Dat is ook geen eenling. Alweer meer een reden voor Pius X om te zeggen, we zetten door. Ja, ja, het is toch zo. Die zeggen, ja, maar dat doen wij allemaal niet. En wij moeten eruit.
1: Nee.
0: Deze man kan ongestoord jaren zijn gang gaan.
1: Nu niet meer.
0: Nee. Nou ja, fijn. Ik ga daar hier niet verder over door.
1: Nieuws uit de kerk, hè? Nieuws uit de wereldkerk.
0: Ja. De kanon van Nederland is opgesteld om scholieren geschiedenisonderwijs te geven. Maar hoe daarin over de islam versus christendom gesproken wordt via lesmethodes op school is een schande. Bent u daar bekend mee? Nee, daar ben ik niet bekend mee. Ik ken die kanon niet, althans.
1: Ik weet
0: wat het die is. Ja, daar staat gewoon, er is een lijst van waar de geschiedenis over moet gaan. En dat wordt natuurlijk een beetje popiopiachtig ingekleurd natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Zo wordt de verspreiding van de islam voorgesteld als een vreedzaam proces. Ja, er is niks vreedzaams aan. Over de jihad, de eeuwenlange veroveringsoorlogen waarmee de islam volgens traditie met het zwaard werd opgelegd aan christelijke volken, wordt nauwelijks gesproken. Nee, natuurlijk is dat niet. Over de speciale belastingen waaronder veroverde christenen moeten leven, wordt volgens deze kritiek weinig of niets vermeld. Weet, christenen die moeten ofwel islamiet worden of ze moeten geld betalen, belasting. Het zijn demis. Wanneer het echter gaat over de kruistochten die mede werden gevoerd om christelijke pelgrims de heilige plaatsen van het land, heilig land te beschermen, gebruikt de kanon termen als expansie, geweld en agressie. Nou, dat is gewoon niet terecht. De islam is ontstaan in 600 zoveel. En dat is binnen de kortste keren daar veroverd. Wanneer zijn de kruistochten?
1: De 1000+.
0: Ja, 1000+. Dus de eerste vier hebben ze helemaal niks gedaan. Ze hebben helemaal die islam, die hebben ze laten.
1: Was uiteindelijk wel de doel van de kruistochten waren om het heilig land uit de handen van de heidenen te halen.
0: Om de heilige plaatsen te hebben.
1: Dat
0: was het. De pelgrims die konden er niet meer heen.
1: Precies.
0: Dus zolang die er naartoe konden, hebben ze niks gedaan.
1: Ja.
0: Dus het is verkeerd om te zeggen van de veroveringsorde was het helemaal niet. Het was gewoon om het heilige land. De veroveringsoorlogen zitten aan de kant van de islam.
1: Ja, dat is andersom.
0: Ja. Hierdoor ontstaat bij de leerlingen het beeld dat de islam vreedzaam zou zijn geweest, terwijl het christendom vooral als agressief wordt voorgesteld. Ja. Dat zien we toch overal in het hele onderwijs. Op het moment ook, de Arabieren zijn de meest vreedzame mensen en de Joden zijn de meest verschrikkelijke mensen.
1: Mm-hmm.
0: Dat het wat genuanceerder zou kunnen liggen, daar heeft niemand het over. Het is zelfs zo dat, heb ik gezien, dat bij de herdenking in Utrecht, waar 5 mei de Joden herdacht worden enzovoort, dat men een paar dagen later die kransen achter het monument kwakt. En de burgemeester en de wethouder, die gaan de Nakba gedenken. En de Nakba is dan...
1: Wat is dat?
0: Ja, dat is... Kijk, toen in 1948 de staat Israël werd opgericht.
1: Mm-hmm.
0: Toen zijn er een hele hoop Arabieren het land uitgetrokken.
1: Mm-hmm.
0: Nou wordt nu gezegd dat Israël die eruit jaagde, maar dat is helemaal niet waar. De Arabieren, die hebben gezegd, kom eruit, want wij gaan die Joden verslaan en dan kunnen jullie weer allemaal terug.
1: Mm-hmm.
0: Dus het idee, bovendien zijn er talloze Joden naderhand uit die Arabische landen gejaagd. Dus zo eenvoudig is het allemaal niet. Ze doen nou net alsof... En dat wordt steeds gedaan, en dat is over die islam ook. De zaak is veel ingewikkelder dan men via de televisie doet voorkomen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is bijna met alles zo. Dat is ook met Rusland, Oekraïne, dat is overal. En als je dat durft te zeggen, ja, dan heb je geen begrip voor die arme Arabieren.
1: Mm-hmm.
0: Als je dit, dan ben je een Poetin-vriendje. Als ik zeg, ja, maar het ligt toch iets genuanceerder. Mag ook niet. Dus het wordt allemaal doodgeslagen, niet met argumenten, maar met gevoelsdingen. Weet je wel. Je bent een goed mens als je tegen Rusland bent. Je bent een goed mens als je tegen Israël bent. Je bent een goed mens als je ook tegen Trump bent.
1: Mm-hmm.
0: En je bent een goed mens als je alle buitenlanders maar binnenlaat, zonder, ben je een deugdzaam mens. En je bent een verschrikkelijke mens als je zegt, ja, maar we moeten die dingen beperken. Dat doen de kerken soms aan mee zelfs.
1: Ja. Helaas.
0: Ja, die doen er aan mee. Die doen net of het evangelie zegt dat we iedereen binnen moeten laten. Natuurlijk gewoon ook kletskoek, onzin. En anders zeg ik, het evangelie is persoonlijk, gaat niet over. Al die mensen die dat zeggen, laat ze dan die mensen in hun eigen huis. Dat mogen ze doen.
1: Dat doen ze niet.
0: Nee. De meeste mensen die ervoor zijn, komen uit
1: mooie wijken.
0: Mooie wijken. En die hebben het minste last van. Goed, ik heb geloof ik...
1: Nou, hier zijn er op je WhatsApp zijn er nog... We hebben maar 3 minuten, dus even iets uitkiezen. Goedendag. Eerwaarde pastoor Menno, op 9 mei werd Thelma schoon bij de oud-katholieken in de Rotterdamse Paradijskerk. Oh, dat is wel een vraag.
0: Ja. Ja, die heb ik gezien trouwens.
1: Heb ik gezien? Nou, iets anders. Heel snel.
0: Ja, maar die vraag. Ja, dan, ja, maar ja, kan wel.
1: Oké. Okay.
0: Dus die Thelma
1: is
0: schoon.
1: Is gewijd bij de oud-katholieken. Nou komen de vragen. Van 1968 tot 2015 was de RK-parochie daar structureel te gast. En werd zelfs het tabernakel gedeeld. Waarbij de hosties van beide kerken naast elkaar stonden.
0: Tot wanneer was dat?
1: Tot 2015.
0: Ja, want dat is een belangrijk punt. Ik denk dat wij de geldigheid van de wijdingen van de oud-katholieke kerk, ja, nog heel lang erkend hebben.
1: Maar ik denk paus Leo XIII.
0: Nee, maar die ging niet over de oud-katholieken.
1: Nee, nee, inderdaad. Ja, ik weet niet aan wanneer.
0: Nee, de oud-katholieken die hebben nog lang geldige wijdingen gehad, omdat, ja, die gewoon geldige
1: bisschop
0: hadden.
1: Maar in ieder geval, dus.
0: Maar dus dan hebben ze ook geldige eucharistie. Dus dat zou kunnen dat dat in hetzelfde tabernakel.
1: Maar
0: dat kan niet meer nadat ze vrouwen bewijd hebben.
1: Nou.
0: Wat ze nou doen met Thelma schoon. Dus het zou kunnen, ik weet niet wanneer die vrouwenwijding, kan best van 15 zijn. Dus dat ze daar niet mee doen.
1: Weet ik niet. Hoe is deze communicatie in Sacriskerk rechtelijk te verantwoorden? Hoe kan bisschop Simonis dit decennia lang laten voorbestaan? Hij stelde immer strikt, men kan niet katholiek zijn zonder en tegen de paus. Als het om de pausbroederschap ging. Hoe konden gelovigen die aan de katholieke leer wilden vasthouden nog vertrouwen op het gezag van hun bisschop als hij de meest fundamentele regels rondom het Allerheiligste opofferde aan ecumenisch pragmatisme? Nou, dat is een kritische,
0: ja,
1: vraag.
0: Ik vind het in ieder geval niet erg verstandig wat ze gedaan hebben. Maar ik denk dat het misschien wel kon. Zolang als ze geen vrouwenwijding hadden. En dus erkende wijdingen. Net zo goed als orthodox. Zou je het ook samen, die zullen dat niet, die willen dat niet eens. Maar,
1: nee.
0: Maar dat zou wel kunnen. Een zamelijk, ja. Maar het is natuurlijk heel onwijs om dat te doen. Nee. Ik vind het allemaal raar. Ik bedoel, zo'n afgescheiden groepje van 30.000
1: precies,
0: mensen die meer priesters hebben dan gelovigen, ja, onderhand. En veel weggelopen katholieke priesters.
1: Ja.
0: Die vanwege het celibaat dan maar oud-katholiek worden, want dat kan alles. Die wat geloof betreft zeer vrijzinnig zijn geworden.
1: Ja.
0: He, dat waren ze vroeger niet, maar dat zijn ze wel geworden. Homo-priesters, alles kun je daar wel zijn. Dus ze zijn net, hebben ook gemeenschap met de Anglikanen. Dus ze, ja, zitten op de verkeerde toer. En dat moet dus helemaal niet meer.
1: Ja, ja, maar dat is dus een 10, 11 jaar geleden gestopt.
0: Ja, ja. Dus ik denk, die ontwikkeling is ook langzamerhand gekomen. Ik denk dat het.
1: Ja. Maar ja, dat maakt de geloof wel.
0: Ja, natuurlijk is het raar. Ik hoorde van het militair ordinariaat, in tijd van Monsieur Bier, die benoemde rustig een oud-katholieke priester als aalmoezenier voor het RK, militair pastoraat. Dat is ook raar, maar ja.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook een raar soort ecumene.
1: Ja, ja, ja. Maar ja, dat maakt mensen dus wantrouwen.
0: Nog meer.
1: Ja.
0: Ik kom weer terug op Pius
1: X. Ja.
0: Ja, ik bedoel.
1: Ik ben er mee eens. Ja, ja, dat zijn
0: ik bedoel,
1: de
0: langzamerhand zeg je toch. Ja, natuurlijk dat er een veilige haven is. Anton de Wit noemt het dan een tochtig kot of zoiets.
1: Nee, een tochtig buitenverblijf.
0: Een tochtig buitenverblijf. Want dan mag je niet, hij vindt een toch. Nou, het lijkt mij een warme woonkamer.
1: Nou, bij deze.
0: Nou, ik ga er nog niet wonen, maar ik begrijp het wel.
1: Ja, ja, alleen ik denk, kijk, dat is de kerk niet. Dat is mijn redenering. Die van vreemde ecumenissen, dat is de kerk niet. Dat leert de kerk niet.
0: Nee, dat kan best zijn.
1: Zijn
0: maar als vertegenwoordigers
1: mensen
0: van de kerk dat doen,
1: ja, maar
0: dan lijkt het erop of het kerk dat wel leert. En de mensen worden, ja, naast gelegen in het zonde. Iedereen gaat erin mee.
1: Ja, ja.
0: Het is toch gewoon,
1: ja,
0: verschrikkelijk. Ja.
1: Maar ik zeg, het zijn gekke mensen.
0: Ja, zeker. Maar die gekke, daar wordt niet, ja, tegen opgetreden. Ja. Maar wel, ja, tegen iemand die zegt, we hebben vragen geen toestemming. Of vragen wel toestemming, maar krijgen toestemming van de paus. Om voor te bestaan. Dus dat vind ik eigenlijk.
1: Nou,
0: als het gaat over de salus animarum, het heil van de zielen, denk ik dat het heil van de zielen door Pius X minder geschaad wordt en meer bevorderd dan door die andere mensen. Dit was niks tegen doen.
1: Ik wou dat Pius X wel zou zeggen, over 3 jaar gaan we dan. 3 jaar hebben we de tijd om dingen te bespreken en vast te stellen.
0: Ja, ja, maar denk dat Rome iets doet?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar dan tenminste kunnen zeggen, we hebben het een heerlijke kans gegeven.
0: Ja, ja,
1: nou ja, nou ja, we kunnen het zien. We gaan. Oh, het is 12 uur. Tijd, nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman. Niet in de studio deze keer, maar via de telefoon. U hoort het wel, hij is telefonisch met ons verbonden voor weer een mooi programma. Welkom.
2: Ja, dag Christina, dag beste luisteraars. Ja, even vanuit het zonnige Druten, maar ik denk dat het in Den Bosch net zo zonnig is.
1: Ja hoor,
2: ja, dat is prachtig begonnen. Weer. Ja, prachtig. Ja, dan ziet de wereld er ineens anders uit. Nou ja, het weekend gaat bijna beginnen. Belangrijk weekend natuurlijk, hè, met Pinksteropkomst.
1: Klopt.
2: En we gaan dadelijk ook even bespreken wat er met Pinkster allemaal gaat gebeuren. Natuurlijk bij ons, hè, voor de radio.
1: Ja.
2: Maar eerst maar weer eens even terugblikken op de afgelopen week. We hebben een mooie week gehad, wat mij betreft.
1: Ja.
2: Christina, we hadden het een paar weken geleden al aangekondigd. Hè, de bijzondere serie voor geloofsvorming met Pastoor van de Vecht.
1: Ja, afgelopen maandag was de tweede aan de beurt. Tweede aflevering van 3. En aankomende maandag, ja, het is bij vooruitblik, maar komende maandag komt de derde en voorlopig de laatste aflevering. Ja.
2: Ik heb van Pastoor van de Vecht gehoord dat ze nog wel inhoud hebben voor 6 afleveringen meer.
1: Ja.
2: Dus ze waren nog niet uitgepraat, maar we doen het voorlopig even met deze 3 afleveringen.
1: En als er goede reacties zijn, dus mensen als je naar dat programma hebt geluisterd en het mooi hebt gevonden, gewoon een reactie sturen en dan denken we, oké, dan is iets moois om verder te brengen.
2: Ja. Dat kan sowieso bij alle uitzendingen. Ja. Als u denkt van dat is mooi om even een commentaartje op te geven. Of opbouwend in de zin van het kan beter.
1: Ja.
2: Of inderdaad om even te laten weten van nou dit is heel mooi. Daar wil ik wel wat meer over horen. Daar zijn we altijd heel blij mee. Ook als er trouwens technische fouten zijn. Dat geef het maar gerust door. Dan proberen we er ook iets mee te doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar ja, goed, de afgelopen maandag ging het over... Het ging over de ad dominum celebratie, de rol van de priester en van de herhalingen in de liturgie. En ook over de liturgische kalender.
2: Ja, ja dus de ad dominum celebratie, dat wil zeggen richting het altaar, richting het tabernakel celebreren.
1: Ja, richting de Heer.
2: Nou, ja, precies, ad dominum, letterlijk richting de Heer inderdaad. En eigenlijk is dat ook voor de Novus Ordo de gepaste richting, hè?
1: Ja. Alleen ik denk dat er geen parochie te vinden is tegenwoordig waar dat gebeurt.
2: Nee, nauwelijks. Of er moet geen volksaltaar zijn. Dat zie je wel eens, hè, dat er alleen maar een hoogaltaar is. En dan moet je wel. Ja. Heb ik ooit gelezen als supplement bij de inleiding op het missaal. Dat in die kerk waar een volksaltaar is, is het ook eigenlijk de bedoeling dat je toch richting het volk zou celebreren in de nieuwe mis. Dus daar heeft Rome toch ooit wel iets over gezegd. Maar het hele missaal, zelfs het nieuwe missaal, is nog wel geschreven. Alsof de priester richting het tabernakel zou staan.
1: Dat
2: dus het is, dat is altijd de gebedsrichting geweest.
1: Als je leest daar, ja, de priester keert zich tegen de gelovigen.
2: Ja,
1: hij
2: keert zich niet tegen de gelovigen, maar naar de gelovigen.
1: Ja, nee, dat sowieso niet.
2: hij keert zich tegen de gelovigen, dat wil zeggen, hij keert ze de rug toe. Ja,
1: dat is sowieso, dat doet een priester nooit.
2: Nee, zo zijn ze niet. Nee, maar mooi. Ik heb er goede reacties over gehoord, over de uitzending. Het is ook terug te luisteren. Waar gaat het aanstaande maandag over trouwens?
1: Aanstaande maandag even kijken, want ik was er net mee bezig. Het gaat over de gewijde stilte en de tongcommunie.
2: Oh ja, ja.
1: Nou, en van de onderwerpen kun je wel zien dat er nog meer onderwerpen kunnen zijn. Want ze zijn zeker niet uitgepraat.
2: Nee, dat is echt de basis nog maar. Hè. De inleidende opmerking eigenlijk.
1: Precies.
2: Ja.
1: Nou, ze hebben wel, ik heb er naar geluisterd en ze hebben wel... Het is ook een mooie dialoog tussen degene die interviewt, Joost Verstegen, en de pastoor Harry van de Vecht. Het is mooi om naar te luisteren.
2: Oké, goed om te horen. Ja, heel mooi. Nou, afgelopen dinsdag... Oh nee, sorry, ik sla nog even iets over. Aan tafel met, afgelopen maandag was ook al een bijzondere uitzending. Daar hebben de jongeren uit Baren, die hebben verteld dat ze op 31 mei een rozenkransmarathon organiseren. En dat is een prachtig initiatief. ik weet niet zeker uit mijn hoofd of het na 12 of 24 uur onafgebroken rozenkrans was. Maar in ieder geval een lange tijd waarin onafgebroken de rozenkrans wordt gebeden.
1: Ja.
2: En u kunt op de parochie in Baren, kunt u op de website daar meer informatie over vinden. En nou, u kunt ook, als u wil, daar naartoe gaan of thuis meebidden. Dus dat zal zijn op zondag 31 mei, de laatste dag van de meimaand. En dat is, ja, daar kun je nooit te veel benadrukken, hè, de rozenkrans. Dan hadden we dinsdag twee bijzondere gasten over de vloer. Waarvan er eentje ook in de uitzending is geweest. Er waren twee jonge mannen van Credo Katholiek, een nieuw platform in Katholiek Nederland. Sinds anderhalf jaar maken zij vooral korte filmpjes voor jonge mensen.
1: Maar niet
2: ze
1: alleen.
2: Dat ze, nee, precies. Ze vertelden dat het in principe was begonnen voor jonge mensen. Maar uiteindelijk dat ze ook heel wat 70-plussers, dat ze daar reacties van krijgen. Dus het land eigenlijk, dat is een beetje net als bij onze kinderkategezen. Dat was bedoeld voor de kindjes, maar inmiddels luistert eigenlijk iedereen zo'n beetje.
1: Ja, alles, dus, iedereen mag naar luisteren. Bedoel, ja, je kunt het niet forceren.
2: Nee.
1: Dus, ja.
2: En het is hetzelfde geloof, hè? Dus het maakt ook niet uit welke leeftijd je hebt in feite. Nee.
1: Als je maar iets van leert.
2: Precies, precies. Ik had het er wel eens met een bevriende priester over. Toen was ik net zelf priester gewijd. En toen zei ik van ja, die spanningen tussen oude priesters en nieuwe priesters, dat is soms wel eens lastig. Hè? Want oudere priesters die zijn toch vaak in een hele andere geest opgevoed.
1: Mm-hmm.
2: En dan komt er een jonge priester, die is dan wat orthodoxer. En dat gaat dan moeilijk samen. En dan hoor je de oudere priesters wel eens klagen van ja, dat heeft met de jeugd van de jonge priesters te maken.
1: Mm-hmm.
2: Maar toen zei die vriend van mij, die zei van ja, maar het is wel hetzelfde verkeer waar je aan deelneemt. Hè?
1: Ja.
2: En je hebt je in datzelfde verkeer toch ook aan dezelfde regels te houden. Want als we dat niet doen, ja, dan ongeacht of de automobilist nou 18 is of 78, ja, dan krijg je botsingen. Dus de leeftijd in die zin maakt ook weer niet zoveel uit.
1: Ja.
2: En dat geldt ook voor de filmpjes. Maar in ieder geval, dus we hadden twee mannen van Credo Katholiek over de vloer, de hoofdredacteur en degene die vooral gaat over de hele PR-kant, begreep ik goed, volgens mij.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Dus het maken van de filmpjes, zorgen dat en ook het leggen van contacten. Dus ze organiseren ook van alles in parochies. Ja, wel mooi. Dus een initiatief waarbij vooral jonge mensen ook korte getuigenissen geven. Het plan was eigenlijk ontstaan vanwege het feit dat er in Amerika van alles voorhanden is met Engelstalige filmpjes.
1: Ja.
2: Waarin ook korte uitleg over de sacramenten wordt gegeven bijvoorbeeld. Maar in Nederland eigenlijk nog niet zoveel.
1: Ja,
2: en toen hebben ze dit opgepakt. En nou, we hebben een interessant gesprek gehad met ze, ook bij de koffie al.
1: Ja. Dat is interessant om te kijken. Kijk, we zijn, onze missie is bijna hetzelfde. Hè? Mensen bereiken met het katholiek geloof.
2: Ja.
1: Dat is het in principe. Maar wel van een andere perspectief. En het is mooi om ook voor ons om te zien hoe anderen werken en denken.
2: Ja.
1: En voor hun denk ik ook.
2: Ja, het was ook een beetje om te kijken van zouden we in de toekomst bepaalde dingen eventueel samen kunnen doen?
1: Samen doen of in ieder geval. Ja. Of, dan, maar ik vond het reuze interessant eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En ik merkte ook dat ze heel erg open waren ook voor adviezen.
1: Ja.
2: Wij draaien natuurlijk al wat langer mee als Radio Maria. Dus we hebben al toch het een en ander meegemaakt. En we konden ook wel, als we ergens zorgen over hadden, ook onze zorgen uiten. Dus het was eigenlijk wel een heel openhartig gesprek.
1: Ja.
2: En Lars, een van de twee aanwezigen, die is ook nog in uitzending gekomen. Lars Bentin.
1: Ja.
2: En dat is de In Gesprek Met uitzending van afgelopen dinsdag geworden. En die ging binnen 2 minuten ging die helemaal naar het diepe. En die begon ook heel openhartig over zijn eigen verleden te vertellen. Dat hij toch wel een behoorlijk moeilijke jeugd had gehad met gescheiden ouders. En dat uiteindelijk hem dat ook heeft laten twijfelen aan God. Want hij dacht van ja, die veilige thuisbasis die valt helemaal weg. Ja, bestaat God dan wel? Maar uiteindelijk komt hij dan jaren later toch weer thuis bij God.
1: Ja.
2: En dat was wel een aangrijpend verhaal. Wel bijzonder.
1: Ja. Nou, het is om terug te luisteren. Voor wie dat, voor wie dat wil. En interessant vindt in dit lang weekend. Misschien hebben mensen meer tijd alleen. Het is mooi weer.
2: Ja. Nou ja, dan moet je gaan hardlopen met de of koptelefoontjes in.
1: Dat kan.
2: En dan kun je onderweg de uitzending ook luisteren.
1: Zeker.
2: Ja. Nou, in de middag hadden we weer onze mini-retraite.
1: Ja.
2: En Nou, Inge die had dit keer een thema aangevraagd. Dat was voor het eerst. Normaal bedenk ik zelf iets, maar ze vroeg van... Ja, zouden we een keer iets kunnen horen over Onze Lieve Vrouw van La Salette?
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk een van de belangrijke bekende Maria-verschijningen in Frankrijk. In Nederland misschien iets minder bekend dan Lourdes of Rudy Bak. Maar een verschijning die een enorme impact heeft gehad ook in dat land. En in heel de eeuw eigenlijk. Daar hebben we over gesproken. En dat was wel spannend, Christina, vond je niet?
1: Vooral nou de verschijningen zo. Ja, oké, dat is het niet zo. Maar daarna hadden we zo'n gesprek over werken. Op zondag. Nou, van wat Onze Lieve Vrouw vraagt in La Salette is dat mensen niet meer vloeken naar de kerk gaan op zondag en ook niet te werken op zondag.
2: Ja.
1: En we hadden
2: dat
1: het over
2: maar
1: als ik bijvoorbeeld ontspan op zondag door het tuinieren.
2: Ja.
1: Is dat erg?
2: Ja, dat kwam, die vraag kwam voorbij. En
1: of strijken, van... mag dat op zondag?
2: Wat zei je als laatste?
1: Strijken.
2: Strijken, ja. Nou, ik heb mijn oma afgelopen dinsdag geciteerd. En die zei altijd, zondagswerk is duivelswerk. maar we zijn er wel wat dieper op doorgegaan. Waar ligt nou die grens? Hè? Want de catechismus die spreekt er ook wel over. De zondagsrust is belangrijk. Hè? Dat is geen bijzaak. Ja. En sterker nog, wanneer Maria verschijnt in La Salette, legt ze echt vooral daar de nadruk op. Hè? Dus de zondagsplicht, maar ook de zondagsrust. En ze zegt dat zelfs zo ernstig is dat als mensen dat niet eerbiedigen en als ze blijven vloeken ook, dat er ontzettende grote rampen over de wereld zullen komen. Mm-hmm. Dus het is geen bijzaak. Nee. Maar toen hebben we gesproken over dat de catechismus wel noemt dat verplicht werk. Soms dan kom je niet onder werk uit op zondag, zoals bijvoorbeeld een dokter die in het ziekenhuis werkt. Die mag zieken behandelen op zondag.
1: Zeker.
2: Dat gaat altijd maar door. Dus er zijn uiteraard uitzonderingen. Er staat in de catechismus ook iets over restaurants. Hè. Als je een restaurant hebt, dan mag dat open zijn op zondag. Want als mensen een hapje gaan eten, dat hoort bij die zondagsrust. Dan mag je daarin voorzien. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat je op zondag naar de winkel gaat. En eigenlijk, en dat, daar hebben we ook wat langer bij stilgestaan, zijn al die huishoudelijke taken ook niet de bedoeling op zondag. Dus de zondag... Is toch een oproep voor iedereen om, als het maar even kan, om alle dagelijkse verplichtingen zoals strijken, wassen, in de tuin werken. Hè. Zelfs als je het leuk vindt om te doen, om dat toch te laten liggen en dat voor de zaterdag of voor een andere dag te bewaren. Maar goed, daar waren we nog niet zomaar uit. Hè. Dat was
1: volgens mij komt er een tweede deel.
2: Ja, daar komt nog een tweede deel.
1: Misschien wel een tweede deel, maar het was wel een lang gesprek, een interessant gesprek. Ook omdat onze maatschappij anders werkt. Het is niet meer zoals in de tijd van onze oma's inderdaad. Waar het ook verwacht was dat je op zondag niets ging doen. Maar nu vragen ze meteen, ja, maar wat doe je dan?
2: Ja.
1: Terwijl, ik doe niks, dat is prima. Maar in de maatschappij van tegenwoordig, waar je continu iets moet doen en je moet productief zijn en niet productief zijn is slecht. Dan kun je niet zo makkelijk zeggen, ik doe eigenlijk niks, ik zit.
2: Ja, dat is lekker maar eens uit. Onze vrijwillige Gerard die was er ook bij. En Gerard is toch al ietsje ouder.
1: Ja.
2: Maar hij vertelde ook over zijn moeder, die is nog niet zo lang geleden overleden. Maar die... Die kookte ook niet op zondag, vertelde
1: hij. Nee, bij mij thuis ook niet.
2: Al het eten afmaken. En dan op zondag was het echt alleen maar rust. Dus, en we hebben het er ook wel over gehad. Als dat vroeger de standaard was. Dat het ook goed is om er eens over na te denken. Waarom wij daar zoveel moeite mee hebben. Hè? Om op zondag bijvoorbeeld niet naar de winkel te gaan.
1: Het is onze egoïsme.
2: Ja, dat speelt ongetwijfeld mee. Ja, en je ziet het iedereen doen. Hè? Ik bedoel, het is, iedereen gaat op zondag naar de winkel. Waarom zou je af willen wijken? Ja. Maar het is geen bijzaak. Dat was duidelijk. Nee. Dat bleek ook wel uit de verschijning in La Salette.
1: Als Onze Lieve Vrouw daarmee bezig is, dat mensen niet moeten werken op zondag, dan is het wel echt belangrijk boven in de hemel.
2: Ja, absoluut. Ze kwam er speciaal voor naar de aarde. Dus dat wil iets zeggen, ja. En ik heb er een uitzending over gemaakt voor Credo destijds, voor de catechismus. Die kan ik de komende dagen wel eens delen op de WhatsApp-community.
1: Oh ja.
2: Daar wordt ook gesproken over de nummertjes uit de catechismus die heel specifiek gaan over die zondagsrust. En dan kunnen mensen er nog wat meer over horen.
1: Ja, dat zou wel goed zijn.
2: Goed.
1: Ja. Zeker omdat er feestdagen komen.
2: Precies, precies. Aanstaande zondag is toch wel een zondag bij uitstek waarop we niet moeten gaan

0: onze volle aandacht aan de Heer moeten geven. De zondag van Pinksteren.
1: Ja.
0: We gaan dadelijk even noemen wat er morgen allemaal op de radio te doen is in verband met Pinksteren.
1: Ja.
0: Nog even afronden van de afgelopen week. De afgelopen week was ook nog het moment dat we met de kindjes van de kinderkategezen zijn gaan bidden in Sint-Nieuws-Gestel. En dat was wel heel bijzonder. Het fundament van de kapel is inmiddels gestort.
1: Ja.
0: En we hadden met de kinderen van de kinderkategezen afgesproken dat we daar om 4:30 de rooskrans zouden gaan bidden. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dus we hadden een tentje van Radio Maria neergezet. Het beton was nog aan het stollen. Het was nog hard aan het worden. En we hebben de rooskrans gebeden in Sint-Nieuws-Gestel, bij de plek waar straks de kapel komt. En we hadden heel wat bekijks. Er kwamen constant mensen voorbij gewandeld of gefietst. En heel wat mensen die stopten ook even om te kijken wat er gebeurde. En op een gegeven moment komt er een mevrouw voorbij gelopen met een rollator. En die had ons horen zingen. Die had ons ook God goed uw zuivere bloemen horen zingen. En toen kwam ze naar me toe en ze zei van, ik ken het allemaal nog wel hoor, al die liederen. En daar heb ik geen blaadje voor nodig. Ik zing het zo uit mijn hoofd. Dus er werd wel weer even iets wakker van vroeger. En we kregen heel veel reacties, vooral van oudere mensen die zeiden van, nou, we zijn ontzettend blij dat die kapel er komt straks.
1: Ja.
0: Dus dat ze daar kunnen gaan bidden. Dus nou, heel mooi is dat.
1: Ja zeker. Ja. Wanneer is het klaar?
0: Ja, de verwachting is al in augustus, dus dat is al best wel snel.
1: Ja.
0: Maar dan zullen we waarschijnlijk pas ergens in september gaan inzegenen.
1: Ja, maar ook, vanaf zo ergens in augustus misschien is het al te bezoeken.
0: Ja, en nu begin juni, dan wordt de eerste steen van de muren gelegd. Dus dan gaat het meestal hard. Dus de fundering ligt er nu en dan wordt er vanaf juni ook echt gemetseld. En dan en het hekwerk wordt nu gesmeed. We hebben een echte smid aangesproken.
1: Ja.
0: Een prachtig hekwerk ontworpen met daarop ook de wonderdadige medaille, heel groot.
1: Okay.
0: Dus die wordt in de kapel verwerkt straks. Dus het wordt steeds serieuzer allemaal. Maar we zullen de luisteraars uiteraard uitnodigen op het moment
1: dat ik kan me niet voorstellen dat de luisteraars niet worden uitgenodigd.
0: We vieren alles. We vieren alles. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Goed, laten we even naar wat muziek gaan luisteren. Dan gaan we dadelijk even vooruitblikken naar de prachtige week die voor ons ligt.
1: Nou, dan tot zo.

0: Het weekend in met pastoor Pieter Zimmerman. Welkom.
1: Ja, nou Christina, we hadden het er net al over. Aanstaande zondag is natuurlijk een hele belangrijke dag. De bekroning van de paastijd, het Pinksterfeest. Ja. En we zijn deze dagen natuurlijk de Pinksternoveen ook aan het bidden met alle luisteraars samen. We doen dat ook op onze WhatsApp community. Ik herhaal dat af en toe, want als mensen denken van hey, dat wil ik ook, ik wil er wat bij aansluiten. Dan kan dat via onze website. Hè. Dus als u met uw telefoontje naar de website gaat, dan staat er een aparte knop waar u op kunt drukken. En dan neemt u deel aan de community. En dat betekent dat u via de WhatsApp ook ja, nieuwsberichten krijgt. Interessante uitzendingen die worden gedeeld. Maar dus ook dagelijks het noveengebed in dit geval. En nou, we merken dat er ontzettend veel animo voor is. We hebben inmiddels ongeveer 1500 mensen die met ons meebidden via de WhatsApp. Mm-hmm. Dus dat is wel een goed teken. We zullen in de toekomst natuurlijk nog vaker novenen gaan bidden. Dus als u nu aansluit bij de noveen, ja, dan bent u wel een beetje laat natuurlijk. Maar dan zit u alvast in de groep voor een eventuele volgende noveen die we bidden. En nou ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Met hoe meer mensen je bidt, hoe krachtiger het gebed ook wordt. Dus ja, dat is wel mooi om even te noemen. Aanstaande zondag. We hebben de Heilige Mis. Die wordt uitgezonden vanuit
0: dat
1: Leiden,
0: wordt uitgezonden vanuit Sint Servaas in de Bavo. Vanaf 10 uur.
1: Oké. Okay. 10 uur de Bavo-kerk.
0: Ja, ja, ja.
1: In de kathedrale in Haarlem.
0: Ja, ja, ze hebben altijd prachtige muziek. En het wordt mooi gepreekt. Ja, het is een mooie mis vanuit de Bavo.
1: Ja, ze hebben een nieuwe organist, geloof ik, hè?
0: Ja, een jonge man. Die is geweest bij Aantafel met een paar weken of maanden geleden.
1: Ja. Wilmink. Ik ben even zijn voornaam kwijt, maar in ieder geval het is echt een jong talent.
0: Ja.
1: En internationaal bekend inmiddels, dus dat is toch wel bijzonder. Dus dat kunnen we ook, dat krijgen we dan ook mee als we zondag de mis uitzenden.
0: Dat klopt.
1: Ja. Nou ja, sinds een paar jaar traditie dat we op tweede Pinksterdag onze bedevaart organiseren. En dat is ook weer aanstaande maandag. We doen dat één keer per jaar, noemen we dat de traditionele bedevaart. Want dan hebben we ook de traditionele mis, dus de Latijnse mis. Vandaar dat we ook die uitzendingen hebben gemaakt met pastoor van der Vecht en Joost Verstegen. Aanstaande maandag is dus de Tridentijnse mis. Maar voordat we de mis gaan celebreren, zullen we eerst onze processie gaan houden. En ja, dat is meteen een uitnodiging ook. Aanstaande maandag om 1:30 in Os. Dan gaan we verzamelen bij de Grote Kerk.
0: Ja.
1: Als u dat googelt, dan komt u er vanzelf uit. 1:30 verzamelen. Om 2:00 zullen we beginnen met de processie. Met het prachtige Maria-beeld van de herauten van het evangelie, hè, Maria van Fatima. En dan gaan we richting het Heilig Hartbeeld wat in de stad staat. Nou ja, gewoon een hele klassieke processie met de rozenkrans, met Maria-liedjes die we samen gaan zingen. Het lijkt erop dat het een stralende dag gaat worden, dus we gaan door de stralende zon. En nou ja, dat hoort ook zo. Hè? Het is niet voor niks de meimaand natuurlijk. En in de meimaand moeten we processies organiseren. Zo gaat dat met onze kerk.
0: Ja. Ja, ja. Dus ja. De processie om 2:00, om 3:00 de mis.
1: Ja, ongeveer.
0: En daarna een beetje gezellig samen zijn.
1: Ja, daarna gezellig samen zijn. En ja, ik kan wel verklappen, bij het gezellige samen zijn staat er een pizza over in de tuin van de pastorie.
0: Zo.
1: En gaan we verse pizza's pakken.
0: Zo.
1: En ik weet dat ze lekker zijn, want de man van Caroline, van onze coördinator, die heeft zijn eigen restaurant.
0: Ja.
1: En het is van die kwaliteit. Het is pizza's van restaurantkwaliteit.
0: Nou, dan moeten ze wel goed zijn, ja.
1: Ja. En ik geloof zelfs dat voor degene die pizza iets te exotisch vinden. Ik denk niet dat die mensen te veel bestaan. Stel dat ze er toch tussen zitten, dan zijn er ook bitterballen.
0: Ja, ja, ja. Oké, bitterballen.
1: Ja. Ja, ik heb ooit een boer bediend, het sacrament van de ziekenzalving toegediend. En toen raakte ik in gesprek met zijn zoon. En dat was echt een boer zoals ze vroeger allemaal waren. Hè? Niet te veel poetspas, gewoon hard werken, gewoon lekker nuchter. En die begon op een gegeven moment erover te vertellen dat hij zei van Tegenwoordig heb je al dat moderne eten en ik heb daar eigenlijk niks mee. En toen zei hij van, ja, dat moderne eten, hoe heet het ook alweer? En toen moest hij even zoeken naar de naam. Nou, ik probeerde hem al te helpen. Ik zeg, ja, zijn het misschien tapas of is het misschien sushi?
0: Dat
1: was het allemaal niet. Het was pasta.
0: Och.
1: Dat vond hij maar moderne eten, pasta. Dus dat Italiaanse moderne eten.
0: Ja.
1: En dan, kijk, daar is de tijd voor een klein beetje stil blijven staan. Ja. Maar goed, wij hebben dus behalve het moderne eten pizza, hebben we maandag ook bitterballen.
0: Ja.
1: Dat is iets Hollandser, iets klassieker.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, alle gekheid op een stokje. Dus ja, het belooft een hele mooie dag te worden. 1:30 nogmaals verzamelen, 2:00 de processie en om 9:00 dan de heilige mis. Met aansluitend een lekker drankje en een hapje in de pastorietuin.
0: Ja.
1: En ja, de afgelopen jaren waren er ook heel wat kinderen bij. En ja, zoals dat gaat met kinderen, als je een mooie grote pastorietuin hebt, die willen natuurlijk in alle bomen gaan klimmen.
0: Maar dat mag niet.
1: Nee, dat is niet meer de bedoeling. We hebben nu, ik geloof, 1 kersenboom is aangewezen om in te klimmen. Dus
0: ja,
1: de kinderen mogen nog wel klimmen. Er is 1 klimboom en die hing vorig jaar ook helemaal vol met kersen. Of nee, dat is later in het jaar pas geweest. Nou ja, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, er was een moment dat er ook kersen in de boom zaten. En toen konden ze hun hart ophalen. Dus is natuurlijk nog een stuk vroeger in het seizoen.
0: Ja.
1: Maar goed, maar gezinnen met kinderen zijn ook zeker welkom. Dus,
0: ja. We zijn iets vergeten, want wij hadden het over Pinksteren. Maar morgen op zaterdag zenden we een Pinksterretraite uit.
1: Ja, natuurlijk. Daar hadden wij mee moeten beginnen.
0: Ja, precies. Nou, we hebben hier op morgen... Nou, bijzonder programma is niet zo bijzonder, maar een beetje anders dan normaal op een zaterdag. We beginnen om 9:30 met de Heilige Mis. Dat is altijd op de zaterdag, 9:30 de Heilige Mis. Morgen vanuit de Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee Basiliek in Maastricht. Met celebrant pastoor Jan Vries. Daarna hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. En daarna wordt onze paasretraite van dit jaar uitgezonden. Nou, degene die het heeft ingesproken, dat is... meneer Pauw, Martijn Pauw, priester van het Opus Dei. En die zei, ja, retret is een groot woord, is meer een overweging, een pinksteroverweging.
1: Ja.
0: En het heet Zaaiers van Vrede en Vreugde. En het gaat over onze roeping om zaaiers van vrede en vreugde te worden en te zijn.
1: Oké. En hoe laat worden de retretes uitgezonden?
0: Het is maar 1 inleiding. Die wordt eerst uitgezonden om 11:00 's ochtends. En herhaald ook morgen om 3:30 's middags. En ook op tweede Pinksterdag. Want op de tweede Pinksterdag is de Heilige Mis om 10:00. Er is geen mis om 9:00. En ik dacht, ja, wat moet je dan om 9:00 uitzenden? Maar muziek. En ik dacht, oh, maar we kunnen de Pinksterretraite herhalen.
1: Heel goed, ja.
0: Dus
1: mooi.
0: Om 9:00 en om 19:00 s'avonds, in plaats van de mis, is de Pinksterretraite.
1: Heel goed, heel goed. Ja, het is een mooie manier natuurlijk om je op het feest voor te bereiden. Maar
0: ja,
1: ook tijdens het feest zelf is het natuurlijk mooi om je wat te verdiepen. Ja, het is belangrijk natuurlijk, want dit soort prachtige dagen, die zijn vaak druk voor veel mensen. Hè? En het is ook wel het seizoen nu waarin veel mensen familiefeestjes hebben en barbecues organiseren en zo.
0: Ja.
1: Maar dan juist dan is het belangrijk dat we toch ook wel centraal blijven stellen dat we, ja, dat we uiteindelijk de feesten van de kerk aan het vieren zijn.
0: Ja.
1: En ja, Christina, ik ga het toch even noemen. Pinkster is natuurlijk een prachtig feest, maar voor mij is het dit jaar toch nog net iets bijzonderder dan andere jaren. Want ik ben nu 10 jaar priester en daar ga ik aanstaande zondag ook even vieren met de parochianen.
0: Nou, vast proficiat. Ja. Wanneer is de exacte data?
1: Dat was gisteren.
0: Gisteren, 21 mei.
1: 21 mei, ja. Dus dat is toch wel bijzonder. Dan kan je toch even terugblikken op de afgelopen 10 jaar. En er is toch wel heel veel gebeurd. En ik vind het wel heel mooi om het even te kunnen delen.
0: Als je kijkt naar de volgende jaren, als het zoveel in 10 jaar is gebeurd, wat zal er nog gebeuren de komende 20 jaar of zo?
1: Ja. Nou, een van onze bestuursleden van de parochie, want van aanstaande zondag na de mis gaan we even samen een drankje drinken met de parochianen. En die zei van ja, we gaan toch wel iets doen, want kijk, het echte jubileum is natuurlijk pas bij 12,5 jaar.
0: Ja.
1: Maar ja, wie weet waar u dan bent. En nu bent u hier, dus we moeten het nu maar gewoon gaan vieren. Ja,
0: ja, dat klopt. De priester, verplaatst.
1: Het leven van een priester is een beetje onvoorspelbaar. Ja.
0: Precies, dan weet je niet waar je over 10 jaar bent.
1: Ja, en ik heb al inmiddels op 4 verschillende plekken gezeten als priester.
0: In 10 jaar
1: tijd. Ja. Dus maar volgens mij zit ik hier voorlopig goed hoor. Dus ik... Ik maak me nog niet zo druk erom. Maar,
0: nieuwe benoeming. Dus, nee.
1: Ja. Hey Christina, we moeten nog even, voordat we dadelijk gaan afronden, natuurlijk noemen. Volgende week, heel belangrijk, de Mariathon.
0: Ja, klopt.
1: We gaan op donderdag en vrijdag weer de jaarlijkse Mariathon organiseren. En dit jaar voor Ierland. We hebben het al een paar keer genoemd. Nou, waarom Ierland? Een land wat op zich goed draait qua radio. Het bestaat ook al heel wat jaren. Maar ze hebben nieuwe techniek nodig. En wij weten bij Radio Maria Nederland hoe belangrijk dat is. Hè. Soms dan gaat ook de techniek bij ons nog wat moeizaam.
0: Ja.
1: Dat zij daar flink in gaan investeren, dat is begrijpelijk. En daar gaan we ze bij helpen. En we gaan in die dagen, dus donderdag en vrijdag, ook wel wat mensen interviewen die een bijzondere band hebben met Ierland of die er wonen zelfs.
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk een heel rijk land als het om de kerk gaat. En we vonden het wel mooi om in een land wat een klein beetje lijkt op Nederland, hè, ook behoorlijk geseculariseerd, ook behoorlijk modern geworden, om daar onze steun aan te geven.
0: Ja, maar dat is dus aankomende donderdag en vrijdag.
1: Ja, en dat begint al vroeg.
0: Half 7.
1: Hoe laat begint half het 7. Normaal ook weer?
0: Om 6:30 beginnen we.
1: 6:30, ja.
0: Ja, ja.
1: Nou, dan zit het belteam weer klaar, hè? Dus u kunt dan weer uw donatie toezeggen. U kunt ook een liedje aanvragen. U kent het waarschijnlijk van de afgelopen jaren nog wel. We gaan op donderdag van 6:30 ochtends tot volgens mij 6
0: 7 uur s'avonds.
1: We zijn wat later gaan zitten. Ja,
0: tot de heilige mis. Hè? Dat is een mis om 19 uur. En het is raar om te stoppen om 6 uur. En daarna komt er weet veel iets uit het archief en daarna de mis. Dus maken het.
1: Dus van 6:30 ochtends tot 7 s'avonds.
0: Ja.
1: Op donderdag. Op vrijdag zal het nog wat langer zijn zelfs. Dan beginnen we ook weer om 6:30. En dan gaan we door tot 10:00 s'avonds.
0: Ja,
1: dus dat is
0: echt
1: een hele intense dag. En op die vrijdag, dat is ook goed om dat alvast te noemen, is er ook weer aanbidding. Dus dan kunt u naar de studio komen. In de kapel zullen we dan eucharistische aanbidding houden.
0: Ja. Vanaf hoe laat?
1: Die zal zijn vanaf 2:00 tot 10:00 s'avonds.
0: Ja, ja.
1: Dus tot het einde.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: En we hopen natuurlijk weer van harte op uw steun. Dat kan natuurlijk door uw gebed, hè, maar dat kan ook door even naar de studio in Den Bosch te komen. Als u het mooi vindt om even voor de radio te komen, dan kan dat ook. Hè. Dan kunt u even in de uitzending komen. En als u denkt, dat hoeft voor mij niet zo nodig. Ik ga liever in stilte in de kapel bidden voor de missie, dat het mag slagen. Dan is dat ook hartelijk welkom.
0: Ja. Ja. Ja, zeker.
1: Er komt nog een linkje op onze website waar u zich kunt inschrijven voor de aanbidding. Kijk, dat is niet verplicht, maar wij vinden het altijd wel fijn om te weten dat er ook op alle uren van de aanbidding iemand aanwezig is. Dat linkje wordt dit weekend gedeeld, dus dan kunt u op de link op de website ook uw naam invullen. En dan het uur dat u wilt komen voor de aanbidding en dan weten wij van, kijk, dat uurtje is bezet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is het. Dat zijn de plannen.
1: Ja. Het wordt weer intens, Christina, maar het is elk jaar wel weer de moeite waard, hè?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Het is ieder jaar de moeite waard. Het is ook interessant en leuk. En kijk, we passen de muziek aan. En het is heel anders dan normaal, op normale dagen.
1: Ja, en wat ik ook heel mooi vind is, er zijn dan ook heel veel vrijwilligers op de studio, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dus het is echt een in- en uitlopen van vrijwilligers en dynamisch gebeuren.
0: En als ik het goed weet, dan gaan ze ook een livestream organiseren. Dus het zou kunnen dat wij ook deels via YouTube te volgen zijn. Maar ja, goed, dat is denk ik nog niet helemaal duidelijk.
1: Ja. Nou, dat is wel het idee, dacht ik, dat gaat gebeuren inderdaad. Dus sinds kort hebben we ook camera's in de studio hangen.
0: Ja, die zijn er wel,
1: dus, ja. Dus in ieder geval een deel en misschien zelfs het geheel wordt inderdaad ook uitgezonden. En dan kunt u ook zien hoe het er in de studio aan toe gaat.
0: Ja. Ja.
1: Christina, ik heb een probleem wat ik normaal eigenlijk nooit in de uitzending heb.
0: Oké.
1: Mijn telefoon gaat bijna uitvallen. Ik ben met mijn mobiele telefoon aan het bellen en ik zie dat ik nog 5% stroom heb.
0: Nou, dat is duidelijk. We moeten stoppen.
1: Ja, we hoeven te gaan stoppen. Ja, ik wil natuurlijk nog net genoeg stroom hebben voor de zegen.
0: Ja.
1: Energie heb ik wel, maar de stroom, dat is wat
0: niet.
1: Minder. Ja. Ja. Goed, we zullen gaan afronden. En dan wens ik u allemaal natuurlijk een prachtig mooi Pinksterweekend toe. En ja, dan zal ik u Gods zegen schenken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Geest van God, Heilige Geest, daal neer vanaf uw hemelse troon, gezonden door de Vader en de Zoon, om uw kerk nieuw leven te schenken, om uw kerk opnieuw te bezielen, ook in onze dagen. Maak dat door uw komst, Heilige Geest, de kerk wordt gezuiverd van alle smetten, dat de kerk innerlijk opnieuw vanuit de liefde van de Heer mag gaan werken in alle naties, in alle landen van de wereld, en dat de kerk zout der aarde en licht der wereld mag zijn. En ik wil bidden dat ook alle luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden zijn, dat ze ook in hun persoonlijke leven de Heilige Geest mogen ontvangen als geschenk van uw liefde. En dat ze zo met een nieuwe hoop, met een nieuwe moed, met een nieuw verlangen om ook echt uw wil te doen, de toekomst ingaan. Op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Kerk in nood. Over christenen in de wereld die worden vervolgd of die in pastorale nood zijn.

0: Van harte welkom in het programma Kerk in Nood. Zo om de week met ook, zoals deze keer, Dennis Peters van Kerk in Nood. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, Yvonne.
0: Ja, Dennis, je hebt een aantal items uitgekozen waar je de luisteraars graag iets over wil vertellen.
1: Ja, en gebed om voor wil vragen natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dus het eerste is Libanon. We hebben daar afgelopen keren wat vaker over gehad. De situatie met de aanvallen die gewoon doorgaat. Je hoort daar iets minder van. Ik weet niet of jij dat zelf wel hebt meegekregen de afgelopen tijd.
0: Ja.
1: Maar dat met name de aanvallen vanuit Israël op het zuiden van Libanon nog steeds gewoon doorgaan.
0: Mm-hmm. Ja, dat is toch wel bekend, ja.
1: Ja, wel bekend, maar het is niet meer dat je zegt dat het op het journaal is. Hè? Dus het is niet meer zo groot nieuws dat het journaal denkt van nou, daar moeten we nog aandacht aan besteden.
0: Nee.
1: Maar wij krijgen zelf de verhalen natuurlijk nog wel. En onder andere van een priester van Jaroen, een van de dorpen in het zuiden. En die spreekt echt zijn vrees uit dat hij zegt van ja, we gaan hier waarschijnlijk nooit meer terugkomen.
0: Ja.
1: Hij is de pastoor van een Grieks-katholieke Melkitische kerk. Hè, dus verbonden met de katholieke kerk, met de eigen rites. En hij zegt, ja, mensen zijn hier sowieso al gewond. Omdat in 2023 het dorp ook voor een redelijk deel verwoest was geraakt. Met de aanvallen destijds. En nu is er een staakt het vuren geweest. En nou opnieuw weer zijn de aanvallen begonnen. En hij zegt, ja, we hebben echt te maken met systematische verwoestingen. Dus huizen die geraakt zijn, een standbeeld van Sint Joris aan de westkant van het dorp, dat werd vernield. Ik heb foto's gezien ook van beschietingen, dat je echt de gaten in de daken ziet van verschillende huizen. Ja, en de mensen zijn dus nu gevlucht en willen eigenlijk niets anders dan terugkeren en het liefst gewoon daar blijven, op het land van hun voorouders. En dat lukt dus niet op het ogenblik.
0: Nee. En het dorp is, wat je zei, hè, eerder ja, aangevallen, heeft onder vuur gelegen. Is daar een duidelijke aanleiding toe? Is het pech dat ze daar zitten? Weet je daar iets van?
1: Nou ja, in dit geval, eerder hebben we het daarover gehad, van dat een zuster mij vertelde van ja, goh, we kwamen erachter dat er zelfs tunnels door Hezbollah, hè, dus de Sjiïtisch moslimorganisatie, die veel aanvallen op Israël uitvoert. Hè, die hadden in een ander dorp hadden ze ontdekt dat Hezbollah dus tunnels groef onder het dorp.
0: Ja.
1: En dan snap je inderdaad dat Israël zegt van ja, dat is voor ons een veiligheidsrisico. Maar in dit geval hebben we niet te horen gekregen dat het geval was. Maar Israël zegt wel heel simpel, alles wat binnen een bepaalde gele lijn is, is voor hun een veiligheidszone en daar moeten de mensen dan maar gewoon weg.
0: Ja.
1: En die jagen ze dan op deze manier gewoon weg, met beschietingen van de huizen. We weten dat onder andere een priester daarbij is omgekomen en de broer van een andere priester.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: We hebben het ook in het verleden al over gehad.
0: Ja.
1: En dit blijft dus nu gewoon doorgaan. En hij zegt, we zijn bang dat dit misschien wel de laatste keer is dat we hier zijn. Want als de systematische vernietiging zo doorgaat, ja, waarna moeten we dan nog terugkeren?
0: Zo, ja, ja. En is er in het land zelf, hè, want er zijn natuurlijk allerlei groeperingen, noem ik het dan even, ja, religieuze groeperingen. Is het bekend of zij ja, toch kunnen worden opgevangen ergens? Ja, blijvend is natuurlijk een ander verhaal, maar zoals nu, ze zijn gevlucht. Waar zijn ze nu? Waar zijn ze naartoe gevlucht?
1: De christenen die vluchten vaak naar burige dorpen. Dus dat betekent dat ze proberen om nog redelijk in de regen te zijn. Of anders naar Beirut, hè, de hoofdstad, waar natuurlijk heel veel mensen zitten. Ik heb contact gehad zelf met wat studenten met wie ik nog niet zo lang geleden een opname heb gemaakt over het studentenpastoraat in Libanon.
0: Mm-hmm.
1: En ik vroeg hen van ja, hoe is de situatie voor jullie op het ogenblik? En die zeiden, eigenlijk wel goed. En de lessen gaan weer gewoon door. Maar dat geldt dan voor Beirut. Daar is de situatie dus redelijk normaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb begrepen dat in het zuiden van het land dus gewoon heel veel dingen ook niet door kunnen gaan.
0: Nee.
1: Dus de lessen die je daar hebt op school, die gaan niet door. Wij zijn gevraagd als Kerk in Nood om te helpen met medische centra, zeg maar. Ziekenhuis is een beetje een groot woord. Om die te helpen oprichten. Omdat er dus nog steeds gewoon die aanvallen zijn.
0: Ja,
1: dus het is een beetje een gespleten wereld in die zin. Dus Libanezen zijn natuurlijk behoorlijk gewend geraakt aan oorlog. Ik ben er nu 3 keer geweest. En ook een familie die ik ooit heb gesproken, die zei van ja, elke dag dat we geen oorlog hebben in ons gebied en onze stad en onze straat, dan leven we en vieren we het leven. ja, dat is hoe de mensen ermee omgaan.
0: Ja, ja.
1: Dus als het niet in jouw gebied is, dan ga je gewoon door met de dingen die je kunt doen.
0: Ja. Maar zoals je aangaf, hè, dit dorp Jeroen, daar lees je dan ook dat het parochiezaal, die dan als kerk diende, is verwoest. Jongerencentrum en het klooster van zusters, Melkitisch zusters, ging verloren. De school, die bood dan wel wat onderdak, maar dat is dan nu ook niet meer het geval.
1: Nee, dat klopt. Dus het is vandaar dat woordje systematische vernietiging. Het is niet één gebouw dat even geraakt is. En dan begrijp je ook dat mensen echt nu wel weg moeten gaan.
0: Ja, ja.
1: En dan de trauma's waar hij het ook over heeft. Hè. Van stel dat ze terug kunnen en ze kunnen herbouwen. Ja, dan blijven natuurlijk nog wel de wonden van het gevaar dat er is geweest. De mensen die je hebt verloren. Dat kennen we allemaal. Het leven, het dealen met... Met het leven zoals het is, de moeilijke kanten ervan.
0: Ja, ja.
1: Daar wil je niet te veel van meemaken.
0: Nee, nee. Dus wat jij net eigenlijk al opnoemde, het gebed, dat hebben ze heel hard nodig. En laten we ook bidden dan dat, dat er ook toch vrede mag komen. Ik bedoel, dat is uiteindelijk alles wat men wenst natuurlijk. Dat er vrede mag komen om daarna toch wel weer het leven ook in die plekken op te kunnen pakken. Hoe moeilijk ook, hè, wat je aangeeft. Mm-hmm. Ja. Jullie volgen het en wij horen dat dan ook weer. Over naar het volgende onderwerp, Dennis.
1: Ja, Mozambique, waar jihadisten een historische kerk, moet ik ook zeggen. En dan hebben we het over een 100 jaar oud, nog niet eens, 80 jaar oud. Die is verwoest. En nu is het positieve nieuws wat de bisschop zegt van hij heeft wel heel veel steun ontvangen vanuit de moslimgemeenschap. En daarvan zegt hij van dat is voor hem heel belangrijk, omdat hij toch wel ziet van die jihadisten, die worden natuurlijk ook door hun gematigde medebroeders van hun eigen geloof, worden die toch ook wel bekritiseerd en niet altijd even openlijk, maar in dit geval dus wel. Dus nu dit is gebeurd, deze kerk is beschadigd en ook veel mensen zijn weggejaagd uit dat gebied. Is hij blij dat de kerk zich heel duidelijk in heel Mozambique heeft uitgesproken tegen deze aanvallen die heel duidelijk nu doelgericht op kerken zijn.
0: Mm. En ook bedoeld om eigenlijk de christenen steeds verder weg naar het zuiden natuurlijk te... Toch? Neem ik aan. Zoals in die,
1: dus
0: in die gebieden...
1: Het noorden is inderdaad wat meer... moslim. Ja. En het zuiden van Mozambique is meer christelijk. En dat is de meerderheid van het hele land. Waar het om gaat is altijd lastig. Aan de ene kant heb je die ideologie die meespeelt. En dat mensen dus de christenen willen wegjagen om het feit dat ze christen zijn.
0: Ja.
1: Nou, dat is waarom we het er ook over hebben hier natuurlijk. Aan de andere kant hebben ze ook gewoon raffinaderijen in handen gehad. Dus dat heeft meer te maken met geld en macht. En hele menselijke motieven, zeg maar, om gewoon rijker ervan te worden.
0: Ja, ja, ja. Ja, de combinatie. En dat maakt het natuurlijk ook moeilijk. Maar heel goed dat nu het officieel is veroordeeld door de moslimgemeenschap zelf. Ja. Ja, ja, ja.
1: Wij als Kerk en Nood ook heel blij mee zijn, omdat we namelijk ook sinds 2023 al programma's promoten van de kerk om leiders, religieuze leiders, dus vanuit de christelijke kant, niet alleen katholiek, maar ook protestanten, en vanuit de moslimkant bij elkaar te brengen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een programma wat dus al langer loopt, omdat die interreligieuze dialoog heel belangrijk is. Je wil ervoor zorgen dat er minder geradicaliseerde moslims zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar de enige manier om dat te bereiken is door ook gewoon heel veel nauw samen te werken met gematigde moslims. En dat hele denken te deradicaliseren, zoals Paus Franciscus het ooit al heeft genoemd. En dat steunen we al sinds 2023. Dus dat is mooi dat dan ook een van de dingen die daaruit voortkomt, zo'n verklaring is vanuit de moslimgemeenschap op dit soort momenten.
0: Ja, ja, dat zijn eigenlijk allemaal bouwsteentjes die uiteindelijk, hoop je, ook zullen bijdragen aan een meer stabiele situatie. Waar het nog niet is, maar want ik begrijp dat Kerk in Nood ook andere projecten steunt, financiert voor humanitaire hulp, psychologische begeleiding en zo.
1: Ja, klopt, ja, allebei. Ja. Dus ja, dat meer dan 1 miljoen vluchtelingen. Hè? Dus je kunt bijna niet anders dan dat je die mensen ook helpt als ze bij jou komen. Heel veel mensen vluchten dus ook naar de missieposten van de kerk. Mensen die in Afrika zijn geweest of daar documentaires over hebben gezien, die kennen dat ook wel. Dat zijn die missieposten waar je dan vaak een ziekenhuis hebt, een school hebt, de kerk zelf en een huis van de priesters of van de zusters of allebei. Ja, en dat zijn de plekken waar mensen het eerste beschutting zoeken.
0: Ja.
1: En dan hebben we het over christenen, maar ook wel vaak moslims.
0: Ja, precies. En die dan weten dat ze toch daar wel worden opgevangen en veilig zijn. Ja. Ja. Ja, belangrijk, ja. Belangrijk.
1: Maar gebed nodig met meer dan 1 miljoen vluchtelingen. En
0: nou.
1: Honderden mensen die vermoord zijn om hun geloof ook. Die mensen hebben wel hard ons gebed nodig.
0: Nou. Absoluut, absoluut. En inderdaad ook steun, hè, wat jullie doen natuurlijk. En op de website kun je dit allemaal terugvinden. Maar we hebben nog een laatste belangrijk onderwerp. En dat is Cuba.
1: Ja, het is nu in het nieuws. Wat meer, moet ik zeggen. We hadden net ook even het over het journaal. Ik heb het wel op de website van de NOS gezien. Maar ik heb niet alle dagen het NOS-journaal gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb het op het NOS-journaal nog niet gezien. Ja, de problemen in het land zijn echt wel heel groot. Het is een boycott vanuit de Verenigde Staten. Van de week was het nieuws wel even dat Mexico, onder andere, dus de overheid van Mexico, wat hulp heeft gestuurd. Ja, en wij krijgen ook als kerk een nood vanuit de kerk te horen hoe zwaar die situatie op het ogenblik is.
0: Mm-hmm.
1: En stel je voor dat je naar het ziekenhuis gaat en je moet je eigen verband en je eigen spuiten en de medicijnen moet je eerst zelf gaan sprokkelen voordat een arts jou kan helpen.
0: Ja.
1: Dat is de situatie daar al. Ja, en een van de dingen die nu bijgekomen is door het olietekort onder andere, dat ook de elektriciteit heel vaak doet. En dan ook heel lang. Dus echt 30 uur geen elektriciteit. En ik denk dat we allemaal in Nederland met een enkele keer dat we die stroom zien uitvallen wel kennen wat er dan gebeurt met je koelkast.
0: Ja.
1: Of je diepvries. En dat is dus echt voor de mensen die al amper eten hebben, is dit echt een rampscenario. Dat het weinige eten dat ze hebben ook nog eens bederft. Dus de problemen worden groter en groter en groter.
0: Ja, ja.
1: En de bisschop die dus echt zegt van ja, het is een situatie van wanhoop. Dus het is heel belangrijk voor ons dat we hier blijven om de mensen een riem onder de
0: hart onder de riem te steken. Ja.
1: Ja. En aan de andere kant wat hij zegt is van, er zijn ook wel hele mooie dingen die eruit voortkomen. En de getuigenissen van onze priesters en zusters zijn ongelooflijk. Die blijven ook gewoon, zelfs al is het voor henzelf, heel erg zwaar. En we zien kleine initiatieven die opkomen, zoals gaarkeukens en maaltijddiensten. Waarvan hij zegt van, en dan quote ik hem even letterlijk, wat hij zegt is van, ze slagen erin om uit het niets voedsel en middelen tevoorschijn te toveren. Nou ja, ik moet natuurlijk meteen denken aan de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Hij had het onder andere over een plek waar dan 300 mensen worden gevoed door de zusters.
0: Mm-hmm.
1: Die dan steeds improviseren en alles gebruiken. Blikken met zwarte en witte bonen om maar meer porties te kunnen serveren. En de mensen zien ook dat de kerk dus echt deelt wat ze heeft.
0: Ja,
1: dat is natuurlijk wel heel mooi, omdat juist ons licht schijnt in die tijd dat het meest duister is.
0: Ja, kun jij kort toch ook even aangeven, de kerk in Cuba, dat is natuurlijk misschien nu wel, maar dat is niet zomaar vanzelfsprekend, hè, dat de kerk kan handelen in Cuba.
1: Nee, klopt. Kijk, er is al heel lang een communistisch regime natuurlijk, hè, sinds de revolutie. Wat voor een periode zelfs diensten, dus gewoon de eucharistievieringen en vespers en noem maar op, allemaal onmogelijk heeft gemaakt. Mm-hmm. Ook alle missionarissen het land uit heeft gezet destijds. We zien nog steeds niet echt missionarissen in die zin, tenzij ze even op bezoek komen. Dat blijft een probleem. Wat ook is gebeurd, dat is dat de ziekenhuizen en de scholen allemaal geprivatiseerd of in de handen van de staat zijn gekomen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: En wat je dus nu ziet is dat er een paar van dit soort kleine initiatiefjes dus toch wel worden toegestaan. En dat is nieuw. Dat heeft lange tijd heeft dat niet gekund. De afgelopen jaren kan er weer iets meer wat dat betreft. En dan zie je dat de kerk dus inderdaad weer wat ruimte krijgt om ook die diaconale kant een beetje te laten zien.
0: Ja. En dat is dus heel belangrijk, denk ik, ook voor luisteraars en voor mensen die hulp bieden en kerk in nood steunen, om te beseffen dat dat gebed zo nodig is, dat er überhaupt die ruimte is voor degene die er dan zijn om die initiatieven te nemen. Hè? Want dat is gewoon niet zo vanzelfsprekend.
1: Nee. Ja, en als je er dieper in gaat duiken, maar ik weet niet of we hier echt de gelegenheid voor hebben.
0: Nee.
1: Het is ongelooflijk hoe die samenleving

0: ongelooflijk hoe die samenleving door dat communistische regime allemaal onder druk is gezet. Ja. Moet je voorstellen dat je een soort van wijkcomité hebt met iemand in jouw wijk die gaat kijken of jij wel volgens de normen van de communistische staat leeft. En jou kan aangeven. En ja, dat is allemaal gebeurd in het verleden. Hè? Ja. En hoe groot dat netwerk nog steeds is van die spionnen van de staat en dat soort dingen. Ja, dat weten we niet precies natuurlijk. Het is allemaal wat geheim. Mm-hmm. Maar het maakt, ik ben er zelf geweest, jij zei zelf ook dat je er bent mm-hmm. geweest. Het maakt dat mensen niet heel vrij durven te praten over de dingen die er echt gebeuren. En we daardoor ook niet 100% zeker weten.
1: Nee, dat snap ik.
0: Wat speelt er nog? Maar de angst is er nog steeds.
1: Ja.
0: En dat is ook waardoor die wanhoop soms is, waardoor mensen wegtrekken uit Cuba. En waardoor de bisschop ook zegt van ja, het is juist een getuigenis, het feit dat onze zusters en onze priesters hier gewoon blijven. En met mensen hier zijn, arm zijn met de mensen, hongerig zijn met de mensen. Wat gewoon een getuigenis is op zich.
1: Ja, ja. Dennis, mooi zoals je dat vertelt. En laten we daar inderdaad gebed voor vragen. En dan wil ik ook jou vragen om deze uitzending te beëindigen natuurlijk met het gebed. En danken voor je tijd.
0: Graag gedaan. Genadige God, gij hebt man en vrouw geschapen voor elkaar. Wij willen u vandaag in het bijzonder bidden voor de gehuwden. Schenk echt lieden wederzijds geduld, trouw aan hun roeping en een groeiende liefde voor u, voor hun naasten en voor elkaar. Geef dat hun liefde vrucht draagt voor de samenleving en bijdraagt aan de opbouw van uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Dit vragen wij u op voorspraak van de Franciscaanse martelaren van Japan door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Beste luisteraars, we gaan nu verder lezen in het boek Ik heb dorst. Ze schrijft aan pater Belliere.
1: Zij die van hem houden en die zich na elke kleine fout in zijn armen werpen om hem vergiffenis te vragen, maken Jezus heel erg blij. Hij zegt tegen zijn engelen wat de vader van de verloren zoon zei tegen zijn knechten. Doet hem zijn mooiste kleed aan, steek hem een ring aan zijn vinger en laten wij feest houden. Ah, broer, wat zijn de goedheid en de barmhartige liefde van Jezus' hart weinig bekend. Het is waar, willen wij die schatten van goedheid genieten, dan moeten wij ons vernederen, onze nietigheid erkennen. En dat is nu net wat heel veel zielen niet willen opbrengen. Maar u doet zo niet, kleine broer. De weg van het simpele en liefdevolle vertrouwen is dan ook voor u gemaakt.
0: De wetenschap van de liefde. De enige wetenschap waar Therese naar verlangt, is de wetenschap van de heiligen, die ze de liefdeswetenschap noemt en waarin vertrouwen een centraal thema is. O, wat zou ik graag in staat willen zijn om u te doen begrijpen wat ik aanvoel. Het is het vertrouwen en het vertrouwen alleen dat ons moet brengen naar de liefde. Aangezien wij de weg zien, laten we samen lopen. Therese heeft een belangrijke les geleerd toen zij de dorst van Jezus ervaarde. Het volstaat om te zijn en te beminnen. Het is niet nodig om indruk te maken of om te bewijzen dat men de beste is. Het gaat erom lief te hebben, zoals we zijn, zonder ontmoedigd te raken. Ze definieert het zelf als liefde zijn in het hart van de kerk. Eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de liefde. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn en zo zal ik alles zijn. Dan zal mijn droom in vervulling gaan.
1: Wat ik aan Therese bewonder is dat zij zichzelf geeft in de kleine dingen van het dagelijks leven. Haar verlangen om Jezus te beminnen door louter op zijn barmhartigheid te vertrouwen. Die vreugdevolle overgave aan een kleine weg van vertrouwen. Die dwaze hoop waarmee zij zichzelf geeft voor de verlossing van anderen. Die wil om liefde te zijn in het hart van de kerk en het lijden te omarmen. Als een genade om de dorst van Jezus erdoor te lessen. Haar sterke verlangen om haar uitzinnige dromen de wereld over te gaan, om het evangelie te verkondigen en te getuigen van Gods barmhartigheid. Is dit niet wat moeder Teresa inspireerde? Zij voelde zich verwant aan Therese, aan deze zuster en vriendin die zeer actief is in de gemeenschap van de heiligen. Ik beloof u om u na mijn vertrek naar het eeuwige leven te laten proeven hoe gelukkig men kan zijn als men een bevriende ziel bij zich voelt. Thérèse overlijdt aan tuberculose op 30 september 1897... in de leeftijd van 24 jaar, na een hevig lichamelijk en geestelijk lijden. Zij heeft de donkere nacht van het geloof doorgemaakt, die een voorafbeelding was van het religieuze scepticisme van de 20e eeuw, die door anderen na haar, zoals Marthe Robin en moeder Teresa, werd voortgezet. Thérèse schreef op 9 juni 1897 aan pater Bellière: ik ga niet dood. Ik ga het leven binnen. En alles wat ik hier beneden niet kan zeggen, zal ik u uit de hoge hemel doen begrijpen.
0: Thérèse van het kind Jezus en het heilig aanschijn is in 1925 heilig verklaard door paus Pius de 11e. Ze is tot patrones van de missie uitgeroepen in 1927 en in 1944 tot tweede patrones van Frankrijk, samen met Jeanne d'Arc. Ten slotte is ze in 1997 uitgeroepen tot 33ste kerkleraar door paus Johannes Paulus II. Haar boek Geschiedenis van een ziel, dat in gehoorzaamheid is geschreven, wordt voortdurend opnieuw uitgegeven en is vertaald in meer dan 60 talen. Alles is genade, zei ze op een dag. Heel het christelijk geloof is vervat in die enkele woorden. Hoofdstuk 2. Moeder Teresa, Jezus dorst lessen. Voor moeder Teresa was beminnen handelen. Heel haar leven volgde ze de kleine weg van Thérèse van Lisieux door te leven in vertrouwvolle overgaven aan God, de Vader. Ze schetst de grote lijnen van deze kleine weg van liefdevol vertrouwen. In absoluut onvoorwaardelijk en onwankelbaar vertrouwen op God, onze Vader, zelfs als alles verloren lijkt. Bij niemand anders dan bij hem kracht en hulp te zoeken. Twijfel en ontmoediging afwijzen en alle angst en zorgen aan de Heer overgeven en voortgang blijven maken in volkomen vrijheid. Zonder enige angst voor tegenwerking durven zijn in de wetenschap dat niets onmogelijk is voor God. In alle dingen rekenen op God, onze hemelse Vader, met de spontane overgave van een klein kind, overtuigd van ons volslagen nietswaardigheid, maar toch rekenend op zijn vaderlijke goedheid, indien nodig met vrijmoedigheid.
1: Degenen die we moeder zullen noemen, beantwoorden aan een speciale roeping van Jezus, die haar tot verkondigste van Gods liefde maakte, voor de armste van de armen. Christus koos haar voor zichzelf, om zijn dorst naar zielen te lessen. Moeder Teresa weet het en zij herneemt het vaak als ze tot haar congregatie spreekt. Zijn wij gewoon in congregatie zoals alle anderen? Waarom bestaan we? We bestaan om de dorst van Jezus te lessen. Om de liefde van Christus te verkondigen. De dorst van Jezus voor de zielen te lessen. Deze speciale oproep was de sleutel van haar roeping om Jezus toe te behoren, aan wie zij zich zo vurig had gewijd. Van hem kwam haar liefde voor de wereld. Wij zijn geroepen om de wereld lief te hebben. En God de Vader heeft de wereld zozeer lief gehad dat hij Jezus aan ons heeft gegeven. Ook nu houdt hij zozeer van de wereld dat hij ons aan de wereld geeft, jou en mij, om zijn liefde, zijn barmhartigheid en zijn aanwezigheid te zijn, door een leven van gebed, offers en overgave.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum. En het is geschreven door Jacques Gauthier.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vandaag nodigt God je uit om in alle rust samen te zijn. Om na te denken over de voorbije week en over je vragen en verlangens op dit moment. Zoek de beste houding om stil te kunnen worden en vraag God om bij je te zijn.

God toont ons de waarheid in zowel het licht als in de duisternis. Op welke manier was jij je bewust van Gods aanwezigheid de afgelopen week? En hoe heb je daarop gereageerd?

De bijbellezingen van deze week hebben misschien bepaalde gedachten, verlangens of gevoelens bij je uitgelokt. Wat blijft je speciaal bij?

We naderen het feest van Pinksteren. Heb je het gevoel gekregen dat God je een bijzonder geschenk aanbiedt? Of heb je ervaren dat je op dit moment een specifieke genade in je leven nodig hebt? Waar heb je de voorbije week om gevraagd?

Is er een gevoel van verlangen, strijd of spijt? Misschien heb je niet alle woorden gevonden die je wilde en kon je niet volledig duidelijk maken wat je dacht en voelde. Wat je gevoelens op dit moment ook zijn, neem nu de tijd om in je hart tot God te spreken en de Geest te vragen jou de gaven te schenken die je nodig hebt.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. De gevangenschap van Paulus te Rome. Vanuit Rome kwamen de broeders die al van ons gehoord hadden, ons tegemoet tot aan Forum Appii en Tres Tabernae. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en schepte nieuwe moed. Na onze aankomst in Rome kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen met de soldaten die hem bewaakten. 3 dagen later ontbood hij de voornaamste Joden bij zich. Toen ze bijeengekomen waren, zei hij tot hen: "Mannen, broeders, ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk of de voorvaderlijke gebruiken, ben ik vanuit Jeruzalem als gevangene uitgeleverd aan de Romeinen. Deze wilden mij na verhoor in vrijheid stellen,

maar omdat de Joden zich hier tegen verzetten, zag ik me gedwongen mij op de keizer te beroepen. Dit echter niet, als had ik enige klacht in te brengen tegen mijn volk. Dat is dus de reden waarom ik verzocht u te mogen zien en u toe te spreken. Het is om de verwachting van Israël dat ik deze ketenen draag. Ze zeiden daarop tot hem: wij hebben geen brieven uit Judea over u gekregen, en evenmin heeft iemand van de broeders die hier aankwam iets slechts over u bericht of verteld. Wel wensen wij van u te vernemen wat uw denkbeelden zijn, want van die sekte is ons bekend dat ze overal tegenspraak ondervindt. Nadat ze een dag met hem hadden afgesproken, kwamen ze in nog groter aantal bij hem in zijn verblijf bijeen. Van de vroege morgen tot de late avond getuigde hij in zijn uiteenzettingen van het koninkrijk Gods en trachtte hij hen voor Jezus te winnen, uitgaande van de wet van Mozes en de profeten. Sommigen lieten zich overtuigen, maar anderen bleven ongelovig. Zonder dat ze het met elkaar eens konden worden, gingen ze weg. Maar niet dan nadat Paulus nog dat ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken. Ga tot dit volk en zeg: met uw oren zult ge luisteren en toch niet verstaan. Met uw ogen zult ge kijken en toch niet zien. Want verhard is het hart van dit volk, en hun ogen doen ze dicht uit vrees dat ze zouden zien met hun ogen, met hun oren zouden horen, met hun hart zouden verstaan, zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Het zij dus aan u bekend dat aan de heidenen dit heil van God is gezonden. Zij zullen wel luisteren. Volle 2 jaar vertoefde hij in een eigen huurwoning en ontving allen die bij hem kwamen. Hij predikte het Rijk Gods en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus in alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. Tweede lezing uit de geschriften van de priester Karl Rahner. De Heilige Geest, voltooiing van Pasen. Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Want Pinksteren is de voltooiing van de heilige geheimen waarvan wij de gedachtenis vieren in de paastijd. Het geheim van de offerdood van de Heer, zijn overwinning in de verrijzenis, zijn binnengaan in de eeuwigheid van de Vader bij zijn hemelvaart. Dit alles is geschied, opdat wij de Geest van God zouden ontvangen. Al deze gebeurtenissen hadden slechts één doel: de aarde en de mens te reinigen van zonde en aan deze gezuiverde wereld God zelf te geven. Daarom is Pinksteren de voltooiing van Pasen. De Zoon van de Vader heeft onze mensheid in het licht van de Vader opgenomen. Daarom is de liefde van de Vader en de Zoon in een heilige gloed neergedaald tot in ons hart. Omdat de Mensenzoon gestorven is naar het vlees, kan de mens voortaan het leven van God leven in de Heilige Geest. De Geest van de eeuwige God is neergedaald. Hij is er. Hij leeft in ons. Hij heiligt ons. Hij sterkt ons. Hij troost ons. Hij is het onderpand van het eeuwig leven, waarborg voor de algehele overwinning. Het middelpunt van alle werkelijkheid, het hart van alle oneindigheid. De liefde van de Heilige God is ons middelpunt, ons hart geworden. In onze nietigheid leeft reeds de ware en onbegrensde werkelijkheid. In onze zwakheid woont reeds de kracht van God. In ons ten dode gedoemd zijn.

0: is het eeuwig leven reeds aanwezig. Onze nacht is veeleer de ondoorgrondelijkheid van een dag zonder einde. De tranen van onze vertwijfeling en onze voortdurende teleurstellingen behoren veeleer tot een onwijze schijnwereld waarachter een eeuwige vreugde schuilgaat. God heeft ons niet meer zijn gewone gaven, zijn louter stoffelijke gaven geschonken, die zo eindig zijn als wij zelf. Nee, Hij heeft zichzelf gegeven met de onbeperktheid van zijn wezen, met de klaarheid van zijn kennis, met de vrijheid van zijn liefde, met de zaligheid van zijn leven, één God in drie personen. Zo heeft Hij zichzelf aan ons geschonken. En wij noemen deze God die zichzelf gaf de Heilige Geest. Hij is de onze. Zozeer is Hij de onze dat men eigenlijk niet meer kan zeggen wat de mens in zichzelf is. Men kan slechts zeggen dat Hij van God is. God is onze God. Dat is de boodschap van Pinksteren.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte een hele goede morgen, beste luisteraars. Ja, we zitten alweer de zaterdag voor Pinksteren. En ook deze zaterdag mogen we dan bidden doorbrengen. Te beginnen met het morgengebed, de Laude. En dan ga ik u graag de bladzijde geven. In het kleingetijdboek beginnen we op bladzijde 39. En daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. Maar ook de hymne staat daar. Dus we zitten nog steeds in de paastijd. Die eindigt eerste paasdag 's avonds. Daarna volgt bladzijde 352. En daar vindt u dus de antifoon en de psalmen. De antifoon is van de paastijd. De PT. 352. Nou, kunt u ook een lintje bij leggen. En ja, dan houdt het na de psalmen voor u even op. Want vanaf de korte schriftlezing staat dat alleen in het Groot Getijdenboek. Gaan we gaan kijken in dat Groot Getijdenboek. Te beginnen we op bladzijde 662. En dat is de antifoon voor de openingspsalm. En daarvan nemen we de zesde. Na Hemelvaart is dat. 662. Dan volgen de hymnen op bladzijde 756. Kunt u eventueel ook een lintje bij leggen. 756. Dan volgen de antifoon en de psalmen. En de antifoon die bidden we nog waar een PT voor staat van de paastijd. Volgende week gaan we gewoon weer door het jaar heen. Maar nu vieren we nog eventjes feest. En ook dus de psalmen die staan daar op bladzijde 1089. 1089, kunt u ook een lintje bijleggen. Dan hebben we nog één bladzijde nodig voor in het boek. Vanaf de korte schriftlezing zitten we op bladzijde 532. 532. We beginnen dus in het kleingetijdboek op bladzijde 39 en in het grootgetijdboek op bladzijde 662. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Christus de Heer heeft dus ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons Hem aanbidden. Alleluia.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Het grote getijdboek gaan we nu naar bladzijde 756. De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk vol aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God stijgt tot de hoogste hemelen op.
1: Als overwinnaar keert hij weer. De vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader kondigt hij zijn zegen aan, zijn heerschappij.
0: Een lichte wolk draagt hem omhoog. Er glanst weer hoop in ieders oog. Dat hij het paradijs hergeeft dat Adam eens gesloten heeft.
1: O grote vreugd die allen geldt. De zoon der maagd keert als een held na hoon en geeseling en kruis terug tot God, hij brengt ons thuis.
0: Brengen wij dank aan hem die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemels leven wekt.
1: Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, daar hij thans in hun midden staat en ons op aarde niet verlaat.
0: Nu zijgt gij op naar het hemels licht, op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest. Klein getijdboek gaan we nu naar bladzijde 352 en in het groot getijdboek bladzijde 1089. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven. Alleluia. Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
0: Reeds vroeg in de ochtend roep ik u hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
0: En hoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen, komen steeds nader. Zij houden zich ver van uw wet.
0: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen. Dat gij ze voor eeuwen hebt vastgesteld.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. Alleluia. Gij hebt een tempel en een altaar gebouwd op uw heilige berg. Alleluia. God van mijn vaderen, Heer van erbarming, die door uw woord het heelal hebt gemaakt,
1: die in uw wijsheid de mens hebt bestemd om over heel uw schepping te heersen,
0: heilig, rechtvaardig de aarde te leiden, recht te spreken zonder bedrog.
1: Geef mij de wijsheid die staat naast uw troon. Sluit mij niet buiten de kring van uw kinderen.
0: Ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienstmaagd, menselijk zwak en nog jong van jaren. Weinig bedreven in rechtspraak en wet.
1: Zelfs de volmaaktste onder de mensen. Zonder uw wijsheid is hij niets waard.
0: Zij is bij u en kent al uw daden. Zij was er toen gij de wereld schiep.
1: Zij weet wat aangenaam is in uw ogen. Wat overeenkomt met uw gebod.
0: Zend haar omlaag uit uw heilige hemel. Zend haar vanaf uw verheven troon.
1: Laat ze mij bijstaan, mijn werk begeleiden. Opdat ik weten mag wat u behaagt.
0: Want zij weet alles en alles doorgrond zij. Zij zal mij leiden bij al wat ik doe. Haar glorie zal over mij waken.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij hebt
0: een tempel en een altaar gebouwd.
1: Op uw heilige berg.
0: Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleluia. Loof nu de Heer, alle naties ter aarde. Huldig de Heer, alle volken rondom.
1: Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleluia. In het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 532.
1: Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen. Niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer. En sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. Of wij leven of sterven, hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden, om Heer te zijn over doden en levenden.

0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Alleluia. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van de vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Alleluia. Laten wij, die gedoopt zijn in de Heilige Geest, samen met alle gedoopten Christus verheerlijken en aanroepen.
1: Heer, heilig ons door uw geest.
0: Zend de Heilige Geest over ons. Maak ons tot getuigen van uw verrijzenis.
1: Heer, heilig ons door uw geest.
0: Geef dat wij anderen oprecht beminnen. Dat wij elkaar lief hebben als kinderen van God.
1: Heer, heilig ons door uw geest.
0: Breng allen door uw genade tot de juiste gezindheid. Laat hen met blijdschap de gave ontvangen van uw geest.
1: Heer, heilig ons door uw geest.
0: Schenk ons de kracht van uw heilige geest. Genees en sterk in ons wat zwak is en gewond.
1: Heer, heilig ons door uw geest.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, heilig ons door uw geest.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, de viering van de paastijd loopt ten einde. Wij vragen u, maak dat wij in ons leven blijven vasthouden aan het paasmysterie en trouw zijn aan al het goede dat gij geeft door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de zevende week van Pasen, uit de tekst van de Introïtus, de leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Samen, eensgezind, één van zin, door het gebed, zijn zij als broeders en zusters met elkaar. Maar van binnen werden zij gestuurd naar het gebed, om met Pinksteren helemaal overstroomd te kunnen worden door de Heilige Geest, die dan bezit neemt van hun harten en ook van onze harten. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd, toen Petrus zich omkeerde, zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde. Dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus' borst had geleund en had gezegd: Heer, wie is het die u zal overleveren? Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: Wat dan met hem? Waarop Jezus hem zei: Als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak? Gij moet mij volgen. Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak? Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en die dit geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft, maar als ze één voor één beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven. Dit is het woord van God. Heer, de Geest wat laten rusten bij hem. Bij Jezus, die de rust is in persoon, die je als geen ander rustig kan maken, die je echt gerust kan stellen, bij wie je echt tot rust kunt komen. Zoals hij toch zelf ook gezegd heeft: Komt allen tot mij die belast en beladen zijt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Bij de plaats van het gebed stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij u ziet. Hij, vanaf zijn zetel aan de rechterhand van de Vader, bereid om je zijn geest te schenken. De geest die in de Pinksterhymne wordt bezongen als de rust die alle onrust stilt. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Een houding van eerbied en vertrouwelijkheid. En in die houding de genade vragen dat zo ook uw levenshouding mag zijn, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. De laatste woorden die Jezus spreekt in een gesprek met Petrus en over de wijze van navolgen, als bloedgetuige of als levensgetuige. En een slotwoord van de apostel Johannes als inleidend woord tot de geschiedenis van Jezus in de zielen van de mensen. Vragen om de bijzondere genade, dat God mij de kennis mag geven hoe ik mijn hart kan laten doordringen van de geest van Jezus, van de geest van onvoorwaardelijke liefde, een liefde die bereid is zich helemaal te geven, zonder voorwaarden. De overweging. De hele wereld te klein voor de boeken die me dan zou moeten schrijven. Oosterse overdrijving, zoiets als de balk in je eigen oog, de kameel doorslikken, de kameel die door het oog van de naald kruipt.
Maar die Oosterse overdrijving, die Oosterse wijze van zeggen, wil iets vertellen wat niet overdreven is, namelijk dat Jezus doorgaat met geschiedenis maken, met geschiedenis schrijven. Neem nu eens Paulus. Paulus zegt in de eerste lezing: het is om de verwachting van Israël dat ik deze ketenen draag. Dus niet om een of ander strijdpunt met zijn volk, of dat hij zijn volk iets te verwijten zou hebben, nee. Hij laat de Joodse overheden bij zich komen om het helder te stellen: het is omwille van Jezus, om de verwachting van Israël, dat ik deze ketenen draag. Jezus neemt zo'n plaats in zijn leven in, dat hij omwille van hem ketenen wil dragen, geboeid wil zijn, zijn vrijheid eraan heeft willen geven, het goed vinden dat hij geboeid door het leven gaat. Het is niet zomaar, het is omwille van Jezus. En zo schrijft Jezus geschiedenis. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zijn kruis op zich te nemen, door zichzelf te verloochenen. Daar gaat het hier over. Door precies datgene af te schrijven waarmee mensen zelf geschiedenis plegen te maken. Met jezelf, je naam, je eer, je prestatie. Al die dingen die op jouw rekening geschreven worden. Al die dingen waarvoor de mensen zich de grootste inspanningen getroosten. Dat alles moet je eraan geven. Om zo Jezus geschiedenis te laten maken. In het evangelie van vandaag gaat het over de leerling die door Jezus bemind werd, die aan Jezus' borst heeft gelegen bij het laatste avondmaal. Met dat mysterieuze woord: als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak, gij moet mij volgen. Met dat mysterieuze woord maakt Jezus de weg open dat volgelingen even goed leerlingen van Jezus kunnen zijn als zij op een gewone manier sterven. Het zit hem dus niet in je bloed vergieten, maar in het sterven aan jezelf. Jezus heeft dus niet gezegd dat wij ons bloed moeten vergieten, dat is het rode martelaarschap, maar dat wij onszelf moeten verloochenen en hem volgen. Dat is het witte martelaarschap. Je kunt dus Jezus niet volgen als je jezelf niet verloochent. De manier om jezelf te verloochenen is je leven te geven. Maar dat kan op verschillende manieren. Je leven geven kan nog beter door in een verstervende wijze te leven, want dat betekent dat je je altijd verheft boven je natuurlijke gevoelens. En dat is nou echt sterven. En dat is in de omgang ook heel goed te merken. Een voorbeeld. Iemand vraagt een ander of hij iets voor hem zou willen doen. Laat zo iemand zich door die onvoorwaardelijke liefde van Jezus leiden, dan stelt hij meteen zijn hele hart open voor zo iemand en toont hij een bereidheid om zelfs nog veel verder te willen gaan dan alleen datgene wat hem gevraagd wordt. Ja, in de manier waarop hij zich openstelt voor de vraag om deze concrete hulp voor dit of dat, brengt hij iets over van een totale bereidheid om alles te geven, om alles te geven wat hij heeft en is. Kortom, om zijn leven te geven. Een concreet voorbeeld. De heilige Vincentius a Paolo, daarvan werd gezegd dat hij altijd tijd had voor iedereen. Voor iedereen die zijn hulp vroeg. Ontelbare mensen liepen dan ook de drempel bij hem plat. Bedelaars, evengoed als hertogen en prinsen, kardinalen, gewone mensen, priesters en zusters, noem maar op. Toch had de dag ook voor hem maar 24 uur. Hij kon zijn bezoekers dus nooit meer dan enkele ogenblikken geven. Maar in die enkele ogenblikken gaf hij zich altijd helemaal. Zodat zijn bezoekers daar in de tegenwoordigheid van deze kleine man zich omgeven wisten
door de rust en de gelatenheid van de Eeuwige. Ja, dat zij in zekere zin een korte tijd mochten rusten aan het hart van God zelf. Iets dergelijks zeggen mensen die een ogenblik in het gezelschap van paus Franciscus mochten vertoeven. En van moeder Teresa van Calcutta vertelt men over de ontmoeting van een vrouw toen moeder Teresa in Oslo op het punt stond de prijs voor de vrede in ontvangst te nemen, dan leek het net voor haar alsof zij voor haar de enige mens op de hele wereld was voor wie zij alle tijd had. En een vast antwoord van pater Penny de Vries op de vraag: hebt u tijd voor mij? Zeeën van tijd. Heb je maar weinig tijd? Geef dat beetje dan helemaal. Geef het met liefde. Met een onvoorwaardelijke liefde. Geef je jezelf daarin. Dan geef je veel meer dan je tijd. Veel meer dan deze dienst. Dan geef je jezelf. Dan geef je je leven. Iets van een onvoorwaardelijke liefde. Wie zijn leven verliest omwille van mij. Zo ver gaat dat. Zoveel invloed heeft Jezus op het menselijk hart, dat hij mensen ertoe kan brengen, zelfs onverschillig te zijn voor het leven. Als hij erbij is, wordt alles anders. Wordt je leven anders. Wordt ook je onleven, je sterven anders. Zo wordt Jezus iemand die uitreist boven alle andere personen, maar dan wel op een heel verborgen manier. Want je verliest je eigen identiteit niet, maar je wordt zozeer met hem verenigd dat hij het is die het doet. Elke keer dat de mens het leven en het lijden, dus het onleven uit Gods hand aanneemt, maakt Jezus geschiedenis. Elke keer dat iemand zich niet gemarteld weet door een martelwerktuig, maar dat hij door het lijden heen zich overgeeft aan de hand van God, maakt Jezus geschiedenis. Zo maakt hij de geschiedenis van de zielen, de binnenkant, de verborgen aanwezigheid in de grote, zichtbare menselijke geschiedenis. In de geschiedenis van individuele mensen doet hij dat en in de geschiedenis van heel de wereld. Dat is de binnenkant van onze wereld. Een verborgen binnenkant waaraan mensen deel hebben wanneer ze zich laten leiden door de Heilige Geest, waarvan wij op deze dag, zaterdag voor Pinksteren, de vigilie van Pinksteren, op bijzondere wijze in afwachting zijn. Aan het eind niet plots afbreken, maar vertragend eindigen met het gebed door een gesprek te voeren met de beminde leerling. Beeld van elke volgeling die door Jezus wordt bemind als geen ander. Met Petrus, met Jezus. Eindigen met bijvoorbeeld: ziel van Jezus, heilig mij. En me dan door Jezus bij de Vader laten brengen. De Vader die mij aan Jezus heeft gegeven om voor mij op te komen en vrij te spreken door voor mijn zonde te boeten. En eindigen met een Onze Vader.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: We zitten in het Pinksterweekend. Morgen is het Pinksteren. We verwachten de Heilige Geest. We hebben de Pinksternoveen achter de rug. Net zoals de apostelen en Maria na de hemelvaart van de Heer samen in gebed wachten op de komst van de Heer, de Helper, de Heilige Geest. Zo bidden wij ook in deze dagen bijzonder om de komst van de Heilige Geest. En morgen is het zover. De hele week zingen we al in iedere mis hier het lied Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. En in dat lied, dat u ongetwijfeld ook kent, staat de mooie zin Gij schenkt uw gaven zevenvoud. Wat zijn die zeven gaven van de Heilige Geest waarvoor we bidden en die we morgen hopelijk ook bijzonder mogen ontvangen? Die zeven gaven van de Heilige Geest zijn niet zomaar door een vroom iemand uitgevonden. We vinden ze terug in de profeet Jesaja, hoofdstuk 11, versen 2 en 3. Daar lezen we, de geest van de Heer zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van raad en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Deze gaven helpen ons om echt als instrumenten van God in deze wereld te leven. De catechismus van de katholieke kerk zegt hierover, de zeven gaven van de Heilige Geest behoren in hun volheid toe aan Christus. Ze vervolmaken de deugden van degenen die ze ontvangen en maken de gelovigen bereid om gehoor te geven aan Gods ingevingen. U vindt dat in de catechismus nummer 1831. Ik wil met u hier heel even stilstaan bij die zeven gaven van de Heilige Geest. Kent u ze nog? De eerste is wijsheid. De gave van wijsheid helpt ons om Gods werkelijkheid beter te begrijpen en ons leven te richten op Hem. Door wijsheid leren we kijken naar de wereld zoals God haar ziet. Paulus schrijft daar prachtig over in de Romeinenbrief, hoofdstuk 11, 33. Hoe onuitputtelijk is Gods rijkdom, wijsheid en kennis. De tweede gave is inzicht. De gave van inzicht helpt ons dieper door te dringen in de mysteries van het geloof. Ze opent ons hart voor God, zoals de Heer het zegt bij de profeet Jeremia, hoofdstuk 24, vers 7. Ik geef hun een hart om te erkennen dat ik de Heer ben. De derde gave is raad. De gave van raad helpt ons onderscheiden wat goed en kwaad is en de juiste keuzes te maken. We mogen hierbij denken aan de woorden die Jezus spreekt in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 7, vers 14. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. De vierde gave is kennis. De gave van kennis helpt ons Gods wil te herkennen in ons leven en in de wereld rondom ons. God wil immers ons geluk en ons heil. Zoals we lezen bij Jeremia, hoofdstuk 29, vers 11. Ik ken de plannen die ik met u heb. De plannen van hoop en toekomst. De vijfde gave is sterkte. De gave van sterkte geeft moed en volharding. Ze helpt u en mij trouw te blijven aan het goede. Ook in moeilijke tijden. En ook wanneer geloven inspanning vraagt. Jezus zegt hierover in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 21, vers 15. Ik zal u woorden van wijsheid geven, zodat niemand u kan weerstaan. De zesde gave is de gave van vroomheid. Die gave van vroomheid, die helpt ons God lief te hebben als een vader. en vanuit liefde zijn wil te doen. Jezus zegt in het Johannesevangelie hoofdstuk 15 vers 15, ik noem jullie geen dienaren meer, maar vrienden. En die zevende gave van de Heilige Geest is ontzag voor God. Deze gave betekent niet dat we bang moeten zijn voor God. Het gaat om een diep respect en verwondering voor zijn grootheid en zijn liefhebbende zorg voor ons. Jezus zegt het zo mooi in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 12, versen 27 en 28. Kijk naar de bloemen op het veld. Als God daar al zo goed zorg voor draagt, hoeveel te meer dan voor jullie. In deze laatste uren voor Pinksteren, op deze Pinksterzaterdag, mogen we nog eens met een open hart bidden om deze zeven gaven van de Heilige Geest. Want hoe meer Gods Geest in ons werkt, hoe meer we kunnen groeien in geloof, hoop en liefde. Voor morgen al een zalig Pinksteren.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

noveen gebed tot de Heilige Geest. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bewerker van de zaligheid van onze zielen, Geest van liefde en waarheid, ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen. Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mij God zijt. Mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige Geest, ik geef mij over aan u en vraag dat mijn hart u rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt. Door Christus onze Heer. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, dat was het noveengebed van de noveen tot de Heilige Geest, ter voorbereiding op Pinksteren.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. Twee dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze uitbreiden om nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap te brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

0: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken in het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We zitten in de noveen voor Pinksteren. En ja, dat is natuurlijk een uitstekende gelegenheid om te spreken over de Heilige Geest. We zijn aan het bidden, 9 dagen op rij, voor de komst van de Heilige Geest. En straks aanstaande zondag met Pinksteren wordt natuurlijk onze dierbare kerk geboren. Dat is wat dit feest betekent. Vanuit de hoge zullen we de kracht ontvangen als kerk, waardoor de bange gemeenschap, zoals de kerk nu samen is in de zaal van het laatste avondmaal, te veranderen in een gemeenschap die vol kracht en vol moed naar buiten durft te treden om de vrezen Heer te gaan verkondigen. De geboorte van de kerk, zo wordt Pinksteren wel genoemd. En dat heeft ermee te maken dat het lichaam van de kerk zoals wij hem vandaag de dag nog kennen, met aan het hoofd natuurlijk de paus, de bisschoppen, de priesters, het hele lekenvolk, dat die kerk met het feest van Pinksteren dat lichaam van Christus ontvangt met Pinksteren haar ziel. Dus de Heilige Geest daalt neer over die kerk en het lichaam wordt als het ware bezield, vrij letterlijk. De ziel wordt gegeven aan de kerk. Nou, een belangrijk moment. Nou, hebben we de afgelopen jaren veel gehoord over de Heilige Geest. U hebt ongetwijfeld meegekregen het hele synodale proces. Nou, in dat synodale proces is er veel gezegd dat we moeten luisteren naar de stem van de Heilige Geest, dat we de Heilige Geest wereldwijd moeten leren verstaan. Maar ik heb al vaker bij Radio Maria mijn zorgen uitgesproken over dat hele proces. En ik niet alleen, er zijn heel wat stemmen in de wereld die veel gezaghebbender zijn dan ik, die daar ook hun zorgen over hebben geuit. Want we hebben in die hele synodale toestand vaak verwarrende termen gehoord, als luisteren naar de fluisteringen van de Heilige Geest. Maar ja, de Heilige Geest, wat hij dan precies zou fluisteren, dat wordt een beetje vaag gehouden. Terwijl we toch in deze dagen op weg naar Pinksteren heel duidelijk in de Heilige Schrift horen dat datgene wat de Heilige Geest straks met Pinksteren komt verkondigen, uiteindelijk de Zoon is en de Vader. De Heilige Geest zal u alles in herinnering brengen wat ik u geleerd heb, zegt Jezus Christus. Dus de Heilige Geest die komt niet een soort nieuwe leer verkondigen. En in dat hele synodale proces, ja, neigt het daar toch af en toe wel een beetje naartoe. Dat we wel iets nieuws zouden gaan horen. En dan wordt ook een andere verwarrende term gebruikt, als een verrassing van de Heilige Geest. Alsof de Heilige Geest 2000 jaar lang als een soort duveltje in een doosje heeft zitten wachten op onze tijd, om ineens naar buiten te springen en tada, iets totaal nieuws te brengen. Het zijn verwarrende termen en ik durf zelfs nog een stapje verder te gaan door te zeggen dat het gevaarlijke termen kunnen zijn. Als we niet daadwerkelijk naar de Heilige Geest gaan luisteren die uiteindelijk verwijst naar de Vader en de Zoon, die dus datgene wat Jezus Christus heeft gezegd en gedaan aan het licht brengt, ja, dan kan het al heel goed zijn dat we uiteindelijk niet naar de Heilige Geest zitten te luisteren, maar naar een menselijke geest. Of misschien zelfs een geest die helemaal niet van mensen komt, maar die van de boze zelf komt. Dus we moeten waakzaam zijn, dat is belangrijk. En precies om die reden begint onze kerk ook met 9 dagen gebed. Die waakzaamheid, die verbondenheid van Maria en de apostelen die samen zijn in de zaal van het laatste avondmaal, om biddend de komst van die Heilige Geest af te wachten. En daar niet een soort synodale overleg te houden van, jongens, laten we onze mening geven op hoe die kerk straks eruit moet komen te zien. Nee, dat is niet wat de apostelen doen. De apostelen zijn in gebed verbonden. Maria staat in het hart van die kerk. Maria is al vol van de Heilige Geest en onderwijst ook de apostelen. Dus zij is daar al mater et magistra, moeder en leermeesteres. Nou, het is Maria die uiteindelijk de apostelen door deze bange dagen heen draagt. En die ze ook leert wie de Heilige Geest is. Want zij kent natuurlijk de Heilige Geest innig. Want aan het begin van haar leven, toen ze nog een jong meisje was, nou, niet helemaal aan het begin van haar leven, maar als jonge vrouw, ontvangt ze natuurlijk de Heilige Geest in haar schoot. Dus ze is een echte kenner van de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. Dus ze is bij uitstek ook degene die aan de apostelen mag tonen wie die Heilige Geest is. Nou, Maria bereidt de leerlingen voor. En het is me opgevallen dat in dat hele synodale proces Maria zelden tot nooit wordt genoemd. En dat is zorgelijk. En daar ga ik zo met u over spreken. Nou, ik wil vandaag beginnen met het behandelen van een documentje dat onlangs is verschenen, afgelopen maandag. En dat is de slotconclusie van een van de studiegroepen van het synodale proces. Studiegroep nummer 9. Die hebben een documentje uitgebracht. Die hebben al hun gesprekken samengevat en die hebben gezegd, ja, dit komt uit die gesprekken naar voren. En het spreekt over, met name over de seksuele moraal van de kerk. Nou, een ontzettend gevoelig thema natuurlijk, een heel actueel thema, want we zien dat die christelijke moraal overal, ja, waar we ook maar kijken, zeker in het Westen natuurlijk, niet meer wordt nageleefd. Hè. Zelfs met voeten wordt getreden vaak, beschimpt, aangevallen. Hè, op het moment dat je zegt dat je gelooft in een huwelijk tussen een man en een vrouw, dan zeg je in onze tijd al iets vrij extreems. Hè, terwijl dat 25 jaar geleden nog heel normaal was om te zeggen. Nou, dit documentje zal dat onder andere gaan behandelen. Ik wil het in twee delen gaan behandelen. Ik wil vandaag eerst het eerste hoofdstukje van dit document met u gaan bespreken, om even met u te delen wat voor taal hier wordt gebruikt en waarom die taal zorgelijk is. Ik zei het net al, hè, als we de Heilige Geest woorden in de mond gaan leggen, hè, als we de Heilige Geest laten fluisteren, maar de vraag is eigenlijk überhaupt wel of het de Heilige Geest is die zelf aan het woord is, dan kan het zijn dat we als het ware de Heilige Geest gaan modelleren naar onze eigen inzichten. Dat we de Heilige Geest aan het gebruiken of erger nog misbruiken zijn voor onze persoonlijke doeleinden. Nou, ik wil daar met u over gaan spreken. Maar we gaan zoals gebruikelijk natuurlijk eerst beginnen met gebed. En ik wil vandaag een gebed bidden voor de gezinnen, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Want het zijn toch vooral de gezinnen die onder druk komen te staan wanneer we niet helder als katholieke kerk de goede leer van Jezus Christus verkondigen. En we zien dat dat de eerste cel is van de hele maatschappij die als het ware wordt aangevallen en uit elkaar valt op het moment dat de kerk dwaalt, hè, in haar overtuigingen. Dus eerst een gebed voor de gezinnen en dan ga ik kort met u spreken over de bevindingen van studiegroep 9 van het synodale proces. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, van wie alle vaderschap in de hemel en op aarde voortkomt. Vader die de liefde bent en het leven. Maak dat door uw Zoon Jezus Christus, geboren uit een vrouw, en door de Heilige Geest, bron van de goddelijke liefde, elk gezin op aarde voor de elkaar opeenvolgende generaties een echt heiligdom van leven en liefde wordt. Maak dat uw genade de gedachten en de werken van de echtgenoten op het welzijn richt van hun gezin en van alle gezinnen in de wereld. Maak dat de jeugd in het gezin een hechte steun vindt voor haar menselijkheid en voor haar groei in waarheid en liefde. Maak dat de liefde gesterkt door de genade van het huwelijkssacrament het wint van alle zwakheid en crisis waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden. En maak tenslotte, zo vragen we u, dat de kerk in en door de gezinnen, op voorspraak van het heilig huisgezin van Nazareth, haar zending onder de volkeren van de aarde met vrucht mag volbrengen. Dat vragen we u die in de eenheid met de Zoon en met de Heilige Geest het leven bent, de waarheid en de liefde. Amen. Ja, beste luisteraars, dus vandaag kort wat over dat documentje wat onlangs is verschenen. We moeten ons er ook weer niet te druk om maken. Het is geen gezaghebbend document. Het is meer een soort documentje dat als een advies aan de paus wordt geschreven. Maar goed, we moeten natuurlijk wel volop blijven bidden dat de paus ook inderdaad het goede herkent in zijn kerk natuurlijk. Hè? Dus het is wel een soort adviesdocument van doe hier iets mee, Heilige Vader. Maar goed, er is nog niks concreet voortgevloeid uit dit document. Dus er is niet een soort document geschreven dat bindend zou zijn voor de kerk of dat een zou leiden tot een nieuw dogma of iets dergelijks. Hè. Dat gebeurt sowieso maar heel zelden natuurlijk. Maar in ieder geval, het is wel een slotrapport van de synodale gesprekken die er de afgelopen jaren zijn gevoerd. Nou, ik wil nog niet zozeer de inhoud van dit document gaan bespreken als het gaat om die seksuele moraal. Hè. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over homoseksuele relaties, hoe we daarmee om moeten gaan in onze tijd. Nou, daar ga ik in een volgende uitzending over spreken. Maar ik wil eerst even wat gaan spreken over de inleiding van dit stuk en het eerste hoofdstuk. Waarin deze werkgroep dus tot de conclusie komt dat we over moeten gaan tot een paradigma shift. Nou, we zien, en daar wil ik mee beginnen, dat in dit document vooral taal een hele belangrijke rol speelt. En daar bedoel ik het volgende mee. We hebben in onze kerk natuurlijk een bepaalde manier van spreken. En de woorden die we gebruiken, die zeggen ook iets over de manier waarop we het geloof kunnen overbrengen, willen overbrengen. Ik zeg dat vaak bij voorbereiding met eerste communicantjes. Je kunt spreken over de tafel in de kerk, of je kunt spreken over het altaar in de kerk. En we hebben in onze tijd, of in de afgelopen 50 jaar, hebben we natuurlijk een tendens gezien dat de taal moest verarmen, eenvoudig gemaakt moest worden, een beetje Jip en Janneke taal moest worden, omdat het mensen het allemaal zogenaamd niet meer zouden begrijpen. Maar op het moment dat je tegen een kind stevast blijft spreken over de tafeldekken in de kerk, dan zal een kind nooit tot dat besef komen dat die tafel in die kerk geen gewone tafel is, maar een offerplaats, een altaar, waar het offer van Jezus Christus wordt gebracht. Dus taal stuurt. Dat is belangrijk om dat even in ons achterhoofd te houden, ook wanneer we dit documentje gaan bekijken. Op het moment dat je spreekt over altaar in plaats van tafel, op het moment dat je spreekt over kelk in plaats van beker, dan ben je in de woorden die je gebruikt al een bepaalde route aan het kiezen. Nou, het document doet dat en doet dat vrij open zelfs. Het zegt het er nog zelfs bij dat het dat doet. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeldje noemen. Ik heb een Engelse vertaling van het Italiaanse origineel. Ik weet niet of het al in het Nederlands is vertaald, volgens mij nog niet. Dus ik doe het even met de Engelse vertaling. En daar staat dat de conclusie is dat we in dit document anders gaan spreken dan we gewend zijn. We gaan het niet meer over controversiële thema's hebben. Dus dat controversieel, dat woord staat dan tussen aanhalingstekens. Nee, we gaan het hebben over thema's die opkomen. Nou, dat is meteen al een belangrijke keuze die het document maakt. We gaan het niet over controversiële thema's hebben. We gaan het hebben over thema's die opkomen. Nou, waarom is dat een belangrijke keuze? Op het moment dat je gaat vermijden dat de thema's die besproken worden controversieel zijn, dan ben je ze eigenlijk al op voorhand meer een plek aan het geven in je kerk. En natuurlijk hoeven we de problemen niet op te zoeken. Op het moment dat er geen probleem is, hoeven we ook geen probleem te maken. Maar op het moment dat er wel problemen zijn en we durven ook niet gewoon het woord probleem of controversie te noemen, dan kan het zijn dat we ongemerkt toch een soort paard van Troje in huis halen. Het paard van Troje, u kent dat verhaal. Prachtig geschenk leek het te zijn, een groot houten paard. Maar in dat paard zaten soldaten. En op het moment dat vrijwillig dat paard de stad in was gehaald, konden de soldaten naar buiten springen en de stad overnemen. Nou, het documentje spreekt dus over, we mogen niet meer het woord controversieel gebruiken, maar thema's die opkomen. Nou ja, dat is al wat mij betreft ook wel wat zorgelijk. Maar we gaan nog even door. Vervolgens spreekt het document erover dat we niet zozeer zouden moeten bezig zijn met de vraag wat, maar hoe. En dat legt het document vervolgens uit. Nou, de wat-vraag gaat vooral over wat leren wij als kerk? Wat geloven wij? Dus meer het dogma, de orthodoxie. Maar het document zegt, ja, dat is op zichzelf is dat een soort dode letter. Dat is theorie. Wat belangrijker is, is die leer, hoe gaan we die toepassen? Dus de praktijk, de pastorale praktijk. Dus niet zozeer wat is belangrijk, maar hoe is belangrijk. Nou, voordat ik priester werd, heb ik zelf een taal gestudeerd. En als je dit op een taal zou toepassen, dan zou je zeggen van ja, de grammatica van de taal is eigenlijk niet zo belangrijk als je je maar een beetje uit de voeten kunt maken wanneer je op vakantie bent in Spanje, als je maar wat woorden kunt zeggen. Nou, als je inderdaad af en toe op vakantie gaat naar Spanje, is dat inderdaad niet zo'n punt. Maar als je de leer omtrent de waarheid zelf, want daar hebben we het over in onze kerk, Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. En alle dogma's die wij geloven, die vloeien natuurlijk voort uit dat diepe besef dat God uiteindelijk de ultieme waarheid is. En dat we vanaf hem, vanuit hem, vanuit deze bron van waarheid, de waarheid voor ons leven ontvangen. Dus het begint bij God. Het begint bij de structuur, bij de grammatica die God allereerst in zijn schepping heeft gelegd natuurlijk, maar die hij ook heeft geopenbaard. Hè? Al in het Oude Testament, hè, door de profeten, de aartsvaders, noem het maar op, maar natuurlijk met name in het Nieuwe Testament met de komst van zijn eigen zoon. De waarheid is ons geopenbaard, is ons gegeven. En als we meteen naar het hoe gaan kijken, van ja, hoe gaan we om met onze naasten, hoe gaan we om met al die opkomende thematieken in onze tijd, hè, zoals het document beschrijft, ja, dan kan het zijn dat we dus uiteindelijk ja, ons wat verwijderen van die bron. Een simpel voorbeeldje, kijk naar de 10 geboden. De 10 geboden die zijn gegeven door God. En dan kun je zeggen, ja, die 10 geboden zijn theorie. Ja, dat is die grammatica, dat is die structuur. Ja, dat klopt. Maar als we die 10 geboden niet door en door kennen, en als we alleen maar gaan kijken naar het hoe, ja, dan is de kans heel groot dat we ze ook niet na gaan leven. Dus kort gezegd, het vertrekpunt bij ons, bij alles wat we doen, hè, ons hoe, moet altijd juist vertrekken bij het wat. Dus als je een taal echt door en door wil spreken, dan moet de grammatica er ook goed in zitten. Nou, dat geldt natuurlijk helemaal voor Rome. Hè? Ik bedoel, Rome, de specialist als het gaat om de taal van God, moet natuurlijk de grammatica helemaal loepzuiver hebben. Dus die wat-vraag is geen bijzaak. Hè? Daar wordt in dit documentje een beetje makkelijk overheen gestapt. Een ander woord wat je vaak hoort terugkomen in dit soort gesprekken is pastoraal. En dus je hebt dogmatiek, je hebt moraal, et cetera. Dat zit dan meer in dat deel van het wat, de grammatica. En dan heb je pastoraal. En dat wordt dan vaak meer geschaard onder het hoe. Van hoe gaan we nou die theorie toepassen? Nou, het documentje legt een enorme nadruk op het belang van die pastoraal. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Laten we wel zijn. Maar we hebben de afgelopen tientallen jaren ook wel een ontwikkeling gezien waarbij dit woord heel vaak wordt gebruikt op een manier zoals God het nooit bedoeld heeft. Nou heeft God het woord pastoraal natuurlijk sowieso nooit gebruikt. Maar Jezus Christus spreekt wel over zichzelf als pastor. Pastor bonus in het Latijn betekent goede herder. Dus ons woord pastoor en ook het woord pastoraal komt van herder. En herderlijk. En wat we zien in het document, hè, op het moment dat er het woord pastoraal wordt gebruikt, dan wordt er toch vooral gekeken, niet zozeer naar de herder, maar naar het schaapje dat vastzit in de braamstruik, in de doornenstruik. En we weten de goede herder, die laat de 99 schapen achter om het ene schaap te gaan zoeken. Dus de goede herder toont pastorale zorg, herderlijke zorg. Maar wat we in onze tijd vaak zien is dat dat begrip pastoraal zich vooral richt op de mens en ook vertrekt vanuit de mens. Dus op het moment dat we zien dat een schaap vastzit in een doornstruik, dan gaan we kijken, ja, wat is daar aan de hand? Wat is de reden dat hij vastzit in die doornstruik? Wat is die doornstruik eigenlijk? Maar wat we minder doen is naar de herder gaan kijken. Want het is namelijk niet zo dat wij dat schaapje uit die doornstruik kunnen bevrijden. Dat kan de herder alleen. En daarom zou ook de hele pastoraal moeten vertrekken bij Jezus Christus zelf, de goede herder. En niet bij de mensen, niet bij de schapen, niet bij ons. Ander simpel voorbeeldje wat dat illustreert. Jezus spreekt over de wolven die de kudde kunnen binnenkomen, die de schaapskooi kunnen binnentreden. En die wolven die komen om te roven. Nou, als we daar met een moderne blik van pastoraal naar kijken, dan zou je kunnen gaan kijken van ja, wat is die wolf? Hoe gedraagt die wolf zich? Wat zijn de karakteristieken van die wolf? Maar ja, zo zal een echte herder niet spreken. Een echte herder zal zeggen tegen de schapen, ren, er komt een wolf aan. Of hij zegt, ga opzij dat ik die wolf op zijn snuit kan slaan. Nou, waarom zeg ik dit nou allemaal? Om aan te geven dat taal belangrijk is, taal stuurt. En de taal in het documentje, dat slotdocument van de 9e groep van het synodale proces, die taal die daar wordt gehanteerd, stuurt ook een bepaalde kant op. Dus het woord controverse wordt vermeden, het woord probleem wordt vermeden. Daarmee haal je al scherpe kantjes weg en iets wat zeker wel een probleem is in onze tijd. En vervolgens wordt ook de nadruk vooral gelegd op het pastorale. En dan pastoraal in de zin van we moeten vertrekken bij de mens. Wat zijn de zorgen en de noden van de mens? In plaats van te kijken naar wat Jezus Christus voor heeft met de mensheid als Zoon van God. Nou, ik ga nog even door. Dus er wordt gesproken over een paradigma shift. Dus eigenlijk zegt dit document, we moeten anders gaan denken dan we tot nu toe altijd gedacht hebben. Nou, dan wordt er uitgelegd wat het document daarmee bedoelt. Datgene wat de verrezen Heer Jezus Christus ons wil zeggen, doorheen de tijd openbaart zichzelf op een progressieve manier, dus op een voortschrijdende manier. Dus datgene wat de Heilige Geest, dus de Geest die wordt gezonden door de Vader en de Zoon vanuit de hemel, wil zeggen aan de apostelen van de begintijd van de kerk, kan iets anders zijn dan datgene wat hij tegen ons wil zeggen, want op een progressieve manier openbaart hij zichzelf doorheen de tijd op verschillende wijzen. Dat is wat het document zegt. Nou, dat klinkt prachtig, maar het is ook weer een gevaarlijke uitspraak. Want op het moment dat we dat zeggen, dan zeggen we dat de Heilige Geest zich in feite aanpast aan de tijd. Maar meer nog, we maken de heiligen van alle eeuwen ook op een bepaalde manier tot vreemden voor ons. Want op het moment dat de Heilige Geest op een bepaalde manier tot Petrus en Paulus en Jacobus en Johannes sprak, en vervolgens in de middeleeuwen tot Thomas van Aquino en tot de heilige Franciscus van Assisi sprak, maar dat hij zich steeds aanpaste aan die verschillende heiligen, dan gaan we eigenlijk ook een soort breuk veroorzaken met die heiligen in de hemel. Want dan zeggen we namelijk, de Heilige Geest zoals die tot jullie sprak anders dan hoe die nu tot ons spreekt. Ja, en om het een beetje gekscherend te zeggen, is het dan zo dat als we straks met z'n allen samen zijn in de hemel, dat er allemaal verschillende kamers zijn waar de Heilige Geest op verschillende manieren tot verschillende groepen heiligen spreekt. Nee, dat is niet zo. Er is één God, er is één lichaam van de kerk en de Heilige Geest spreekt tot alle verloste zielen die bij hem zijn in de hemel op dezelfde manier. En dus we moeten niet gaan denken dat door dat graduele proces, dat progressieve proces van ontwikkelingen, van de culturen, van de verschillende opvattingen doorheen de tijden, dat daardoor God ook elke keer iets anders gaat zeggen. Want dat is wel een beetje wat er gesuggereerd wordt. Nou, een heel eenvoudig voorbeeld wat daarbij wordt genoemd, is dat het documentje spreekt over de ontdekking van jezelf als persoon. Het zelf. En dan zegt het document, het zelf wordt gedefinieerd door acties. En die acties die ontvouwen zich in de tijd en in de geschiedenis. Maar ook dat is een verwarrende uitspraak. Het zelf wordt gedefinieerd door de acties. Dan zeg je eigenlijk, je bent wat je doet. Jouw persoon, jouw identiteit, jouw diepste wezen, jouw zijn wordt gedefinieerd door datgene wat je doet. En dat is natuurlijk juist precies niet wat we leren als kerk. Want het hele begrip van bekering is erop gericht om uiteindelijk aan te geven, God heeft jou met een bepaald plan geschapen. Hij heeft zijn handtekening in jouw wezen gezet. Want je bent een schepping, een stukje van de schepping, een schepsel moet ik zeggen. En de bekering die leidt ertoe dat we gaan ontdekken hoe God ons heeft gemaakt. Dus dat we uiteindelijk dichter bij onszelf komen te staan, omdat we bepaalde gedragingen opgeven. Dus op het moment dat onze identiteit zou worden gevormd door onze handelingen, ja, dan zou het dus ook betekenen dat op het moment dat wij zondig handelen, dat die zonde een deel van onze identiteit zou zijn. En dat is natuurlijk niet waar. We zijn zondaren, dat klopt. Maar de zondaar is niet een eeuwige toestand. Het is niet zo dat we zondaar tot in eeuwigheid zullen zijn. Dus door de bekering en door de redding en door de opname in de hemel op een goede dag, hopen we, stopt op een gegeven moment die zonde. Die zonde wordt al uitgewist natuurlijk, de neiging tot de zonde die blijft. Maar die zonde maakt geen deel uit van onze identiteit. Het maakt deel uit van onze gevallen natuur. Het feit dat we na Adam en Eva allemaal delen in die erfzonde. Maar het is niet een stukje van wie we zijn. En je voelt al een beetje aankomen op het moment dat je gaat zeggen dat je handelingen, de manier waarop je in het leven staat, je gedragingen, als je zegt dat dat een deel is van je identiteit, en daar ga ik in de volgende uitzending over spreken, dan komen we natuurlijk al gauw op het vlak van de seksuele moraal. Want dan ga je zeggen op het moment dat iemand een bepaalde seksuele overtuiging heeft of op een bepaalde seksuele manier handelt, buiten het huwelijk, op een homoseksuele manier, nou dat komt allemaal nog in bod in dat documentje, dan ga je in feite zeggen, ja dat is deel van de identiteit van die persoon. En die handelingen die horen nou eenmaal bij wie je bent. Nou dat is natuurlijk nooit wat we gezegd hebben als kerk. En we hebben altijd gezegd, wie je bent is door God gegeven. Hoe je je gedraagt is voor een belangrijk deel aan jezelf, want je hebt een vrije wil, je kunt zelf keuzes maken. Maar die gedragingen kunnen veranderen. En juist omdat die gedragingen kunnen veranderen, kan het zijn dat je juist steeds dichter bij je identiteit komt te staan als kind van God. Hoe meer je de zonde opgeeft, hoe meer je je gedraagt in overeenstemming met je identiteit als kind van God. Nou goed, we gaan er in de volgende uitzending nog wat meer over spreken. Dit was alleen maar even een soort eerste bespiegeling om even aan te geven van de taal die in dit documentje wordt gebruikt is toch wel wat verwarrend. En in de volgende uitzending ga ik wat meer in op de inhoud van het document. Wat gaat het zeggen over de seksuele moraal bijvoorbeeld? Nou, kardinaal Eijk die heeft zich er al duidelijk over uitgesproken. Die zegt, het gaat in tegen datgene wat de kerk altijd heeft geleerd. Dus we hebben al een gezaghebbende stem in onze kerk in Nederland in ieder geval die zich erover uit heeft gesproken. En ik wil dat in de volgende uitzending ook nog wat meer onder de loep gaan nemen. Maar voor nu wens ik u een hele goede voortgang op weg naar het prachtige feest van Pinksteren. En we zullen bidden dat de echte, de ware, de Heilige Geest, dat die mag neerdalen uit de hemel in onze kerk en ook in ons eigen leven.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Vandaag is het zaterdag 23 mei, in de zevende week van Pasen. Heer onze God, in Maria heb Gij ons getoond wat geloven betekent. Steeds weer op weg gaan naar een onbekende toekomst. Mogen haar geloof ons blijvend inspireren. Laat in ons groeien een sterke hoop en een grote toekomstverwachting. En leer ons zien, van dag tot dag, wat het leven van ons vraagt. Om 9:30 schakelen we live over naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee, in Maastricht, voor de heilige Eucharistie ter ere van de heilige maagd Maria. Bidden wij het gebed van voorbereiding tot de heilige Eucharistie. Maria, moeder van liefde en barmhartigheid, ik arme en onwaardige zondaar neem van ganse harte tot u mijn toevlucht en doe een beroep op uw liefde, zoals gij eens uw beminde zoon hebt bijgestaan toen hij aan het kruis hing. Sta zo ook mijn zondaar genadig bij en alle priesters die op deze morgen hier en in heel de heilige kerk de Eucharistie vieren. Schenk ons de genade van uw hulp om voor het aanschijn van de verheven en ongedeelde drie-eenheid één offer aan te bieden dat God waardig en welgevallig is. Ik wens u, luisteraars vanuit Hoensbroek, veel devotie toe.

O Maria, zelfde zee, zie mij hier neergeknield voor uw genade troon. Waar is, ondelbare minnaar van uw moederhart, de grootste gunsten door u hebben ontvangen? Waar gij voor de bedroefden troost, voor de noodlijdende hulp, voor de zieken genezing, voor de zondaars vergevenis verkrijgt. O liefste moeder, ik kom thans tot u met het grootste vertrouwen. De menigvuldige wonderen die hier op uw voorspraak geschied zijn, vervul mij ellendige zondaar met de zuste hoop, dat hij, moeder van barmhartigheid, ook mijn bede zult verhoren. Ja, ik smeek aan bid u, o zuste moeder, o genaderijke ster der zee, laat mij van hier niet weggaan zonder vergod te zijn. Gij kunt mij helpen, gij zijt immer de machtigste naar God. Gij wilt mij helpen, omdat gij zo vol liefde zijt voor al uw kinderen. Herinner u, o goede tierense macht, dat het nooit gegod is dat iemand die vertrouwvol tot u zijn toevlucht nam, door u verlaten is. Zou ik dan de eerste ongelukkige zijn die gij onvergod van u liet heen gaan? Nee, nee, o goede moeder, op deze heilige plaats zult gij, door uw alvermogende voorspraak, mijn hulp in mijn nood en troost in mijn lijden verwerven. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezien onder de vrouwen, aangezien Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van ons dood. Amen.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u allen. Van harte welkom, broeders en zusters, in deze heilige mis ter ere van onze lieve vrouw Sterdasi. Een bijzonder woord van welkom voor de broederschap van onze lieve vrouw, voor de luisteraars van Radio Maria en voor allen die via de livestream met ons verbonden zijn. Morgen sluiten wij de paastijd af. Bijna 50 dagen lang hebben wij geleefd in de vreugde van Pasen en van de verrijzenis van de Heer. Morgen vieren wij Pinksteren, het feest van de Heilige Geest die neerdaalde over Maria, de apostelen en de kerk. Ook wij mogen ons vandaag voorbereiden op de komst van de Heilige Geest. Samen met Maria willen wij bidden om een nieuw vuur van geloof, hoop en liefde in ons hart. In deze Eucharistie bidden wij ook voor de kerk overal ter wereld, dat zij geleid door de Heilige Geest met vreugde het evangelie blijft verkondigen. Voor de momenten waarop wij te weinig aandacht hebben gehad om de pasvreugde met anderen te delen, vragen wij nu om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat u zondig hebt in woorden en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek de Heilige Maria altijd maakt, alle engelen en heiligen, aan uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, aan ons geleiden tot het eeuwig leven.

ons bidden. Almachtige God, wij vragen u, help ons in leven en levensopvatting trouw te blijven aan het paasfeest dat wij gevierd hebben door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Na aankomst in Rome kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen met een soldaat die hem bewaakte. 3 dagen later ontbood hij de voornaamste Joden bij zich en toen ze bijeengekomen waren, zei hij tot hen: "Mannen, broeders, ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk of tegen de voorvaderlijke gebruiken, ben ik vanuit Jeruzalem als gevangene uitgeleverd aan de Romeinen. Deze wilden mij na verhoor in vrijheid stellen, omdat ik niets had bedreven waarop de doodstraf stond. Maar omdat de Joden zich hiertegen verzetten, zag ik me gedwongen mij op de keizer te beroepen. Dit niet als had ik enige klacht in te brengen tegen mijn volk. Dat is dus de reden waarom ik u verzocht u te mogen zien en u toe te spreken. Het is om de verwachting van Israël dat ik deze ketenen draag." Volle 2 jaren vertoefde Paulus daar in een eigen huurwoning en ontving alle die bij hem kwamen. Hij predikte het Rijk Gods en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus in alle vrijmoedigheid en zonder enige belemmering. Zo spreekt de Heer.
1: Wij zingen nummertje 7 uit de boekjes. Nummertje 7.

Alleluia. De Geest der waarheid zal ik tot u zenden, zegt de Heer. En Hij zal u tot de volle waarheid brengen. Alleluia. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes.

In die tijd toen Petrus zich omkeerde, zag hij dat de leerlingen van wie Jezus weer heel hen volgde. Dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus boodschap geleund en had gezegd: Heer, wie is het die u zal overleveren? Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: Wat dan met hem? Waarop Jezus hem zei: Als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak. Gij moet mij volgen. Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat de leerling niet zou sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak. Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Maar als ze één voor één beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven. Woord van de Heer.

Heilige Moeder Teresa zei ooit: kleine dingen zijn inderdaad klein, maar trouw zijn in kleine dingen is iets groots. Beste broeders en zusters, in ons leven vergelijken wij onszelf allemaal wel eens met anderen. Soms voelen wij ons beter dan iemand anders, soms juist minderwaardig. Binnen de kerk gebeurt dat ook. Mensen werken samen in dienst van de kerk, maar toch kunnen wij kijken naar wat een ander doet en ons afvragen: waarom krijgt hij of zij die taak en ik niet? In het evangelie van vandaag gebeurt precies dat. Petrus heeft van Jezus de grote opdracht gekregen om zijn kudde te weiden. Meteen daarna kijkt hij naar de andere leerling, de geliefde leerling die zo dicht bij Jezus was tijdens het laatste avondmaal. Petrus vroeg: wat dan met hem? Het was een heel menselijke vraag. Maar Jezus gaf een opvallend antwoord. Eigenlijk zei hij: dat gaat jou niet aan. Je moet mij volgen. Met andere woorden zei hij: vergelijk jezelf niet met een ander. Ieder leerling heeft zijn eigen roeping. Petrus kreeg de roeping om het evangelie te verkondigen en uiteindelijk zijn leven te geven voor Christus. De geliefde leerling kreeg een andere taak. Hij werd degene die getuigde door het evangelie op te schrijven, zodat ook latere generaties Jezus konden leren kennen. Beiden dienen de Heer, maar op een verschillende manier. Beste broeders en zusters, dat geldt ook voor ieder van ons. God roept iedere mens op een unieke manier. Niet iedereen heeft dezelfde taak in de kerk, in het gezin of in de samenleving. Sommigen dienen zichtbaar, anderen meer verborgen. Sommigen spreken veel, anderen getuigen vooral door hun trouw, hun gebed en hun goedheid. God vraagt ons niet om onszelf met anderen te vergelijken. Hij vraagt alleen dat wij trouw zijn aan de roeping die Hij ons heeft gegeven. Niet grote daden maken ons heilig, maar liefde en trouw in kleine dingen van elke dag. De woorden van Moeder Teresa kunnen ons bemoedigen. Kleine dingen zijn inderdaad klein, maar trouw zijn in kleine dingen is iets groots. Amen.

0: De liefde voor onze Heer Jezus opwekken in de harten van de mensen om ons heen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wij bidden voor alle gedoopten dat zij zich toeleggen op een bewust christelijk leven. Dat de Heilige Geest hen mag bezielen tot daden van geloof, hoop en liefde. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wij bidden voor onszelf, dat wij in deze zich steeds veranderende samenleving als christenen herkend worden door onze aandacht voor de naaste, door onze solidariteit en werken van barmhartigheid. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Wij bidden om vrede in deze wereld, om een veilig thuis voor de vluchtelingen en ballingen, om gerechtigheid voor de onderdrukten. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: En wij bidden voor de parochie en voor alle mensen die hier wonen. Wij bidden voor onze persoonlijke intenties, om herstel voor de zieken, troost voor de bedroefden, aandacht voor eenzamen, het eeuwig leven voor de overledenen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: God, Hij roept ons allen om de getuigen voor het evangelie. Geef ons moed en eerlijkheid om ook in deze tijd trouw te zijn aan het woord van de Heer, aan zijn liefde in deze wereld gestalte te geven. U zij lof en eer en dank in de eeuwen der

0: God, doordring ons met de geest van Jezus en verhoor ons als wij nu tot u bidden.
1: Wij bidden voor het volk van God, de kerk, dat wij haar als leden eerlijk en trouw blijven zoeken naar het wezen van ons gelovig bestaan. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Wij bidden dat wij door onze oprechte geloofsbeleving

Bid, broeders en zusters, dat men aan jou verantwoord kan worden door God de Almachtige Vader. Almachtige God, wij vragen u, help ons in leven en levensopvatting trouw te blijven aan het paasfeest dat wij gevierd hebben. Hierbij bidden u, moge de Heilige Geest komen en ons ontvankelijk maken voor uw sacramenten, want Gij is zelf de vergeving van alle zonden, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verhelpt uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heel en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door Christus onze Heer, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is in hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid, die hij van u, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig. In de kracht van de Heilige Geest, altijd blijft Gij bezig, uw één volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen, want van oost tot west moet door uw zuivere overgave gulden worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u, zij de heiligen door uw geest, en zijn lichaam en bloed doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen veren. Want in de nacht dat Gij werd overgeleverd, nam Gij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen bracht Gij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan Gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam gij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u aan alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf het doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof, Heer Jezus. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn vergeving aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bidden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo liefend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in herkennen. Door wiens dat gij ons met u verzoend hebt, geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen ons maken tot een blijvende overgave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, samen met de apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn, en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in genade is gegeven, opdat wij met uw woorden verzoend, mag uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen de dienaar, Leo onze paus, en Cornelius onze bischop, en vooral onze hulpbischop, met alle bischopen, de geestelijkheid, en heel het gelovige volk, dat gij u hebt verworven. Wij vragen u, welwillende staan tegenover de wensen van deze gemeenschap, die hier bij u is, en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genade binnen in uw rijk. Ook wij zullen hopen daar eens te mogen zijn, om het hen samen, hoe altijd mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem zijn gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal u aangeprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader, en met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons hier van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gestuurd door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij de liefde in eeuwigheid. De vrede zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zij het lam Gods dat wegneemt de zonen der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Nu de gelovigen de heilige communie ontvangen, bidden wij het gebed voor een geestelijke communie. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord van leven, waarmee gij mij hebt gevoed. Graag zou ik u ook ontmoeten in de communie, uw brood van leven. Maar dat is nu onmogelijk. Daarom bid ik, aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met u. Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw geest in mij woont. Wees gij in mij, opdat ik blijf in u, mijn Heer en mijn God. Amen.

Laat ons bidden. Heer, willige barmhartig onze gebeden in. Laat ons die van de oude naar de nieuwe tekenen van het geest zijn overgegaan. Ook zelf nieuw worden door de oude mens af te leggen en innerlijk geheiligd te worden door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Tegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: Voor de viering van de heilige Eucharistie was u live verbonden met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee in Maastricht. Celebrant was kaplaan Robben. Ik wens u vanuit de thuisstudio in Hoensbroek een fijne dag. En voor morgen een gezegende hoogfeest van Pinksteren toe.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Zou jij maar eens een half uurtje biecht horen? Nou, dat was het laatste wat Giovanni wilde horen. Hij is al 15 jaar priester. Heeft in zijn hele priesterleven nog geen biecht gehoord. Mag hij trouwens ook niet, want hij is daartoe niet bevoegd. Niet dat de Italiaan iets tegen biecht heeft. Integendeel, hij is zelf een geregelde klant. Maar hij heeft onafgebroken hoofdpijn. Is zelfs niet in staat om voor 5 minuten een boek te lezen. En biecht horen, dat is veel te zwaar voor hem. Het wiegje van Giovanni Battista de Rossi stond op 22 februari 1698 in Voltaggio, onder de rook van Genua. Hij was 4e van de 5 kinderen van Carlo en Francesca Ross. 13 jaar oud verhuisde hij naar Rome, naar Hierom, die priester en kunnende kwast in de Santa Maria in Cosmedin. Om vervolgens bij de paters Jezuïeten op school te gaan. In die tijd krijgt hij de eerste van de vele epileptische aanvallen, waar hij zijn hele leven last van zou houden. Nog voor zijn priesterwijding helpt hij alle dagen in het ziekenhuis voor mannen, om vervolgens de armen te bezoeken. Ook zou hij de Vrome Unie van Seculiere Priesters van Santa Cala stichten. En door zijn toedoen komt er ook een ziekenhuis voor vrouwen. Nu is het algemeen bekend dat de herders, veedrijvers en veehandelaren die op marktdagen, 2 keer per week, de Campo Jacinto vulden, volkomen geïsoleerd en ongeschoold waren. Nou, bij zonsopgang, nog voordat de zaak goed en wel begonnen, verscheen de jonge priester met zijn beminnelijke groet en vriendelijke manieren op de Campo Jacinto. Wanneer ze daar alleen stonden, of in kleine groepjes, sprak hij hen aan. En daar en dan onderwees hij ze in de waarheden die noodzakelijk zijn voor hun verlossing. En eenmaal door zijn woorden getroffen, veelal door verdriet over een vergetelheid van of een opstand tegen zo'n geduldige en goede God, leidde hen naar een biechtvader die hij klaar had staan in een van de naburige kerken. Niet te geven, ging hij met hen mee tot aan de biechtstoel. Uiteindelijk wordt John Giovanni aangesteld tot kanunnik van de Santa Maria in Cosmedin. En daar weten ze niet beter dat Don Giovanni niet in staat is biecht te horen. En niemand verlangt dat ook van hem. Tot de dag dat de dokter hem de berg instuurt, omdat de lucht daar gezonder zou zijn. En daar verblijft hij bij zijn vriend, bisschop Tenderini. Avond in, avond uit, praten de twee over ons lieve Heer, zijn moeder en hoe mooi het is om als priester mensen naar God te mogen brengen. Tot Monsieur Tenderini hem zegt: je bent geen volwaardig priester als je de zielen niet verzoent met God door middel van de biecht. Maar ik mag en kan dat niet, had Giovanni tegengeworpen. Maar de bisschop luisterde het niet eens. Hij sprak: ga jij maar eens een half uurtje biecht horen. Giovanni moest vanaf de volgende morgen de biechtstoel in. Eerste dag een half uur en de volgende dagen langer. De prelaat schonk hem daartoe alle volmachten. Giovanni kan er niet van slapen. Gaat met barstende hoofdpijn de biechtstoel in. Maar wanneer mensen bij hem komen, vergeet hij zichzelf. dieper de zondaar in de put zit, des te ingewikkelder de zaak die hij moet oplossen, hoe beter hij zich voelt. Terug in Rome pakt hij zijn studie moraaltheologie op om een jaar later de bevoegdheid te krijgen biecht te horen. Op het plafond van een bijgebouwtje van de Maria-basiliek van Cosmedin laat hij een vloertje leggen om op dat zoldertje te gaan wonen. Zo kunnen de mensen alle uren van de dag of nacht bij hem aankloppen om te biechten. En dat doen ze ook. Aanvankelijk slechts een enkeling. Maar de stroom zondaars op zoek naar verzoening groeit met de dag. Hij krijgt zoveel bekendheid dat andere priesters de meest verstokte zondaars naar hem toesturen. Mensen die altijd moeite hadden met opwekken van berouw voor hun zonden, huilen om wat zij de Heer en zijn moeder hebben aangedaan. Hoe vaak wordt hij niet weggeroepen naar zieken en stervenden? Het is Giovanni duidelijk dat de biecht de kortste weg is naar de hemel. En had hij een moment geen biechteling, dan voelde hij zich ongelukkig. Wanneer zielen zich bij zijn biechtstoel melden, die hardnekkig in het kwaad bleef steken, verstrikt in moeilijkheden die onlosmakelijk met een daadwerkelijke en blijvende zelfverbetering verbonden leken, wist hij geen beter geneesmiddel dan de drie devotie van de drie weesroute. Voor een verdere eerst een beetje symbolisch. Maria beloofde in de 13e eeuw aan de heilige Cisterciense zuster Mathilde van Hakkenborn dat zij aan iedere ziel die alle dagen trouw de drie weesroute bidt, het uur van de dood zal verschijnen om hem of haar bij te staan. Met de drie weesgegroeten eer we de drie personen van de heilige drie-eenheid. De eerste weesgegroet herinnert aan de kracht die Maria van God de Vader ontving om voor zondaars te pleiten. De tweede aan de wijsheid die zij van God de Zoon ontving. De derde aan de liefde die zij, vervuld met de heilige van de Heilige Geest, met zich meedraagt. De devotie van de drie weesgroeten is door vele grote heiligen overgenomen. Slechts een paar te noemen: Sint-Alfons Liguori, Gemma Galgani, de heilige pastoor van Ars en Don Bosco. Nu werd een religieuze vrouw 11 jaar lang gekweld door sterke zintuigelijke verleidingen. En ze was herhaaldelijk in zonde gevallen. Ze verkeerde in een voortdurende staat van onrust, omdat haar niet leek te lukken zich daaruit, of zich van haar ellende te bevrijden. Sorry. Zij besloot te biechten bij onze heilige van vandaag, Giovanni de Rossio. Deze luisterde met grote liefde naar haar en sprak na de biecht alleen deze woorden. Ik zeg u, namens God, deze verleiding te weerstaan. Anders zult u niet ongestraft blijven voor zijn rechtvaardige hand. Daarom spreek u aan elke avond drie wezenlijke groetjes te bidden ter ere van de zuiverheid van de Allerheiligste Maria. En ik verzeker u dat u ervan bevrijd zult worden. Ik zal voor u bidden, maar pas op dat u niet de fout begaat die u in het verleden hebben begaan. En vanaf die dag is die persoon niet alleen nooit meer gevallen, maar heeft ze ook nooit meer te maken gehad met verleidingen. En leefde ze voor altijd met een grote gemoedsrust. De heilige ervoerde de doeltreffendheid van de drie weesgroeten ook voor hemzelf. Omdat hij vaak onvoorbereid 5 of 6 preken op een dag moest geven, bad hij tot de Heilige Geest en zijn drie gebruikelijke weesgegroetjes. Die preken klonken zo uitgewerkt dat het leek alsof hij ze lang en zorgvuldig had voorbereid. Giovanni houdt echt zo weinig tijd over dat paus Clemens de 12e en later Benedictus de 14e de kanunnik ontheffen van het verplichte koorgebed. Maar, zoals dat altijd gaat, waar Gods liefde harten verovert, merkt de duivel het hardst. En zo wilde het dat een medekanunnik jaloers werd. Giovanni Alma voor spot zet, roept dat hij zijn verplichte verzuimt en het pauselijk decreet vals is. Giovanni heeft daar veel verdriet over, tot op de dag van goddelijke wraak, een zoete wraak, aanbreekt. De jaloerse kunnelijk wordt ziek, doodziek, waarop Giovanni hem met liefde verzorgt. De stervende zou later verzoenen met God naar de hemel gaan, na eerst bij Giovanni te hebben gebiecht. De laatste maanden van zijn leven verergeren de epileptische aanvallen. Altijd houdt Giovanni zijn trouwe rooskrans in de hand. Wanneer tijdens weer zo'n aanval de rooskrans wordt verwijderd, krijgt de schuldige medebroeder van de weer bijgekomen Don Giovanni de wind van voren. Nou, dat deed hij geen tweede keer. Uiteindelijk zou de heer zijn trouwe dienaar Don Giovanni op 23 mei 1764 weer naar huis halen. Een goede eeuw later, op 8 december 1881, zou de vorige paus Leo, dat was aan de 13e, zijn landgenoot heilig verklaren. Heilig Giovanni Rossi, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Beste luisteraars, mijn naam is Martijn Pauw. Ik ben priester van het Opus Dei in Utrecht. Daar woon en werk ik. En het is voor mij een grote eer en genoegen om u te mogen toespreken met Pinksteren. Deze Pinksteroverweging 2006 op Radio Maria te mogen verzorgen. Pinksteren, de dag dat we de komst van de Heilige Geest vieren. God zet zijn heilsplan voort door de Heilige Geest te zenden om de leerlingen in staat te stellen samen met God te zijn en te werken. Oftewel om kerk te zijn. Het moet een spektakel zijn geweest, zoals dat in de handelingen van de apostelen werd omschreven. Voor sommigen leek het alsof de apostelen dronken waren. Zij waren namelijk vrijmoedig in hun optreden. En inderdaad, met een glaasje wijn op lijken we vrijmoediger in ons handelen. Maar het was geen wijn wat ze genuttigd hadden. Maar de Heilige Geest was over hen uitgestort. Overigens terzijde, door alcoholgebruik lijkt iemand vrijmoedig, maar is het niet. Het ongeremde gedrag dat een beschonken persoon aan de dag legt, is namelijk niet gebaseerd op echte vrijheid en echte moed. Het is eerder een soort vrijpostigheid. Nee, bij de leerlingen was God zelf werkzaam, in en door hen, in woord en daad. En daardoor, door de kracht van God, werden ze vrijmoedig in hun optreden. Als ik nu wat onsamenhangend spreek, dan kunt u dus twee kanten op redeneren. Ofwel, u kunt bij uzelf zeggen, deze man heeft wat te diep in het glaasje gekeken. Ofwel, hij is geïnspireerd door de geest. Het komt dus aan op onderscheiding der geesten. Deze Pinksteroverweging bestaat uit drie delen. Allereerst ga ik kort in op de vraag wie de Heilige Geest eigenlijk is. Het zal geen heel theologisch traktaat worden, maar kort zal ik iets zeggen over de Heilige Geest. Daarna sta ik stil bij twee houdingen die wij kunnen aannemen ten opzichte van de werkelijkheid. Ik kan ze alvast weggeven. Eén is het materialisme en het andere het spiritualisme, waarbij de een leidt aan een tekort aan geest en de ander een teveel aan geest. Ze zijn elkaars tegenpolen. En dan zal ik ook een middenweg bespreken tussen die twee uitersten, die naar mijn idee authentiek christelijk is. En tot slot, in het derde deel, zullen we kijken naar de werking van de Heilige Geest in ons eigen leven. Daarvoor zal ik ook wel iets zeggen over de werking van de Heilige Geest, maar meer het grotere helsplan op macroniveau, en in het derde deel zal ik inzoomen op de werking van de Heilige Geest in ons eigen leven. En dan met name het vermogen van de christen om zaaiers van vrede en vreugde te zijn in ons dagelijks leven. Deel 1. De grote onbekende. De Heilige Geest wordt wel de grote onbekende genoemd. Maar waarom eigenlijk? Als we hem vergelijken met de Vader, God de Vader en de Zoon, dan snappen we dat denk ik wel. De schepper, hè, de Vader is de schepper en wordt geassocieerd met zijn schepping en die is zichtbaar. En dat maakt het ook wat makkelijker voor ons om de Vader in te beelden, hoewel hij natuurlijk onzichtbaar is. En de Zoon wordt geassocieerd met het verlossingswerk. De Zoon is Jezus Christus en die kunnen we makkelijker voor ons zien. Dus dat is makkelijker om daar een beeld bij te hebben. De Heilige Geest daarentegen wordt vergeleken met wind. Jezus zelf noemt hem zo in hoofdstuk 3 van het Johannesevangelie tegen Nicodemus. En de wind, ja, de wind kun je niet zien. Het is tamelijk ongrijpbaar. Je ziet misschien wel de bladeren waaien, maar de wind zelf zie je niet. Maar ik denk dat het ook zo moet zijn. In die zin dat de rol en de taak van de Heilige Geest is
om zelf onbekend te blijven en de ander bekend te maken. Wie? De Zoon. De Heilige Geest laat Jezus Christus zien. Dat is zijn taak, dat is zijn rol. Paulus, de apostel Paulus, zegt het als volgt. Niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest openbaart niet zichzelf. Het gaat niet om hem, maar om de andere personen van de drie-eenheid. En overigens ook om ons. De Heilige Geest openbaart ook aan ons wie wij ten diepste zijn. Namelijk kinderen van God in de Zoon. Nogmaals laat ik Paulus aan het woord. Hij schrijft in zijn gelaten brief... Hij heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden. Die roept, Abba, Vader. Met die intieme woorden, Abba, Vader. Hoe komen we daarbij? Ja, dat is de Heilige Geest die in ons hart ons dat laat zien, laat ervaren. Hetzelfde geldt overigens voor die andere twee personen van de Heilige Drie-eenheid. Ook zij openbaren niet zichzelf... maar verwijzen altijd naar de ander. De Zoon, Jezus, verwijst altijd naar de Vader. Jezus wil zijn Vader aan ons openbaren... door hem te laten horen en zien... en natuurlijk de weg naar de Vader toe. Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven... kan je zeggen, hij openbaart zichzelf, maar het is natuurlijk de weg naar de Vader toe. Dus Jezus is een verwijzing, hij verwijst steeds naar de andere persoon, God de Vader. De Vader op zijn beurt is een continue verwijzing naar de Zoon, die hij ons onverkort wil schenken, steeds weer. En de Heilige Geest zelf blijft dus op de achtergrond... om Jezus te laten schijnen. Of te laten verschijnen. Denk ook aan de, met Pasen, de verrijzenis. Dus dat is het, de geest die Jezus aan ons laat zien. En ons naar hem toe te brengen. En ons met hem te verenigen. Als wij Jezus zien en horen, dan horen we de Vader. Dat zegt Jezus zelf. En Jezus die spreekt vol van de Heilige Geest. En wat we weten van de Heilige Geest... weten we door wat Jezus over hem getuigt. Jezus kondigt inderdaad de Vader aan, maar ook de Heilige Geest. De helper, de vertrooster. Nu zijn er in de wereld ook andere geesten die niet heilig zijn... Je zou ze ook wel kunnen noemen de geesten van de wereld. Ik moet nu denken aan een anekdote van toen ik net priester was gewijd. Ik ben 8 jaar geleden priester gewijd in Rome. En ik ben daarna een paar maanden in Madrid geweest. En toen maakte ik het volgende mee. Ik was in die drukke stad, Madrid. En ik liep daar op een druk kruispunt. En ik moest wachten, want het stoplicht stond op rood. En aan de overkant... van dat kruispunt was een vleugel, een piano, waar iemand een klassiek stuk aan het spelen was. En ik dacht bij mezelf, waarom speelt deze persoon piano midden op een druk kruispunt? Het was een klassiek stuk, maar goed, tegelijkertijd hoorde je alle geluiden van de drukke stad. Verkeer, toeteren, roepen, schreeuwen... En op een gegeven moment dacht ik van, hey, dit lijkt misschien wel een beetje op hoe God werkt. God is als dat pianospel. De Heilige Geest is als die muziek die klinkt. En God is niet zo dat hij alle andere geluiden van de stad, van de wereld, het zwijgen oplegt. Zo van, jullie moeten nu allemaal naar mijn muziek luisteren en de rest... moet allemaal stil zijn.
Dat zou je misschien wel willen, maar zo werkt het in de praktijk niet. God wil gehoord worden en hij is ook hoorbaar, maar tegelijkertijd zijn er allemaal geluiden die ons ook van hem kunnen afleiden. Dat betekent dat wij ook een soort antenne moeten hebben om die muziek als het ware op te vangen, te herkennen en op te vangen. Hoe weten we nu dat iets van de Heilige Geest komt en niet van die andere geesten? Nou, dat is iets wat we moeten leren. We moeten leren onderscheiden. En dat is iets wat we ook niet in ons eentje doen. In ieder geval als criterium zouden we kunnen denken aan het feit dat de Heilige Geest ons altijd naar Jezus Christus brengt. De gemeenschap met God. En dus naar de eenheid met de kerk. Als dat niet zo is, maar daarentegen verdeeldheid teweeg brengt, dan is de Geest van God niet aan het werk. Nu is dat in de praktijk niet altijd even makkelijk te onderscheiden. Zo is het wel degelijk mogelijk dat God in eerste instantie verdeeldheid kan toelaten tussen mensen, om daaruit later eenheid tot stand te brengen. Hoe dan ook, de Heilige Geest wordt ook de Geest van waarheid genoemd, die ons alles zal leren en in herinnering zal brengen wat Jezus ons gezegd heeft. Maar wij zijn vaak traag van begrip als het gaat om de wegen van God. Dat is ook iets wat Jezus aan de Emmausgangers verwijt, dat ze traag van begrip zijn. En dat geldt ook voor de bedienaren van de kerk. Dus ook voor mij. Wij zouden vol van de Heilige Geest moeten zijn, maar zijn dat helaas niet altijd. Daarom hebben ook bedienaren, of ambtsdragers zo je wil, het nodig om steeds weer door de Heilige Geest vernieuwd te worden. En ons door anderen binnen de kerk te laten inspireren. Ik moet nu ook denken aan het synodaal proces. Het gezamenlijk luisteren naar de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest spreekt dus ook via andere mensen in de kerk tot ons. We spreken tot elkaar. En dat betekent dat we ook elkaar serieus moeten nemen. Dus de Heilige Geest wordt de grote onbekende genoemd. Want hij laat zich niet direct zien, maar indirect. En wie hij laat zien is Jezus Christus. En via Jezus Christus God de Vader. Maar wij moeten wel vertrouwd raken met de Heilige Geest. En door vertrouwd te raken met de Heilige Geest worden we vertrouwd en intiem met Jezus Christus, met God.

dan komen we bij het tweede deel van deze overweging. En daar wil ik stilstaan bij twee houdingen die wij zouden kunnen aannemen ten opzichte van de werkelijkheid. En die houdingen komen we ook wel tegen in onze maatschappij. Enerzijds is er het materialisme en anderzijds, aan de andere kant, het spiritualisme. Laten we eens kort stilstaan bij deze twee houdingen. Allereerst het materialisme. Een materialist is iemand die zich afsluit voor al het geestelijke. Alles wat bestaat is materie. Stof ben je en tot stof zal je wederkeren. Een citaat uit de Heilige Schrift, uit Genesis. Maar dan wel verkeerd begrepen. Het is eenzijdig en uit de context als je alleen maar dat zou citeren om het materialisme te onderbouwen. Volgens de materialist is er verder niets. Ten tweede het spiritualisme. Deze houding gaat ervan uit dat de geest alleen is wat werkelijk is. Het materiële doet er dan niet toe. Het materiële wordt gezien als een minderwaardige verschijningsvorm van het geestelijke. Nu is het materialisme wellicht de heersende opvatting in onze samenleving. En die is duidelijk in strijd met een authentiek christelijk leven. Wij zijn niet alleen stof, maar ons werd ook de levensadem door God in de neus geblazen, vermeldt Genesis. Dus we hebben ook een geestelijk principe, de mens. Maar hoe dan ook, bij het materialisme kunnen ook christenen zich laten meeslepen en de materie maken tot een afgod, waarbij materiële dingen ons de zekerheid geven in het menselijk bestaan. Alsof er geen God zou zijn, niets geestelijks. Echter, het spiritualisme is ook niet christelijk. En het is goed mogelijk dat wij, christenen, ons daar eerder door laten verleiden. Juist ook als een mogelijke doorgeslagen reactie op het materialistisch wereldbeeld dat om ons heen hoogtij viert. Ik lees nu een citaat voor van de heilige Jozef Maria Escriva, de stichter van het Opus Dei. En dat is uit een homilie uit 1967. Er bestaat steeds weer, zo zegt de heilige Jozef Maria, een verleiding om het christelijk bestaan als iets louter spiritualistisch op te vatten. Als een leven dat alleen voor onbesmette, buitengewone mensen bedoeld is, die zich niet met de verachtelijke dingen van deze wereld inlaten of ze hooguit verdragen als iets wat, terwijl wij hier leven, noodzakelijk gepaard gaat met de geest. Wanneer men de dingen zo ziet, wordt het kerkgebouw de plaats bij uitstek van het christelijk leven. Christen zijn betekent dan naar de kerk gaan, deelnemen aan sacrale ceremonies en zich opsluiten in een kerkelijke sociologie, in een soort afgescheiden wereld die zichzelf presenteert als het voorportaal van de hemel, terwijl de gewone wereld zijn eigen gang gaat. De leer van het christendom en het leven van de genade zouden op die manier de jachtige loop van de menselijke geschiedenis hoogstens even raken, maar zonder er echt contact mee te krijgen. Einde citaat uit de homilie De wereld hartstochtelijk liefhebben van de heilige Jozef Maria Escriva, stichter van het Opus Dei. Zie hier de valkuil van het spiritualisme. Christenen trekken zich terug uit de wereld
en laten die zijn eigen gang gaan. Nee, dat is niet wat de leerlingen deden nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. Zij trokken juist de wereld in om daar vrijmoedig getuige te zijn van de verrijzenis van de Heer en om verzoening tot stand te brengen tussen God en de mensen en mensen onderling. Je zou kunnen zeggen dat ze zaaiers van vrede en vreugde werden. Gelukkig is er dus een derde weg die het midden houdt tussen de twee extremen van enerzijds het materialisme en anderzijds het spiritualisme. En die derde weg, die middenweg, is naar mijn idee echt christelijk. Dat is de weg van de incarnatie. God treedt binnen in zijn eigen schepping en wordt mens in Jezus Christus door de Heilige Geest en Maria. Haar naam kon natuurlijk niet onvermeld blijven. We zitten hier bij Radio Maria en ere wie ere toekomt. Maria speelt een fundamentele rol in de menswording. God, die een geestelijke natuur heeft, wordt mens in de schoot van de maagd Maria. Het goddelijke wordt onderdeel van de schepping, dus materieel en ook andersom. De materiële schepping wordt vergeestelijkt en dus vergoddelijkt. Zonder dat ze overigens daarmee ophoudt schepping te zijn. Wel nu, Jezus zelf is vervuld van die Heilige Geest. En hij vergeestelijkt dus de materiële werkelijkheid. En ook andersom. Jezus materialiseert de geestelijke werkelijkheid. De liefde krijgt, om het zomaar te zeggen, handen en voeten. Alles wat Jezus op aarde deed, heeft hij gedaan met het oog op God de Vader en in de eenheid met de Heilige Geest. Zo vernieuwde Jezus Christus zijn schepping en hij nodigt ons uit dat samen met hem voort te zetten. Wellicht dat u denkt, dit is allemaal wel erg abstract, en toch is het nodig om een beetje het kader te schetsen van de drie eenheid en de drie personen die met elkaar samenwerken en die onderlinge verhoudingen en de verhouding met ons, om duidelijk zicht te krijgen op onze rol en de taak en de rol van de Heilige Geest in ons leven. Daar gaan we naar kijken in het derde deel, maar voordat we daaraan beginnen gaan we eerst luisteren naar wat muziek.

0: Welkom terug bij het derde deel van deze Pinksteroverweging, waarin we gaan proberen om het concreet te maken. Wat betekent dit alles, wat we zojuist hebben overwogen, nu concreet? Het is de taak van de Heilige Geest om ons te verenigen met Jezus, te heiligen en wel in ons dagelijks leven. Wij zijn immers kinderen van God. En dat is niet alleen als we in de kerk zitten, tijdens de Heilige Mis. Maar iedere dag van de week, ieder uur. En overal, thuis, op ons werk, als we op de fiets zitten, als we in de supermarkt een boodschap gaan doen, als we naar de sportschool gaan, noem het maar op. Overal en altijd zijn we kinderen van God en willen we leven als goede kinderen van God. Dus als timmerman maakte Jezus meubelstukken. Hij laat ons zien hoe ook wij moeten werken. Hij deed dat niet louter uit plichtsbesef, maar uit liefde. Het was niet zo dat hij dacht van nou, straks begint het echte werk, het openbare leven. En tot die tijd moet ik maar een beetje de tijd verdoen met het maken van meubels. Nee, dat is niet hoe Jezus de dingen deed. Een soort om de tijd te doden. Jezus maakt de schepping weer nieuw door zijn werk als timmerman zo goed mogelijk te doen. Omdat hij het niet alleen aan de klant wil aanbieden, maar ook aan zijn Vader God. Jezus die overigens ook moest leren hoe je een goede timmerman moest worden. Als mens moest hij dat leren en hij leerde dat van de heilige Jozef. Door zijn werk verlost en heiligt Jezus de schepping door het in relatie te brengen met God de Vader in en door de Heilige Geest. Jezus biedt zichzelf aan aan het kruis, maar in zijn werk biedt hij ook het werk, de schepping biedt hij aan. Het hele leven van Jezus Christus is verlossend. Dus niet alleen zijn zelfgave aan het kruis, maar ook zijn verborgen leven in Nazareth, waarin hij in stilte werkte als timmerman. Zo maakt hij alles nieuw. En dit blijft hij doen, heel in het bijzonder in de Heilige Mis, in de Eucharistie. Ook wij, alle christenen zijn door de doop geroepen om deel te nemen aan het priesterschap van Jezus door geestelijke offergave aan te bieden aan God de Vader door Jezus Christus in de eenheid van de Heilige Geest. De vijfde zondag van Pasen, in de tweede lezing, is precies deze tekst van de heilige apostel Petrus, de eerste Petrusbrief, waarin hij ook hierover spreekt, dat wij geestelijke overgave kunnen aanbieden, welgevallig aan God door Jezus Christus. En ook hier is dit een uitstek, bij uitstek doen we dat bij de offergave tijdens de heilige mis. Brood en wijn wordt er aangeboden en er wordt bij gezegd, dat is vrucht van de aarde, van de schepping, maar ook werk van onze handen. Daar, dat werk van onze handen, dat is dus ook ons werk. Wij hebben van dat graan meel gemaakt en van dat meel hebben we brood gemaakt. Van de druiven is er wijn gemaakt. Dat is ons werk, onze inspanning. Daar rekent God ook op. Het is de Geest die levend maakt. Allereerst onszelf. Maar vervolgens kunnen wij ook dat nieuwe leven doorgeven door zelf te leven en werken in de geest van Jezus Christus. Nederig, vakkundig, dienstbaar, met volharding, met oog voor detail bij het afwerken, vriendelijk, rechtvaardig, enzovoort. We kunnen nog wel wat meer deugden bedenken die om de hoek komen kijken bij goed werken en dat voor de maatschappij en voor anderen doen. Ik probeer me wel eens voor te stellen hoe Jezus, hoe hij precies werkte. Want er staat niet zoveel over in het evangelie. Samen trouwens dus met Jozef. Hoe zij bijvoorbeeld met lastige klanten omgingen. Want ik kan me voorstellen dat ze dat ook wel eens met lastige klanten te maken hadden. Die misschien moeilijk gingen doen over de prijs. Om probeerden af te dingen. En ik denk dat Jozef en Jezus een rechtvaardige prijs vroegen. Een eerlijke prijs, want zij moesten per slot van rekening ook de crediteuren en de schuldeisers betalen. En het gezin en Maria onderhouden. Dus zij vroegen een eerlijke prijs. En als iemand een keer het niet kon betalen, nou, waarschijnlijk regelden ze dan een afbetalingsregeling, hè? Dat je het in termijnen kan betalen. Nou, dit soort dingen. En een enkele keer zullen ze misschien ook gratis hebben gedaan voor iemand die het echt niet kon betalen. Maar goed, we kunnen ons dus afvragen, dit alles staat niet in het evangelie, maar hoe Jezus en Jozef, hoe zij werkten als timmerlieden. In ieder geval stond Jezus bekend, hè, als zoon van de timmerman, dus. Zo wordt hij genoemd in het evangelie. De rol van de Heilige Geest is cruciaal. En onze openheid naar de ingevingen van de Heilige Geest. Denk weer aan die antenne, dat we de antenne hebben uitstaan om de ingevingen van de Heilige Geest te kunnen opvangen. Daarvoor is ook een zeker innerlijke stilte vereist en een gerichtheid op die Heilige Geest die we ons ook moeten aanleren. Dat moeten we oefenen. Hij is het, de Heilige Geest is het, die door de Vader en de Zoon wordt gezonden om ons christenen bijeen te brengen. Dat is al heel wat, maar nog niet voldoende. Kerk zijn is de vereniging van God en mensen. De Heilige Geest maakt het dus ook mogelijk dat wij, mensen die nog onderweg zijn als pelgrim, God kunnen ontmoeten. In het woord, een gebed, en de sacramenten. Dankzij de Heilige Geest komt Jezus ook weer onder ons op aarde, onder de gedaanten van brood en wijn, en vergeeft hij onze zonden. In het bijzonder in de Heilige Biecht. Zo ontvangen wij de vrede van Christus. De verrezen Christus, wat hij ons kon brengen, is zijn vrede. Niet zoals de wereld die geeft, maar God zelf. Wel nu, hoe dragen wij de vrede en de vreugde die daarmee gepaard gaat, hoe dragen wij die uit? En misschien, normaal gesproken, als je je goed voelt en goed gehumeurd bent, dan is dat misschien redelijk makkelijk. Maar ja, wij allemaal komen wel eens in conflict situaties terecht. Op je werk, met familie of met je buren. Hoe ga je daar dan mee om? Grijp je naar de middelen van de wereld? En dan denk ik aan, nou, roddelen. Kwaad spreken achter iemands rug. Misschien iemand belachelijk maken. Iemand doodzwijgen. Iemand iets ergs toewensen. Of misschien iemand onder druk zetten. Dat zijn zo'n beetje, denk ik, de middelen van de wereld. Of ga je naar Jezus toe in je gebed. En vraag je de Heilige Geest om licht. Om te ontdekken hoe je de aanwezigheid van Jezus in deze specifieke situatie kan ontdekken. Misschien krijg je licht, zodat je kan zien, hé, ik kan voor deze persoon bidden. Ik kan misschien toenadering zoeken. Proberen begrip te krijgen voor die persoon en begrip te tonen. Het conflict bespreekbaar te maken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat er een sfeer van vertrouwen is in plaats van wantrouwen? Misschien een keer door een compliment te geven in plaats van kritiek te leveren. En ook al beantwoordt de ander wellicht helemaal niet zoals wij zouden hopen. En Jezus kan daar overigens over meepraten. Dan nog proberen wij het te doen zoals Jezus het zou doen, in de geest van de Heer. Kortom, beseffen we dat we geroepen zijn om zaaiers van vrede en vreugde te zijn in de kleine dingen van iedere dag. Soms denken we misschien aan hele grote dingen die we zouden moeten doen als christenen. Maar de kleine dingen, ja, ons hele leven bestaat vooral uit kleine dingen. En daar wacht de Heer op ons. Ook al zien we hem niet altijd, maar de Heilige Geest kan ons helpen hem te ontdekken in die kleine dingen. Om daar zaaiers te zijn van vrede en vreugde. De vrede en vreugde zijn een gave van God. Laten we die dan allereerst ontvangen als een geschenk. Nu met deze Pinksteren kunnen we bidden. Ik bid ervoor dat wij alle luisteraars van Radio Maria en alle christenen in Nederland en daarbuiten, die dat geschenk van de vrede en vreugde, de Heilige Geest, mogen ontvangen. En dat we vervolgens proberen om vanuit die vrede en vreugde te leven. En het op die manier door te geven aan alle mensen om ons heen. Gewoon. Thuis. Op ons werk. En in onze vriendschapsrelaties. Ik hoop dat het hiermee iets concreter is geworden. Wat het betekent dat God de Vader en de Zoon de Heilige Geest sturen. Om ons bewust te maken van wie wij zijn, wie God is en hoe onze verhouding is tot hem. We zijn kinderen van God en geroepen om samen met God te werken en de schepping nieuw te maken en weer aan God aan te bieden door Jezus Christus in de Heilige Geest. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u allen een zalig Pinksteren toe, vol van de kracht van de Heilige Geest en met daarbij gepaardgaande vrede en vreugde.
1: U hebt geluisterd naar een radioretraite. U kunt deze retraite ook als podcast terugluisteren. Dit geldt ook voor de retraites van voorgaande jaren.

levenskracht en vuur ons aan uit alle macht.

0: Beste luisteraars, op zaterdag voor Pinksteren willen wij samen het middaggebed gaan bidden. Ik geef u graag eventjes de bladzijde. In het kleingetijdenboek, daar kunt u alleen de psalmen mee bidden. Dat zijn de psalmen van de zaterdag van de derde week. En dat vindt u op bladzijde 356. Bladzijde 356. Dan gaan we naar het grootgetijdenboek. Daar beginnen we met de hymne op bladzijde 764. 764 en de Alleluia is als antifoon en die bidden we voor en na de drie psalmen. We zitten nog steeds in de paastijd. En dan gaan we voor de psalmen naar bladzijde 1092. 1092. De korte schriftlezing die staat op bladzijde 430. 430 en als u het slotgebed mee wil bidden, dat staat op 533. 533. We wensen u weer een heel mooi gebedsmoment. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals zij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, versterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Bladzijde 764. Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer. Met lofgezang Gods heilige naam.
1: Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht.
0: Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
1: Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon, in majesteit, de Geest van beide uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
0: Dat zijn de 1092 in het Groot Getijdenboek. Alleluia, alleluia, alleluia. Rechtvaardig en eerlijk heb ik gehandeld. Lever mij niet aan mijn vijanden uit.
1: Wees metterdaad een borg voor uw dienaar, opdat de trotsen mij niet verslaan.
0: Mijn ogen zien hunkerend uit naar uw bijstand en naar uw belofte van recht.
1: Doe met uw dienaar volgens uw goedheid en leer mij wat gij beschikt.
0: Uw dienaar ben ik, geef mij verstand om wat gij verordent te kennen.
1: Nu is het tijd, Heer, om in te grijpen. Zij hebben uw wetten verkracht.
0: Maar ik begeer wat gij hebt geboden, boven het fijnste goud.
1: Daarom heb ik uw bevelen gekozen. Verwerp ik de weg van het kwaad.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen.
0: Verheerlijk de Heer tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren.
1: Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
0: Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte.
1: Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En redt hen uit hun ellende.
0: De engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen.
1: Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem.
0: Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, lijdt nimmer gebrek.
1: De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen.
1: Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt?
0: Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden.
1: Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los.
0: Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd.
1: Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten.
0: Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En red hen uit iedere nood.
1: De Heer is nabij voor almoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent.
0: Veel rampen zullen de vromen bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer.
1: De Heer zal over zijn beenderen waken, opdat hij er geen van breekt.
0: Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft.
1: De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Bladzijde 430 in het Groot Getijdenboek.
1: Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia.
1: Bij het zien van de Heer, alleluia.
0: Bladzijde 533. Laat ons bidden. Almachtige God, de viering van de paastijd loopt een einde. Wij vragen u, maak dat wij in ons leven blijven vasthouden aan het paasmysterie en trouw zijn aan al het goede dat gij geeft door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde geheimen, het eerste geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze uitbreiden om nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap te brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Het noveen gebed tot de Heilige Geest. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bewerker van de zaligheid van onze zielen, geest van liefde en waarheid, ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen. Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mij God zijt. Mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige geest, ik geef mij over aan u en vraag dat mijn hart uw rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt. Door Christus onze Heer. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, dit was het noveengebed van de noveen tot de Heilige Geest ter voorbereiding op Pinksteren.
2: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: We zitten in het Pinksterweekend. Morgen is het Pinksteren. We verwachten de Heilige Geest. We hebben de Pinksternovena achter de rug. Net zoals de apostelen en Maria na de hemelvaart van de Heer samen in gebed wachten op de komst van de Heer, de Helper, de Heilige Geest. Zo bidden wij ook in deze dagen bijzonder om de komst van de Heilige Geest. En morgen is het zover. De hele week zingen we al in iedere mis hier het lied Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. En in dat lied, dat u ongetwijfeld ook kent, staat de mooie zin Gij schenkt uw gaven zevenvoud. Wat zijn die zeven gaven van de Heilige Geest waarvoor we bidden en die we morgen hopelijk ook bijzonder mogen ontvangen? Die zeven gaven van de Heilige Geest zijn niet zomaar door een vroom iemand uitgevonden. We vinden ze terug in de profeet Jesaja, hoofdstuk 11, versen 2 en 3. Daar lezen we, de geest van de Heer zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van raad en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Deze gaven helpen ons om echt als instrumenten van God in deze wereld te leven. De catechismus van de katholieke kerk zegt hierover, de zeven gaven van de Heilige Geest behoren in hun volheid toe aan Christus. Ze vervolmaken de deugden van degenen die ze ontvangen en maken de gelovigen bereid om gehoor te geven aan Gods ingevingen. U vindt dat in de catechismus nummer 1831. Ik wil met u hier heel even stilstaan bij die zeven gaven van de Heilige Geest. Kent u ze nog? De eerste is wijsheid. De gave van wijsheid helpt ons om Gods werkelijkheid beter te begrijpen en ons leven te richten op Hem. Door wijsheid leren we kijken naar de wereld zoals God haar ziet. Paulus schrijft daar prachtig over in de Romeinenbrief, hoofdstuk 11, 33. Hoe onuitputtelijk is Gods rijkdom, wijsheid en kennis. De tweede gave is inzicht. De gave van inzicht helpt ons dieper door te dringen in de mysteries van het geloof. Ze opent ons hart voor God. Zoals de Heer het zegt bij de profeet Jeremia, hoofdstuk 24, vers 7. Ik geef hun een hart om te erkennen dat ik de Heer ben. De derde gave is raad. De gave van raad helpt ons onderscheiden wat goed en kwaad is en de juiste keuzes te maken. We mogen hierbij denken aan de woorden die Jezus spreekt in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 7, vers 14. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. De vierde gave is kennis. De gave van kennis helpt ons Gods wil te herkennen in ons leven en in de wereld rondom ons. God wil immers ons geluk en ons heil. Zoals we lezen bij Jeremia, hoofdstuk 29, vers 11. Ik ken de plannen die ik met u heb. De plannen van hoop en toekomst. De vijfde gave is sterkte. De gave van sterkte geeft moed en volharding. Ze helpt u en mij trouw te blijven aan het goede. Ook in moeilijke tijden. En ook wanneer geloven inspanning vraagt. Jezus zegt hierover in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 21, vers 15. Ik zal u woorden van wijsheid geven, zodat niemand u kan weerstaan. De zesde gave is de gave van vroomheid. Die gave van vroomheid, die helpt ons God lief te hebben als een vader. en vanuit liefde zijn wil te doen. Jezus zegt in het Johannesevangelie hoofdstuk 15 vers 15, ik noem jullie geen dienaren meer, maar vrienden. En die zevende gave van de Heilige Geest is ontzag voor God. Deze gave betekent niet dat we bang moeten zijn voor God. Het gaat om een diep respect en verwondering voor zijn grootheid en zijn liefhebbende zorg voor ons. Jezus zegt het zo mooi in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 12, versen 27 en 28. Kijk naar de bloemen op het veld. Als God daar al zo goed zorg voor draagt, hoeveel te meer dan voor jullie. In deze laatste uren voor Pinksteren, op deze Pinksterzaterdag, mogen we nog eens met een open hart bidden om deze zeven gaven van de Heilige Geest. Want hoe meer Gods Geest in ons werkt, hoe meer we kunnen groeien in geloof, hoop en liefde. Voor morgen al een zalig Pinksteren.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Beste luisteraars, we gaan nu verder lezen in het boek Ik heb dorst. Ze schrijft aan pater Belliere.
1: Zij die van hem houden en die zich na elke kleine fout in zijn armen werpen om hem vergiffenis te vragen, maken Jezus heel erg blij. Hij zegt tegen zijn engelen wat de vader van de verloren zoon zei tegen zijn knechten. Doet hem zijn mooiste kleed aan, steek hem een ring aan zijn vinger en laten wij feest houden. Ah, broer, wat zijn de goedheid en de barmhartige liefde van Jezus hart weinig bekend. Het is waar, willen wij die schatten van goedheid genieten, dan moeten wij ons vernederen, onze nietigheid erkennen. En dat is nu net wat heel veel zielen niet willen opbrengen. Maar u doet zo niet, kleine broer. De weg van het simpele en liefdevolle vertrouwen is dan ook voor u gemaakt.
0: De wetenschap van de liefde. De enige wetenschap waar Thérèse naar verlangt, is de wetenschap van de heiligen, die ze de liefdeswetenschap noemt, en waarin vertrouwen een centraal thema is. O, wat zou ik graag in staat willen zijn om u te doen begrijpen wat ik aanvoel. Het is het vertrouwen, en het vertrouwen alleen, dat ons moet brengen naar de liefde. Aangezien wij de weg zien, laten we samen lopen. Thérèse heeft een belangrijke les geleerd toen zij de dorst van Jezus ervaarde. Het volstaat om te zijn en te beminnen. Het is niet nodig om indruk te maken of om te bewijzen dat men de beste is. Het gaat erom lief te hebben, zoals we zijn, zonder ontmoedigd te raken. Ze definieert het zelf als liefde zijn in het hart van de kerk. Eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de liefde. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn en zo zal ik alles zijn. Dan zal mijn droom in vervulling gaan.
1: Wat ik aan Thérèse bewonder is dat zij zichzelf geeft in de kleine dingen van het dagelijks leven. Haar verlangen om Jezus te beminnen door louter op zijn barmhartigheid te vertrouwen. Die vreugdevolle overgave aan een kleine weg van vertrouwen. Die dwaze hoop waarmee zij zichzelf geeft voor de verlossing van anderen. Die wil om liefde te zijn in het hart van de kerk en het lijden te omarmen. Als een genade om de dorst van Jezus erdoor te lessen. Haar sterke verlangen om haar uitzinnige dromen de wereld over te gaan, om het evangelie te verkondigen en te getuigen van Gods barmhartigheid. Is dit niet wat moeder Thérèse inspireerde? Zij voelde zich verwant aan Thérèse, aan deze zuster en vriendin die zeer actief is in de gemeenschap van de heiligen. Ik beloof u om u na mijn vertrek naar het eeuwige leven te laten proeven hoe gelukkig men kan zijn als men een bevriende ziel bij zich voelt. Thérèse overlijdt aan tuberculose op 30 september 1897... in de leeftijd van 24 jaar, na een hevig lichamelijk en geestelijk lijden. Zij heeft de donkere nacht van het geloof doorgemaakt, die een voorafbeelding was van het religieuze scepticisme van de 20e eeuw, die door anderen na haar, zoals Marthe Robin en moeder Teresa, werd voortgezet. Thérèse schreef op 9 juni 1897 aan pater Bellière: ik ga niet dood. Ik ga het leven binnen. En alles wat ik hier beneden niet kan zeggen, zal ik u uit de hoge hemel doen begrijpen.
0: Thérèse van het kind Jezus en het heilig aanschijn is in 1925 heilig verklaard door paus Pius de 11e. Ze is tot patrones van de missie uitgeroepen in 1927 en in 1944 tot tweede patrones van Frankrijk, samen met Jeanne d'Arc. Ten slotte is ze in 1997 uitgeroepen tot 33e kerkleraar door paus Johannes Paulus II. Haar boek Geschiedenis van een ziel, dat in gehoorzaamheid is geschreven, wordt voortdurend opnieuw uitgegeven en is vertaald in meer dan 60 talen. Alles is genade, zei ze op een dag. Heel het christelijk geloof is vervat in die enkele woorden. Hoofdstuk 2. Moeder Teresa, Jezus dorst lessen. Voor moeder Teresa was beminnen handelen. Heel haar leven volgde ze de kleine weg van Thérèse van Lisieux door te leven in vertrouwvolle overgaven aan God, de Vader. Ze schetst de grote lijnen van deze kleine weg van liefdevol vertrouwen. Een absoluut onvoorwaardelijk en onwankelbaar vertrouwen op God, onze Vader, zelfs als alles verloren lijkt. Bij niemand anders dan bij hem kracht en hulp te zoeken. Twijfel en ontmoediging afwijzen en alle angst en zorgen aan de Heer overgeven en voortgang blijven maken in volkomen vrijheid. Zonder enige angst voor tegenwerking durven zijn in de wetenschap dat niets onmogelijk is voor God. In alle dingen rekenen op God, onze hemelse Vader, met de spontane overgave van een klein kind, overtuigd van ons volslagen nietswaardigheid, maar toch rekenend op zijn vaderlijke goedheid, indien nodig met vrijmoedigheid.
1: Degenen die we moeder zullen noemen, beantwoorden aan een speciale roeping van Jezus, die haar tot verkondigster van Gods liefde maakte, voor de armste van de armen. Christus koos haar voor zichzelf, om zijn dorst naar zielen te lessen. Moeder Teresa weet het en zij herneemt het vaak als ze tot haar congregatie spreekt. Zijn wij gewoon in congregatie zoals alle anderen? Waarom bestaan we? We bestaan om de dorst van Jezus te lessen. Om de liefde van Christus te verkondigen. De dorst van Jezus voor de zielen te lessen. Deze speciale oproep was de sleutel van haar roeping om Jezus toe te behoren, aan wie zij zich zo vurig had gewijd. Van hem kwam haar liefde voor de wereld. Wij zijn geroepen om de wereld lief te hebben. En God de Vader heeft de wereld zozeer lief gehad dat hij Jezus aan ons heeft gegeven. Ook nu houdt hij zozeer van de wereld dat hij ons aan de wereld geeft, jou en mij, om zijn liefde, zijn barmhartigheid en zijn aanwezigheid te zijn, door een leven van gebed, offers en overgave.
0: Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Musica Sacra. Een programma met en over religieuze muziek.

Pinksteren vier ik altijd een beetje mijn verjaardag. Ik ben helemaal niet jarig hoor, op 19 mei. Maar ik ben wel ter wereld gekomen op eerste Pinksterdag. Ik heb het al vaker verteld dat mijn vader de huisarts uit de kerk ging halen. Die zat in de hoogmis, zo van je moet komen, want het kindje komt eraan. Nou, dat was ik dus. En daarom heb ik altijd iets met Pinksteren. Ik zal dit jaar Pinksteren vieren met de zusters van Bethlehem in België op Grimby. Waar ik 10 dagen zal zijn om met hen het cenakel te vieren, als het ware. Afijn. En als je dan de Pinksteruitzending is van Musica Sacra bij Radio Maria, dan kan je eigenlijk niet anders dan beginnen met het Veni Creator. Dat is er in zo ontzettend veel verschillende uitvoeringen. Dat is er van zoveel verschillende componisten. Maar er is er eentje die heeft dat voor mij toch wel heel bijzonder gecomponeerd. En dat is Arvo Pärt. En het Ests Philharmonisch Kamerkoor zingt dit Veni Creator.

Veni Creator Spiritus, zo hoorden wij het Ets Philharmonisch Kamerkoor zingen. In dit prachtige werk van Arvo Pärt. In Pinksteren is de 50ste paasdag. Hè? Met Pinksteren ronden we de hele paastijd af. Aan het eind van de mis, dan wordt de paaskaars gedoofd en geplaatst in de doopkapel. 50 dagen lang heeft de paaskaars bij elke viering staan branden, maar vanaf na Pinksteren zal de paaskaars nog alleen branden bij bijzondere gelegenheden, bij bepaalde sacramenten zoals doop en huwelijk en bij een uitvaartdienst. Omdat het licht van Christus dan op een bijzondere wijze mag branden. Eigenlijk vieren ze ook op die 50ste paasdag dat de dood werkelijk nu helemaal opgevreten is. De dood die wij ondergaan is niet het einde, maar is ons doorgroeid naar het eeuwige leven. En die dood is verslonden door de verrijzenis van Christus. En daar gaan we direct naar luisteren, maar dat is een tekst die komt uit de eerste brief aan de Korintiërs. Dat is hoofdstuk 15, de versen 55-57. De dood is verslonden, de zegen is behaald. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel? De angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. Onze Heer. Deze versen die worden bezongen en gezongen door Fox Luminis. Der Tod ist verschlungen. En het is een werk van Andreas Hammerschmidt.

De dood is verslonden. Hij is werkelijk helemaal opgevreten. Hij is helemaal weg. En wat prachtig, hè? Dat dan die dood weg is. En dat er dan nog alleen maar leven is. En dan mag je loven en prijzen met het Alleluia. En het Alleluia is een vreugdekreet die je altijd weer mag uitjubelen. En het Wereldkoor voor de Vrede zingt dit werk, het Alleluia van Frederik Sixten.

Frederik Sixten schreef dit mooie Alleluia. En het werd hier gezongen door het Wereldkoor van Vrede. Ik zal de komende tijd vaker iets van die cd draaien. Omdat het allemaal teksten zijn die ook te verbonden zijn met vrede. Er is pas geleden een nieuwe cd verschenen met de Vespers van Rachmaninoff. En dit keer gezongen door een uitsluitend mannenkoor. De vrouwen zingen tegen de traditie in deze uitvoering niet mee. Het zijn alleen de mannen die we horen. Maar het heeft iets heel bijzonders in zijn klank. En dan wil ik u er een stukje van laten horen. Uit het Nachtofficie. Bless the Lord, O my soul. En het komt uit. Het is van Sergei Rachmaninoff. En het wordt hier uitgevoerd door Patram Instituut. En het is een mannenkoor.

Bless the Lord. De Heer zij gezegend. En wij mogen ook de Heer zegenen voor alles wat Hij ons schenkt. En soms kan je denken, komt iets van God of komt het van mensen? Maar soms kan het ook een combinatie zijn dat het via mensen toch van God komt. We hebben in Nederland een koningin, Maxima. Ze is een katholieke vorstin en ze is op 17 mei jarig. Vroeger werd aan het eind van de mis het Domine Salvam Fac Reginam gezongen. Dat laat ik u hier vandaag voor onze jarige vorstin, onze koningin, horen. Het is toch met een protestants sausje, want het wordt hier gezongen door het Urker Mannenkoor Alleluia. En het is een bede om zegen over de koningin. En natuurlijk is dat niet alleen koningin Maxima, maar ook onze hemelse moeder, koningin des hemels, Maria. Maar yes, tijd. Vanuit de studio van Radio Maria, hello, wens ik u een gezegende verjaardag toe. En mag Gods geestkracht ook bij en met u zijn in uw nieuwe levensjaar.

De koningin is op 17 mei jarig geweest, mag ook in haar het liefdevuur ontbranden van de Heer. En dat liefdevuur, dat zingt Lars Gerven zo mooi. Maar als je dus naar het lied luistert, dan hoort u daarin gewoon dat hij het Veni Creator Spiritus zingt. Laten we daar nu maar naar gaan luisteren. Lars die zingt Liefdevuur.

Mag het vuur van de liefde van God ook branden in onze harten. Mag het vuur van Pinksteren ons alle in gloed zetten. En dat dan we dan ook straks weer met Pinksteren op een bijzondere wijze de geest ontvangen. De Heilige Geest die in ons woont en die we allemaal op bijzondere wijze ontvangen hebben. Bij ons doopsel, toen we zijn gevormd, priester werden gewijd. Het is die geest van God die in ons woont. Gerald Troost heeft een mooi lied, Goede Gave. Het gaat over de gave van de geest. Want hij zingt, de geest geeft goede gave aan wie nederig is. En wie klopt, die zal een deur zien opengaan. De een die brengt genezing, de ander vindt geloof. En alles komt van God om de wereld te bereiken. Jaag naar de liefde, streef naar de gave van de geest. Blijf steeds geloven, altijd hopend, maar de liefde is het meest.

Gerard Troost zong zelf dit prachtige lied, Goede Gave. Goede gave ontvangen met die geest van waarheid. En niet alleen de geest van waarheid, dus ook de geest van genade. Want het is uit genade dat wij die geest ontvangen. Het is die geest die in onze harten woont. Het is die geest die ons leidt naar God de Vader en naar de Zoon. En de geest is zo ongrijpbaar. Ik vergelijk het wel eens met de wind, hè? Je kan de wind niet zien. Wat je kan zien is het gevolg van wind. Dat blaadjes aan de bomen bewegen. Dat je schuimkoppen ziet op het water. Je kan de wind voelen. Je kan voelen dat de wind in je haren blaast. Dat je gloeiende wangen krijgt. Of juist koude wangen als het winter is. Je voelt de geest. En je kan de geest, de uitwerking van de geest zien. Je kan ook de uitwerking van die wind zien. Je ziet hoe de wind van allerlei dingen doet. Maar de wind zelf kunnen we niet zien. Ook de gave van de geest kunnen we niet zien. We kunnen alleen de uitwerking van die gave van de geest zien. En die gave van de geest, die moet je wel steeds ook voeden. Je moet die geest van God die in jou woont als mens, die moet je voedsel geven. Die moet je onderhouden. Daar moet je mee in contact zijn. Die moet je laten leven in je. Je moet die geest als het ware wakker schudden. En daarvan zingt Sela in. Geest van waarheid en genade. En dat komt van hun pas uitgebrachte cd. Ik weet het Huis van Vrede.

Nou, dit was Geest van Waarheid en Genade. En dan kan er eigenlijk op dit nog maar één lied volgen. Veni Sancte Spiritus, uit des See. En Reading, Phoenix Choir zingt het.

Veni Sancte Spiritus. Mag de geest van God steeds weer neerdalen, keer op keer op keer op keer. En mag die geest ons steeds weer vergezellen. En daarom dat ik altijd met Pinkster mijn tweede verjaardag vier. Ik ben geboren op de dag van het feest van de geest. En ik heb die geest van God verschillende keren mogen ontvangen. Bij mijn doop. Maar daar was ik me niet bewust. Toen ik gevormd werd, toen was ik heel bewust van die salving met chrisma. Op mijn voorhoofd. En heel bewust ben ik het van de dag van mijn priesterwijding. Dat kardinaal Simonis mij de handen oplegde. En daarna ook mijn handen salfde met chrisma. En waarom salfde hij nou juist je handen bij je priesterwijding? Omdat je met je handen moet werken. Je moet als priester met je handen actief zijn. Bij het doopsel.

werken. Je moet als priester met je handen actief zijn. Bij het doopsel zalf je mensen met chrisma. Bij het vormsel, als je dat als priester een keer mag doen. Dat je de gave van de geest aan iemand meedeelt. Met je handen zegen je mensen en ontsla je mensen van hun zonde. Bij het dienstwerk wat je hebt als priester van de dienst van de vergeving. In het sacrament van boete en verzoening. Nou, die geest, die mogen we allen ontvangen. Als die geest met Pinkster wordt uitgestort, is Maria erbij, de moeder van de Heer. Maria zit in het midden van de apostelen. Die geest die beweegt ook haar en die is altijd bij en met haar. Ook als zij in de hemel is en als koningin van de hemel, regeert zij daar mede met haar zoon Jezus Christus. Maria heeft het dienstwerk van koningin des hemels en staat ons op te wachten als we binnenkomen. En in de paastijd dan bidden we niet de engel des heren, maar de koningin des hemels, het Regina Caeli. Deze uitzending van Radio Maria, of bij Radio Maria van Musica Sacra, besluit ik vandaag dan ook met het Regina Caeli. En wel met een heel bijzonder werk, want het is een beetje groot werk, vind ik, van Herbert Howells. En de Choir of the Queen's College, Oxford, zingen het.

0: Ja, de koningin des hemels. Zij zit in de hemel en wacht daar op ons. Zusters en broeders, mag de geest van Christus, mag Gods geest over u allen neerdalen met Pinksteren en mag u vanuit die geest leven, opdat wij gezegend zullen zijn door hem. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

0: Het is 3:00 en we bidden de rozenkrans van de goddelijke bemachtigheid, zoals Jezus die aan zuster Faustina heeft geopenbaard. En ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de zielende Godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de zielende Godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de zielende Godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem. Barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die paden neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugden en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Beste luisteraars, mijn naam is Martijn Pauw. Ik ben priester van het Opus Dei in Utrecht. Daar woon en werk ik. En het is voor mij een grote eer en genoegen om u te mogen toespreken met Pinksteren. Deze Pinksteroverweging 2006 op Radio Maria te mogen verzorgen. Pinksteren, de dag dat we de komst van de Heilige Geest vieren. God zet zijn heilsplan voort door de Heilige Geest te zenden om de leerlingen in staat te stellen samen met God te zijn en te werken. Oftewel om kerk te zijn. Het moet een spektakel zijn geweest, zoals dat in de handelingen van de apostelen werd omschreven. Voor sommigen leek het alsof de apostelen dronken waren. Zij waren namelijk vrijmoedig in hun optreden. En inderdaad, met een glaasje wijn op lijken we vrijmoediger in ons handelen. Maar het was geen wijn wat ze genuttigd hadden. Maar de Heilige Geest was over hen uitgestort. Overigens terzijde, door alcoholgebruik lijkt iemand vrijmoedig, maar is het niet. Het ongeremde gedrag dat een beschonken persoon aan de dag legt, is namelijk niet gebaseerd op echte vrijheid en echte moed. Het is eerder een soort vrijpostigheid. Nee, bij de leerlingen was God zelf werkzaam, in en door hen, in woord en daad. En daardoor, door de kracht van God, werden ze vrijmoedig in hun optreden. Als ik nu wat onsamenhangend spreek, dan kunt u dus twee kanten op redeneren. Ofwel, u kunt bij uzelf zeggen, deze man heeft wat te diep in het glaasje gekeken. Ofwel, hij is geïnspireerd door de geest. Het komt dus aan op onderscheiding der geesten. Deze Pinksteroverweging bestaat uit drie delen. Allereerst ga ik kort in op de vraag wie de Heilige Geest eigenlijk is. Het zal geen heel theologisch traktaat worden, maar kort zal ik iets zeggen over de Heilige Geest. Daarna sta ik stil bij twee houdingen die wij kunnen aannemen ten opzichte van de werkelijkheid. Ik kan ze alvast weggeven. Eén is het materialisme en het andere het spiritualisme, waarbij de een leidt aan een tekort aan geest en de ander een teveel aan geest. Ze zijn elkaars tegenpolen. En dan zal ik ook een middenweg bespreken tussen die twee uitersten, die naar mijn idee authentiek christelijk is. En tot slot, in het derde deel, zullen we kijken naar de werking van de Heilige Geest in ons eigen leven. Daarvoor zal ik ook wel iets zeggen over de werking van de Heilige Geest, maar meer het grotere heilsplan macroniveau, en in het derde deel zal ik inzoomen op de werking van de Heilige Geest in ons eigen leven en dan met name het vermogen van de christen om zaaiers van vrede en vreugde te zijn in ons dagelijks leven. Deel 1. De grote onbekende. De Heilige Geest wordt wel de grote onbekende genoemd, maar waarom eigenlijk? Als we hem vergelijken met de Vader, God de Vader en de Zoon, dan snappen we dat denk ik wel. De schepper, hè, de Vader is de schepper en wordt geassocieerd met zijn schepping en die is zichtbaar. En dat maakt het ook wat makkelijker voor ons om de Vader in te beelden, hoewel hij natuurlijk onzichtbaar is. En de Zoon wordt geassocieerd met het verlossingswerk. De Zoon is Jezus Christus en die kunnen we makkelijker voor ons zien. Dus dat is makkelijker om daar een beeld bij te hebben. De Heilige Geest daarentegen wordt vergeleken met wind. Jezus zelf noemt hem zo in hoofdstuk 3 van het Johannesevangelie tegen Nicodemus. En de wind, ja, de wind kun je niet zien. Het is tamelijk ongrijpbaar. Je ziet misschien wel de bladeren waaien, maar de wind zelf zie je niet. Maar ik denk dat het ook zo moet zijn. In die zin dat de rol en de taak van de Heilige Geest is om zelf
om bekend te blijven en de ander bekend te maken. Wie? De Zoon. De Heilige Geest laat Jezus Christus zien. Dat is zijn taak, dat is zijn rol. Paulus, de apostel Paulus, zegt het als volgt. Niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest openbaart niet zichzelf. Het gaat niet om hem, maar om de andere personen van de drie-eenheid. En overigens ook om ons. De Heilige Geest openbaart ook aan ons wie wij ten diepste zijn. Namelijk kinderen van God in de Zoon. Nogmaals laat ik Paulus aan het woord. Hij schrijft in zijn gelaten brief. Hij heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden. Die roept, Abba, Vader. Met die intieme woorden, Abba, Vader. Hoe komen we daarbij? Ja, dat is de Heilige Geest die in ons hart ons dat laat zien, laat ervaren. Hetzelfde geldt overigens voor die andere twee personen van de Heilige Drie-eenheid. Ook zij openbaren niet zichzelf, maar verwijzen altijd naar de ander. De Zoon, Jezus, verwijst altijd naar de Vader. Jezus wil zijn Vader aan ons openbaren door hem te laten horen en zien en natuurlijk de weg naar de Vader toe. Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, kan je zeggen, hij openbaart zichzelf, maar het is natuurlijk de weg naar de Vader toe. Dus Jezus is een verwijzing, hij verwijst steeds naar de andere persoon, God de Vader. De Vader op zijn beurt is een continue verwijzing naar de Zoon, die hij ons onverkort wil schenken, steeds weer. En de Heilige Geest zelf blijft dus op de achtergrond om Jezus te laten schijnen, of te laten verschijnen. Denk ook aan de met Pasen, de verrijzenis. Dus dat is het, de Geest die Jezus aan ons laat zien. En ons naar hem toe te brengen en ons met hem te verenigen. Als wij Jezus zien en horen, dan horen we de Vader. Dat zegt Jezus zelf. En Jezus, die spreekt vol van de Heilige Geest. En wat we weten van de Heilige Geest, weten we door wat Jezus over hem getuigt. Jezus kondigt inderdaad de Vader aan, maar ook de Heilige Geest. De helper, de vertrooster. Nu zijn er in de wereld ook andere geesten die niet heilig zijn. Je zou ze ook wel kunnen noemen de geesten van de wereld. Ik moet nu denken aan een anekdote van toen ik net priester was gewijd. Ik ben 8 jaar geleden priester gewijd in Rome. En ik ben daarna een paar maanden in Madrid geweest. En toen maakte ik het volgende mee. Ik was in die drukke stad, Madrid. En ik liep daar op een druk kruispunt. En ik moest wachten, want het stoplicht stond op rood. En aan de overkant van dat kruispunt was een vleugel, een piano, waar iemand een klassiek stuk aan het spelen was. En ik dacht bij mezelf, waarom speelt deze persoon piano midden op een druk kruispunt? Het was een klassiek stuk. Maar goed, tegelijkertijd hoorde je alle geluiden van de drukke stad. Verkeer, toeteren, roepen, schreeuwen. En op een gegeven moment dacht ik van, hey, dit lijkt misschien wel een beetje op hoe God werkt. God is als de pianospel. De Heilige Geest is als die muziek die klinkt. En God is niet zo dat hij alle andere geluiden van de stad, van de wereld, het zwijgen oplegt. Zo van, jullie moeten nu allemaal naar mijn muziek luisteren en de rest moet allemaal stil zijn.
Dat zou je misschien wel willen, maar zo werkt het in de praktijk niet. God wil gehoord worden en hij is ook hoorbaar, maar tegelijkertijd zijn er allemaal geluiden die ons ook van hem kunnen afleiden. Dat betekent dat wij ook een soort antenne moeten hebben om die muziek als het ware op te vangen, te herkennen en op te vangen. Hoe weten we nu dat iets van de Heilige Geest komt en niet van die andere geesten? Nou, dat is iets wat we moeten leren. We moeten leren onderscheiden en dat is iets wat we ook niet in ons eentje doen. In ieder geval als criterium zouden we kunnen denken aan het feit dat de Heilige Geest ons altijd naar Jezus Christus brengt, de gemeenschap met God en dus naar de eenheid met de kerk. Als dat niet zo is, maar daarentegen verdeeldheid teweeg brengt, dan is de Geest van God niet aan het werk. Nu is dat in de praktijk niet altijd even makkelijk te onderscheiden. Zo is het wel degelijk mogelijk dat God in eerste instantie verdeeldheid kan toelaten tussen mensen om daaruit later eenheid tot stand te brengen. Hoe dan ook, de Heilige Geest wordt ook de Geest van waarheid genoemd, die ons alles zal leren en in herinnering zal brengen wat Jezus ons gezegd heeft. Maar wij zijn vaak traag van begrip als het gaat om de wegen van God. Dat is ook iets wat Jezus aan de Emmausgangers verwijt, dat ze traag van begrip zijn. En dat geldt ook voor de bedienaren van de kerk, dus ook voor mij. Wij zouden vol van de Heilige Geest moeten zijn, maar zijn dat helaas niet altijd. Daarom hebben ook bedienaren, of ambtsdragers zo je wil, het nodig om steeds weer door de Heilige Geest vernieuwd te worden. En ons door anderen binnen de kerk te laten inspireren. Ik moet nu ook denken aan het synodaal proces. Het gezamenlijk luisteren naar de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest spreekt dus ook via andere mensen in de kerk tot ons. We spreken tot elkaar. En dat betekent dat we ook elkaar serieus moeten nemen. Dus de Heilige Geest wordt de grote onbekende genoemd. Want hij laat zich niet direct zien, maar indirect. En wie hij laat zien is Jezus Christus. En via Jezus Christus God de Vader. Maar wij moeten wel vertrouwd raken met de Heilige Geest. En door vertrouwd te raken met de Heilige Geest worden we vertrouwd en intiem met Jezus Christus, met God.

dan komen we bij het tweede deel van deze overweging. En daar wil ik stilstaan bij twee houdingen die wij zouden kunnen aannemen ten opzichte van de werkelijkheid. En die houdingen komen ook wel tegen in onze maatschappij. Enerzijds is er het materialisme en anderzijds, aan de andere kant, het spiritualisme. Laten we eens kort stilstaan bij deze twee houdingen. Allereerst het materialisme. Een materialist is iemand die zich afsluit voor al het geestelijke. Alles wat bestaat is materie. Stof ben je en tot stof zal je wederkeren. Een citaat uit de Heilige Schrift, uit Genesis. Maar dan wel verkeerd begrepen. Het is eenzijdig en uit de context als je alleen maar dat zou citeren om het materialisme te onderbouwen. Volgens de materialist is er verder niets. Ten tweede het spiritualisme. Deze houding gaat ervan uit dat de geest alleen is wat werkelijk is. Het materiële doet er dan niet toe. Het materiële wordt gezien als een minderwaardige verschijningsvorm van het geestelijke. Nu is het materialisme wellicht de heersende opvatting in onze samenleving. En die is duidelijk in strijd met een authentiek christelijk leven. Wij zijn niet alleen stof, maar ons werd ook de levensadem door God in de neus geblazen, vermeldt Genesis. Dus we hebben ook een geestelijk principe, de mens. Maar hoe dan ook, bij het materialisme kunnen ook christenen zich laten meeslepen en de materie maken tot een afgod, waarbij materiële dingen ons de zekerheid geven in het menselijk bestaan. Alsof er geen God zou zijn, niets geestelijks. Echter, het spiritualisme is ook niet christelijk. En het is goed mogelijk dat wij, christenen, ons daar eerder door laten verleiden. Juist ook als een mogelijke doorgeslagen reactie op het materialistisch wereldbeeld dat om ons heen hoogtij viert. Ik lees nu een citaat voor van de heilige Jozef Maria Escriva, de stichter van het Opus Dei. En dat is uit een homilie uit 1967. Er bestaat steeds weer, zo zegt de heilige Jozef Maria, een verleiding om het christelijk bestaan als iets louter spiritualistisch op te vatten. Als een leven dat alleen voor onbesmette, buitengewone mensen bedoeld is, die zich niet met de verachtelijke dingen van deze wereld inlaten of ze hooguit verdragen als iets wat, terwijl wij hier leven, noodzakelijk gepaard gaat met de geest. Wanneer men de dingen zo ziet, wordt het kerkgebouw de plaats bij uitstek van het christelijk leven. Christen zijn betekent dan naar de kerk gaan, deelnemen aan sacrale ceremonies en zich opsluiten in een kerkelijke sociologie, in een soort afgescheiden wereld die zichzelf presenteert als het voorportaal van de hemel, terwijl de gewone wereld zijn eigen gang gaat. De leer van het christendom en het leven van de genade zouden op die manier de jachtige loop van de menselijke geschiedenis hoogstens even raken, maar zonder er echt contact mee te krijgen. Einde citaat uit de homilie De Wereld Hartstochtelijk Liefhebben van de heilige Jozef Maria Escriva, stichter van het Opus Dei. Zie hier de valkuil van het spiritualisme. Christenen trekken zich terug uit de wereld
en laten die zijn eigen gang gaan. Nee, dat is niet wat de leerlingen deden nadat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. Zij trokken juist de wereld in om daar vrijmoedig getuige te zijn van de verrijzenis van de Heer en om verzoening tot stand te brengen tussen

stand te brengen tussen God en de mensen en mensen onderling. Je zou kunnen zeggen dat ze zaaiers van vrede en vreugde werden. Gelukkig is er dus een derde weg die het midden houdt tussen de twee extremen van enerzijds het materialisme en anderzijds het spiritualisme. En die derde weg, die middenweg, is naar mijn idee echt christelijk. Dat is de weg van de incarnatie. God treedt binnen in zijn eigen schepping en wordt mens in Jezus Christus door de Heilige Geest en Maria. Haar naam kon natuurlijk niet onvermeld blijven. We zitten hier bij Radio Maria en ere wie ere toekomt. Maria speelt een fundamentele rol in de menswording. God, die een geestelijke natuur heeft, wordt mens in de schoot van de maagd Maria. Het goddelijke wordt onderdeel van de schepping, dus materieel en ook andersom. De materiële schepping wordt vergeestelijkt en dus vergoddelijkt. Zonder dat ze overigens daarmee ophoudt schepping te zijn. Wel nu, Jezus zelf is vervuld van die Heilige Geest. En hij vergeestelijkt dus de materiële werkelijkheid. En ook andersom. Jezus materialiseert de geestelijke werkelijkheid. De liefde krijgt, om het zomaar te zeggen, handen en voeten. Alles wat Jezus op aarde deed, heeft hij gedaan met het oog op God de Vader en in de eenheid met de Heilige Geest. Zo vernieuwde Jezus Christus zijn schepping en hij nodigt ons uit dat samen met hem voort te zetten. Wellicht dat u denkt, dit is allemaal wel erg abstract. En toch is het nodig om een beetje het kader te schetsen van de drie eenheid en de drie personen die met elkaar samenwerken en die onderlinge verhoudingen en de verhouding met ons, om duidelijk zicht te krijgen op onze rol en de taak en de rol van de Heilige Geest in ons leven. Daar gaan we naar kijken in het derde deel. Maar voordat we daaraan beginnen, gaan we eerst luisteren naar wat muziek.

0: Welkom terug bij het derde deel van deze Pinksteroverweging, waarin we gaan proberen om het concreet te maken. Wat betekent dit alles, wat we zojuist hebben overwogen, nu concreet? Het is de taak van de Heilige Geest om ons te verenigen met Jezus, te heiligen en wel in ons dagelijks leven. Wij zijn immers kinderen van God. En dat is niet alleen als we in de kerk zitten, tijdens de Heilige Mis. Maar iedere dag van de week. Ieder uur. En overal. Thuis, op ons werk, als we op de fiets zitten, als we in de supermarkt een boodschap gaan doen, als we naar de sportschool gaan, noem het maar op. Overal en altijd zijn we kinderen van God. En willen we leven als goede kinderen van God. Dus als timmerman maakte Jezus meubelstukken. Hij laat ons zien hoe ook wij moeten werken. Hij deed dat niet louter uit plichtsbesef, maar uit liefde. Het was niet zo dat hij dacht van nou, straks begint het echte werk, het openbare leven. En tot die tijd moet ik maar een beetje de tijd verdoen met het maken van meubels. Nee, dat is niet hoe Jezus de dingen deed. Een soort om de tijd te doden. Jezus maakt de schepping weer nieuw door zijn werk als timmerman zo goed mogelijk te doen. Omdat hij het niet alleen aan de klant wil aanbieden, maar ook aan zijn Vader God. Jezus, die overigens ook moest leren hoe je een goede timmerman moest worden. Als mens moest hij dat leren en hij leerde dat van de heilige Jozef. Door zijn werk verlost en heiligt Jezus de schepping door het in relatie te brengen met God de Vader in en door de Heilige Geest. Jezus biedt zichzelf aan aan het kruis, maar in zijn werk biedt hij ook het werk. De schepping biedt hij aan. Het hele leven van Jezus Christus is verlossend. Dus niet alleen zijn zelfgave aan het kruis, maar ook zijn verborgen leven in Nazareth, waarin hij in stilte werkte als timmerman. Zo maakt hij alles nieuw. En dit blijft hij doen, heel in het bijzonder in de Heilige Mis, in de Eucharistie. Ook wij, alle christenen zijn door de doop geroepen om deel te nemen aan het priesterschap van Jezus door geestelijke offergave aan te bieden aan God de Vader door Jezus Christus in de eenheid van de Heilige Geest. De vijfde zondag van Pasen in de tweede lezing is precies deze tekst van de heilige apostel Petrus, de eerste Petrusbrief, waarin hij ook hierover spreekt, dat wij geestelijke overgave kunnen aanbieden, welgevallig aan God door Jezus Christus. En ook hier is dit een uitstek, bij uitstek doen we dat bij de offergave tijdens de heilige mis. Brood en wijn wordt er aangeboden en er wordt bij gezegd, dat is vrucht van de aarde, van de schepping, maar ook werk van onze handen. Daar, dat werk van onze handen, dat is dus ook ons werk. Wij hebben van dat graan meel gemaakt en van dat meel hebben we brood gemaakt. Van de druiven is er wijn gemaakt. Dat is ons werk, onze inspanning. Daar rekent God ook op. Het is de Geest die levend maakt. Allereerst onszelf, maar vervolgens kunnen wij ook dat nieuwe leven doorgeven door zelf te leven en werken in de geest van Jezus Christus. Nederig, vakkundig, dienstbaar, met volharding, met oog voor detail bij het afwerken, vriendelijk, rechtvaardig, enzovoort. We kunnen nog wel wat meer deugden bedenken die om de hoek komen kijken bij goed werken en dat voor de maatschappij en voor anderen doen. Ik probeer me wel eens voor te stellen hoe Jezus, hoe hij precies werkte. Want er staat niet zoveel over in het evangelie. Samen trouwens dus met Jozef. Hoe zij bijvoorbeeld met lastige klanten omgingen. Want ik kan me voorstellen dat ze dat ook wel eens met lastige klanten te maken hadden. Die misschien moeilijk gingen doen over de prijs. Om probeerden af te dingen. En ik denk dat Jozef en Jezus een rechtvaardige prijs vroegen. Een eerlijke prijs, want zij moesten per slot van rekening ook de crediteuren en de schuldeiser betalen. En het gezin en Maria onderhouden. Dus zij vroegen een eerlijke prijs. En als iemand een keer het niet kon betalen, nou, waarschijnlijk regelden ze dan een afbetalingsregeling, hè, dat je het in termijnen kan betalen. Nou, dit soort dingen. En een enkele keer zullen ze misschien ook gratis hebben gedaan voor iemand die het echt niet kon betalen. Maar goed, we kunnen ons dus afvragen, dit alles staat niet in het evangelie, maar hoe Jezus en Jozef, hoe zij werkten als timmerlieden. In ieder geval stond Jezus bekend, hè, als timmer, als zoon van de timmerman, dus. Zo wordt hij genoemd in het evangelie. De rol van de Heilige Geest is cruciaal. En onze openheid naar de ingevingen van de Heilige Geest. Denk weer aan die antenne, dat we de antenne hebben uitstaan om de ingevingen van de Heilige Geest te kunnen opvangen. Daarvoor is ook een zeker innerlijke stilte vereist en een gerichtheid op die Heilige Geest die we ons ook moeten aanleren. Dat moeten we oefenen. Hij is het, de Heilige Geest is het, die door de Vader en de Zoon wordt gezonden om ons christenen bijeen te brengen. Dat is al heel wat, maar nog niet voldoende. Kerk zijn is de vereniging van God en mensen. De Heilige Geest maakt het dus ook mogelijk dat wij, mensen die nog onderweg zijn als pelgrim, God kunnen ontmoeten in het woord, een gebed, en de sacramenten. Dankzij de Heilige Geest komt Jezus ook weer onder ons op aarde, onder de gedaanten van brood en wijn, en vergeeft hij onze zonden, in het bijzonder in de Heilige Biecht. Zo ontvangen wij de vrede van Christus. De verrezen Christus, wat hij ons kon brengen, is zijn vrede. Niet zoals de wereld die geeft, maar God zelf. Wel nu, hoe dragen wij de vrede en de vreugde die daarmee gepaard gaat, hoe dragen wij die uit? En misschien, normaal gesproken, als je je goed voelt en goed gehumeurd bent, dan is dat misschien redelijk makkelijk. Maar ja, wij allemaal komen wel eens in conflict situaties terecht. Op je werk, met familie of met je buren. Hoe ga je daar dan mee om? Grijp je naar de middelen van de wereld? En dan denk ik aan, nou, roddelen, kwaad spreken achter iemands rug, misschien iemand belachelijk maken, iemand doodzwijgen, iemand iets ergs toewensen of misschien iemand onder druk zetten. Dat zijn zo'n beetje, denk ik, de middelen van de wereld. Of ga je naar Jezus toe in je gebed en vraag je de Heilige Geest om licht, om te ontdekken hoe je de aanwezigheid van Jezus in deze specifieke situatie kan ontdekken. Misschien krijg je licht, zodat je kan zien, hé, ik kan voor deze persoon bidden. Ik kan misschien toenadering zoeken. Proberen begrip te krijgen voor die persoon en begrip te tonen. Het conflict bespreekbaar te maken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat er een sfeer van vertrouwen is in plaats van wantrouwen? Misschien een keer door een compliment te geven in plaats van kritiek te leveren. En ook al beantwoordt de ander wellicht helemaal niet zoals wij zouden hopen. En Jezus kan daar overigens over meepraten. Dan nog proberen wij het te doen zoals Jezus het zou doen. In de geest van de Heer. Kortom, beseffen we dat we geroepen zijn om zaaiers van vrede en vreugde te zijn in de kleine dingen van iedere dag. Soms denken we misschien aan hele grote dingen die we zouden moeten doen als christenen. Maar de kleine dingen, ja, ons hele leven bestaat vooral uit kleine dingen. En daar wacht de Heer op ons. Ook al zien we hem niet altijd, maar de Heilige Geest kan ons helpen hem te ontdekken in die kleine dingen. Om daar zaaiers te zijn van vrede en vreugde. De vrede en vreugde zijn een gave van God. Laten we die dan allereerst ontvangen. Als een geschenk. Nu met deze Pinksteren kunnen we bidden. Ik bid ervoor dat wij alle luisteraars van Radio Maria en alle christenen in Nederland en daarbuiten, dat geschenk van de vrede en vreugde, de Heilige Geest, mogen ontvangen. En dat we vervolgens proberen om vanuit die vrede en vreugde te leven. En het op die manier door te geven aan alle mensen om ons heen. Gewoon. Thuis. Op ons werk. En in onze vriendschapsrelaties. Ik hoop dat het hiermee iets concreter is geworden. Wat het betekent dat God de Vader en de Zoon de Heilige Geest stuurde. Om ons bewust te maken van wie wij zijn, wie God is en hoe onze verhouding is tot hem. We zijn kinderen van God en geroepen om samen met God te werken en de schepping nieuw te maken. En weer aan God aan te bieden door Jezus Christus in de Heilige Geest. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u allen een zalig Pinksteren toe, vol van de kracht van de Heilige Geest en met daarbij gepaardgaande vrede en vreugde.
1: U hebt geluisterd naar een radioretraite. U kunt deze retraite ook als podcast terugluisteren. Dit geldt ook voor de retraites van voorgaande jaren.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zaterdag in de zevende week van Pasen, luidt de tekst van de Introïtus, de leerlingen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Samen, eensgezind, één van zin, door het gebed, zijn zij als broeders en zusters met elkaar. Maar van binnen werden zij gestuurd naar het gebed, om met Pinksteren helemaal overstroomd te kunnen worden door de Heilige Geest, die dan bezit neemt van hun harten en ook van onze harten. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd, toen Petrus zich omkeerde, zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield, hen volgde. Dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus' borst had geleund en had gezegd, Heer, wie is het die u zal overleveren? Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus, wat dan met hem? Waarop Jezus hem zei, als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak? Gij moet mij volgen. Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak? Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en die dit geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft, maar als ze één voor één beschreven worden, dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven. Dit is het woord van God. Heer, de geest wat laten rusten bij hem. Bij Jezus, die de rust is in persoon, die je als geen ander rustig kan maken, die je echt gerust kan stellen, bij wie je echt tot rust kunt komen. Zoals hij toch zelf ook gezegd heeft, komt allen tot mij die belast en beladen zijt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Bij de plaats van het gebed stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij u ziet. Hij, vanaf zijn zetel aan de rechterhand van de Vader, bereid om je zijn geest te schenken. De geest die in de Pinksterhymne wordt bezongen als de rust die alle onrust stilt. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Een houding van eerbied en vertrouwelijkheid. En in die houding de genade vragen dat zo ook uw levenshouding mag zijn. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. De laatste woorden die Jezus spreekt in een gesprek met Petrus en over de wijze van navolgen, als bloedgetuige of als levensgetuige. En een slotwoord van de apostel Johannes als inleidend woord tot de geschiedenis van Jezus in de zielen van de mensen. Vragen om de bijzondere genade, dat God mij de kennis mag geven hoe ik mijn hart kan laten doordringen van de geest van Jezus, van de geest van onvoorwaardelijke liefde, een liefde die bereid is zich helemaal te geven, zonder voorwaarden. De overweging. De hele wereld te klein voor de boeken die me dan zou moeten schrijven. Oosterse overdrijving, zoiets als de balk in je eigen oog, de kameel doorslikken, de kameel die door het oog van de naald kruipt,
Maar die Oosterse overdrijving, die Oosterse wijze van zeggen, wil iets vertellen wat niet overdreven is, namelijk dat Jezus doorgaat met geschiedenis maken, met geschiedenis schrijven. Neem nu eens Paulus. Paulus zegt in de eerste lezing: het is om de verwachting van Israël dat ik deze ketenen draag. Dus niet om een of ander strijdpunt met zijn volk, of dat hij zijn volk iets te verwijten zou hebben, nee. Hij laat de Joodse overheden bij zich komen om het helder te stellen: het is omwille van Jezus, om de verwachting van Israël, dat ik deze ketenen draag. Jezus neemt zo'n plaats in zijn leven in, dat hij omwille van hem ketenen wil dragen, geboeid wil zijn, zijn vrijheid eraan heeft willen geven. Het goed vinden dat hij geboeid door het leven gaat. Het is niet zomaar, het is omwille van Jezus. En zo schrijft Jezus geschiedenis. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zijn kruis op zich te nemen, door zichzelf te verloochenen. Daar gaat het hier over. Door precies datgene af te schrijven waarmee mensen zelf geschiedenis plegen te maken. Met jezelf, je naam, je eer, je prestatie. Al die dingen die op jouw rekening geschreven worden. Al die dingen waarvoor de mensen zich de grootste inspanningen getroosten, dat alles moet je eraan geven. Om zo Jezus geschiedenis te laten maken. In het evangelie van vandaag gaat het over de leerling die door Jezus bemind werd, die aan Jezus' borst heeft gelegen bij het laatste avondmaal. Met dat mysterieuze woord: als ik hem wil laten blijven tot ik kom, is dat uw zaak. Gij moet mij volgen. Met dat mysterieuze woord maakt Jezus de weg open dat volgelingen even goed leerlingen van Jezus kunnen zijn als zij op een gewone manier sterven. Het zit hem dus niet in je bloed vergieten, maar in het sterven aan jezelf. Jezus heeft dus niet gezegd dat wij ons bloed moeten vergieten. Dat is het rode martelaarschap. Maar dat wij onszelf moeten verloochenen en hem volgen. Dat is het witte martelaarschap. Je kunt dus Jezus niet volgen als je jezelf niet verloochent. De manier om jezelf te verloochenen is je leven te geven. Maar dat kan op verschillende manieren. Je leven geven kan nog beter door in een verstervende wijze te leven, want dat betekent dat je je altijd verheft boven je natuurlijke gevoelens. En dat is nou echt sterven. En dat is in de omgang ook heel goed te merken. Een voorbeeld: iemand vraagt een ander of hij iets voor hem zou willen doen. Laat zo iemand zich door die onvoorwaardelijke liefde van Jezus leiden, dan stelt hij meteen zijn hele hart open voor zo iemand en toont hij een bereidheid om zelfs nog veel verder te willen gaan dan alleen datgene wat hem gevraagd wordt. Ja, in de manier waarop hij zich openstelt voor de vraag om deze concrete hulp voor dit of dat, brengt hij iets over van een totale bereidheid om alles te geven, wat hij heeft en is. Kortom, om zijn leven te geven. Een concreet voorbeeld. De heilige Vincentius Apollo, daarvan werd gezegd dat hij altijd tijd had voor iedereen. Voor iedereen die zijn hulp vroeg. Ontelbare mensen liepen dan ook de drempel bij hem plat. Bedelaars, evengoed als hertogen en prinsen, kardinalen, gewone mensen, priesters en zusters, noem maar op. Toch had de dag ook voor hem maar 24 uur. Hij kon zijn bezoekers dus nooit meer dan enkele ogenblikken geven. Maar in die enkele ogenblikken gaf hij zich altijd helemaal. Zodat zijn bezoekers daar in de tegenwoordigheid van deze kleine man zich omgeven wisten
door de rust en de gelatenheid van de Eeuwige. Ja, dat zij in zekere zin een korte tijd mochten rusten aan het hart van God zelf. Iets dergelijks zeggen mensen die een ogenblik in het gezelschap van paus Franciscus mochten vertoeven. En van moeder Teresa van Calcutta vertelt men over de ontmoeting van een vrouw toen moeder Teresa in Oslo op het punt stond de prijs voor de vrede in ontvangst te nemen, dan leek het net voor haar alsof zij voor haar de enige mens op de hele wereld was voor wie zij alle tijd had. En een vast antwoord van pater Penny de Vries op de vraag: hebt u tijd voor mij? Zeeën van tijd. Heb je maar weinig tijd? Geef dat beetje dan helemaal. Geef het met liefde. Met een onvoorwaardelijke liefde. Geef je jezelf daarin. Dan geef je veel meer dan je tijd. Veel meer dan deze dienst. Dan geef je jezelf. Dan geef je je leven. Iets van een onvoorwaardelijke liefde. Wie zijn leven verliest omwille van mij. Zo ver gaat dat. Zoveel invloed heeft Jezus op het menselijk hart, dat hij mensen ertoe kan brengen, zelfs onverschillig te zijn voor het leven. Als hij erbij is, wordt alles anders. Wordt je leven anders. Wordt ook je onleven, je sterven anders. Zo wordt Jezus iemand die uitreist boven alle andere personen, maar dan wel op een heel verborgen manier. Want je verliest je eigen identiteit niet, maar je wordt zozeer met hem verenigd dat hij het is die het doet. Elke keer dat de mens het leven en het lijden, dus het onleven uit Gods hand aanneemt, maakt Jezus geschiedenis. Elke keer dat iemand zich niet gemarteld weet door een martelwerktuig, maar dat hij door het lijden heen zich overgeeft aan de hand van God, maakt Jezus geschiedenis. Zo maakt hij de geschiedenis van de zielen, de binnenkant, de verborgen aanwezigheid in de grote, zichtbare menselijke geschiedenis. In de geschiedenis van individuele mensen doet hij dat en in de geschiedenis van heel de wereld. Dat is de binnenkant van onze wereld. Een verborgen binnenkant waaraan mensen deel hebben wanneer ze zich laten leiden door de Heilige Geest, waarvan wij op deze dag, zaterdag voor Pinksteren, de vergieding van Pinksteren, op bijzondere wijze in afwachting zijn. Aan het eind niet plots afbreken, maar vertragend eindigen met het gebed door een gesprek te voeren met de beminde leerling. Beeld van elke volgeling die door Jezus wordt bemind als geen ander. Met Petrus, met Jezus. Eindigen met bijvoorbeeld: ziel van Jezus, heilig mij. En me dan door Jezus bij de Vader laten brengen. De Vader die mij aan Jezus heeft gegeven om voor mij op te komen en vrij te spreken door voor mijn zonde te boeten. En eindigen met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

0: beste luisteraars, van harte een hele goede avond. Fijn dat u ingeschakeld heeft en dat we ook op de vooravond van Pinksteren, ook even groot feest als Pasen en Kerstmis, dat we dan ook weer de Vespers mogen gaan bidden. En die verwijst dus al naar Pinksteren toe, op de vooravond van Pinksteren. En dat houdt dan in dat in het kleingetijdenboek u eigenlijk alleen dus de hymne van Maria, de lofzang, mee kunt bidden. Maar de rest kunt u natuurlijk ook zo mee bidden. En dan in het grote tijdenboek staat wel alles en daar staat alles een beetje bij elkaar, dus dat is makkelijk. Alleen de hymne, die pakken we van de eerste paasdag, of eerste Pinksterdag. En die vindt u in het groot getijdenboek op bladzijde 545. Bladzijde 545. En gaan we de geest nogmaals afroepen. En dan gaan we terug naar bladzijde 534 op de vooravond van Pinksteren. En dan loopt het eigenlijk gewoon helemaal door. Dus u heeft maar twee bladzijders heeft u nodig. Ja, en in het kleingetijdenboek zei ik al, dus dat wil dus niet lukken. En mogen we elkaar dan een heel mooi gebedsmoment wensen. Dus in het grote getijdenboek beginnen we op bladzijde 545. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Kom, Scheppergeest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt, het hemelse barmhartigheid.
1: Gij zijt de gave Gods, gij zijt de grote trooster in de tijd. De bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.
0: Hij schenkt uw gave zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.
1: Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die gij ons geeft.
0: Verlos ons als de vijand woedt. Geef ons de vrede weer voorgoed. Leid gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt.
1: Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beide uitgegaan, wij bidden u gelovig aan.
0: Dan gaan we in het grote getijdenboek terug naar bladzijde 534. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Halleluja. Loof nu dienaars des Heren. Loof de naam van de Heer.
1: De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid.
0: Van ochtendgloren tot avondrood. Moet ieder die naam aanbidden.
1: Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel.
0: Wie is als de Heer onze God? Hoog boven de sterren gezeten.
1: Die van omhoog overziet. Het hemelgewelf en de aarde.
0: Die machteloze tilt uit het stof. Van vuilnishopen de armen weghaalt.
1: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen. Te midden der machtigen van zijn volk.
0: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis. Als blijde moeder van kinderen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Alleluia.
0: Aan de apostelen verschenen tongen als van vuur. En over ieder van hen kwam de Heilige Geest. Alleluia. Loof nu de Heer, het is goed hem te prijzen. Bezingt onze God, alle lof komt hem toe.
1: De Heer bouwt de stad Jeruzalem op. Verzamelt Israël uit de verstrooiing.
0: Gebroken harten geneest hij weer. Hij hield alle bloedende wonden.
1: Hij die het getal van de sterren kent. En elk van hen roept bij zijn naam.
0: Verheven is hij, onze Heer en Almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd.
1: De Heer verheft de vernederden. Maar zondaars werpt hij ter aarde.
0: Zing dus de Heer met een dankbaar hart. Speelt voor uw God op de lier, de citer.
1: Voor hem die de hemel met wolken bedekt. En regen geeft aan de aarde.
0: Voor hem die het gras op de bergen doet kimmen. En op de akkers de oogst van de mens.
1: Voor hem die voedsel geeft aan de dieren. Aan de ravenjongen die schreeuwen tot hem.
0: Wat hij begeert is geen kracht van paarden. Stoere mannen zijn hem niets waard.
1: Hij hecht er slechts aan dat men hem eerbiedigt. En op zijn genade vertrouwt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Aan de apostelen verschenen tongen als van vuur. En over ieder van hen kwam de Heilige Geest. Alleluia.
0: Geest van de Vader, die van de Vader uitgaat, zal mij verheerlijken. Alleluia. Groot en wonderbaar zijn uw daden. Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, koning der eeuwen.
0: Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden. Omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Geest die van de Vader uitgaat, zal mij verheerlijken. Alleluia. Als de Geest van God, die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij, die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn geest die in u verblijft.

0: Heilige Geest, de helper. Alleluia, alleluia.
1: De Heilige Geest, de helper. Alleluia, alleluia.
0: Hij zal u alles leren.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: De Heilige Geest, de helper. Alleluia, alleluia.
0: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van hen die in u geloven en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Breng in de veelheid van de talen alle mensen samen tot eenheid van het geloof. Alleluia. O, verhef nu mijn ziel de Heer. Het is mijn geest, God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. Machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij, tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Metelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin. En nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom, Heilige Geest, vervul de harten van hen die in u geloven en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Breng in de veelheid van de talen alle mensen samen tot de eenheid van het geloof. Alleluia.
0: Brengen wij hulde naar God de Heer, die op Pinksteren de apostelen heeft vervuld met de Heilige Geest. Laten we ons vol vreugde tot hem wenden en vragen.
1: Zend uw geest en maak de wereld nieuw.
0: Hij hebt in het begin hemel en aarde geschapen en in de volheid der tijden alles door Christus hersteld. Blijf door uw geest het aanschijn der aarde vernieuwen.
1: Zend uw geest en maak de wereld nieuw.
0: U hebt de eerste mens uw levensadem ingeblazen. Zend uw geest over de kerk als een levendwekkende en verjongende kracht.
1: Zend uw geest en maak de wereld nieuw.
0: Laat het licht van uw geest stralen over alle mensen en verdrijf de duisternis van onze tijd. Laat haat wijken voor het liefde, leed voor vreugde en oorlog voor vrede.
1: Zend uw geest en maak de wereld nieuw.
0: Verkwik de mensheid met het water van uw geest dat uit Christus zijde is gevloeid. Verdelg van onze aarde de doornen van het kwaad.
1: Zend uw geest en maak de wereld nieuw.
0: Door uw geest leidt gij de mensen het leven en de heerlijkheid binnen. Schenk door hem aan de doden vreugde van uw eeuwige liefde.
1: Zend uw geest en maak de wereld nieuw.
0: Ze wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Zend uw geest en maakt de wereld nieuw.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, de kring van 50 dagen is voltooid, waarin het paasmysterie werd ontsloten. Verleen dat de mensen die elk in eigen taal hun eigen wegen gaan, weer tot elkaar komen in het belijden van uw naam. Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer, schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder de vreugde van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: En beste luisteraars, welkom bij het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman. Niet in de studio deze keer, maar via de telefoon. U hoort het wel, telefoon is met ons verbonden voor weer een mooi programma. Welkom.
2: Ja, dag Christina, dag beste luisteraars. Ja, even vanuit het zonnige Druten, maar ik denk dat het in Den Bosch net zo zonnig is waarschijnlijk.
1: Ja hoor,
2: ja, het is prachtig begonnen. Weer. Ja, prachtig. Ja, dan ziet de wereld er ineens anders uit. Nou ja, het weekend gaat bijna beginnen. Belangrijk weekend natuurlijk, hè, met Pinksteropkomst.
1: Klopt.
2: En we gaan dadelijk ook even bespreken wat er met Pinkster allemaal gaat gebeuren. Natuurlijk bij ons, hè, voor de radio.
1: Ja.
2: Maar eerst maar weer eens even terugblikken op de afgelopen week. We hebben een mooie week gehad, wat mij betreft.
1: Ja.
2: Christina, we hadden het een paar weken geleden al aangekondigd. Hè, de bijzondere serie voor geloofsvorming met Pastoor van de Vecht.
1: Ja, afgelopen maandag was de tweede aan de beurt. Tweede aflevering van 3. En aankomende maandag, ja, het is bij vooruitblik, maar komende maandag komt de derde en voorlopig de laatste aflevering.
2: Ja. Ik heb van Pastoor van de Vecht gehoord dat ze nog wel inhoud hebben voor 6 afleveringen meer.
1: Ja.
2: Dus we waren nog niet uitgepraat, maar we doen het voorlopig even met deze 3 afleveringen.
1: En als er goede reacties zijn, dus mensen als je naar dat programma hebt geluisterd en het mooi hebt gevonden, gewoon een reactie sturen en dan denken we, oké, dan is iets moois om verder te brengen.
2: Ja, dat kan sowieso bij alle uitzendingen.
1: Ja.
2: Als u denkt van, dat is mooi om even een commentaartje op te geven, of opbouwend in de zin van, het kan beter.
1: Ja.
2: Of inderdaad om even te laten weten van, nou, dit is heel mooi, daar wil ik wel wat meer over horen. Daar zijn we altijd heel blij mee. Ook als er trouwens technische fouten zijn, dat geef het maar gerust door. Dan proberen we er ook iets mee te doen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar ja, goed, de afgelopen maandag ging het over... Het ging over de ad dominum celebratie, de rol van de priester en van de herhalingen in de liturgie. En ook over de liturgische kalender.
2: Ja, ja, dus de ad dominum celebratie, dat wil zeggen richting het altaar, richting het tabernakel celebreren.
1: Ja, richting de Heer.
2: Nou, ja, precies, ad dominum, letterlijk richting de Heer inderdaad. En eigenlijk is dat ook voor de Novus Ordo de gepaste richting, hè?
1: Ja. Alleen ik denk dat er geen parochie te vinden is tegenwoordig waar dat gebeurt.
2: Nee, nauwelijks. Of er moet geen volksaltaar zijn. Dat zie je wel eens, hè, dat er alleen maar een hoogaltaar is. En dan moet je wel. Ja. Nou heb ik ooit gelezen als supplement bij de inleiding op het missaal, dat in die kerk waar een volksaltaar is, is het ook eigenlijk de bedoeling dat je toch richting het volk zou celebreren in de nieuwe mis. Dus daar heeft Rome toch ooit wel iets over gezegd. Maar het hele missaal, zelfs het nieuwe missaal, is nog wel geschreven alsof de priester richting het tabernakel zou staan.
1: Dat
2: dus het is, dat is altijd de gebedsrichting geweest.
1: Want je leest daar, ja, de priester keert zich tegen de gelovigen.
2: Ja,
1: hij
2: keert zich niet tegen de gelovigen, maar naar de gelovigen.
1: Ja, nee, dat sowieso niet.
2: hij keert zich tegen de gelovigen, dat wil zeggen, hij keert ze de rug toe. Ja,
1: dat is sowieso, dat doet een priester nooit.
2: Nee, zo zijn ze niet. Nee, maar mooi. Ik heb er goede reacties over gehoord, over de uitzending. Het is ook terug te luisteren. Waar gaat het aanstaande maandag over trouwens?
1: Aanstaande maandag even kijken, want ik was er net mee bezig. Het gaat over de gewijde stilte en de tongcommunie.
2: Oh ja, ja.
1: Nou, en van de onderwerpen kun je wel zien dat er nog meer onderwerpen kunnen zijn. Want ze zijn zeker niet uitgepraat.
2: Nee, dat is echt de basis nog maar. Hè. De inleidende opmerking eigenlijk.
1: Precies.
2: Ja.
1: Nou, ze hebben wel, ik heb er naar geluisterd en ze hebben wel... Het is ook een mooie dialoog tussen degene die interviewt, Joost Verstegen, en de pastoor Harry van de Vecht. Het is mooi om naar te luisteren.
2: Oké, goed om te horen. Ja, heel mooi. Nou, afgelopen dinsdag... Oh nee, sorry, ik sla nog even iets over. Aan tafel met, afgelopen maandag was ook al een bijzondere uitzending. Daar hebben de jongeren uit Baren, die hebben verteld dat ze op 31 mei een rozenkransmarathon organiseren. En dat is een prachtig initiatief. ik weet niet zeker uit mijn hoofd of het na 12 of 24 uur onafgebroken rozenkrans was. Maar in ieder geval een lange tijd waarin onafgebroken de rozenkrans wordt gebeden.
1: Ja.
2: En u kunt op de parochie in Baren, kunt u op de website daar meer informatie over vinden. En nou, u kunt ook, als u wil, daar naartoe gaan of thuis meebidden. Dus dat zal zijn op zondag 31 mei, de laatste dag van de meimaand. En dat is, ja, dat kun je nooit te veel benadrukken, hè, de rozenkrans. Dan hadden we dinsdag twee bijzondere gasten over de vloer. Waarvan er eentje ook in de uitzending is geweest. Er waren twee jonge mannen van Credo Katholiek, een nieuw platform in Katholiek Nederland. Sinds anderhalf jaar maken zij vooral korte filmpjes voor jonge mensen.
1: Maar niet ze vertelden alleen.
2: Dat ze. Nee, precies. Ze vertelden dat het in principe was begonnen voor jonge mensen, maar uiteindelijk dat ze ook heel wat 70-plussers, dat ze daar reacties van krijgen. Dus het land eigenlijk, dat is een beetje net als bij onze kinderkategezen. Dat was bedoeld voor de kindjes, maar inmiddels luistert eigenlijk iedereen zo'n beetje.
1: Ja, alles, iedereen mag naar luisteren. Ik bedoel, ja, je kunt het niet forceren.
2: Nee.
1: Dus, ja.
2: En het is hetzelfde geloof, hè? Dus het maakt ook niet uit welke leeftijd je hebt in feite. Nee.
1: Als je maar iets van leert.
2: Precies, precies. Ik had het er wel eens met een bevriende priester over. Toen was ik net zelf priester gewijd. En toen zei ik van ja, die spanningen tussen oude priesters en nieuwe priesters, dat is soms wel eens lastig. Hè? Want oudere priesters die zijn toch vaak in een hele andere geest opgevoed.
1: Mm-hmm.
2: En dan komt er een jonge priester, die is dan wat orthodoxer. En dat, ja, dat gaat dan moeilijk samen. En dan hoor je de oudere priesters wel eens klagen van ja, dat heeft met de jeugd van de jonge priesters te maken.
1: Mm-hmm.
2: Maar toen zei die vriend van mij, die zei van ja, maar het is wel hetzelfde verkeer waar je aan deelneemt, hè?
1: Ja.
2: En je hebt je in datzelfde verkeer toch ook aan dezelfde regels te houden. Want als we dat niet doen, ja, dan ongeacht of de automobilist nou 18 is of 78, ja, dan krijg je botsingen. Dus de leeftijd in die zin maakt ook weer niet zoveel uit.
1: Ja.
2: En ja, dat geldt ook voor de filmpjes. Maar in ieder geval, dus we hadden twee mannen van Credo Katholiek overvoer, de hoofdredacteur en degene die vooral gaat over de hele PR-kant, begreep ik goed, volgens mij.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Dus het maken van de filmpjes, zorgen dat en ook het leggen van contacten. Dus ze organiseren ook van alles in parochies. Ja, wel mooi. Dus een initiatief waarbij vooral jonge mensen ook korte getuigenissen geven. Het plan was eigenlijk ontstaan vanwege het feit dat er in Amerika van alles voorhanden is met Engelstalige filmpjes.
1: Ja.
2: Waarin ook korte uitleg over de sacramenten wordt gegeven bijvoorbeeld. Maar in Nederland eigenlijk nog niet zoveel.
1: Ja,
2: en toen hebben ze dit opgepakt. En nou, we hebben een interessant gesprek gehad met ze, ook bij de koffie al.
1: Ja. Dat was interessant om te kijken. Kijk, we zijn, onze missie is bijna hetzelfde. Hè? Mensen bereiken met het katholiek geloof.
2: Ja.
1: Dat is het in principe. Maar wel van een ander perspectief. En het is mooi om ook voor ons om te zien hoe anderen werken en denken.
2: Ja.
1: En voor hun ook, denk ik ook.
2: Ja, het was ook een beetje om te kijken van zouden we in de toekomst bepaalde dingen eventueel samen kunnen doen?
1: Of in ieder geval. Ja. Ik vond het reuze interessant eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En ik merkte ook dat ze heel erg open waren, ook voor adviezen.
1: Ja.
2: Ja, wij draaien natuurlijk al wat langer mee als Radio Maria. Dus we hebben al toch het een en ander meegemaakt. En we konden ook wel, als we ergens zorgen over hadden, ook onze zorgen uiten. Dus het was eigenlijk wel een heel openhartig gesprek.
1: Ja.
2: En Lars, een van de twee aanwezigen, die is ook nog in uitzending gekomen. Lars Bentin.
1: Ja.
2: En dat is de in gesprek met uitzending van afgelopen dinsdag geworden. En die ging binnen 2 minuten ging die helemaal naar het diepe. En die begon ook heel openhartig over zijn eigen verleden te vertellen. Dat hij toch wel een behoorlijk moeilijke jeugd had gehad met gescheiden ouders. En dat uiteindelijk hem dat ook heeft laten twijfelen aan God. Want hij dacht van ja, die veilige thuisbasis die valt helemaal weg. Ja, bestaat God dan wel? Maar uiteindelijk komt hij dan jaren later toch weer thuis bij God.
1: Ja.
2: En dat was wel een aangrijpend verhaal. Wel bijzonder.
1: Ja. Nou, het is om terug te luisteren. Voor wie dat, voor wie dat wil. En interessant vindt in dit lang weekend. Misschien hebben mensen meer tijd. Alleen het is mooi weer.
2: Ja. Nou ja, dan moet je gaan hardlopen met de oortelefoon of koptelefoontjes in.
1: Dat kan.
2: En dan kun je onderweg de uitzending ook luisteren.
1: Zeker.
2: Ja. Nou, in de middag hadden we weer onze mini-retraite.
1: Ja.
2: En Nou, Inge die had dit keer een thema aangevraagd. Dat was voor het eerst. Normaal bedenk ik zelf iets, maar ze vroeg van... Ja, zouden we een keer iets kunnen horen over Onze Lieve Vrouw van La Salette?
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk een van de belangrijke bekende Maria-verschijningen in Frankrijk. In Nederland misschien iets minder bekend dan Lourdes of Rudy Bach. Maar een verschijning die een enorme impact heeft gehad ook in dat land. En in heel de eeuw eigenlijk. En daar hebben we over gesproken. En dat was wel spannend, Christina, voor je niet?
1: Vooral nou de verschijning en zo. Ja, oké, dat is het niet zo. Maar daarna hadden we zo'n gesprek over werken. Op zondag. Nou, van wat Onze Lieve Vrouw vraagt in La Salette is dat mensen niet meer vloeken naar de kerk gaan op zondag en ook niet te werken op zondag.
2: Ja.
1: En we hadden
2: dat
1: het over
2: maar
1: als ik bijvoorbeeld ontspan op zondag door het tuinieren.
2: Ja.
1: Is dat erg?
2: Ja, dat kwam die vraag kwam voorbij en
1: of strijken van... mag dat op zondag?
2: Wat zei je als laatste?
1: Strijken.
2: Strijken, ja. Nou, ik heb mijn oma afgelopen dinsdag geciteerd. En die zei altijd, zondagswerk is duivelswerk. maar we zijn er wel wat dieper op doorgegaan. Van waar ligt nou die grens? Want de catechismus die spreekt er ook wel over. Van ja. De zondagsrust is belangrijk. Hè, dat is geen bijzaak. Ja. En sterker nog, wanneer Maria verschijnt in Salet, legt ze echt vooral daar de nadruk op. Hè, dus de zondagsplicht, maar ook de zondagsrust. En ze zegt dat dat zelfs zo ernstig is dat als mensen dat niet eerbiedigen en als ze blijven vloeken ook, dat er ontzettende grote rampen over de wereld zullen komen. Mm-hmm. Dus het is geen bijzaak. Nee. Maar toen hebben we gesproken over dat de catechismus wel noemt dat verplicht werk, soms dan kom je niet onder werk uit op zondag, zoals bijvoorbeeld een dokter die in het ziekenhuis werkt. Die mag zieken behandelen op zondag.
1: Zeker.
2: Dat gaat altijd maar door. Dus er zijn uiteraard uitzonderingen. Er staat in de catechismus ook iets over restaurants. Hè. Als je een restaurant hebt, dan mag dat open zijn op zondag. Want als mensen een hapje gaan eten, dat hoort bij die zondagsrust, dan mag je dat ook mag je daarin voorzien. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk niet de bedoeling dat je op zondag naar de winkel gaat. En eigenlijk, en dat, daar hebben we ook wat langer bij stilgestaan, zijn al die huishoudelijke taken ook niet de bedoeling op zondag. Dus de zondag is toch een oproep voor iedereen om, als het maar even kan, om alle dagelijkse verplichtingen zoals strijken, wassen, in de tuin werken. Hè. Zelfs als je het leuk vindt om te doen, om dat toch te laten liggen en dat voor de zaterdag of voor een andere dag te bewaren. Maar goed, daar waren we nog niet zomaar uit. Hè. Dat was
1: volgens mij komt er een tweede deel.
2: Ja, daar komt nog een tweede deel.
1: Misschien wel een tweede deel, maar het was wel een lang gesprek, een interessant gesprek. Ook omdat onze maatschappij anders werkt. Het is niet meer zoals in de tijd van onze oma's inderdaad. Waar het ook verwacht was dat je op zondag niets ging doen. Maar nu vragen ze meteen, maar wat doe je dan?
2: Ja.
1: Terwijl, ik doe niks, dat is prima. Maar in de maatschappij van tegenwoordig, waar je continu iets moet doen en je moet productief zijn en niet productief zijn is slecht. Dan kun je niet zo makkelijk zeggen, ik doe eigenlijk niks, ik zit.
2: Ja, dat is lekker maar uit. Nou, onze vrijwillige Gerard die was er ook bij. En Gerard is toch al ietsje ouder.
1: Ja.
2: Maar hij vertelde ook over zijn moeder, die is nog niet zo lang geleden overleden. Maar die... Die kookte ook niet op zondag, vertelde
1: hij. Nee, bij mij thuis ook niet.
2: Al het eten afmaken. En dan op zondag was het echt alleen maar rust. Dus, en we hebben het ook wel over gehad, als dat vroeger de standaard was, dat het toch goed is om er eens over na te denken waarom wij daar zoveel moeite mee hebben. Hè? Om op zondag bijvoorbeeld niet naar de winkel te gaan.
1: Het is onze egoïsme.
2: Ja, dat speelt ongetwijfeld mee. Ja, en je ziet het iedereen doen. Hè? Ik bedoel, het is, iedereen gaat op zondag naar de winkel. Waarom zou je af willen wijken? Ja. Maar het is geen bijzaak. Dat was duidelijk. Nee. Dat bleek ook wel uit de verschijning in La Salette. Dus,
1: kijk, als Onze Lieve Vrouw daarmee bezig is, met dat mensen niet moeten werken op zondag, dan is het wel echt belangrijk boven in de hemel.
2: Ja, absoluut. Ze kwam er speciaal voor naar de aarde. Dus dat wil iets zeggen, ja. En ik heb er een uitzending over gemaakt voor Credo destijds, voor de catechismus. Die kan ik de komende dagen wel eens delen op de WhatsApp community.
1: Oh ja.
2: Daar wordt ook gesproken over de nummertjes uit de catechismus die heel specifiek gaan over die zondagsrust. En dan kunnen mensen er nog wat meer over horen.
1: Ja, dat zou wel goed zijn.
2: Goed.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zeker omdat er feestdagen komen.
2: Precies, precies. Aanstaande zondag is toch wel een zondag bij uitstek waarop we niet moeten gaan zitten dwalen, maar we echt onze volle aandacht aan de Heer moeten geven. De zondag van Pinksteren.
1: Ja.
2: We gaan dadelijk even noemen wat er morgen allemaal op de radio te doen is in verband met Pinksteren.
1: Ja.
2: Nog even afronden van de afgelopen week. De afgelopen week was ook nog het moment dat we met de kindjes van de kinderkategezen zijn gaan bidden in Sint-Nieuws-Kerstel. En dat was wel heel bijzonder. Het fundament van de kapel is inmiddels gestort.
1: Ja.
2: En we hadden met de kinderen van de kinderkategezen afgesproken dat we daar om 3:30 de rooskrans zouden gaan bidden. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dus we hadden een tentje van Radio Maria neergezet. Het beton was nog aan het stollen. Het was nog hard aan het worden. En we hebben de rooskrans gebeden in Sint-Nieuws-Kerstel, bij de plek waar straks de kapel komt. En we hadden heel wat bekijks. Er kwamen constant mensen voorbij gewandeld of gefietst. En heel wat mensen die stopten ook even om te kijken wat er gebeurde. En op een gegeven moment komt er een mevrouw voorbij gelopen met een rollator. En die had ons horen zingen. Die had ons ook God goed uw zuivere bloemen horen zingen. En toen kwam ze naar me toe en ze zei van, ik ken het allemaal nog wel hoor, al die liederen. En daar heb ik geen blaadje voor nodig. Ik zing het zo uit mijn hoofd. Dus er werd wel weer even iets wakker van vroeger. En we kregen heel veel reacties, vooral van oudere mensen die zeiden van, nou, we zijn ontzettend blij dat die kapel er komt straks.
1: Ja.
2: Dus dat ze daar kunnen gaan bidden. Dus nou, heel mooi is dat.
1: Ja zeker. Ja. Wanneer is het klaar?
2: Ja, de verwachting is al in augustus. Dus dat is al best wel snel.
1: Ja.
2: Maar dan zullen we waarschijnlijk pas ergens in september gaan inzegenen.
1: Ja, maar vanaf zo ergens in augustus, misschien is het al te bezoeken.
2: Ja, en nu begin juni, dan wordt de eerste steen van de muren gelegd. Dus dan gaat het meestal hard. Dus de fundering ligt er nu en dan wordt er vanaf juni ook echt gemetseld. En dan en het hekwerk wordt nu gesmeed. We hebben een echte smid aangesproken.
1: Ja.
2: Een prachtig hekwerk ontworpen met daarop ook de wonderdadige medaille, heel groot.
1: Okay.
2: Dus die wordt in de kapel verwerkt straks. Dus het wordt steeds serieuzer allemaal. Maar ja, we zullen de luisteraars uiteraard uitnodigen op het moment.
1: Ja,
2: dat
1: ja, ja. Ik kan me niet voorstellen dat de luisteraars niet worden uitgenodigd.
2: We vieren alles. We vieren alles. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Goed, laten we even naar wat muziek gaan luisteren. Dan gaan we dadelijk even vooruitblikken naar de prachtige week die voor ons ligt.
1: Nou, dan tot zo.

0: En beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Weekend In met pastoor Pieter Zimmerman. Welkom.
1: Ja, nou Christina, we hadden het er net al over. Aanstaande zondag is natuurlijk een hele belangrijke dag. De bekroning van de paastijd, het Pinksterfeest. Ja. En we zijn deze dagen natuurlijk de Pinksternovene ook aan het bidden met alle luisteraars samen. We doen dat ook op onze WhatsApp community. Ik herhaal dat af en toe, want als mensen denken van hey, dat wil ik ook, ik wil er wat bij aansluiten. Dan kan dat via onze website. Dus als u met uw telefoontje naar de website gaat, dan staat er een aparte knop waar u op kunt drukken. En dan neemt u deel aan de community. En dat betekent dat u via de WhatsApp ook ja, nieuwsberichten krijgt. Interessante uitzendingen die worden gedeeld. Maar dus ook dagelijks het noveengebed in dit geval. En nou, we merken dat er ontzettend veel animo voor is. We hebben inmiddels ongeveer 1500 mensen die met ons meebidden via de WhatsApp. Mm-hmm. Dus dat is wel een heel goed teken. We zullen in de toekomst natuurlijk nog vaker novenen gaan bidden. Dus als u nu aansluit bij de noveen, ja, dan bent u wel een beetje laat natuurlijk. Maar dan zit u alvast in de groep voor een eventuele volgende noveen die we bidden. En nou ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Hè? Met hoe meer mensen je bidt, hoe krachtiger het gebed ook wordt. Dus ja, dat is wel mooi om even te noemen. Aanstaande zondag, we hebben de Heilige Mis, die wordt uitgezonden vanuit
0: dat Leiden. Wordt uitgezonden vanuit Sint-Servaas in de Bavo, vanaf 10 uur.
1: Oké, 10 uur de Bavo-kerk.
0: Ja, ja, ja.
1: In de kathedraal in Haarlem.
0: Ja, ja, ze hebben altijd prachtige muziek. En het wordt mooi gepreekt. Ja, het is een mooie mis vanuit de Bavo.
1: Ja, ze hebben een nieuwe organist, geloof ik, hè?
0: Ja, een jonge man. Die is geweest bij Aantafel met een paar weken of maanden geleden.
1: Ja. Wilmink. Ik ben even zijn voornaam kwijt, maar in ieder geval het is echt een jong talent.
0: Ja.
1: En internationaal bekend inmiddels, dus dat is toch wel bijzonder. Dus dat kunnen we ook, dat krijgen we dan ook mee als we zondag de mis uitzenden.
0: Dat klopt.
1: Ja. Nou ja, sinds een paar jaar traditie dat we op tweede Pinksterdag onze bedevaart organiseren. En dat is ook weer aanstaande maandag. We doen dat één keer per jaar, noemen we dat de traditionele bedevaart. Want dan hebben we ook de traditionele mis, dus de Latijnse mis. Vandaar dat we ook die uitzendingen hebben gemaakt met pastoor van de Vecht en Joost Verstegen. Aanstaande maandag is dus de Tridentijnse mis, maar voordat we de mis gaan celebreren zullen we eerst onze processie gaan houden. En ja, dat is meteen een uitnodiging ook aanstaande maandag om 2:30 in Os. Dan gaan we verzamelen bij de Grote Kerk.
0: Ja.
1: Als u dat googelt, dan komt u er vanzelf uit. 2:30 verzamelen. Om 2:00 zullen we beginnen met de processie. Met het prachtige Maria-beeld van de herauten van het evangelie, hè, Maria van Fatima. En dan gaan we richting het Heilig Hartbeeld wat in de stad staat. Nou ja, gewoon een hele klassieke processie met de rozenkrans, met Maria-liedjes die we samen gaan zingen. Het lijkt erop dat het een stralende dag gaat worden, dus we gaan door de stralende zon. En nou ja, dat hoort ook zo, hè. Het is niet voor niks de meimaand natuurlijk. En in de meimaand moeten we processies organiseren, zo gaat dat met onze kerk.
0: Ja. Ja, ja. Dus ja. De processie om 2:00, om 3:00 de mis.
1: Ja, ongeveer,
0: en daarna een beetje gezellig samen zijn.
1: Ja, daarna gezellig samen zijn. En ik kan wel verklappen. Bij het gezellige samen zijn staat er een pizza oven in de tuin van de pastorie.
0: Zo.
1: En gaan we verse pizza's pakken.
0: Zo.
1: En ik weet dat ze lekker zijn, want de man van Caroline, van onze coördinator, die heeft zijn eigen restaurant.
0: Ja.
1: En het is van die kwaliteit. Het is pizza's van restaurantkwaliteit.
0: Nou, dan moeten ze wel goed zijn, ja.
1: Ja. En ik geloof zelfs dat voor degene die pizza iets te exotisch vinden. Ik denk niet dat die mensen veel bestaan.
0: Maar
1: stel dat ze er toch tussen zitten, dan zijn er ook bitterballen.
0: Ja. Oké, bitterballen.
1: Ja. Ja. Ik heb ooit een boer bediend, het sacrament van de ziekenzalving toegediend. En toen raakte ik in gesprek met zijn zoon. En dat was echt een boer zoals ze vroeger allemaal waren. Hè? Niet te veel poetspas, gewoon hard werken, gewoon lekker nuchter. En die begon op een gegeven moment erover te vertellen dat hij zei van Tegenwoordig heb je al dat moderne eten en ik heb daar eigenlijk niks mee. En toen zei hij van, ja, dat moderne eten, hoe heet het ook alweer? En toen moest hij even zoeken naar de naam. Nou, ik probeer hem al te helpen. Ik zeg, ja, zijn het misschien tapas of is het misschien sushi?
0: Nee,
1: dat was het allemaal niet. Het was pasta. Och. Dat vond hij maar moderne eten, pasta. Dus dat Italiaanse moderne eten. Ja. Ik denk, kijk, daar is de tijd voor een klein beetje stil blijven staan. Maar goed, wij hebben dus behalve het moderne eten pizza, hebben we maandag ook bitterballen.
0: Ja.
1: Dat is iets Hollandser, iets klassieker.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, alle gekheid op een stokje. Dus het belooft een hele mooie dag te worden. 1:30 nogmaals verzamelen, 2:00 de processie en om 3:00 dan de heilige mis. Met aansluitend een lekker drankje en een hapje in de pastorietuin.
0: Ja.
1: En de afgelopen jaren waren er ook heel wat kinderen bij. En zoals dat gaat met kinderen, als je een mooie grote pastorietuin hebt, die willen natuurlijk in alle bomen gaan klimmen.
0: Maar dat mag niet.
1: Nee, dat is niet meer de bedoeling. We hebben nu, ik geloof, 1 kersenboom is aangewezen om in te klimmen. Dus
0: ja,
1: de kinderen mogen nog wel klimmen. Er is 1 klimboom en die hing vorig jaar ook helemaal vol met kersen. Of nee, dat is later in het jaar pas geweest. Dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, er was een moment dat er ook kersen in de boom zaten. En toen konden ze hun hart ophalen. Dus is natuurlijk nog een stuk vroeger in het seizoen.
0: Ja.
1: Maar gezinnen met kinderen zijn ook zeker welkom. Dus,
0: We zijn iets vergeten, want wij hadden het over Pinksteren. Maar morgen op zaterdag zenden we een Pinksterretretten uit.
1: Ja, natuurlijk. Daar hadden wij mee moeten beginnen.
0: Ja, precies. Nou, we hebben hier op morgen... Nou, bijzonder programma is niet zo bijzonder, maar een beetje anders dan normaal op een zaterdag. We beginnen om 9:30 met de Heilige Mis. Dat is altijd op de zaterdag, 9:30 de Heilige Mis. Morgen vanuit de Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee Basiliek in Maastricht. Met celebrant pastoor Jan Vries. Daarna hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. En daarna wordt onze paasretretten van dit jaar uitgezonden. Nou, degene die het heeft ingesproken, dat is... meneer Pauw, Martijn Pauw, priester van het Opus Dei. En die zei, ja, retret is een groot woord, is meer een overweging, een pinksteroverweging.
1: Ja.
0: En het heet Zaaiers van Vrede en Vreugde. En het gaat over onze roeping om zaaiers van vrede en vreugde te worden en te zijn.
1: Oké. Okay. En hoe laat worden de retretten uitgezonden?
0: Het is maar 1 inleiding. Die wordt eerst uitgezonden om 11:00 ochtends. En herhaald ook morgen om 3:30 smiddags. En ook op tweede Pinksterdag. Want op de tweede Pinksterdag is de Heilige Mis om 10:00. Er is geen mis om 9:00. En ik dacht, ja, wat moet je dan om 9:00 uitzenden? Maar muziek. En ik dacht, oh, maar we kunnen de Pinksterretretten herhalen.
1: Heel goed, ja.
0: Dus
1: mooi.
0: Om 9:00 en om 19:00 s'avonds, in plaats van de mis, is de Pinksterretret.
1: Heel goed, heel goed. Ja, het is een mooie manier natuurlijk om je op het feest voor te bereiden. Ja. Maar ook tijdens het feest zelf is het natuurlijk mooi om je wat te verdiepen. Ja, het is belangrijk natuurlijk, want dit soort prachtige dagen, die zijn vaak druk voor veel mensen. Hè? En het is ook wel het seizoen nu waarin veel mensen familiefeestjes hebben en barbecues organiseren en zo.
0: Ja.
1: Maar juist dan is het belangrijk dat we toch ook wel centraal blijven stellen dat we, ja, dat we uiteindelijk de feesten van de kerk aan het vieren zijn.
0: Ja.
1: En ja, Christina, ik ga het toch even noemen. Pinkster is natuurlijk een prachtig feest, maar voor mij is het dit jaar toch nog net iets bijzonderder dan andere jaren. Want ik ben nu 10 jaar priester en dat ga ik aanstaande zondag ook even vieren met de parochianen.
0: Nou, vast proficiat. Ja. Wanneer is de exacte data?
1: Dat was gisteren.
0: Gisteren, 21 mei.
1: 21 mei, ja. Dus dat is toch wel bijzonder. Dan krijg je toch even terugblikken op de afgelopen 10 jaar en er is toch wel heel veel gebeurd. ik vind het wel heel mooi om het even te kunnen delen.
0: Als je kijkt naar de volgende jaren, als het zoveel in 10 jaar is gebeurd, wat zal er nog gebeuren de komende 20 jaar of zo?
1: Ja. Nou, een van onze bestuursleden van de parochie, want van de aanstaande zondag na de mis gaan we even samen een drankje drinken met de parochianen. En die zei van ja, we gaan toch wel iets doen, want kijk, het echte jubileum is natuurlijk pas bij 12,5 jaar.
0: Ja.
1: Maar ja, wie weet waar u dan bent. En nu bent u hier, dus we moeten het nu maar gewoon gaan vieren, ja.
0: Ja, dat klopt. De priester kan verplaatst.
1: Het leven van een priester is een beetje onvoorspelbaar. Ja.
0: Precies, dan weet je niet waar je over 10 jaar bent.
1: Ja, en ik heb al inmiddels op 4 verschillende plekken gezeten. Als
0: in 10 jaar
1: tijd. Ja. Dus maar volgens mij zit ik hier voorlopig goed hoor. Dus ik maak me nog niet zo druk erom. Maar,
0: nieuwe benoeming, nee.
1: Ja. Hey Christina, we moeten nog even, voordat we dadelijk gaan afronden, natuurlijk noemen. Volgende week, heel belangrijk, de Mariathon.
0: Ja, klopt.
1: We gaan op donderdag en vrijdag weer de jaarlijkse Mariathon organiseren. En dit jaar voor Ierland, we hebben het al een paar keer genoemd. Nou, waarom Ierland? Een land wat op zich goed draait qua radio. Het bestaat ook al heel wat jaren. Maar ze hebben nieuwe techniek nodig. En wij weten bij Radio Maria Nederland hoe belangrijk dat is. Hè. Soms dan gaat ook de techniek bij ons nog wat moeizaam.
0: Ja.
1: Dat zij daar flink in gaan investeren, dat is begrijpelijk. En daar gaan we ze bij helpen. En we gaan in die dagen, dus donderdag en vrijdag, ook wel wat mensen interviewen die een bijzondere band hebben met Ierland of die er wonen zelfs.
0: Ja.
1: Natuurlijk een heel rijk land als het om de kerk gaat. En we vonden het wel mooi om in een land wat een klein beetje lijkt op Nederland, hè, ook behoorlijk geseculariseerd, ook behoorlijk modern geworden, om daar onze steun aan te geven.
0: Ja, maar dat is dus aankomende donderdag en vrijdag.
1: Ja, en dat begint al vroeg.
0: Half 7.
1: Hoe laat begint normaal ook weer?
0: Om 6:30 beginnen we.
1: 6:30, ja.
0: Ja.
1: Nou, dan zit het belteam weer klaar, hè? Dus u kunt dan weer uw donatie toezeggen. U kunt ook een liedje aanvragen. U kent het waarschijnlijk van de afgelopen jaren nog wel. We gaan op donderdag van 6:30 ochtends tot volgens mij 6
0: 7
1: in de
0: uur s'avonds.
1: We zijn wat later gaan zitten.
0: Tot de heilige mis. Hè? Dat is een mis om 19 uur. En het is raar om te stoppen om 6 uur. En daarna komt er iets uit het archief. En daarna de mis. Dus maken het.
1: Dus van 6:30 ochtends tot 7 s'avonds.
0: Ja.
1: Op donderdag. Op vrijdag zal het nog wat langer zijn zelfs. Dan beginnen we ook weer om 6:30. En dan gaan we door tot 10:00 s'avonds.
0: Ja,
1: dus dat is echt een hele intense dag. En op die vrijdag, dat is ook goed om dat alvast te noemen, is er ook weer aanbidding. Dus dan kunt u naar de studio komen. In de kapel zullen we dan eucharistische aanbidding houden.
0: Ja. Vanaf hoe laat?
1: Die zal zijn vanaf 2:00 tot 10:00 s'avonds.
0: Ja,
1: dus tot het einde.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: En we hopen natuurlijk weer van harte op uw steun. Dat kan natuurlijk door uw gebed, hè, maar dat kan ook door even naar de studio in Den Bosch te komen. Als u het mooi vindt om even voor de radio te komen, dan kan dat ook. Hè. Dan kunt u even in de uitzending komen. En als u denkt, dat hoeft voor mij niet zo nodig. Ik ga liever in stilte in de kapel bidden voor de missie, dat het mag slagen. Dan is dat ook hartelijk welkom.
0: Ja. Ja. Ja, zeker.
1: Er komt nog een linkje op onze website waar u zich kunt inschrijven voor de aanbidding. Kijk, dat is niet verplicht, maar wij vinden het altijd wel fijn om te weten dat er ook op alle uren van de aanbidding iemand aanwezig is. Dat linkje wordt dit weekend gedeeld, dus dan kunt u op de link op de website ook uw naam invullen. En dan het uur dat u wilt komen voor de aanbidding en dan weten wij van, kijk, dat uurtje is bezet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is het. Dat zijn de plannen.
1: Het wordt weer intens, Christina, maar het is elk jaar wel weer de moeite waard, hè?
0: Ja, zeker. Het is ieder jaar de moeite waard. Het is ook interessant en leuk. En kijk, we passen de muziek aan. En het is heel anders dan normaal, op normale dagen.
1: Ja, en wat ik ook heel mooi vind is, er zijn dan ook heel veel vrijwilligers op de studio, hè?
0: Ja, klopt.
1: Dus het is echt een in- en gezellig uitlopen van vrijwilligers en heel dynamisch gebeuren.
0: En als ik het goed weet, dan gaan ze ook een livestream organiseren. Dus het zou kunnen dat wij ook deels via YouTube te volgen zijn. Maar ja, goed, dat is denk ik nog niet helemaal duidelijk.
1: Ja. Nou, dat is wel het idee, dacht ik, dat gaat gebeuren.
0: Okay.
1: Dus sinds kort hebben we ook camera's in de studio hangen.
0: Ja, die zijn er wel, dus.
1: Dus in ieder geval een deel en misschien zelfs het geheel wordt inderdaad ook uitgezonden. En dan kunt u ook zien hoe het er in de studio aan toe gaat.
0: Ja. Ja.
1: Christina, ik heb een probleem wat ik normaal eigenlijk nooit in de uitzending heb.
0: Okay.
1: Mijn telefoon gaat bijna uitvallen. Ik ben met mijn mobiele telefoon aan het bellen en ik zie dat ik nog 5% stroom heb.
0: Nou, dat is duidelijk. We moeten stoppen.
1: Ja, we moeten gaan stoppen. Ja, ik wil natuurlijk nog net genoeg stroom hebben voor de zegen.
0: Ja.
1: Energie heb ik wel, maar de stroom, dat is wat minder. Ja. Ja. Goed, we zullen gaan afronden. En dan wens ik u allemaal natuurlijk een prachtig mooi Pinksterweekend toe. En dan zal ik u Gods zegen schenken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Geest van God, Heilige Geest, daal neer vanaf uw hemelse troon, gezonden door de Vader en de Zoon, om uw kerk nieuw leven te schenken. Om uw kerk opnieuw te bezielen, ook in onze dagen. Maak dat door uw komst, Heilige Geest, de kerk wordt gezuiverd van alle smetten. Dat de kerk innerlijk opnieuw vanuit de liefde van de Heer mag gaan werken in alle naties, in alle landen van de wereld. En dat de kerk zout der aarde en licht der wereld mag zijn. En ik wil bidden dat ook alle luisteraars van Radio Maria die met ons verbonden zijn, dat ze ook in hun persoonlijke leven de Heilige Geest mogen ontvangen als geschenk van uw liefde. En dat ze zo met een nieuwe hoop, met een nieuwe moed, met een nieuw verlangen om ook echt uw wil te doen, de toekomst ingaan. Op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

wel, Heer, voor uw Heilige Geest. Heer, dank u wel dat u een trooster van ons heeft gestuurd, een verlosser. Heer, dank u wel voor uw Heilige Geest.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op Pinksterzondag is het evangelie ontleend aan Johannes, het 20e hoofdstuk, de verzen 19 tot en met 23. Ik lees ze u voor. In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. En nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." En na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Aan wie ge de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." Tot zover. Het kan heel goed zijn dat dit stukje evangelie u nog wel erg vers in het geheugen ligt. Het werd namelijk ook gelezen op de tweede zondag van Pasen, de zondag na Pasen. Nou ja, alleen het eerste stukje. Want als je verder leest, komt daar de geschiedenis met Thomas achteraan. Weet u wel, die gelooft het niet en die wil dan zijn handen in de zijde en zijn vingers in de wonden steken. En Jezus laat dat toe, waarop Thomas tot de conclusie komt dat hij dan geconfronteerd wordt met iets van God zelf. Maar dat gedeelte van Thomas is nu weggelaten met duidelijke reden, want op Pinksteren vieren we het ontvangen van de Heilige Geest. En dat is precies wat er hier in dit stukje wordt verteld. Jezus blaast op zijn leerlingen in en spreekt: "Ontvang de Heilige Geest." Wat ik dus ga vertellen zal u zo nu en dan bekend voorkomen, maar het geeft ons ook de gelegenheid om iets meer stil te staan bij de kernwoorden en de kerngedachten, althans volgens mij, die Johannes in zijn evangelie heeft verwerkt. We kijken weer even naar de persoon van Johannes. Hij is 90, volgens de overlevering, als hij zijn evangelie schrijft. 70 jaar nadat de dingen met Jezus waren gebeurd en die hij als jonge man van een jaar of 20 had meegemaakt. En wat hij ons wil laten zien is dat die man Jezus, die hij als jonge man heeft meegemaakt, die was zo anders wat betreft zijn religieuze opvattingen en zijn religieuze leven dan de religieuze leiders van die tijd. Want die religieuze leiders van die tijd, althans in de Joodse godsdienst, die waren erop uit om te bekijken of de andere mensen wel rein genoeg waren om zich tot God te naderen en de tempel binnen te mogen gaan. En of ze niet een straf ondergingen van God, dat had je met name aan de hand als je pijn had, als je een ziekte te verwerken had of een handicap of narigheid in je leven had, dan werd dat beschouwd als een straf van God. En God zou alleen maar straffen natuurlijk als hij daar reden voor had. Dus je had tevoren ooit iets gedaan. Wat, dat wist je dan altijd niet zeker. Maar dat je iets gedaan had, dat wist je wel zeker, want anders zou je niet gestraft zijn en die handicap hebben en die narigheid. Zo was het beeld van de godsdienst geworden in de tijd dat Jezus optrad en Johannes leeft. En hoe anders was nou Jezus geweest? Die had medelijden getoond met de mensen die in de narigheid zaten. Ook als het hun eigen schuld was. Ja, juist dan. Hij had die mensen geprobeerd weer een nieuw leven aan te brengen. Hij had zelfs van de fouten die ze gemaakt had gebruik gemaakt om ze op een nieuwe weg te zetten, op een nieuw spoor te zetten. Hij was barmhartigheid, hij was liefde. Hij was de genade in eigen persoon. En dat schrijft Johannes tenslotte ook. Hij was genade op genade. En gaandeweg, in die 70 jaar dat Johannes daarop terugkijkt, wordt het hem steeds duidelijker wat Jezus nou precies tot die Jezus maakt. De man van genade op genade, dat had hij niet van de mensen. Dat kwam niet bij de mensen vandaan. Dat mysterie, dat hij alsmaar de dingen die hij ontmoette, ook als het kwade dingen waren, om wist te zetten in genade. Ja, dat was iets van God zelf, dat kon niet anders. Dat was de geest van de God zoals hij die kende uit zijn eigen heilige traditie en zijn heilige boeken. En zo gaat hij dan ook zijn evangelie schrijven. Die Jezus die wij hebben meegemaakt, die was van bij God afkomstig. Zodat herhaaldelijk in het evangelie van Johannes die vraag klinkt, van waar is hij? Of als Jezus straks met Nicodemus spreekt, dan zal Jezus zeggen dat mensen opnieuw, nee, van omhoog geboren moeten worden. Ze moeten van God uit gaan denken, zoals hij zelf van God uit was. Dat wil Johannes in zijn evangelie duidelijk maken. En hij vertelt dus niet, zoals de eerdere drie evangelies wel deden, een hele serie van anekdotes en gebeurtenissen. Hij neemt er maar een paar. En aan die paar kun je aflezen wat de ware inhoud van Jezus is. En dat werkt Johannes telkens uit nadat hij de gebeurtenis heeft verteld, vaak in langere beschouwingen over de ware inhoud van die gebeurtenissen en daarmee de ware inhoud van Jezus. Dat hij van God afkomstig is en dat hij de geest van God als het ware belichaamde. Hij was de liefde van God in eigen persoon. Of, zoals hij het zegt, vlees geworden. Dat is wat Johannes ons wil duidelijk maken. En als hij dat eenmaal heeft duidelijk gemaakt, halverwege zijn evangelie, dan gaat hij het lijdensverhaal van Jezus opnieuw vertellen. En dat doet hij door eerst langdurig stil te staan bij het laatste avondmaal en wat Jezus daar allemaal verteld heeft en in het vooruitzicht heeft gesteld, waardoor alsmaar duidelijker wordt wat zijn ware inhoud en zijn ware herkomst is, God zelf. En als dat eenmaal duidelijk is, dan gaat hij vertellen hoe Jezus ook als die God zelf in het lijden heeft gestaan. En aan de buitenkant leek het dat hij het slachtoffer was van de dingen die de mensen bedachten en de agressie die ze op hem hebben afgestuurd. Maar eigenlijk stond hij erboven en was hij de grote regisseur. Dat doet hij bijvoorbeeld al door meteen aan het begin, als die soldaten op hem afkomen, te doen vragen, met wie zoeken jullie? En dan zeggen zij, Jezus van Nazareth. En dan zegt hij, dat ben ik. En dan slaan ze steil achterover. Zie je het? Dat is een beeld om aan te geven, Jezus is sterker dan het menselijke geweld, maar hij ondergaat het om te laten zien tot hoever de liefde van God gaat. Die gaat zelfs over de agressie, over de pijn, over het lijden en over de dood heen. Hij staat als een paal boven water, boven alle lijden, agressie, kwaad en dood van onze wereld verheven. Dat is wat Johannes wil duidelijk maken. En om de tekst van vandaag des te beter te verstaan, moeten we even stilstaan bij het visioen dat Johannes schetst als Jezus met zijn leerlingen aan het laatste avondmaal zit. Hij legt het eigenlijk Jezus steeds in de mond. Het visioen is, Jezus is dus van God afkomstig. Ja, dat was in het Joodse denken van die tijd eigenlijk volkomen absurd. Want ja, God had natuurlijk niemand naast zich gehad. Maar het kon niet anders, want de Jezus die hij had meegemaakt en wat hij in zich had, dat was niet van de mensen. Dat was nou eenmaal van God afkomstig. Jezus was van God afkomstig, vanuit de hemel. En wat de hemel tot hemel maakt, is precies de liefde die er heerst tussen de Vader en de Zoon, die tussen de Vader en de Zoon heen en weer gaat. En die liefde, dat noemen we de Heilige Geest. Dat is dus de mentaliteit die de hemel precies tot hemel maakt. Dat is het visioen dat Johannes heeft. De hemel is de verblijfplaats van God, de Vader. Nu blijkt dat hij van het begin af aan Jezus naast zich heeft gehad. En dat hij tenslotte naar de aarde is gestuurd om ons mensen weer de weg te wijzen. De weg van de liefde en de genade. En dan blijkt dus dat in de hemel God niet alleen de Vader is, maar ook de Zoon. En dat de liefde tussen die twee zo volmaakt is, dat ze over en weer gaat en die twee als het ware aan elkaar gelijk maakt. Ja, ik probeer ook maar woorden te vinden om het mysterie zichtbaar te maken. Nou is Jezus naar ons toegekomen, ons mensen, om ons in die beweging van de liefde tussen de Vader en de Zoon op te nemen. Zodat de Heilige Geest als het ware vanuit de hemel een soort van uitstulping maakt naar onze aarde, althans naar de mensen op die aarde, althans naar die mensen op aarde die ja zeggen tegen de genade. Dat God niet een God van verplichting, van dreiging, van kwaad, van wraak, van straf is, maar een God is een God van pure liefde, genade en goedheid. Die biedt hij aan de mensen aan en je hoeft er maar ja tegen te zeggen. En aan die mensen die er ja tegen zeggen, die zullen dus die liefde ontvangen en als het ware meteen daarmee worden opgenomen in de liefde die er heerst tussen de Vader en de Zoon. En die mensen zullen dus deel krijgen aan datgene wat de hemel tot hemel maakt, de Heilige Geest. Volgende week wordt daar een apart feest voor gevierd, het zogenaamde feest van de drievuldigheid. En die drievuldigheid betekent dat er tussen de Vader en de Zoon de liefde heen en weer gaat en dat de Vader en de Zoon hebben besloten om ons mensen in die liefde te betrekken en dat die liefde nu voortaan via ons tussen hen heen en weer gaat. Ja, dat is, welk beeld je ook verzint, dat wij in zo'n God mogen geloven. Nou, de actualiteit is ervoor om te laten zien dat het een geschenk uit de hemel is als je mag geloven dat er liefde bestaat, zelfs als het op de wereld niet is, dat er over die wereld heen liefde bestaat, genade, en dat wij bedoeld zijn voor de genade, om ze te ontvangen en als het even kan ook door te geven. En dat is precies wat er vandaag wordt verteld. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie. Ik geef door aan jullie wat de Vader aan mij heeft gegeven. Laten we met dit in ons achterhoofd, ja, ik verbeeld mij dat Johannes op die manier begon te schrijven toen hij allemaal deze inzichten had verworven. Ja, en ik kom natuurlijk nog niet in de buurt van hoe Johannes zich dat heeft voorgesteld, maar zoiets als wij nu hebben gedaan, dat beeld voor ogen hebbend, nu begint Johannes te schrijven. En we hebben met hem meegelezen en nu zijn we met Johannes aangeland in het 20e hoofdstuk waarin hij wil vertellen over hoe Jezus na zijn dood aan de leerlingen verschijnt, blijkbaar weer tot leven gewekt. En voor de goede orde moeten we even kijken wat er dan vlak aan vooraf gaat. We hebben dan gehoord hoe nadat de Sabbat, Jezus was op de vooravond van de Sabbat begraven, vrouwen hadden toegezien. Op de Sabbat kon men natuurlijk niks, want het was verboden om op de Sabbat te werken, grote afstanden af te leggen of handenarbeid te verrichten. Dus je kon dan zeker geen lijk afleggen. Bovendien, door een lijk af te leggen maakte je onrein, de dood was onrein. Dat konden ze allemaal niet. Maar nadat die Sabbat dan voorbij is, horen we hoe Maria Magdalena naar het graf was geweest om haar geliefde Heer alsnog te gaan balsemen. En hoe ze dat graf geopend had gevonden, de steen was weggerold, en hoe het graf leeg was, en hoe zij ervan uitging dat ze hem dus ergens anders hadden neergelegd. En daarop was ze naar de leerlingen gerend. Petrus en Johannes waren naar het graf gerend, hadden alles bevonden zoals Maria het had verteld, en waren naar de overigen teruggekeerd. En vervolgens hoorden we hoe de Heer aan Maria verscheen en hoe hij haar opdroeg aan de leerlingen te zeggen dat hij weer leefde en zou opstijgen naar de Vader. In het licht van dit alles mag ons de zon de zin die volgt verbazen. Want er blijkt eigenlijk bij die leerlingen, door al de gebeurtenissen die al verteld zijn, nog helemaal niets veranderd. Zijnde dus avond, u weet, ik vertaal het Grieks zo letterlijk mogelijk, ook al krijg je daar een beetje gek Nederlands van. Zijnde dus avond, op diezelfde eerste dag van de week, en de deuren gesloten, waar waren de leerlingen uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zegt hun: vrede aan jullie. Zijnde dus avond, op diezelfde eerste dag van de Sabbatten van de week, en de deuren gesloten, daar waren de leerlingen uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zegt hun: vrede aan jullie. Het is avond, zondagavond. De avond dat vertelt Lucas in zijn evangelie, die twee leerlingen terugkeren naar huis, naar Emmaus, en Jezus, niet herkend, met hen meewandelt en zich gaandeweg aan hen openbaart. Die avond, toen kwam hij. Dat is ook opvallend, want hier ligt het initiatief bij Jezus. Terwijl in het leven voor zijn dood, in zijn gewone aardse leven, zullen we maar even zeggen, in zijn openbare leven, nam hij nooit het initiatief om ergens naartoe te gaan. Er kwamen mensen naar hem. Er werden zieken bij hem gebracht. Hij trof ze toevallig op zijn weg, zoals de jongeling van Naïm. Dan komt hij toevallig die rouwstoet tegen. Maar hij gaat er nooit zelf op af. En de enige keer dat hij dat wel lijkt te doen, zegt de Romeinse officier: nou, dat hoeft u niet te doen. U hoeft maar een woord te spreken en dan zal het wel goed komen. Jezus gaat er nooit op af. Maar hier, na zijn dood, als hij eenmaal is opgestaan, dan wel. Dat mag alvast voor ons een troost zijn. Nu heeft Jezus steeds het initiatief en komt hij zijn leerlingen te hulp en tegemoet. De deuren waren gesloten uit vrees voor de Joden, aldus Johannes. Tuurlijk, Als de Joden de meester hadden gedood, wat zouden ze dan doen met de leerlingen? Dat had Jezus trouwens tijdens zijn leven ook gezegd. Een leerling staat niet boven zijn heer. Dus als ze mij zo doen, mogen jullie verwachten dat het met jullie ook zo zal gaan. Jezus had dat aan tafel trouwens ook gezegd. Herinnert u wat ik u gezegd heb? Een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Dat zegt Jezus in het Evangelie van Johannes in hoofdstuk 15, vers 20. Johannes 15, vers 20. En misschien waren die deuren ook wel gesloten vanwege de schaamte over wat er de afgelopen dagen was gebeurd. Over hun eigen houding. Dat ze niets hadden gedaan om Jezus te beschermen. Dat ze nu het liefst in de grond zouden willen zakken en zich aan het oog van de anderen onttrekken uit pure schaamte. Misschien waren daarom ook wel de deuren gesloten. Maar door die deuren heen komt Jezus, trekt zich niks van angst en schaamte aan. Dat mag ons weer verheugen. Hij trekt zich niks van angst en schaamte aan en zegt dan shalom, vrede. Nou, ja, dat is toch wel het meest onwaarschijnlijke wat hij gezegd zou kunnen hebben. Vooropgesteld dat die verschijning op zich al ongelooflijk is, is een vredeswens nog onwaarschijnlijker. Vrede, na alles wat er gebeurd is. Hij had zoiets moeten zeggen als, nou, waar blijven jullie nou, stelletje mislukkelingen? En jij, Petrus, met je grote mond, je leven zou je voor me geven? Nou, mooi niet dus. Zit ik dan met een stelletje angsthazen hier bij elkaar? Heb ik 3 jaar voor mijn leven aan besteed en allemaal voor niks? Die had ik dus gedacht dat ze voor mij de zaak zouden overnemen. Nou, mooi niet dus, moet je kijken zeg. Zoiets had hij toch moeten zeggen, menselijkerwijs gesproken. Maar in plaats daarvan kwam hij met dat ene woord. Shalom. Vrede. Geen spoor van verwijt. Ongelooflijk, nee, zelfs sterker, dwars door de angst en door de gesloten deuren heen, daar trekt hij zich niets van aan, probeert hij zijn leerlingen te bereiken met vrede. En dat sprekend toonde hij de handen en de zijde hun, verheugde zich dus de leerlingen ziende de Heer. En terwijl hij spreekt, toont hij hun zijn handen en zijn zijde, de wondertekenen, de littekens, zodat ze zeker weten dat degene die hun vrede wenst, dat inderdaad degene is die al die pijn van de afgelopen dagen heeft ondergaan. Inderdaad degene is aan wiens pijn zij zelf hebben bijgedragen. Maar hij draagt het hun niet na. Hij draagt het hun niet na. Hij laat hun zien, zijn handen en zijn zijde, en niet zeggend van, nou zie je nou wat er nou van komt, hè? Dat heb ik allemaal aan jullie te danken. Nee, vrede. En zijn vrede dringt door tot de leerlingen, want ze verheugen zich nu ze de Heer zien. Intussen vind ik het indrukwekkend dat blijkbaar de wondertekenen die Jezus heeft opgelopen in zijn aardse leven niet ongedaan gemaakt zijn geworden in zijn lichaam na zijn opstanding, hoe ik me dat ook moet voorstellen. Nee, dus de geschiedenis die hij heeft gemaakt, die heeft hem getekend en heeft hem ook getekend in zijn leven bij God. Die littekens, die zal hij steeds blijven zien. Het zijn zijn herkenningspunten geworden. Ik ben het die de pijn heeft ondergaan. Maar ik draag jullie de pijn niet na. Integendeel, ik heb van mijn vader het geheim geleerd om pijn om te zetten in liefde. Daar gaat het om. Vreugde. Jezus had het aangekondigd, hè, tijdens de maaltijd met zijn leerlingen. Voorwaar, ik zeg u, gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Dat had Jezus gezegd in Johannes 16, vers 20. 16, 20. En in vers 21 sprak hij hun dus wederom, vrede aan jullie. Zoals mij zond de Vader, zo zend ook ik jullie. Vrede. Vrede. Tot 3 keer toe klinkt in het kleine stukje tekst vrede, shalom. Alsof Jezus als het ware wil bezweren dat hij het is en dat hij komt met genade. Hij was immers genade op genade, nou dat maakt hij hier helemaal waar. En zoals mij zond de Vader, zo zend ook ik jullie. Het verhaal wordt wel steeds ongeloofwaardiger. Niet alleen verwijst Jezus met geen woord naar de afwezigheid van zijn leerlingen bij zijn lijden en dood, afgezien dan van die ene leerling die Jezus lief had, die zat hier waarschijnlijk ook tussen, geen enkel verwijt. Maar nu vertrouwt hij zelfs aan dit stel weggekropen mislukkelingen zijn zending toe. Is toch iets eventjes om over na te denken.

0: We gaan naar vers 22. En dat sprekend blies hij hen in en sprak, neem de Heilige Geest. Blies hij hen in? Heb ik de vorige keer ook al de nadruk op gelegd, omdat ik er zo verrast over ben dat dat woord gebruikt wordt. Dat is de enige keer dat Johannes het gebruikt in zijn evangelie, sterker, het is de enige keer dat het voorkomt in de Griekse tekst van het hele Nieuwe Testament. In het Oude Testament, althans in de Griekse vertaling van het Oude Testament, in de zogeheten Septuagint, de klassieke vertaling van het Oude Testament, die Johannes zeker bij de hand heeft gehad, komt het woord vaker voor. Bijvoorbeeld in het scheppingsverhaal, als God aan de mens zijn geest inblaast. Wat God dus doet bij het scheppingsverhaal, doet Jezus hier bij zijn leerlingen. Het komt in het Oude Testament nog een keer voor bij de profeet Ezechiël. Ik weet niet of u dat kent, in het 37e hoofdstuk van Ezechiël is dat beroemde visioen van de dorre beenderen, dat een profeet wordt in een dal vol met dorre beenderen gezet. En die dorre beenderen, op het woord van God, komen die bij elkaar, worden skeletten en geraamtes, komt vlees overheen. Alleen, dan zijn er nog altijd dode mensen. En dan moet er eerst de geest ingeblazen worden. Daar staat weer hetzelfde woord, inblazen. Hij blies hen in. Dus eigenlijk zegt Johannes dat deze mensen die daar achter gesloten deuren als bange vogeltjes bij elkaar zitten, dat dat eigenlijk dorre mensen zijn en dat die het wonder nodig hebben van de inblazing van Gods geest, zoals destijds bij het scheppingsverhaal of zoals de profeet Ezechiël vertelde bij die mensen die uit dorre beenderen werden samengesteld, maar de geest van God nodig hadden om tot leven te komen, maar dan tot leven in de betekenis, zoals Johannes het in zijn evangelie ook gebruikt. Het leven van God is dat je leeft van de genade en dat je ziet dat God de goedheid in eigen persoon is. Dat is leven. Dit is het eeuwig leven, weet u wel, zei Johannes, of zei Jezus in zijn gebed, dat zij u kennen. En als ze God kennen, dan weten ze dat die genade is en niet straf en niet vergelding. En dan gaan we weer God kennen. Die God, die wordt hen nu eens en voorgoed ingeblazen. Een bekrachtiging van de zending met dat ritueel. In feite gebeurt hier dus, waar we het aan het begin al over hadden, dat Johannes laat zien dat de komst van Jezus niet alleen was dat hij het godsbeeld corrigeerde, nee, dat de inhoud van Jezus, die hem tot de Jezus van het geloof maakte, de Heilige Geest, zo noemen we die inhoud van Jezus, dat die inhoud ook op de leerlingen overgaat en de leerlingen doortrekt zoals de persoon van Jezus doortrok. En daarom was het goed dat Jezus als mens van vlees en bloed ophield te bestaan, zodat hij in een andere gedaante, het zijn maar menselijke woorden, in een andere vorm terug kon keren en wel zo'n vorm, waardoor hij bezit kon nemen van de hele persoon van de leerlingen. En dat wordt dus geest genoemd. Ja, u weet, ik heb al eens het beeld gebruikt van wat de rook doet met gerookte paling. Die geeft er smaak en smeuïgheid aan. En als je eenmaal een gerookte paling hebt, kun je nooit meer de oorspronkelijke paling en de oorspronkelijke reuk uit elkaar halen. Dat is een twee-eenheid geworden. Dat doet de Heilige Geest met ons. Met ons gelovigen die ja zeggen op de genade. En die van die genade willen doorgeven zoals ze die zelf gratis hebben gekregen. Ontvangt de Heilige Geest. Datzelfde woord gebruikt Jezus in de andere evangelies steeds om de eucharistie uit te delen. Ontvangt de Heilige Geest. Neemt het brood. Dat brood doet overigens hetzelfde als die rokende gerookte paling. Die brood die zet zich om in mijn persoon. Maar mijn persoon is dus de omgezette vorm van dat brood van Jezus dat ik in mij opneem. Aan het begin hadden we het al over waar het visioen van Johannes in bestond en dat hij ontleende aan de avondmaalsrede van Jezus. Dus wat er nu gebeurt, dat Jezus zijn geest overdraagt aan zijn leerlingen met het ritueel van de inblazing, wat herinnert aan de herschepping of aan de schepping van de mens, of aan het tot leven brengen van de mens, dat had Jezus in het vooruitzicht gesteld bij dat laatste avondmaal. Daar had hij gezegd, ik ga terug naar de Vader. Enerzijds zijn jullie daar verdrietig om, anderzijds is het toch goed dat ik dat doe. Want zolang ik als mens van vlees en bloed in jullie midden verkeer, wijs je steeds naar mij als het gaat om de Heilige Geest, de Geest die ik in mij heb. Maar het is de bedoeling dat je ook naar jezelf en naar elkaar kunt wijzen, dat ook jullie diezelfde geest in je zullen hebben. Daartoe moet ik als mens van vlees en bloed verdwijnen en een vorm aannemen, menselijkerwijs gesproken dan, die mij in staat stelt me volkomen met jullie te verenigen, te doortrekken, geest in jullie te worden. Voortaan zijn jullie hier op aarde de vindplaats van de geest die de hemel tot hemel maakt. Voortaan kan er naar jullie gewezen worden als het gaat over de ware geest van God onder de mensen. De liefde die de hemel tot hemel maakt, bij jullie te vinden. En uit het volgende vers gaat blijken waar die geest vooral aan te herkennen is, namelijk aan zondevergeving. Want in vers 23 zegt Jezus, indien jullie van wie dan ook vergeeft de zonde, zijn ze hun vergeven. Indien jullie ze van iemand doen behouden, ze zijn behouden. Dat laatste lijkt mij min of meer een bewijs van spreken, want God is altijd bereid om zonden te vergeven en niet om ze te doen behouden. Maar bij wijze van spreken, zelfs al zouden jullie zeggen, wij vergeven de zonden niet, dan zal God zich bij jullie aansluiten, want de geest die jullie van mij hebben gekregen, dat is zijn geest. De geest die de hemel tot hemel maakt, die is jullie deel geworden. Dus jullie denken voortaan hetzelfde als mijn vader zelf. Het is nogal wat hoor. Zonde vergeven. Daarin bestaat dus de gave van de Heilige Geest. Ik heb de indruk dat die zondevergeving het centrum was van Jezus' spiritualiteit. Met name ook in weerwil van wat er in zijn tijd werd gedacht. Ook in het Onze Vader staat dat. Hè? Vergeef ons onze zonden, zoals ook wij aan anderen hun zonden vergeven. God is God, niet een God van nawijzen, oordelen, veroordelen, straffen, maar van vergeven, met liefde overladen. In het geloof en in de hoop dat je daarmee bij de ander het reservoir van liefde aanraakt en opent, zoals je had gedaan bij de Samaritaanse, die toch echt een verkeerd leven leidde. Maar die heeft hij in haar zoeken tot van liefde herkend en een nieuw leven geschonken waarin ze de ware liefde had gevonden. Of bij die overspelige vrouw die toch echt fouten had gemaakt, maar die hij een nieuw leven heeft gegeven. Sterker nog, hij zegt dat zijn leerlingen dat waar zij zonden vergeven, de hemel zich bij hen zal aansluiten. Dat is toch een geweldige verantwoordelijkheid die daar aan zijn leerlingen wordt gegeven. En dat zijn dan die leerlingen die daar verschanst zitten achter die gesloten deuren. En die bang zijn en beschaamd. Hoe maakt hij daar toch een einde aan? Dat is niet te geloven. Zoveel verantwoordelijkheid als hij aan deze kwetsbare mensen geeft. Die leerlingen moeten dus straks bij de anderen doen wat Jezus nu, op dit eigenste moment, als hij hun vrede, hen, die mislukkelingen eigenlijk, als hij aan die mislukkelingen vrede schenkt en een nieuwe toekomst biedt door ze hun zending toe te vertrouwen. Ik ga er wel even één ding aan toevoegen, namelijk vergeven, daar moeten we ook weer niet te makkelijk over denken. Dus soms wordt er wel ineens opgemerkt door mensen in mijn omgeving, ja, maar als goed christen moet je elkaar vergeven. En dan ben ik altijd geneigd om te roepen, ho, ho, ho, ho. Vergeven, daar gaat altijd verdriet aan vooraf. Er valt pas iets te vergeven als mij eerst is pijn gedaan. Iemand heeft mij pijn gedaan en ik kan pas vergeven als ik mijn eigen pijn serieus heb genomen. En de pijn heb laten zijn. Eronder heb geleden. Vergeven moeten we dus niet te simpel of te gemakkelijk voorstellen. Doen alsof je gewoon even over je pijn kunt heen stappen. Nee, nee, pijn verdient eerbied. We moeten ze dus vergeving niet van elkaar afdwingen. We moeten erom vragen in ons gebed dat ik ernaar zou verlangen het geheim te ontdekken, de pijn die aan mij is aangedaan, om te zetten in vergeving en liefde. Dat is een geheim dat bij God thuis hoort en hij alleen kan die pijn verzachten en hij alleen kan mij uitnodigen, lokken en trekken om toe te bewegen naar die liefde in de verte waarnaar ik zelf eigenlijk verlang. En die liefde dat is de ander het beste gunnen zoals God dat met mij doet. De ander genade gunnen zoals God dat met mij doet. De geest van Jezus doorgeven zoals God hem aan mij geeft. Dat is de liefde die aan mij wordt gegeven. Bemint elkander, daarin bestaat ze. Dat ik doorgeef wat ik van Jezus heb gekregen. We hoeven geen vriendjes te worden. We hoeven de dingen die fout gaan niet goed te praten. We hoeven alleen, te midden van de omstandigheden die soms bar en boos kunnen zijn, de liefde van Jezus overeind te houden. Nou ja, alleen, dat is wel heel wat. Vergeven is een hele ernstige zaak en die kan pas als we onze eigen pijn serieus nemen en daar eerbied voor hebben. En bij anderen kunnen we pas vragen of ze aan vergeving toe zijn als we eerst hun pijn met eerbied serieus hebben genomen en bij de pijn hebben neergeknield. Het is Pinksteren. En met Pinksteren vieren we dat de geest die de hemel tot hemel maakt, de geest die de liefde van God zelf is, de geest die als liefde tussen de Vader en de Zoon heen en weer gaat en heen en weer beweegt, dat wij opgenomen zijn in die beweging en dat die liefde van de Vader en de Zoon ook naar ons toe gaat en van ons weer terug naar Hem. Dat is Pinksteren, dat de geest van God over ons vaardig wordt. Niet per se door onverstaanbare klanken uit te spreken. Niet per se door alle talen van de wereld te spreken. Dat waren toen uiterlijke tekenen. De geest van God is alleen maar herkenbaar aan de naaste liefde. Aan de vergeving. Aan de barmhartigheid. Aan de genade. Daar is de geest van God herkenbaar. En dat kan op de meest eenvoudige manier. Hoeven we niet voor gestudeerd te hebben. Misschien moet je zelf zeggen, liever niet. Maar dat is een kwestie van het hart. Dat is een kwestie van het gebed. Dat is een kwestie van je diepste verlangen. Dat is wat we vieren, dat we in ons diepste verlangen worden vervuld. Dat wil zeggen, in ons geloof. Soms is het er helemaal niet, of voelt hij het helemaal niet. Maar het is ons toegezegd en we mogen ervan uitgaan, dat is, we mogen geloven dat ze ons wordt en is gegeven. Ieder op eigen manier. Niemand zal er volmaakt van worden, maar met elkaar kunnen we heel veel van die liefde aan de anderen, aan de wereld van vandaag de dag, kunnen we laten zien. En als er nou iets is wat die wereld van vandaag de dag nodig heeft, dan is het dat wel. Volgende week is het drievuldigheidszondag. Dan vieren we nog een keer wat we vandaag al overwogen hebben. Dat wij, mensen die de genade aannemen, dat wij opgenomen zijn in de liefde die tussen de Vader en de Zoon heen en weer beweegt. En dat ook wij daar nu, als het ware, doordat de Geest een uitstulping vanuit de hemel naar de aarde heeft gemaakt, dat wij daar nu in zijn opgenomen. Hebben we aan een week genoeg om al die dingen tot ons te laten doordringen?
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Zou jij maar eens een half uurtje biecht horen? Nou, dat was het laatste wat Giovanni wilde horen. Hij is al 15 jaar priester. Heeft in zijn hele priesterleven nog geen biecht gehoord. Mag hij trouwens ook niet, want hij is daartoe niet bevoegd. Niet dat de Italiaan iets tegen biecht heeft. Integendeel. Hij is zelf een geregelde klant. Maar hij heeft onafgebroken hoofdpijn. Is zelfs niet in staat om voor 5 minuten een boek te lezen. En biecht horen, dat is veel te zwaar voor hem. Het wiegje van Giovanni Battista de Rossi stond op 22 februari 1698 in Voltaggio, onder de rook van Genua. Hij was 4e van de 5 kinderen van Carlo en Francesca Ross. 13 jaar oud verhuisde hij naar Rome, naar Heerom, die priester en kunnende kwast in de Santa Maria in Cosmedin. Om vervolgens bij de paters Jezuïeten op school te gaan. In die tijd krijgt hij de eerste van de vele epileptische aanvallen, waar hij zijn hele leven last van zou houden. Nog voor zijn priesterwijding helpt hij alle dagen in het ziekenhuis voor mannen, om vervolgens de armen te bezoeken. Ook zou hij de vrome unie van seculiere priesters van Santa Cala stichten. En door zijn toedoen komt er ook een ziekenhuis voor vrouwen. Nu is het algemeen bekend dat de herders, veedrijvers en veehandelaren die op marktdagen, 2 keer per week, de Campo Jacinto vulden, volkomen geïsoleerd en ongeschoold waren. Nou, bij zonsopgang, nog voordat de zaak goed en wel begonnen, verscheen de jonge priester met zijn beminnelijke groet en vriendelijke manieren op de Campo Vaccino. Wanneer ze daar alleen stonden, of in kleine groepjes, sprak hij hen aan. En daar en dan onderwees hij ze in de waarheden die noodzakelijk zijn voor hun verlossing. En eenmaal door zijn woorden getroffen, veelal door verdriet over een vergetelheid van of een opstand tegen zo'n geduldige en goede God, leidde hij hen naar een biechtvader die hij klaar had staan in een van de naburige kerken. Om niet te geven, ging hij met hen mee tot aan de biechtstoel. Uiteindelijk wordt John Giovanni aangesteld tot kanunnik van de Santa Maria in Cosmedin. En daar weten ze niet beter dat Don Giovanni niet in staat is biecht te horen. En niemand verlangt dat ook van hem. Tot de dag dat de dokter hem de berg instuurt, omdat de lucht daar gezonder zou zijn. En daar verblijft hij bij zijn vriend, bisschop Tenderini. Avond in, avond uit, praten de twee over ons lieve Heer, zijn moeder en hoe mooi het is om als priester mensen naar God te mogen brengen. Tot monsieur Tenderini hem zegt: je bent geen volwaardig priester als je de zielen niet verzoent met God door middel van de biecht. Maar ik mag en kan dat niet, had Giovanni tegengeworpen. Maar de bisschop luisterde het niet eens. Hij sprak: ga jij maar eens een half uurtje biecht horen. Giovanni moest vanaf de volgende morgen de biechtstoel in. Eerste dag een half uur en de volgende dagen langer. De prelaat schonk hem daartoe alle volmachten. Giovanni kan er niet van slapen. Gaat met barstende hoofdpijn de biechtstoel in. Maar wanneer mensen bij hem komen, vergeet hij zichzelf. dieper de zondaar in de put zit, des te ingewikkelder de zaak die hij moet oplossen, hoe beter hij zich voelt. Terug in Rome pakt hij zijn studie moraaltheologie op om een jaar later de bevoegdheid te krijgen biecht te horen. Op het plafond van een bijgebouwtje van de Mariabasiliek van Kasmedin laat hij een vloertje leggen om op dat zoldertje te gaan wonen. Zo kunnen de mensen alle uren van de dag of nacht bij hem aankloppen om te biechten. En dat doen ze ook. Aanvankelijk slechts een enkeling, maar de stroom zondaars op zoek naar verzoening groeit met de dag. Hij krijgt zoveel bekendheid dat andere priesters de meest verstokte zondaars naar hem toesturen. Mensen die altijd moeite hadden met opwekken van berouw voor hun zonden, huilen om wat zij de Heer en zijn moeder hebben aangedaan. Hoe vaak wordt hij niet weggeroepen naar zieken en stervenden? Het is Giovanni duidelijk dat de biecht de kortste weg is naar de hemel. En had hij een moment geen biechteling, dan voelde hij zich ongelukkig. Wanneer zielen zich bij zijn biechtstoel melden, die hardnekkig in het kwaad bleef steken, verstrikt in moeilijkheden die onlosmakelijk met een daadwerkelijke en blijvende zelfverbetering verbonden leken, wist hij geen beter geneesmiddel dan de drie devotie van de drie beestroute. Voor verder eerst een beetje geschiedenis. Maria beloofde in de 13e eeuw aan de heilige Cisterciense zuster Mathilde van Hakkenborn dat zij aan iedere ziel die alle dagen trouw de drie wezen groeten bidt, in het uur van de dood zal verschijnen om hem of haar bij te staan. Met de drie wezen groeten eer we de drie personen van de heilige drie-eenheid. De eerste weesgroet herinnert aan de kracht die Maria van God de Vader ontving om voor zondaars te pleiten. De tweede aan de wijsheid die zij van God de Zoon ontving. De derde aan de liefde die zij, vervuld met de heilige van de Heilige Geest, met zich meedraagt. De devotie van de drie weesgroeten is door vele grote heiligen overgenomen. Slechts een paar te noemen: Sint Alfons Liguori, Gemma Galgani, de heilige pastoor van Aars en Don Bosco. Nu werd een religieuze vrouw 11 jaar lang gekweld door sterke zintuigelijke verleidingen. En ze was herhaaldelijk in zonde gevallen. Ze verkeerde in een voortdurende staat van onrust, omdat haar niet leek te lukken zich daaruit, of zich van haar ellende te bevrijden. Sorry. Zij besloot te biechten bij onze heilige van vandaag, Giovanni de Rossio. Deze luisterde met grote liefde naar haar en sprak na de biecht alleen deze woorden: ik zeg u, namens God, deze verleiding te weerstaan. Anders zult u niet ongestraft blijven voor zijn rechtvaardige hand. Daarom sprak u aan elke avond drie wezige groetjes te bidden ter ere van de zuiverheid van de Allerheiligste Maria. En ik verzeker u dat u ervan bevrijd zult worden. Ik zal voor u bidden, maar pas op dat u niet de fout begaat die u in het verleden hebt begaan. En vanaf die dag is die persoon niet alleen nooit meer gevallen, maar heeft ze ook nooit meer te maken gehad met verleidingen. En leefde ze voor altijd met een grote gemoedsrust. De heilige ervoerde de doeltreffendheid van de drie wezengroeten ook voor hemzelf. Omdat hij vaak onvoorbereid 5 of 6 preken op een dag moest geven, bad hij tot de Heilige Geest en zijn drie gebruikelijke weesgegroetjes. Die preken klonken zo uitgewerkt, dat leek alsof hij ze lang en zorgvuldig had voorbereid. Giovanni houdt echt zo weinig tijd over dat paus Clemens de 12e en later Benedictus de 14e de kanunnik ontheffen van het verplichte koorgebed. Maar, zoals dat altijd gaat, waar Gods liefde harten verovert, werkt de duivel het hardst. En zo wilde het dat een medekanunnik jaloers werd. Giovanni Alma voor spot zet, roept dat hij zijn verplichte verzuimt en het pauselijk decreet vals is. Giovanni heeft daar veel verdriet over, tot op de dag van goddelijke wraak, een zoete wraak, aanbreekt. De jaloerse kanunnik wordt ziek, doodziek, waarop Giovanni hem met liefde verzorgt. De stervende zou later verzoen met God naar de hemel gaan, na eerst bij Giovanni te hebben gebiecht. De laatste maanden van zijn leven verergerende epileptische aanvallen. Altijd houdt Giovanni zijn trouwe rooskrans in de hand. Wanneer tijdens weer zo'n aanval de rooskrans wordt verwijderd, krijgt de schuldige medebroeder van de weer bijgekomen Don Giovanni de wind van voren. Nou, dat deed hij geen tweede keer. Uiteindelijk zou de heer zijn trouwe dienaar Don Giovanni op 23 mei 1764 weer naar huis halen. Een goede eeuw later, op 8 december 1881, zou de vorige paus Leo, dat was aan de 13e, zijn landgenoot heilig verklaren. Heilig Giovanni Rossi, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De hemelvaart van Christus. Gedurende 40 dagen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen. Hij verschijnt aan meer dan 500 man, schrijft Paulus. 1 Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 6. De 11 begeven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen heeft. Matthäus, hoofdstuk 25, vers 16. Wanneer ze hem zien, werpen ze zich in aanbidding voor Jezus neer. Hij zendt hen uit met de woorden: gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Jezus leidt zijn leerlingen naar buiten tot bij Betanië. Hij heft zijn handen op en zegent hen. En terwijl hij hen zegent, verwijdert hij zich van hen en wordt ten hemel opgenomen. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden, beloofde hij. We zien links en rechts op de iconen de leerlingen naar Jezus opkijken, die in een soort cirkel zit.
2: Ja, Jezus die zendt zijn leerlingen opnieuw uit en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Hij legde hen de schrift uit. Zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden, en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonde gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt getuige hiervan. Sommigen twijfelen, schrijft Matthäus. Jezus komt dichterbij en hij verklaart: mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Zo lezen we bij Matthäus hoofdstuk 28, ook nog eens vers 28. De profeet Daniël beschrijft zijn visioen waar hij met de wolken des hemels iemand ziet aankomen die op een mens gelijkt. Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht. Alle volken, stammen en talen brachten hem hulde. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem dienen en gehoorzamen, wordt geprofeteerd bij Daniël hoofdstuk 7 vers 14 en 27.
1: Dus de cirkel staat dus ook voor de geopende hemel, hè?
2: Dus een geopende hemel, ja.
1: En daarnaast?
2: Links en rechts zien we dan de twee mannen. Ze hebben vleugels, dus het zijn engelen in het wit. En die verwijzen naar boven.
1: Ja, Jezus droeg zijn leerlingen op, gaat uit over heel de wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Markus hoofdstuk 16, vers 15. Dan verwijdert Jezus zich van hen en wordt ten hemel opgenomen om te zetelen aan Gods rechterhand, schrijft Marcus. De leerlingen staren Jezus na en kunnen hun ogen niet van hem afhouden. En opeens staan twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeggen: deze Jezus, die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem naar de hemel hebt zien gaan. Handelingen, hoofdstuk 1, vers 11. Jezus beloofde: wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op zijn troon van glorie. Dat lezen we bij Matthäus, hoofdstuk 25, vers 31. In de Vespers op deze dag bidden we: de hemelen bereiden zijn troon voor. Christus stijgt op naar waar hij eerst was. Op de icoon zien we Maria centraal vooraan staan en ze wijst naar Petrus. Waarom?
2: Ja, inderdaad, Maria staat midden tussen de leerlingen en ze verwacht Jezus' wederkomst. Wanneer alle volken voor hem bijeengebracht zullen worden en hij zal zeggen, al wat je gedaan hebt voor een van deze geringste van mijn broeders, heb je ook voor mij gedaan. Zoals we lezen bij Matteüs hoofdstuk 25 vers 41. Maria verwijst dus naar Petrus, aan wie Jezus zijn macht heeft overgedragen. Hij is de steenrots waar Christus zijn kerk opbouwt. Zo lezen we bij Matteüs hoofdstuk 16 vers 18 ook lezen we daar dat hij belooft, de poorten der hel zullen de kerk niet overweldigen. Petrus beschrijft dat de Heer wil dat niemand verloren gaat en dat we zijn komst verwachten. Zo lezen we bij 2 Petrus vers 3. En Paulus staat ook bij de apostelen, hoewel daar niet aanwezig en later pas bekeerd is. Van een fervent vervolger van christenen is hij veranderd in een vurig volgeling van Jezus. Hij schrijft dat we met Christus ten leven zijn gewekt en beveelt ons aan, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse, lezen we bij Colossenzen 3, hoofdstuk 1, vers 1, sorry. Ook de palmbomen buigen voor de Heer. Wat doen de leerlingen na Jezus hemelvaart?
1: Ja, ze aanbidden Jezus en keren met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Ze herinneren zich Jezus' woorden. Ziet, ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Matteüs hoofdstuk 28 vers 20. Lucas schrijft ook dat ze Jezus aanbidden en met grote blijdschap terugkeren. Dat is een sabbatsreis ver. Op Jezus' woord wachten ze daar op de beloofde helper. Johannes hoofdstuk 14 vers 26. Daarom zend ik tot u wat door mijn Vader beloofd is. Blijf dus in de stad, totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust. Dat schrijft Lucas 24, de hoofdstuk vers 49. De leerlingen houden zich voortdurend in de tempel op en verheerlijken God. In afwachting van zijn wederkomst smeekt de kerk vol verlangen. Deze Pinksternoveen, kom Heer Jezus. Apocalyps, hoofdstuk 21, vers 20, waar Johannes ons schrijft, Hij is de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, die ieder vergeldt naar zijn werk.
2: 40 dagen lang heeft de verrezen Heer zijn leerlingen opgezocht. Hij sprak met hen, brak het brood, opende voor hen de schrift en versterkte hun geloof. Soms vol vreugde, soms nog aarzelend, soms met vragen in hun hart, kwamen zij hem tegemoet. En toch bleef hij bij hen komen, want zijn liefde trekt zich niet terug, zolang hun harten nog moeten leren vertrouwen. Op de berg in Galilea vallen de leerlingen neer in aanbidding. Daar klinkt zijn laatste opdracht, maar ook zijn blijvende belofte. Niet alleen woorden voor dat moment, maar woorden voor alle tijden. Gaat uit, maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. En dan, als hun harten misschien bang worden bij het afscheid, volgt het woord dat alles draagt. Zie, ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Niet, ik was met u, niet, ik zal soms bij jullie zijn, nee, maar ik ben. Terwijl de Heer zijn handen opheft om te zegenen, wordt hij aan hun ogen onttrokken. Niet omdat hij voorgoed verdwijnt, maar omdat zijn aanwezigheid voortaan dieper wordt dan zien. Wat zichtbaar was, wordt nu innerlijk. Wat tastbaar was, wordt nu sacramenteel tastbaar, verborgen nabij. Hij stijgt op naar de Vader, naar de plaats waar Hij ons voorgaat. Hij ontvangt heerlijkheid, luister en koninklijke macht, zoals de profeet Daniël reeds zag. Alle volken, talen en generaties behoren Hem toe, en toch blijft zijn hart gericht op de kleine, op de zoekende, op wie dreigen te verdwalen. De leerlingen blijven nog een poos omhoog kijken, alsof hun ogen Hem willen vasthouden. Maar twee mannen in witte gewaden roepen Hem terug naar de aarde, terug naar hun zending, terug naar het leven. Want wie Christus heeft gezien, mag niet blijven staren. Wie zijn liefde heeft ontvangen, wordt gezonden. Midden onder hen staat ook Maria, stil en gelovig. Daar is ook Petrus, de rots, geroepen om de kerk te dragen. Daar is ook Paulus, eens een vervolger, nu een vurige getuige van Gods genade. Alle zijn ze verschillend, alle geroepen, alle gedragen door hetzelfde geloof en dezelfde belofte. Ik ben met u, alle dagen. Met u op dagen van geloof, met u op dagen van twijfel, met u wanneer de weg helder is, met u wanneer de hemel gesloten lijkt, met u in de vreugde van Pasen, met u in de stilte van verwachten, met u in arbeid, in gebed, in lijden en in hoop. De Heer stijgt niet op om ver weg te zijn, Hij stijgt op om overal nabij te kunnen zijn, in zijn woord, in de Eucharistie, in zijn kerk, in de arme en kleine, in het verborgen heiligdom van het hart. En terwijl de leerlingen met vreugde terugkeren naar Jeruzalem, wachtend op de Heilige Geest, leeft ook in ons hetzelfde verlangen. Kom, Heer Jezus, en zolang wij wachten klinkt zijn stem in ons binnenste. Vrees niet, ik ben met u, alle dagen.
1: Heer, u bent ten hemel opgestegen. U is alle macht gegeven. Zend ons opnieuw naar alle volkeren, om hen alles te leren wat u ons heeft voorgeleefd. U bereidt voor ons een plaats, totdat u zult wederkeren met macht en grote majesteit. De hemel zal schitteren, van het ene uiteinde tot het andere. Zend ons uw stroom van genade. Heel ons leven is in uw hand.
2: Heer, toon ons uw verrezen gelaat en wij zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, welkom bij de derde en laatste aflevering van mijn serie over de Poolse componist Henryk Górecki. In de eerste aflevering heb ik u willen vertellen en vooral laten horen hoe de jonge Górecki aanvankelijk als een van de aanvoerders van de naoorlogse Poolse avant-garde het westers muzikaal modernisme omarmde. Die naoorlogse muziek ging in haar meest radicale vorm terug naar de atonale tweede Weense school van Arnold Schönberg, die al in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog werkzaam was. Naoorlogse componisten als Pierre Boulez pretendeerden in hun muziek volledig en radicaal met de klassieke traditie te breken. Dit soort componisten wilden na de verschrikkingen tijdens de Tweede Wereldoorlog als het ware vanaf een nulpunt opnieuw beginnen. Alles wat met melodie, welluidendheid en emotionele bevlogenheid te maken had, verwezen zij naar de mestvaalt van de geschiedenis. Ik vertelde u ook hoe dat modernisme op gespannen voet stond met de officiële kunstopvatting in het communistische Polen. Maar een andere bron van verwijdering tussen Górecki en de communistische cultuurbazen was de opdracht die Górecki aannam van Karol Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau. Die opdracht betrof een stuk te schrijven ter gelegenheid van de herdenking van het feit dat het 900 jaar geleden was dat de heilige Stanislaus, de 11e eeuwse bisschop van Krakau, de marteldood gestorven was. Beatus IV zou in 1979 worden uitgevoerd tijdens het eerste bezoek van de dan paus geworden Johannes Paulus II aan zijn vaderland. Ik liet u ook een fragment horen uit Górecki's Miserere. Dat stuk schreef hij als reactie op de dood van tientallen activisten van Solidarnosc in de stad Bydgoszcz in het jaar 1981. Solidarnosc was een vakbeweging die zich al snel omgevormd zag tot een brede volksbeweging waar in 1981 10 miljoen Polen zich bij aangesloten hadden. Eind 1981 kondigde generaal Jaruzelski de noodtoestand af. Pas jaren later zou de première van Miserere in de stad Bydgoszcz plaatsvinden. In de tweede aflevering begon ik met u een excursie door het werk van Górecki te maken aan de hand van het thema moeder en kind. Ik vertelde u hoe Górecki uit drie buitenmuzikale bronnen voor zijn moederbeeld geput heeft. Ik vertelde u hoe in de 19e eeuwse volksverbeelding de heroïsche figuur van Matka Polka dominant werd in een tijd dat het Poolse volk niet meer in eigen staat leefde. Matka Polka betekent zoiets als Poolse moeder. In de literatuur en de beeldende kunst zien we de moederlijke rol vaak verbonden met het in familieverband doorgeven van de Poolse taal, de Poolse literatuur en de Poolse muziek. Maar er is natuurlijk ook een sterk religieus element in de Poolse visie op het moederschap, gebaseerd op de alom tegenwoordige Mariaverering binnen de Poolse katholieke kerk. Het kerkelijk jaar kent er 16 Mariafeesten, waaronder het feest van de koningin van Polen. Zij is voorwerp van talloze liederen, gedichten en vormen van volksdevoties. En net als veel andere Polen had ook Koretsky bij hem thuis een afbeelding van Onze Lieve Vrouwe van Jasna Kora hangen. Maar de derde bron waaruit Koretsky putte was zijn eigen leven. Als kleuter verloor hij zijn eigen moeder, iets dat hij zijn hele leven als een onverklaarde, mysterieuze tragedie met zich meegedragen heeft. Een van de werken die ik in het kader van het moeder-kind thema liet horen was het stuk voor orkest, koor en sopraan, Ad Matrem, aan moeder, met een zeer korte tekst ontleend aan het Stabat Mater. Het stuk werd begin jaren 70 geschreven en viel nog deels in zijn modernistische periode. In deze aflevering laat ik u eerst nog wat werken horen rondom datzelfde moeder-kind thema. U hoort nu eerst het wonderschone O Virgo Maria.

Het lied O Virgo Maria behoort tot een collectie van 21 liederen die tezamen Opus 84 vormen en buiten Polen bekend staan onder de naam Church Songs. Enkele van deze kerkliederen werden voor het eerst uitgevoerd tijdens het Eucharistisch Congres dat in 1985 in Warschau plaatsvond. Veel van deze liederen ontleende Koretschi uit een verzameling die Jan Cilecki in 1878 samenstelde. Veel van de door Koretschi bewerkte liederen werden in het begin van de 19e eeuw voor het eerst opgetekend. Koretschi's bewerkingen liggen vaak dicht bij het origineel. De liederen hebben deels betrekking op de feesten gedurende het kerkelijk jaar. Een aantal zijn gewijd aan Maria, onder andere het O Stella Cieli dat ik u aan het begin van de eerste aflevering liet horen. Hier volgt nog een lied uit dezelfde collectie. Gegroet, moeder van de moeder van Jezus. Gewijd aan Sint Anna.

Wanneer ik het moeder-kind thema in het werk van Corecci wil belichten, ontkom ik niet aan zijn derde symfonie, waarmee hij ook buiten Polen erg beroemd is geworden. Maar dat gebeurde pas in de jaren 90, 20 jaar na het componeren. De in 1976 gecomponeerde derde symfonie wordt soms ook aangeduid als de symfonie van de treurige liederen of de symfonie van de droevige liederen. Het Poolse woord dat hierdoor treurig of droevig vertaald wordt, schijnt in het Pools nog een diepere lading te hebben, maar mijn kennis van het Pools is nihil, dus we zullen ons hier met treurig of droevig moeten behelpen. Toen dit stuk in 1977 voor het eerst in het Westen werd uitgevoerd, gold Corecci daar nog als een modernist. Vandaar dat de derde symfonie in de muzikale vakbladen werd afgebrand met buitengewoon kritische besprekingen. Corecci zelf herinnerde zich hoe na een uitvoering tijdens een festival voor hedendaagse muziek een Franse componist die bij hem in de buurt zat, na het beluisteren van de 21ste herhaling van een A-groot akkoord, aan het einde van het stuk een luid merde liet horen. Corecci noemde de naam van die componist niet in dat interview, maar we kunnen aannemen dat het Pierre Boulez was. We hebben het hier over de nadagen van de modernistische dominantie in het westerse muziekleven. Corecci's derde symfonie werd toen duidelijk opgevat als een verraad aan de avant-garde. Ik, beste luisteraar, moest tijdens het beluisteren eerder denken aan de woorden die Johannes Paulus II ooit in 1987 in Brussel uitsprak. Woorden die Corecci zelf ook eens zelf heeft gebruikt om zijn eigen kunstopvatting te formuleren. De paus zei toen dat authentieke en nederige kunstenaars heel goed in staat zijn in te zien dat de schoonheid van hun kunst de weerspiegeling van de schoonheid van God is. Hoe sterk ook de bekoring is die van hun muziek en van hun woorden uitgaat, zij weten dat hun werken slechts een verre echo van Gods woord zijn. In meer aardse termen kunnen we talloze invloeden opmerken in de derde symfonie. De invloed van muziek van eerdere Poolse componisten, als bijvoorbeeld Szymanowski. De invloed van een Amerikaanse stroming als de minimal music. En we kunnen ook de invloed van de traditionele Poolse en orthodoxe kerkmuziek horen. Maar daarnaast is er ook de invloed van de Poolse volksmuziek. Maar tegelijkertijd horen we vooral hoe door dit alles de tragische Poolse geschiedenis meeklinkt in de muziek naast het allesomvattende element van het katholieke geloof. Corecci's derde symfonie bestaat uit drie delen en is het best te begrijpen als een middeleeuws drieluik. Zoals u in een museum eerst het brede middenpaneel gaat bekijken en pas daarna de zijpanelen, zo fungeert het eerste deel van de symfonie als dat wat in zo'n drieluik het middenstuk is. De teksten van de drie delen, gezongen door een sopraan, gaan alle drie over moeders en de dood van hun kind. In het eerste deel van de symfonie, zeg dus maar het middendeel van mijn denkbeeldige drieluik, in het eerste deel staat Maria aan de voet van het kruis op Golgotha, terwijl het tweede en derde deel tragische taferelen bevatten uit de Poolse geschiedenis. Het licht van dat eerste deel valt als het ware op de beide andere delen. In dat eerste deel wordt in het midden een tekst gezongen die afkomstig is uit een 15e eeuws Pools kloostermanuscript met een gebed bekend onder de titel
klaagzang van het Heilig Kruis, waarin Maria tot haar aan het kruis stervende zoon spreekt. De gezongen tekst van het derde deel van de symfonie beschrijft het rouwen van een moeder over haar zoon die tijdens een opstand gedood werd. De Poolse moeder die rouwt om haar zoon vindt weer haar evenbeeld in Maria op Golgotha. Zoals er in de Poolse literatuur wel vaker een verbinding gelegd wordt tussen het lijden op Golgotha en het lijden van het Poolse volk. Tekst en muziek gaan terug op een eenvoudig volksliedje uit de streek ten noordwesten van Katowice. De oorspronkelijke melodie stamt uit de 19e eeuw, maar de tekst stamt vrijwel zeker uit de tijd van de drie Silesische opstanden tegen het Duitse gezag in de jaren 1919-1921, waar ik in de vorige aflevering, in de eerste aflevering kort aan refereerde. Maar ik kan u slechts het tweede deel van deze symfonie laten horen. De gezongen tekst in dat tweede deel brengt ons naar het Polen van de Tweede Wereldoorlog. In de bergstreek bij Zakopane stond een gastenhuis met de naam Paleis. Tijdens de bezetting was het in beslag genomen door de Gestapo om lokale Poolse verdachten gevangen te houden en te martelen. Na de oorlog vond men op de muren en deuren van de ondergrondse cellen allerlei door gevangenen ingekraste graffiti.

De componist gebruikte hier een ingekraste tekst van een anoniem jong meisje. Pas later dook de identiteit van het meisje op. Het bleken de woorden te zijn van het toen 18-jarige meisje Helena Blazojavkovna. Zij bleek de verschrikkingen te hebben overleefd. Zij werd de moeder van 5 kinderen en stierf in de zomer van 1999. De eerste zin van de door haar geschreven tekst heeft betrekking op het afscheid van haar aardse moeder. Nee, moeder, huil maar niet. De rest van de korte tekst vormt een korte smeekbede aan haar hemelse moeder. Meest reine koningin van de hemel, ondersteun me altijd. Ave Maria. U gaat nu luisteren naar het hartverscheurende tweede deel van Koretsky's derde symfonie, uitgevoerd door het London Sinfonietta onder leiding van David Zimmen. De sopraan is Dawn Upshaw.

U luisterde naar het tweede deel van Corecci's derde symfonie. Ik wilde deze derde en laatste aflevering besluiten met wat meer seculiere muzikale kost. Want een van de muzikale bronnen waaruit Corecci ook veel geput heeft is de Poolse volksmuziek, met name die uit het Tatragebergte. Nadat Polen als staat vanaf het eind van de 18e eeuw van de kaart geveegd werd, was muziek een van de manieren om het nationale bewustzijn in stand te houden. Ik ben allesbehalve een kenner, maar net als u denk ik, wanneer ik aan Poolse volksmuziek denk, al snel aan de polka en de mazurka. De polka is een volksdans in een snelle tweekwartsmaat of vierkwartsmaat. In de 19e eeuw werd de polka zo populair dat het genre zich over heel Europa en Amerika verspreid heeft en in veel landen onderdeel van de volksdans en volksmuziek werd. Die populariteit vond op zijn beurt weer zijn neerslag in de klassieke muziek. Denkt u bijvoorbeeld aan de polka's die Johann Strauss en zoon op papier hebben gezet, of denkt u aan de mazurka's van Chopin. Maar in het huidige Polen kan een polka nog steeds zo klinken.

Om u te laten horen hoe een polka bij Correggi klinkt, moeten we zowaar even naar Nederland. Want Correggi ontving begin jaren 90 een opdracht van het Holland Festival en van het toenmalige Schönberg Ensemble. De première van het stuk vond in de zomer van 1993 in Amsterdam plaats in aanwezigheid van de componist. Dat stuk voor piano en 13 instrumenten draagt de surrealistische titel Kleines Requiem für eine Polka. Waarbij u zich wel moet bedenken dat polka ook Poolse vrouw kan betekenen. U hoort nu het korte derde deeltje dat mij onweerstaanbaar doet denken aan de sfeer van clowns en circussen. Het wordt hier gespeeld door datzelfde Schönberg Ensemble onder leiding van Rijnbert de Leeuw.

Ik wil mijn reis door het door Correggi geschapen muzikale landschap eindigen met het in 1980 geschreven pianostuk Mazurka's, dat tijdens het leven van de componist nooit gepubliceerd is. Ik vermoed, luisterend naar het einde, dat het stuk onvoltooid is gebleven. Mijn tweede vermoeden, het is na de dood van de componist door zijn dochter Anna in die spreekwoordelijke Burola aangetroffen. En het is in ieder geval deze getalenteerde pianiste, Anna Koretschka, die het stuk nu voor ons gaat spelen.

0: U luisterde naar het stuk Mazurka's voor piano, gespeeld door Anna Koretschka. Beste luisteraar, volgende week wil ik starten met een nieuwe serie programma's gewijd aan het leven en werk van de componist Arvo Pärt. Gegevens over de muziekfragmenten die hier gebruikt zijn vindt u in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op de Ladder van Jacob. U kunt alle door mij gebruikte muziek met die gegevens ook heel gemakkelijk op Spotify terugvinden. Ik dank u weer voor uw zeer gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op het hoogfeest van Pinksteren, Pentecostes, de 50ste dag van Pasen, de laatste dag van de noveen vanaf hemelvaart, luidt de openingstekst: De liefde van God is uitgestort in ons hart door zijn geest die in ons woont. Alleluia. Toen alles was volbracht, gaf Jezus zijn geest als een erfenis aan ons. Niet een stukje van zijn leven, maar zijn hele leven, zijn geest, de ziel van zijn leven. En de ziel van Jezus' leven woont sindsdien in ons, in ons hart en in het hart van de kerk. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in het midden staan en zei: Vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei: Ontvang de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Dit is het woord van God. Niet zomaar beginnen met het bidden. De geest, onze geest, de mensen, is er niet op ingesteld. In ons gewone doen en laten is onze eigen geest middelpunt. En die oriëntatie, dat wij zelf middelpunt zijn, is heilloos voor het gebed. Voordat we het in de gaten hebben, nemen we die ik-oriëntatie in het gebed mee en dan krijg je een soort pseudo-gebed. Meteen aan het begin moeten we die grondafwijking van onze geest corrigeren en onze geest op hem richten. We kunnen deze ommekeer van onze geest gemakkelijker opbrengen wanneer we niet te veel letten op onze gevoelens en gedachten die soms maar moeilijk bij te sturen zijn, maar ons concentreren op de diepere lagen van ons wezen, onder het voelen en het denken, waar wij met het puntje van onze ziel van hem willen zijn. Ieder van ons kan toch zeggen: ik wil toch bidden. Daarom ben ik toch juist hier. Daar let hij op en niet zozeer op gevoelens en gedachten. Door zo met het hart bij hem te willen zijn, ontstaat er vanzelf ook een diepere rust. Eerst je geest laten rusten bij hem. Bij de plaats van het gebed, een paar passen er vandaan, maak ik me eerst bewust van Gods tegenwoordigheid. Ik zie hoe hij van zijn kant geen moeite heeft bij mij te zijn. Hoe hij mij opneemt in zijn vrede en verzoening door zijn Heilige Geest. Eenmaal doordrongen van zijn heilige tegenwoordigheid, maak ik dan een gebaar van eerbied. Zoals dat ook in het gemeenschappelijke liturgische gebed voortdurend gebeurt: staan, knielen, buigen, op de borst kloppen. Zo'n gebaar kan soms een stroom van gevoelens losmaken. De houding van het gebed aannemen, een houding die gekenmerkt wordt door ontvankelijkheid. En in elk gebed ga ik immers ontvangen. In dit gebed, de Heilige Geest, ontvangt de Heilige Geest. Dat ga ik nu ook vragen als een genade. Dat heel mijn leven bezield mag worden door de Heilige Geest, zodat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Want de dingen van de natuur, eigenschappen, talenten, vaardigheden hebben alleen maar waarde voor zover ze bezield zijn door de Heilige Geest. Nu is mijn geest enigszins in de goede gesteltenis om het geheim op mij te laten inwerken. En dan overzie ik de geschiedenis als in vogelvlucht. We zien de apostelen eerst in hun ik-gerichte gesteltenis. Zo'n gesteltenis gaat altijd gepaard met vrees. Vrees namelijk om zijn ik te verliezen. Jezus buigt die gesteltenis om door zijn Heilige Geest mee te delen. Dat is een op God gerichte oriëntatie van zuivere, pure, zelfloze liefde. En daarom toont hij hun eerst zijn handen en zijn zijde,
ter identificatie. Ik ben dezelfde, de gekruisigde is de verrezene. Maar dat betekent ook, de zelfloosheid van de totale zelfgave van het kruis is zijn blijvende signalement. En die geef ik aan mijn kerk, onvoorwaardelijke liefde. De geheimen van ons geloof zijn altijd gelokaliseerd, ze hebben ergens plaatsgevonden. En hier is dat de zaal van het laatste avondmaal, die vervuld is van de gebaren van voetwassing en avondmaal, kortom van nederige liefde en van het innige, volhardende gebed van de leerlingen, de vrouwen en Maria. Het aanbidden gaat gemakkelijker wanneer wij ons ervan bewust zijn dat wij niet eens weten hoe wij behoren te bidden. De geest moet onze zwakheid te hulp komen en daarom vragen wij steeds om de bijzondere genade nu om de Heilige Geest te mogen ontvangen, zodat mijn geest van zelfzucht wordt omgekeerd, bekeerd tot een geest van zelfverloosheid, tot onvoorwaardelijke liefde. De overweging. Heeft de situatie waarin wij ons bevinden op het feest van Pinksteren niet veel weg van de situatie van de eerste groep christenen? Ook wij zijn net als zij in die bovenplaats verenigd in onze kerken en onze bidplaatsen, in die zaal die gewijd is aan de gedachtenisviering van zijn dood. Ook wij zijn evenals zij van plan een tijd lang te volharden in het gebed. Ook onder ons is, evenals onder hen, de eerbied en de devotie voor de moeder van Jezus. Ook wij zijn, evenals zij, in afwachting geweest van wat hij beloofd heeft, de Heilige Geest. En ook wij zijn, evenals zij, geschokt door wat er is voorgevallen met Jezus, met zijn kerk waarin hij voortleeft. Maar ook wij hebben ons niet uiteen laten jagen. Ook wij zijn, evenals zij, niet teruggeworpen op onszelf, ieder op zijn eigen leven, of versplinterd in groepjes, zoals die twee die wegliepen van de stad Jeruzalem naar Emmaus. Ook wij hebben ons, evenals die eerste leerlingen, laten terugroepen uit onze eerste teleurstelling en onze ontmoediging, om met een zuiverd geloof ons te hervinden in eensgezind volhardend gebed. Maar waarom moet dat zo duren? Waarom kan dat niet een beetje korter? Waarom moesten zij zo volharden in het gebed? En waarom moet er gewacht worden? En gewacht en gewacht? Waarom worden ons niet meteen de Heilige Geest gegeven? Dat is een vraag die ook opkomt bij het bevel dat de leerlingen kregen. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Maar eerst moeten zij horen. Blijf in de stad, totdat gij uit een hoge met kracht zult zijn toegerust. Eerst geeft Jezus een bevel om te getuigen, om te prediken, te missioneren, om de blijde boodschap uit te dragen, maar meteen er bovenop een tegenbevel. Dat moet je niet meteen doen, je moet wachten, je moet bidden. En waarom is dat dan? Omdat je anders in de verleiding komt de geest van Jezus, de geest van het evangelie, te verruilen voor je eigen geest. Omdat we anders in de verleiding komen onze eigen plannen in de plaats te stellen van de plannen van God. Of, om ertoe over te gaan, zoals bij de eerste leerlingen, een eigen aards, nationaal rijk te gaan bouwen in plaats van het koninkrijk van God dat alle volkeren omvat. Zij vroegen toch, Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? In deze tijd, binnen de geschiedenis als een aardse macht, en dan voor Israël, voor onze natie, voor ons volk? Bidden is dus nodig om dat soort vragen in ons te laten opkomen en te laten uitsterven. Bijvoorbeeld de vraag, Heer, gaat gij nu eindelijk de rust herstellen in de kerk van Nederland en van Vlaanderen? Gaat gij nu eindelijk een einde maken aan de verdeeldheid, aan die nooit aflatende, onrustbarende rellen? Om dan in het antwoord van Jezus te beluisteren, het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft gesteld.
de Kerk van Nederland en van Vlaanderen, het geloof van uw dierbaren, waarover u waarschijnlijk terecht verontrust bent, het ligt niet binnen ons menselijk vermogen daar iets aan te doen. Bij onze bezorgdheid over de Kerk en over het geloof moeten wij eigenlijk maar voor één ding waken. Dat is dat bij ons het besef levendig blijft dat wij de Kerk niet zelf hebben gesticht, dat de Kerk geen mensenwerk is. Hij is ermee begonnen. Hij zal het tot een goed einde weten te brengen. Hij weet er weg mee. Hij weet dag en uur. Wij moeten maar voor één ding oppassen: dat we niet ongelovig bezig zijn met het geloof van anderen. We moeten maar voor één ding waken, wanneer wij erop uittrekken om anderen te helpen met woorden en met daad, wanneer wij meeleven, meelijden met anderen, wanneer wij ons hoe dan ook gedrongen voelen om getuigen te zijn van hem, zoals hij ons heeft bevolen, moeten wij ervoor waken dat wij ook gehoorzaam zijn aan dat andere bevel van hem: blijft in de stad totdat gij uit een hoge met kracht zult zijn toegerust. Blijf in de stad, blijf bij je hart. Dat wij dus doen wat de apostelen hebben gedaan. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God. Zij gingen naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Zij allen bleven daar eensgezind, volhardend in het gebed. Want getuigenis afleggen over de Kerk, over de gebeurtenissen in de Kerk, over de dingen van ons geloof, onze zorgen en gedachten, onze ideeën, zonder eerst gewacht en gebeden te hebben om de Heilige Geest, de Geest van Jezus, zo'n getuigenis kan zo gemakkelijk een geesteloos spreken worden. Dat kan zo gemakkelijk vals gaan klinken, dat er valse bijtonen in gaan komen van moedeloosheid, van ongeloof of van agressie, van menselijke kortzichtigheid, van benepenheid en angst. Dat past allemaal niet bij een getuigenis over Christus. Want niet alleen wij moeten getuigen, in ons getuigenis moet iets doorklinken van het getuigenis van de Heilige Geest, de Geest der waarheid, zegt Jezus, die van de Vader uitgaat. Hij zal over mij getuigenis afleggen. Daarom moet het gebed noodzakelijk voorafgaan aan het apostolaat. Moet daaraan voorafgaan de uitstorting van de Heilige Geest. Vooraf aan het getuigenis in Jeruzalem, in Judea, geheel Samaria en tot het uiteinde der aarde, vooraf daaraan het gebed. Een zuiver klinkend getuigenis komt alleen uit een gezuiverd hart, uit een gezuiverd geloof. Ons voelen en spreken moet doordrongen zijn van de vrede en de vreugde van de Heilige Geest. En onze onrust, onze verontrusting, moet worden gekalmeerd door de vrede die niet van deze wereld is. En daarom kan stand houden in grote, uitwendige onvrede. Die vrede moet doorklinken in ons geloofsgetuigenis, de vrede die komt uit het geopende hart van Jezus. Eerst heeft Jezus gezegd: vrede zij u. En toen toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Daar komt een vrede uit die alle begrip te boven gaat. Dat is de vrede van de Eucharistie, de vrede van de Pinkstersequentie, de vrede in de strijd, de vrede die rust, die alle onrust stilt. Tijdens gesprekjes voeren met Jezus, die zich zo menselijk laat kennen en zijn vrienden troost, en me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en bij hem mijn hart uitstorten, met vernieuwd vertrouwen en met verdiepte eerbied het Onze Vader bidden, eventueel gevolgd door de Pinkstersequentie: kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht, kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer. Kom, wees in de harten licht.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
1: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
0: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan voosheid en zoekt gij bedrog?
1: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
0: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
1: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
0: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
1: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
0: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven. Gij dienaars van de Heer.
1: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt.
0: Strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
1: Uit Sion zegene u de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia.

Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

noveen gebed tot de Heilige Geest. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bewerker van de zaligheid van onze zielen, Geest van liefde en waarheid, ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen. Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mij God zijt. Mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige geest, ik geef mij over aan u en vraag dat mijn hart u rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt. Door Christus onze Heer. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, dat was het noveengebed van de noveen tot de Heilige Geest ter voorbereiding op Pinksteren.

dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: We zitten in het Pinksterweekend. Morgen is het Pinksteren. We verwachten de Heilige Geest. We hebben de Pinksternoveen achter de rug. Net zoals de apostelen en Maria na de hemelvaart van de Heer samen in gebed wachten op de komst van de Heer, de Helper, de Heilige Geest. Zo bidden wij ook in deze dagen bijzonder om de komst van de Heilige Geest. En morgen is het zover. De hele week zingen we al in iedere mis hier het lied Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. En in dat lied, dat u ongetwijfeld ook kent, staat de mooie zin Gij schenkt uw gaven zevenvoud. Wat zijn die zeven gaven van de Heilige Geest waarvoor we bidden en die we morgen hopelijk ook bijzonder mogen ontvangen? Die zeven gaven van de Heilige Geest zijn niet zomaar door een vroom iemand uitgevonden. We vinden ze terug in de profeet Jesaja, hoofdstuk 11, versen 2 en 3. Daar lezen we, De geest van de Heer zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van raad en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Deze gaven helpen ons om echt als instrumenten van God in deze wereld te leven. De catechismus van de katholieke kerk zegt hierover, De zeven gaven van de Heilige Geest behoren in hun volheid toe aan Christus. Ze vervolmaken de deugden van degenen die ze ontvangen en maken de gelovigen bereid om gehoor te geven aan Gods ingevingen. U vindt dat in de catechismus nummer 1831. Ik wil met u hier heel even stilstaan bij die zeven gaven van de Heilige Geest. Kent u ze nog? De eerste is wijsheid. De gave van wijsheid helpt ons om Gods werkelijkheid beter te begrijpen en ons leven te richten op Hem. Door wijsheid leren we kijken naar de wereld zoals God haar ziet. Paulus schrijft daar prachtig over in de Romeinenbrief, hoofdstuk 11, 33. Hoe onuitputtelijk is Gods rijkdom, wijsheid en kennis. De tweede gave is inzicht. De gave van inzicht helpt ons dieper door te dringen in de mysteries van het geloof. Ze opent ons hart voor God, zoals de Heer het zegt bij de profeet Jeremia, hoofdstuk 24, vers 7. Ik geef hun een hart om te erkennen dat ik de Heer ben. De derde gave is raad. De gave van raad helpt ons onderscheiden wat goed en kwaad is en de juiste keuzes te maken. We mogen hierbij denken aan de woorden die Jezus spreekt in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 7, vers 14. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. De vierde gave is kennis. De gave van kennis helpt ons Gods wil te herkennen in ons leven en in de wereld rondom ons. God wil immers ons geluk en ons heil. Zoals we lezen bij Jeremia, hoofdstuk 29, vers 11. Ik ken de plannen die ik met u heb. De plannen van hoop en toekomst. De vijfde gave is sterkte. De gave van sterkte geeft moed en volharding. Ze helpt u en mij trouw te blijven aan het goede. Ook in moeilijke tijden. En ook wanneer geloven inspanning vraagt. Jezus zegt hierover in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 21, vers 15. Ik zal u woorden van wijsheid geven, zodat niemand u kan weerstaan. De zesde gave is de gave van vroomheid. Die gave van vroomheid, die helpt ons God lief te hebben als een vader. en vanuit liefde zijn wil te doen. Jezus zegt in het Johannesevangelie hoofdstuk 15 vers 15, ik noem jullie geen dienaren meer, maar vrienden. En die zevende gave van de Heilige Geest is ontzag voor God. Deze gave betekent niet dat we bang moeten zijn voor God. Het gaat om een diep respect en verwondering voor zijn grootheid en zijn liefhebbende zorg voor ons. Jezus zegt het zo mooi in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 12, versen 27 en 28. Kijk naar de bloemen op het veld. Als God daar al zo goed zorg voor draagt, hoeveel te meer dan voor jullie. In deze laatste uren voor Pinksteren, op deze Pinksterzaterdag, mogen we nog eens met een open hart bidden om deze zeven gaven van de Heilige Geest. Want hoe meer Gods Geest in ons werkt, hoe meer we kunnen groeien in geloof, hoop en liefde. Voor morgen al een zalig Pinksteren.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen, beste luisteraars. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Ja, het is dinsdagochtend. Sinds een paar jaar vaste kost op de dinsdagochtend. En ja, ik vind het eigenlijk wel wonderlijk. Ik ben hier nu bijna 4 jaar bij Radio Maria. En dat elke week er toch weer een bijzondere gast aanschuift hier tegenover mij. Zo ook deze ochtend. Hier tegenover mij zit vandaag Lars Bentin. Van harte welkom, Lars.
1: Dank u.
0: Ja, Lars, jij bent al een keer eerder in de uitzending geweest. Toen heb je wat verteld over jouw persoonlijke weg met God. Daar willen we dadelijk ook nog even wat over gaan praten. Maar ik heb jou vooral ook uitgenodigd vanwege het feit dat jij heel actief betrokken bent bij een nieuw initiatief in Nederland sinds een paar jaar, Credo Katholiek. Voor heel wat jongeren denk ik inmiddels wel bekend. Ja. Dus mooi dat we daarover kunnen gaan praten. Ja, Lars, we hadden net bij de koffie al een heel gesprek met het hele team samen.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ik had bijna zoiets van, dat hadden we mooi voor de radio kunnen uitzenden. Ja. Want er is heel veel voorbij gekomen. Daar kunnen we dadelijk nog wel wat dingetjes uit terughalen. Maar even bij het begin beginnen. Ik heb jou nooit eerder ontmoet. Hè. We hebben elkaar hier vandaag voor het eerst ontmoet. Vertel even aan de luisteraars wie je bent. Waar kom je vandaan?
1: Ja, Lars Bentin. Ik ben 32 jaar. Heb een lieve zoon. Van één, een vrouw, woon in Zeggen. Mensen kennen het vaak als afslag Zeggen bij Rozendaal. Voor de rest kent bijna niemand Zeggen. Heel klein dorpje. Ik ben in mijn werkzame leven communicatieadviseur voor de publieke sector. Dus gemeentes, nationale overheid, maar ook woningcorporaties en zo. En sinds 1,5 jaar... eindredacteur, hoofdredacteur, ja, allemaal rollen in één voor Credo Katholiek. En ik denk dat wel een mooie korte samenvatting is.
0: Credo Katholiek gaan we dadelijk natuurlijk wat meer over hebben. Maar jij zelf bent altijd katholiek geweest? Of,
1: Nee. Sinds 2023. Ik ben opgegroeid in Alblasserdam. Dat is een dorpje bij Dordrecht. Zwaar gereformeerd dorpje. Ik heb daar op een christelijke basisschool gezeten. Dus ik ben wel, zeker in mijn jonge jaren, opgegroeid met Jezus Christus. Maar toen ik naar de middelbare school ging, had ik zoiets van, ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik ga naar een openbare middelbare school.
0: Dat is vrij jong dat je dat in de gaten had dan.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Wat maakte dat je er klaar mee was? Wat was waarom ging het tegenstaan?
1: Nou, dat kwam door de scheiding van mijn ouders. Dat was toen toen ik 12 was. En daar kwam ik later achter, heeft dat echt wel een hele grote impact gehad op mijn leven. Maar vooral een soort breuk met onschuld. Dat het leven toch wat gecompliceerder en genuanceerder is dan één brok geluk. En dat kon ik niet rijmen. Hè. Mijn verdriet, de chaos en mijn gebrokenheid, maar ook gebrokenheid van het gezin. Met het idee dat er een God was die de mens lief heeft. En die het beste met ons voor heeft.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus het was gelijk een heel emotioneel diep antwoord op een...
0: Het is wel wat het is natuurlijk. En dus je bent eigenlijk heel jong al volwassen moeten worden. Tegen wil en dank.
1: Ja, en dan ben ik ook nog best wel melancholisch aangelegd. Vatbaar voor... Nou, depressie is misschien te zwaar, maar... Ik kan wel heel, heel zwaar denken. En dat had ik al van jongs af aan. Alleen toen ik echt jong was, uitte zich dat in een soort kinderlijke creativiteit. En had ik hele werelden in mijn hoofd. Liep ik rond in mijn fantasie. En dat sloeg om toen ik 12 was ongeveer. Toch een bepaalde zwaarmoedigheid, wat nou niet echt past bij een 12-jarige.
0: Nee. Ja. En kun je nog herinneren dat je in die tijd bad? Had je wel een relatie met God? Omdat je zei van ja, je werd ineens met de gebrokenheid van het leven geconfronteerd. En dat had dus ook weerslag op de relatie die je had met God. Maar ja. was er dat je kunt herinneren ook echt een relatie met God? Of?
1: Ja, er was wel een relatie, een schreeuw om hulp. En dat was vaak 's avonds als ik in bed lag. En ja, in die turbulente tijd dat ik het gewoon niet zag zitten, dat ik om hulp schreeuwde. En ja, ik het gevoel had dat er geen antwoord kwam. Dus u vraagt mij naar een relatie met God. Maar het was naar mijn gevoel een hele eenzijdige relatie, waarbij ik eigenlijk al heel snel vooral in mezelf keerde. Mm. En me van God afwende.
0: Ja.
1: Dat heeft heel lang geduurd overigens, ja.
0: Ja. Goed, dus toen kwam de middelbare school.
1: Ja.
0: En je had eigenlijk die deur nagenoeg dicht gedaan.
1: Ja.
0: Van, dit was gebeurd in jullie gezin. En ja, dat kan niet dat een goede God dat hier daarachter zou zitten.
1: Ja.
0: Hoe gaat het verder? Want ik ben natuurlijk wel, je hebt het onlangs verteld op de radio, maar ik vind het wel heel mooi als bedding waarom je voor pedo-katholiek aan de slag bent gegaan.
1: Ja. Ja.
0: Hoe ging dat op de middelbare school?
1: Ik ben heel erg gepest op de middelbare school. Mentaal, maar ook fysiek. Dat werd er niet echt beter op. Zeg ik nu met een lach, maar dat was toen helemaal niet. En ik werkte bij een McDonald's. En waarom dat belangrijk is omdat er op een ochtend voordat het de McDonald's open ging, wij beroofd werden. En dat heeft ook een hele diepe impact gemaakt op hoe ik naar het leven keek. Namelijk dat er op elk hoekje gevaar was. Dat ik altijd op mijn hoede moest zijn. Dat was ook al toen ik 12 was. Maar dat werd eigenlijk door dit soort dingen alleen maar sterker. Toen heb ik een aantal jaar ben ik gothic geweest. Ook als een soort rebellie tegen het leven en alles wat goed is. Om mezelf eigenlijk dicht te houden en niet mezelf kwetsbaar te durven opstellen. Dus het werd letterlijk en figuurlijk werd ik een heel zwartgallig persoon. En dat heeft geduurd tot mijn 18e. Toen ging ik studeren. En,
0: was je daar ook bewust van? Ik bedoel, was dit echt een keuze? Of was het meer iets van dat ontstond zo? En
1: nou, het ontstond wel eerst zo, maar ook omdat ik heel erg gepest werd, bedenk je ineens van, ik zie er ook misschien wel een beetje anders en raar uit nu. Wat moet ik hiermee? En toen heb ik echt wel bewust de keuze gemaakt om mij tegen de wereld te keren.
0: Ja.
1: Punt.
0: Ja, dat heeft denk ik ook wel met identiteit te maken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja,
0: van waar
1: zeker
0: plaats je in die wereld?
1: Ja,
0: en die wereld is stom, blijkt, hè, ineens.
1: Ja.
0: Of niet zo liefdevol als je had gehoopt.
1: Ja.
0: En hoe verhoud je je daartoe, ja?
1: Ja, ja.
0: Ja. Weet je, ja. En dan dank je wel voor jouw eerlijkheid bij deze. Ja,
1: tuurlijk.
0: Het was wel bijzonder dat je dat zo vertelt. Ja. Tot je 18e. Toen kwam het licht een klein beetje terug? Of is dat te vroeg?
1: Het licht kwam wel een beetje terug. Ik werd student. En ik had een studententijd, daar heb ik ten volste van genoten. Alles gedaan wat God verboden heeft, om het maar zo te zeggen. Maar daar kan je maar zo lang in blijven hangen. Omdat ik die periode ook vooral gebruikte om die onrust in mijzelf, die angsten en verdriet, om dat een beetje als een soort bal onder water te blijven duwen. Maar dat komt natuurlijk een keer omhoog met dubbel zoveel kracht. En dat was rond mijn 26e. Toen drukte die innerlijke onrust zich op naar de oppervlakte. Dan had ik veel angst en paniekaanvallen. Had ik heel vaak de angst dat ik ter plekke dood zou neervallen. Het hartaanval zit in een. Dat kan iedereen gebeuren op elk moment. Dus ik was eigenlijk continu voorbereid op een soort einde van van het leven. Nou ja, angst creëert angst voor angst. En dat kom je in een soort vicieuze cirkel terecht. Ik heb ook, ook leuke dingen meegemaakt in mijn leven, hoor. Ja. Ik heb echt het gevoel dat ik alleen maar negatieve dingen vertel. Maar nee, dat is wel een belangrijk onderdeel van mijn leven. Omdat ja, ook via therapie eerst... ja, ik wel geconfronteerd werd met eindigheid en de dood. En

0: dood en wat is voor mij de essentie en het doel van het leven. En toen was mijn conclusie, dat is gelukkig veranderd, dat ik niet zo heel veel te bieden had. Dat ik niet wist wat het doel zou zijn. Waardoor ik eerst wat dieper in het spiraal terecht kwam. Maar tegelijkertijd zag ik op YouTube ook vaak filmpjes van personen zoals Jordan Peterson, die het had over, zoals menig persoon van mijn leeftijd overigens, die met die man in aanraking komt op YouTube.
1: Hoe oud ben je?
0: Ik ben 32.
1: 32, ja. Ja. Ik ken hem overigens ook hoor, en ik ben iets ouder. Het is niet heel erg aan leeftijd gewonnen, maar ik snap wat je zegt. Ja.
0: En hij was een soort voorportaal naar religie. Dan kwam ik toch weer ineens in aanraking met waar ik vroeger mee ben opgegroeid.
1: Heel even voor de luisteraars thuis die Jordan Peterson niet kennen. Wat voor spreker is hij?
0: Hij is psycholoog / psychiater. Hij was hoogleraar in Toronto, de universiteit daar zo. En hij specialiseerde zich in archetypes. En dus ook Bijbelse archetypes. Dus hij heeft ook veelvuldig de Bijbel gelezen en geanalyseerd. En hij heeft bijvoorbeeld het boek geschreven Maps of Meaning, waar hij het eigenlijk heeft over het leven en hoe betekenis zich ontvouwt in het leven. En ook in de vorm van archetypes.
1: Ja, dat sloot wel helemaal aan bij jouw persoonlijke zoektocht.
0: Ja,
1: wat doe ik hier op aarde eigenlijk?
0: Ja.
1: Dat is ook de eerste vraag uit de oude catechismus. Waartoe zijn wij op aarde? Dat is toch een vraag waar je vroeg of laat altijd mee geconfronteerd wordt.
0: Voor mij is dat het zinnetje waarheen leidt de weg, van waar zoals dat nummer nou, die vaak op begrafenissen wordt gespeeld. Dus dat was eerst voor mij een wat veiligere haven, omdat het ging over archetypes, hè, dus een collectieve archetype wat bij iedereen erin zit. En dat was een soort doorgang naar, het zijn geen archetypes, het leidt allemaal toe tot God. En toen begon ik met een reis waar ik wat mij heeft geleid tot echt gewoon een veel mooiere, een fijnere, veiligere, betekenisvollere plek waar ik nu ben.
1: Wat mooi. Dus je hebt geen rancune meegenomen van vroeger naar God toe. Hè? Dus uiteindelijk ben je open gaan staan voor hem en heb je hem ook echt ontmoet als liefdevolle vader.
0: Ja,
1: wat mooi om te horen. Ja, jij noemde net dat bekende lied hè, van wat vaak op begrafenissen wordt aangevraagd van waarheen leidt de weg. Ik heb ooit bij een uitvaart een vraag gehad van de familie die vroegen van mogen wij Frans Bauer draaien aan het einde van de mis? Maar dan met het lied Trein naar Niemandsland.
0: Oh, die ken ik niet.
1: Ja,
0: die ga ik onthouden.
1: Frans Bauer of Trein naar Niemandsland. Dat hebben we toch maar niet gedaan toen. Maar dat is het dus niet, hè? Niemandsland.
0: Nee.
1: Het is het vaderland. Ja. Dat is toch net anders, ja. Ik zei net even aan het denken toen je dat zei. Ja. Wat bijzonder. Dus toch wel vrij lang in een donkere wereld rondgewandeld. Ja. Ook al wilde je dat misschien helemaal niet, maar het leven liep zo. Wat was voor jou, want daarna gaan we wat meer over credo katholiek praten ook, maar wat was voor jou echt het moment van thuiskomen, om het zo te noemen? Is dat echt een moment geweest of is dat meer een proces geweest?
0: Nou, het is deels een proces, maar wat wel elke keer bij mij naar boven komt. Dat is één moment, dat was in Spanje, daar was ik met mijn vrouw. En dat was volgens mij het toppunt van mijn paniek en angstaanvallen. Ik was al een tijdje bezig met mijn geloofsreis. En ik had antidepressieven gekregen van mijn huisarts. En waarom het belangrijk is omdat ik daar heel slecht van kon slapen. Dus ik heb op een gegeven moment, ik was op vakantie in Spanje, ik heb denk ik 3-4 nachten nauwelijks kunnen slapen. En ik kwam in een soort nog steilere negatieve spiraal terecht dan waar ik al was. En

0: popten alleen maar angsten op. En een neiging tot controle. Ik wantrouwde mijn eigen lichaam. Ik was bang om alles te verliezen. Mijn vrouw, mijn toekomst, mezelf, het leven. En ik had een gesprek met mijn vrouw. En zij vroeg aan mij, kan je voor mij opschrijven waar je allemaal bang voor bent? Nou, dat werd een bijna onuitputtelijke lijst van dingen die ik op had geschreven. Maar wat eigenlijk daaronder lag, onder alles wat ik had opgeschreven, was de angst dat ik alleen zou eindigen. En dat zei ik ook tegen haar. Ik zeg, ja, ik ben bang dat je mij gaat verlaten. Omdat je niet anders kan. Zij is ook een mens, zij heeft ook een eigen leven. Kan niet continu zorgen voor iemand die met angsten te maken heeft. En dat zij, moet ik het goed zeggen, want toen ik het laatste keer zei, dat was in mijn getuigenis voor Credo. Toen zei ze, nou, je hebt me wel heel erg negatief neergezet, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zei toen, ja, ik kan niet die onvoorwaardelijke, ik kan niet die zekerheid geven. Bepaalde onvoorwaardelijkheid, dat lukt niet. En dat raakte mij heel erg. Maar het bevrijdde mij ook. En dat was meer omdat ik op dat moment realiseerde dat het 1 in mijn handen lag hoe mijn toekomst eruit zag. En 2 dat het ook mijn keuze is wat ik met mijn leven wilde doen. En die keuze leidde op dat moment direct naar God toe. Dat God de enige is die mij onvoorwaardelijk kan liefhebben. Die altijd bij mij is. En ik zeg dat nu op een vrij concrete manier. Op dat moment was het gaan vooral een gedachte en een gevoel. Dat is niet goed vorm te geven dan. Maar het was echt een bevrijding. En dat is niet een soort bevrijding met gelukzalige gevoelens alleen die ik dan soms hoor bij bepaalde getuigenissen. Dat je een soort aha-erlevenis hebt en dat alles ineens mooi en helder is. Ja. Dit was eigenlijk op het dieptepunt een totale transparantie van wat voor mij lag, die keuze. Dat is een soort combinatie van diepe bedroevenis, maar ook een extase van geluk. Ja. Het zijn superlatieven, maar ik kan niet anders omschrijven dan dat. En dat vormde het begin van de klim opwaarts.
1: Maar ergens, als ik het een beetje mag samenvatten van wat jouw vrouw ook zei, in feite zei ze ook van, ik ben God niet.
0: Ja, dus ja, klopt, kunt, ja.
1: Ik bedoel, ik ben er voor jou. Ja, en ik hou juist, heel veel van jou, maar ik ben niet de rots waarop heel jouw leven gebouwd moet worden. Dat is de Heer.
0: Ja.
1: Zoiets, toch?
0: Ja. Ja. En dat is wel wat ik altijd zocht. Ja. Ook om de rode draad met mijn ouders. Die geen, en dat zijn ook mensen, die vergaf ik later ook. Want ik heb een hele lange tijd verdriet en wrok meegenomen richting hen. Bewust en onbewust. Maar zij konden mij dat niet geven. Terwijl ik dat toen wel verlangde. Een soort veiligheid, onvoorwaardelijke liefde waarin ik beschermd kon worden. Ook bij de McDonald's toen, wat er toen gebeurde. Dat ik daar geen zekerheid uit kon halen. Ook in mijn studententijd waarin ik in relaties met andere mensen ook die zekerheid probeerde te halen. Wat elke keer teleurstelling was, wat ik hen verweet. Dat kan helemaal niet. Ik kan hen dat niet verwijten. En toen de liefde van mijn leven dat ook in alle kwetsbaarheid en liefde zei, valt alles op zijn plek eigenlijk.
1: Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen van je ouders op jonge leeftijd gescheiden. Zeker voor ons hè, als christen of als katholieken is het huwelijk natuurlijk een heilig verbond. Hè?
0: Ja.
1: En als je dan ziet op jonge leeftijd dat verbond blijkbaar stuk kan. Terwijl in de ogen van God het verbond niet stuk kan. Dan ga je misschien aan alles twijfelen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, Lars, je hebt verschillende liederen opgegeven. We gaan zo luisteren naar het eerste lied dat je hebt opgegeven. Ik vroeg wanneer was voor jou het moment van thuiskomen. Nou, ik had het nog niet gezien, dat zeg ik heel eerlijk, want ik ging net pas voor de computer zitten. En ik zie dat jouw eerste lied Home heet. Ja. Dus dat is wel, dat kan niet toepasselijker.
0: Ja.
1: Wil je dit zelf nog even inleiden, waarom dit lied?
0: Nou, het is eigenlijk dat, het thuiskomen. Dit was het lied waar ik en mijn vrouw onze eerste dans op hebben gedaan. En als ik dat luister, het heeft zoveel lagen. Als in het lied zelf, ik weet niet of het lied zelf heel veel lagen heeft, maar voor mij heeft het heel veel lagen. Namelijk niet alleen het thuiskomen en de liefde die je voelt voor je vrouw. En in dit geval nu ook voor mijn kind. Maar ook bij God. En dat heeft zich door de jaren heen dit lied ook ontvouwd. En dat is prachtig.
1: Mooi. We gaan luisteren naar Home, gezongen door Simply Red.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Lars Bentin. Ja, Lars, we zijn wel behoorlijk de diepte ingedoken in, wat is het? Een klein half uur tijd hebben we toch wel een behoorlijk ontroerend verhaal gehoord wel van hoe jij tot geloof kwam. En dit lied sloot daar wel heel mooi bij aan natuurlijk, hè? De thuiskomst bij de Heer. Ja. Je had denk ik dan eerst gezocht steun en houvast vooral bij mensen. Daarin ben je teleurgesteld en uiteindelijk vind je datgene wat je zoekt bij God zelf. Ik zat er net aan te denken van Credo Katholiek, hè, dus een nieuw platform sinds kleine 2 jaar geloof ik.
1: Anderhalf jaar.
0: Jullie maken ook veel gebruik van getuigenissen van jonge mensen. Hè, dat ze een inkijkje geven in wat God met ze heeft gedaan.
1: Ja.
0: Ik zeg dat ook wel vaker in een preek van als wij als christenen, als katholieken naar buiten toe treden, moeten we niet gaan overtuigen. Want dan haakt iedereen af. Hè. Als je voelt van ik moet dit ook, ja, dan sluit je de deuren. We moeten niet overtuigen, maar getuigen. Hè? En dat heb jij net volgens mij op een hele bijzondere manier ook gedaan.
1: Dank.
0: Is dat ook een reden dat je dacht van dat is ook voor Credo Katholiek belangrijk? Want ik weet niet, ben jij aan het begin al meteen betrokken geweest bij Credo Katholiek?
1: Van bijna het allereerste begin, maar niet echt het begin. En toen hadden ze wel al 2 getuigenisvideo's opgenomen. En dat hebben we voortgezet omdat we merkten dat ja, die getuigenisvideo's van alle video's die we maken de meest bekeken worden en ook de beste ja, interactie hebben. Dat we daar ook de meeste reacties van krijgen. Het is het verhaal van mensen. Ja, het is eigenlijk een open deur, maar het verhaal van mensen raakt mensen. Dus ja. in dat opzicht zijn die getuigenisvideo's ja, die zijn heel bijzonder. Omdat je merkt bij elke getuigenis dat ja, die kwetsbaarheid naar voren komt op een hele mooie manier. Je zou vaak denken dat als er een camera op je gericht staat, dat je ja, wat meer gesloten raakt en ja, probeert bepaalde opzichten van je, van, hè, bepaalde delen van jou te verbergen. Omdat je letterlijk op beeld staat.
0: Ja, je wilt de mooiste versie van jezelf laten juist, zien. Zoals je op Facebook ja. natuurlijk vooral op
1: ja, ja, ja, en precies.
0: Instagram.
1: Ja. Ja, dan merk je gewoon dat in de getuigenis, in het verhaal, dat die houding gewoon wat meer verdwijnt. Dat die de natuurlijke ik naar boven komt. En ook die kwetsbaarheid. En dat zie je in bijna elke getuigenis, zie je dat heel mooi naar voren komen. Bij mijn eigen getuigenis, want ik heb net best wel veel verteld over mijn leven. En dat doe ik net zoals nu, en dat ligt niet aan u of dit programma, nog best wel gecontroleerd. Dus ik huil niet. En, maar in mijn getuigenis, toen ik dat zelf een keer mocht meemaken bij Credo. Ja, toen volgens mij na 1 kwartier of 20 minuten, toen brak ik. En toen moest ik zelf heel erg huilen. Ja, dan merk je gewoon dat bij mensen de Heilige Geest naar binnen treedt. En die emoties losweekt. Dat is zo bijzonder om te zien. Ik weet niet waar dit verhaal naartoe leidt trouwens.
0: Ik kan me voorstellen, want ik vroeg daarnaar, hè, van het getuigenis dat je net geeft. En dat is ook in Credo Katholiek komt dat veel terug. Hè, dus daar zit ongetwijfeld een gedachte achter. Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen dat ook herkennen.
1: Mm-hmm.
0: Ik bedoel, we leven allemaal in een gebroken wereld.
1: Ja.
0: De ene maakt dat wat van dichterbij mee dan de ander natuurlijk. Maar iedereen zal op de een of andere manier toch wel zichzelf kunnen herkennen in verhalen van mensen die voor de radio of voor Credo Katholiek verschijnen. Tenminste, in mijn persoonlijke leven heeft dat zeker zo gewerkt. Als ik verhalen hoor van mensen die tot God komen, dan denk ik, hey, maar wacht eens even, dat heb ik ook meegemaakt. Ik heb er mijn variant van, maar ik herken het sterk.
1: Ja.
0: Dus het kan je ook helpen om als het ware dat geloof wat misschien nog een beetje in de knop aanwezig is, ook open te maken, hè, tot bloei te brengen, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat het meest minimale is wat wij eigenlijk hopen met zo'n getuigenis. Is dat omdat je die kwetsbaarheid bij andere mensen ziet, dat je jezelf meer openstelt. En dat het bij mensen iets raakt, zodat ze dat luikje open kunnen doen. En de Heer dan voor de rest het werk uit handen kan nemen en kan werken met mensen. Dat is eigenlijk het minste, omdat je merkt toch of het nou gaat om geloof of relaties tussen mensen. Op het moment dat je bewust wordt van de menselijkheid van de ander, wat dus zit in die kwetsbaarheid, in die gebrokenheid vooral. Dan vervalt elk verschil. Dan ervaar je die diepe gemeenschap die je niet alleen met elkaar deelt, maar met de rest van de mensheid en het bestaan.
0: Sinds Adam en Eva.
1: Sinds Adam, ja.
0: Ja, ja. Gaat al even terug.
1: Ja, ja. Ja, dus die gebrokenheid, dat is aan de ene kant diep, diep treurig. En aan de andere kant juist een van de mooiste dingen die wij hebben in ons leven, omdat dat ons allemaal verbindt.
0: Ja. En ik denk als je dat aan het licht brengt, dat het ook God dichterbij brengt, automatisch. Omdat God dat ook opzoekt natuurlijk, hè. Kijk, als we perfect zouden zijn of helemaal zonder kwetsuren, dan zouden we ook geen verlosser, geen geneesheer nodig hebben. Hè? Dus we brengen ook de geneesheer Jezus Christus dichterbij daardoor. Ja. We nodigen hem uit. Ja, Paulus die zegt het ook al, hè? In mijn zwakte ben ik sterk. Hè? Dus juist als je dat aan het licht brengt, erken je ook je afhankelijke relatie van God. Ja. Dus dat hij je moet optillen. Ik moet heel even denken aan Paus Benedictus. Die had het over de baron van Münchhausen. Dat is dat prachtige Duitse kinderboek natuurlijk. Die zichzelf aan het moeras probeert omhoog te trekken aan zijn eigen haren. Zo, maar dat lukt niet. Nee. Daar hebben we iemand voor nodig die dat doet. Ja. Ja. Even terug nog naar Credo Katholiek. Je zegt van je was er vrij kort na de start van Credo Katholiek was je erbij begonnen. Wat is de reden geweest dat dit is begonnen? Er is waarschijnlijk een vraag geweest onder jongeren van kan er niet iets gemaakt worden? Hoe is dat gelopen?
1: Nou, het begon eigenlijk bij een gedeelde ervaring bij ons als bekeerlingen. Wij hadden in onze geloofsreis, in onze zoektocht, waren we eigenlijk overgeleverd aan platforms zoals YouTube. En vooral Engelstalige video's. Bishop Robert Barron, Catholic Answers, Pines with Aquinas. Dat zijn van die kanalen op YouTube waar je dan eigenlijk door gevormd wordt. Dus de meeste geloofsreizigers en bekeerlingen tegenwoordig die worden gevormd op internet. Maar katholiek zijn is niet alleen vorming of theologische kennis. Het is ook, we hadden het net over die gebrokenheid, die gemeenschap vormen met elkaar en elkaar zien in die gebrokenheid. En elkaar met elkaar God opzoeken om die gebrokenheid te helen. Dat kan niet met een Amerikaans kanaal helemaal over de oceaan. Daar vorm je geen gemeenschap mee.
0: Je hooguit een like onderzetten en dat is dan dat wat klopt, je deelt met elkaar. Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, of in de comments, oh wat hebben we lekker met z'n allen gelijk. Ja, ja. Ja. Dus wij wilden ook een platform creëren in Nederland waarbij je een soort basisvorming zou krijgen. Dat als je vragen zou hebben over het geloof, of überhaupt over het bestaan van God, dat je dan daarbij terecht zou kunnen. En dat je ook Nederlandstalige video's hebt waar je die geloofsreis mee kan beginnen en vorming kan geven. Of vorm kan geven. Dus daar kwam het idee vandaan, want wij misten dat.
0: Ja.
1: En toen dachten we, dan doen we dat zelf wel. Ja.
0: En waar begin je dan? Maak je dan gewoon een filmpje en dat ga je posten? Of zat er een heel plan achter?
1: Nee, er zat wel echt een heel plan achter. Ook onderzoek naar wat mensen willen. Wat jongeren vooral willen. Want wij focussen ons voornamelijk op jongeren. Maar je kan je ergens op focussen. Maar de doelgroep is zich een stuk breder geworden dan alleen jongeren.
0: Ja, en het begrip jongeren in de kerk is vrij rekbaar.
1: Ja,
0: hè?
1: Klopt.
0: Als ik een 55-jarige in de kerk heb, dan schaar ik hem nog wel onder de jongeren.
1: Ja, ik heb gemerkt dat inderdaad een heel rekbaar begrip is geworden. Dus je hebt een soort de controlegroep. Ik weet niet of dat de juiste bewoording is. Waarbij je dus controleert van wat zoeken jullie? Welke vragen hebben jullie? En daar maak je dan video's voor. En dan merk je dus dat er bepaalde thema's naar boven komen. Van het bestaan van God, maar het kruis, Maria. Wie of wat is de Heilige Geest? Wat gebeurt er na de dood? Allemaal dat soort hele kleine vragen waar je
0: bijzaken.
1: Ja, bijzaken waar je dan deze video's voor moet gaan creëren. Dat doe je dan in samenwerking natuurlijk met een priester. Dat gaan we niet zelf verzinnen natuurlijk. En het fijne aan katholiek zijn is dat je boeken vol hebt van de kerk. Waarin alles beschreven staat. En onze geliefde catechismus natuurlijk... wat als handleiding kan vormen. Dus zodoende. En dus ook die getuigenisvideo's waarin je merkt... we willen herkenning, we willen andere katholieken zien. Andere katholieken ontmoeten. Dus die gemeenschapszin, die gemeenschapsvorming... Is een even belangrijk onderdeel van credo katholiek geworden.
0: Ontmoeten jullie elkaar ook fysiek? Zie je elkaar af en toe?
1: Als credo-team bedoel ik. Ja, zeker. We hebben allemaal een heel druk leven. We doen dit allemaal ernaast. Dus we hebben allemaal een gezin. Niet allemaal, maar de meeste van ons hebben een gezin. We werken. Dus doen we erbij. Dus heel veel gebeurt wel digitaal. Maar we hebben zeker drie, vier keer per jaar dat we bij elkaar komen. Dat we gevormd worden door priesters. Dat we bij elkaar komen. Om met elkaar te praten over waar staan wij nu. Is de focus, of is onze missie, moet daar iets aan veranderd worden? Is dat op een organische manier ontwikkeld? Moeten we bijstellen of moeten we juist weer een stap terugnemen? En teruggaan naar de kern die we met elkaar besproken hebben? We bestaan 1,5 jaar, maar ik heb soms het idee dat we al jaren nu... bezig
0: zijn. Echt een gevestigde naam in een vrij korte tijd. Want ik denk
1: dat geeft gelijk een hele grote zwaard om wat... misschien is dat ook wel zo.
0: Maar... Ik hoor credo-katholiek toch vaak terugkomen zo her en der in de katholieke wereld.
1: Ja, het is wel spannend hoor, om dat soort dingen te horen. Als mensen die bij credo-katholiek werken om... Dat merk je niet zelf.
0: Je zegt ook wel in alle eerlijkheid van het is ook een organisch proces. Ja. Dus je zegt ook niet, het is nu in beton gegoten. Ja. Maar we bidden daarvoor. We betrekken priesters erbij om te zorgen dat het ook een goed proces blijft. Dat is mooi om te horen. Nog heel even terug naar jouw eigen leven. Want daar zat ik net aan te denken credo katholiek. Dus het is niet christelijk in een hele brede zin van het woord, maar het is echt katholiek. Je noemt ook een paar echt katholieke zaken, hè? Zoals bijvoorbeeld Maria. Niet een zaak, maar een persoon. Hè? Ja. Onze hemelse moeder. Hoe is dat in jouw eigen leven geweest? Daar had ik net nog niet echt naar gevraagd, maar dan was ik wel benieuwd naar. Hoe is het katholieke, zeg maar, jouw leven binnengekomen? Meer dan alleen maar een godsbesef?
1: Dat is een hele mooie vraag. Ik denk waar veel bekeerlingen tegenaan lopen is... je wordt katholiek. Nou, hartstikke leuk. Een van de meest bijzondere momenten in je leven. Ik ben samen met mijn vrouw tegelijkertijd katholiek geworden.
0: Dat was, wat zei je, 3 jaar geleden? Nee?
1: Het jaar 2023.
0: 23,
1: Paasvaker 2023. Maar wat gebeurt er dan? Omdat je toch in een digitale of een hybride wereld woont... waarin het fysiek en het digitale met elkaar strijden om aandacht... merk je als bekeerling dat je toch snel geneigd bent... om vast te zitten in de digitale wereld. En het dus ook veel bij jezelf te houden. Dus zelf die geloofsreis vorm te geven en op te bouwen... En dat had ik zelf ook heel erg. Dus mijn vrouw en ik zijn samen katholiek geworden. Maar ik heb nog best wel lange tijd gehad dat ik mijn geloofsleven zelf vorm gaf. En mijn vrouw op haar tempo en op haar manier.
0: En zelf vorm gaf door filmpjes te zoeken op internet.
1: Filmpjes te zoeken, te bidden, mijn eigen geloofsleven structuur te geven. En dat is heel eenzaam. En een tijd lang is alles nieuw. Dus ik zeg soms gekscherend, dan word je wakker en dan zie je de Heilige Geest overal. En dan heb je een soort kumbaya-beleving bij alles wat je ziet. Maar net zoals met elke verliefdheid, eindigt dat. Dus die roes, die verdwijnt. En dan hebben veel bekeerlingen, en zo ik dus ook, dat je in een soort gat valt, dat je denkt van oké. Ja, ik kan niet alleen maar heel mijn leven lang in een soort roes blijven zitten. Het is ook gewoon een relatie onderhouden. Een relatie met God. En dat was voor mij wel iets heel nieuws. Waarbij ik ook merkte dat mijn geloofsleven vooral gefundeerd was op kennis van theologie, van argumenten, redenen. Maar het gevoel niet zo sterk aanwezig was als wat ik had gehoopt. En dat gevoel, dat, hè, net zoals met je, dat met mijn relatie en mijn huwelijk met mijn vrouw. Ja, dat kan je ook niet gewoon op zijn beloop laten en dan maar hopen dat goed blijft. Dat daar moet je aan werken. Aandacht aan elkaar geven. Die liefde voeden. En dat was na een jaar of zo, anderhalf jaar. Dat is voor mij dan anderhalf jaar geleden, dus dat is nog niet zo heel lang geleden. Was het vraagstuk, drong zich ook op. Voelde ik een soort leegte en dacht ik van, was het dan toch maar een soort, ik weet het niet, soort fase in mijn leven en moet ik nu weer naar een andere fase? Ja, dat was al niet het geval. In dat geval, in dat opzicht was ik gedoemd om katholiek te zijn. Dus ik kon ook niet meer terug, merkte ik bij alles. En met gedoemd bedoel ik van niet dat ik het gevoel had dat ik niet meer terug kon. Maar gewoon vooral het diepe besef, de God bestaat en de katholieke kerk is de kerk van Jezus. En
0: waar kwam dat besef vandaan? Hoe wist je dat het de God is van de katholieken en niet een andere God? Kijk, als we dat antwoord hebben, dan kunnen we dat natuurlijk ook wel gaan verspreiden.
1: Precies. Ja, ik denk dat daar geen antwoord op, dat het voor iedereen een ander antwoord is. Maar ik probeer mijn eigen antwoord goed te verwoorden. En wat ik daarmee bedoel, is dat het is een overtuiging en een gevoel. Bij mij kwam dat als eerst. En de argumenten en theologie kwam later.
0: En met overtuiging bedoel je, het is een soort weten.
1: Het is een weten, het is een voelen, het is. Je weet het. Het is gewoon. Het moment waar we het eerder over.
0: Ik ken precies wat je zegt, maar breng het maar eens onder woorden.
1: Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen. Maar ja, dan is het dus. Je weet het, maar goed, oké, fijn. En dan moet je dat vormgeven. En dan is het. Toch. God leren kennen. Eerst weet je dat God bestaat. Je weet wie God is. Maar het is hetzelfde als dat je soms mensen kent en weet wie ze zijn. Maar je moet ze door en door leren kennen. Die relatie aangaan. En dat bleek toch hele andere koeken te zijn.
0: Ja, het is natuurlijk ook wat Jezus zegt, dagelijks het kruis opnemen. Hè? Het kruis is niet weg vanuit jouw jeugd, wat je noemde. Maar klopt, het heeft betekenis gekregen. Het is vernieuwd. Ja.
1: Ja, mensen die dan zeggen van ik ben christen geworden en daarna was alles goed. Ik hoop het voor die personen, maar ik krijg er toch altijd een gevoel bij van dat geloof ik niet. Nee. Omdat je moet toch dat kruis elke dag, en dat voel je ook. Je voelt het. Ik voel het vooral. Het is toch elke dag weer een vorm van lijden.
0: Ja, het is het doorzettingsvermogen, ook de discipline, denk ik. Net als met bidden, dat ook niet iets is wat je alleen maar doet als het opborrelt. Hè. Dat is misschien in die beginfase van de verliefdheid wel zo. Ja, dat je dat wil de hele dag door.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment wordt het ook iets van de wil en van de overgave. Goed, we gaan dadelijk in het laatste stukje van de uitzending nog iets meer concreet ook over Credo Katholiek praten. Ik denk dat het ook goed is dat je aan de luisteraars vertelt waar jullie te vinden zijn en hoe jullie te volgen zijn. Ja. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar een tweede lied dat jij hebt opgegeven. Dat is Nederlandstalig, De Rivier van Stef Bos.
1: Oh ja, ja.
0: Waarom dit lied?
1: Dit lied ademt een soort tijdloosheid en nostalgie. En daar ben ik heel gevoelig voor. En het is hoe ik me af en toe God voorstel als hij in die tijdloosheid kijkt naar de wereld en de mens. En hoe hij zich af en toe kan voelen. Een soort weemoed en verdriet voor de mensen die niet naar hem zoeken. Of weggevallen zijn en hem niet kunnen vinden. Dus okay. Dat.
0: We gaan luisteren naar De Rivier van Stef Bos.

Ik voel me thuis in alle landen. Ik sta niet stil. Ik heb een grenzeloos gevoel. Ik heb mijn eigen weg gevonden. Ik draag het water naar de zee. Dat is mijn doel. Ik ben geboren als een zwerver. En ik ben maar even hier. Ik ben een rivier. En ik stroom door de eeuwen heen, langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen, langs een stad. En aan het einde verlies ik mijzelf in de zee. Ik stroom door de eeuwen heen.

gegaan. Ik zag een liefde die bleef bloeien. En ik heb schepen zien vergaan. Waar zijn de mensen langs de oever? Waarom neemt niemand nog de tijd? Ik heb de tijd. Want ik stroom door de eeuwen heen langs kastelen. Ik stroom door de eeuwen heen langs een stad.

0: De rivier van Stef Bos. Prachtig lied, ik had het nooit gehoord.
1: Nee? Oh.
0: Maar inderdaad, het is, je zou zo de heilige geesten kunnen invullen... die heel de eeuwen voort blijft stuwen, door de eeuwen heen. Ja.
1: Het levende water.
0: Ja.
1: Inderdaad,
0: ja. Goh. Nou Lars, de tijd zit er alweer bijna op. Volgens mij waren we nog niet helemaal uitgepraat. Maar
1: nee,
0: dat probleem hebben we hier vaker.
1: Ja.
0: Lars, ontzettend bedankt voor jouw openhartigheid dat allereerst. Ik wil graag nog even afsluiten, zoals ik net al zei, met een paar praktische dingen over Credo Katholiek. Waar zijn jullie te vinden? Hoe zijn jullie te vinden? Is het een kwestie van googlen?
1: Googlen is sowieso het antwoord. De echt jonge mensen, heb ik laatst vernomen, zoeken alles op ChatGPT. Dus je kan het ook gewoon ChatGPT gebruiken om ons te vinden. Maar inderdaad, googlen. Maar we hebben ook onze website, credocatholiek.nl. We zitten op Instagram, we zitten op TikTok, we zitten op YouTube, Facebook. Volgens mij heb ik... onze podcastserie die is ook op Spotify... te beluisteren. YouTube Music, Apple Podcast.
0: En de podcastserie, is dat primair getuigenissen? Zijn dat
1: het is een combinatie van. We spreken met katholieken. Soms zijn het gewoon leken. Soms zijn het priesters. Diaken hebben we gehad. Het gaat over allerhande onderwerpen van hoe katholiek te zijn. Tot en met de Byzantijnse rites hebben we bijvoorbeeld ook nog een aflevering over gehad. Over de theologie van het lichaam. Dus vooral over seksualiteit. Waar heel veel jongeren vragen over hebben. Best intense onderwerpen, maar wel op een... op een menselijke en toegankelijke manier besproken.
0: Ja, en allemaal te vinden op de website. Dus ook credocatholiek.nl.
1: De website is een deel te vinden. Vooral op onze sociale media platforms. Daar focussen we echt het overgrote deel op. Al moet ik wel zeggen dat ik tegenwoordig vaker te horen krijg... dat het op de website ook best wel mag staan... Dus dan gaan we maar veranderen.
0: En ik geloof dat tegenwoordig de ouderen ook prima Facebook en Instagram weten te vinden.
1: Ja,
0: dat is ook niet meer alleen maar voor de jongeren.
1: Precies,
0: Ik moet even denken aan een neefje van mij... dat ik hem 2 jaar geleden een dvd had gegeven voor Sinterklaas. En toen riep hij uit... oh, een dvd, die kan ik nog bij opa en oma draaien. Dus dat is... je moet altijd je best doen om bij te blijven bij alle ontwikkelingen. Maar mooi om te horen. Dankjewel Lars nogmaals. En we zullen bidden voor jullie missie. Belangrijk denk ik inderdaad. In het Nederlandse taalgebied was er nog niet zo gek veel. Dus het is inderdaad ook wel echt heel mooi dat jullie daarin gesprongen zijn. Veel zegen over jullie missie. Ik zal ook vragen de luisteraars die nu luisteren om gebed. En ik zou zeggen, ga door met dit goede werk.
1: Dank.
0: Dankjewel Lars.
1: Dank.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. Beste luisteraars, we gaan nu verder lezen in het boek Ik heb dorst. Ze schrijft aan pater Belliere.
1: Zij, die van hem houden en die zich na elke kleine fout in zijn armen werpen om hem vergiffenis te vragen, maken Jezus heel erg blij. Hij zegt tegen zijn engelen wat de vader van de verloren zoon zei tegen zijn knechten. Doet hem zijn mooiste kleed aan, steek hem een ring aan zijn vinger en laten wij feest houden. Ah, broer, wat zijn de goedheid en de barmhartige liefde van Jezus' hart weinig bekend.

0: Het is waar. Willen wij die schatten van goedheid genieten, dan moeten wij ons vernederen, onze nietigheid erkennen. En dat is nu net wat heel veel zielen niet willen opbrengen. Maar u doet zo niet, kleine broer. De weg van het simpele en liefdevolle vertrouwen is dan ook voor u gemaakt.
1: De wetenschap van de liefde. De enige wetenschap waar Therese naar verlangt, is de wetenschap van de heilige, die ze de liefdeswetenschap noemt, en waarin vertrouwen een centraal thema is. O, wat zou ik graag in staat willen zijn om u te doen begrijpen wat ik aanvoel. Het is het vertrouwen, en het vertrouwen alleen, dat ons moet brengen naar de liefde. Aangezien wij de weg zien, laten we samen lopen. Therese heeft een belangrijke les geleerd toen zij de dorst van Jezus ervaarde. Het volstaat om te zijn en te beminnen. Het is niet nodig om indruk te maken of om te bewijzen dat men de beste is. Het gaat erom lief te hebben, zoals we zijn, zonder ontmoedigd te raken. Ze definieert het zelf als liefde zijn in het hart van de kerk. Eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de liefde. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn en zo zal ik alles zijn. Dan zal mijn droom in vervulling gaan.
0: Wat ik aan Therese bewonder is dat zij zichzelf geeft in de kleine dingen van het dagelijks leven. Haar verlangen om Jezus te beminnen door louter op zijn barmhartigheid te vertrouwen. Die vreugdevolle overgave aan een kleine weg van vertrouwen. Die dwaze hoop waarmee zij zichzelf geeft voor de verlossing van anderen. Die wil om liefde te zijn in het hart van de kerk en het lijden te omarmen. Als een genade om de dorst van Jezus erdoor te lessen. Haar sterke verlangen om haar uitzinnige dromen de wereld over te gaan, om het evangelie te verkondigen en te getuigen van Gods barmhartigheid. Is dit niet wat moeder Teresa inspireerde? Zij voelde zich verwant aan Therese, aan deze zuster en vriendin die zeer actief is in de gemeenschap van de heiligen. Ik beloof u om u na mijn vertrek naar het eeuwige leven te laten proeven hoe gelukkig men kan zijn als men een bevriende ziel bij zich voelt. Therese overlijdt aan tuberculose op 30 september 1897 in de leeftijd van 24 jaar na een hevig lichamelijk en geestelijk lijden. Zij heeft de donkere nacht van het geloof doorgemaakt, die een voorafbeelding was van het religieuze scepticisme van de 20e eeuw, die door anderen na haar, zoals Marthe Robin en moeder Teresa, werd voortgezet. Therese schreef op 9 juni 1897 aan pater Bellière: ik ga niet dood. Ik ga het leven binnen en alles wat ik hier beneden niet kan zeggen, zal ik u uit de hoge hemel doen begrijpen.
1: Therese van het kind Jezus en het heilig aanschijn is in 1925 heilig verklaard door paus Pius XI. Ze is tot patrones van de missie uitgeroepen in 1927 en in 1944 tot tweede patrones van Frankrijk, samen met Jeanne d'Arc. Ten slotte is ze in 1997 uitgeroepen tot 33ste kerkleraar door paus Johannes Paulus II. Haar boek Geschiedenis van een ziel, dat in gehoorzaamheid is geschreven, wordt voortdurend opnieuw uitgegeven en is vertaald in meer dan 60 talen. Alles is genade, zei ze op een dag. Heel het christelijk geloof is vervat in die enkele woorden. Hoofdstuk 2. Moeder Teresa, Jezus dorst lessen. Voor moeder Teresa was beminnen handelen. Heel haar leven volgde ze de kleine weg van Therese van Lisieux door te leven in vertrouwvolle overgaven aan God de Vader. Ze schetst de grote lijnen van deze kleine weg van liefdevol vertrouwen. In absoluut onvoorwaardelijk en onwankelbaar vertrouwen op God, onze Vader, zelfs als alles verloren lijkt. Bij niemand anders dan bij Hem kracht en hulp te zoeken. Twijfel en ontmoediging afwijzen en alle angst en zorgen aan de Heer overgeven en voortgang blijven maken in volkomen vrijheid. Zonder enige angst voor tegenwerking durven zijn in de wetenschap dat niets onmogelijk is voor God. In alle dingen rekenen op God, onze hemelse Vader, met de spontane overgave van een klein kind, overtuigd van ons volslagen nietswaardigheid, maar toch rekenend op zijn vaderlijke goedheid, indien nodig met vrijmoedigheid.
0: Degenen die we moeder zullen noemen, beantwoorden aan een speciale roeping van Jezus, die haar tot verkondigste van Gods liefde maakte, voor de armste van de armen. Christus koos haar voor zichzelf, om zijn dorst naar zielen te lessen. Moeder Teresa weet het, en zij herneemt het vaak, als ze tot haar congregatie spreekt. Zijn wij gewoon in congregatie zoals alle anderen? Waarom bestaan we? We bestaan om de dorst van Jezus te lessen, om de liefde van Christus te verkondigen, de dorst van Jezus voor de zielen te lessen. Deze speciale oproep was de sleutel van haar roeping, om Jezus toe te behoren, aan wie zij zich zo vurig had gewijd. Van hem kwam haar liefde voor de wereld. Wij zijn geroepen om de wereld lief te hebben. En God de Vader heeft de wereld zozeer lief gehad dat Hij Jezus aan ons heeft gegeven. Ook nu houdt Hij zozeer van de wereld dat Hij ons aan de wereld geeft, jou en mij, om zijn liefde, zijn barmhartigheid en zijn aanwezigheid te zijn, door een leven van gebed, offers en overgave.
1: Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum, en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Die geleid worden door de geest zijn kinderen van God. Zij die leven volgens het vlees zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de geest zinnen op de dingen van de geest. Het streven van het vlees loopt uit op de dood. Het streven van de geest op leven en vrede. Want het verlangen van het vlees staat vijandig tegenover God. Het ontwerpt zich niet aan Gods wet. Het kan dit niet eens. En zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de geest, omdat de geest van God in u woont. Zou iemand de geest van Christus niet hebben, dan behoort hij hem niet toe. Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd. Maar uw geest leeft dankzij de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn geest die in u verblijft. Broeders en zusters, wij zijn dus schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Als ge volgens het vlees leeft, zult ge zeker sterven. Maar als ge door de geest de praktijken van de zelfzucht doodt, zult ge leven. Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen die ons doet uitroepen: Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen. En wel erfgenamen van God, tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat ze het zelf wil, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar ze is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door. En niet alleen zij. Ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt. Wie verwacht nog wat hij ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, die de harten doorgrondt, weet waar de geest op zint, want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Tweede lezing. Uit de verhandeling van de heilige Irenaeus, bisschop van Lyon, tegen de ketterijen. De zending van de Heilige Geest. Met de volgende woorden gaf de Heer aan zijn leerlingen de macht om mensen te doen herboren worden in God. Gaat dus en maakt alle volken tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. God had immers via de profeten beloofd deze Heilige Geest in de jongste tijden uit te storten over slaven en slavinnen, opdat zij zouden profeteren. Daarom ook daalde de Heilige Geest neer op Gods Zoon, die de Zoon van een mens was geworden. In hem raakte de Heilige Geest gewend in het menselijk geslacht te wonen, onder de mensen te rusten en te verblijven in het schepsel van God. Hierdoor kon de Heilige Geest in hen de wil van de Vader vervullen en het oude leven van hen vernieuwen tot het nieuwe leven van Christus. Lucas zegt dat deze Heilige Geest na de hemelvaart van de Heer met Pinksteren op de leerlingen is neergedaald. Hij heeft de macht om alle volkeren binnen te leiden in het leven en in de geheimen van het Nieuwe Testament. Vandaar ook dat de leerlingen eensgezind in alle talen een loflied ter ere van God zongen. Zo gebeurde het dat de Heilige Geest de meest uiteenlopende stammen tot eenheid bracht en dat de eerstelingen die geofferd werden aan de Vader uit alle volkeren kwamen. De Heer beloofde dat Hij de Trooster zou sturen, opdat deze ons zou voorbereiden op de ontmoeting met God. Zoals immers zonder vocht uit droge tarwe niet één deeg kan ontstaan en niet één brood, zo konden wij met z'n allen niet één worden in Jezus Christus zonder het water dat uit de hemel komt. En zoals de droge aarde, wanneer ze geen vocht opneemt, geen vrucht draagt, zo zouden wij, die aanvankelijk slechts bestonden uit dor hout, het leven nooit vruchtbaar kunnen maken zonder de gave van de regen van boven. Immers, zoals ons lichaam de eenheid die leidt tot onbevlektheid heeft verkregen door het waterbad van het doopsel, zo heeft onze ziel haar door de Heilige Geest gekregen. De Geest van God is over de Heer neergedaald. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en ontzag voor de Heer, de geest van vrees voor de Heer. De Heer heeft de geest op zijn beurt aan de kerk gegeven. Vanuit de hemel, van waar volgens de Heer ook de duivel als een bliksemstraal is gevallen, heeft Hij de Trooster over de hele aarde uitgezonden. Daarom is de dauw van God voor ons noodzakelijk, zodat we niet verbranden en niet onvruchtbaar worden en ook daar een helper hebben waar wij een aanklager hebben. Met die bedoeling heeft de Heer de mens die aan Hem toebehoort toevertrouwd aan de Heilige Geest, de mens die in de handen van rovers was gevallen, maar over wie Hij zelf zich ontfermd had en wiens wonden Hij verbonden had. Hij gaf Hem 2 koninklijke munten, zodat wij die door de Geest het beeld en het opschrift van de Vader en de Zoon hebben ontvangen, het muntstuk dat ons is toevertrouwd rente laten opbrengen, om het in veelvoud aan de Heer terug te betalen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen vandaag de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. in aanwezigheid van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus.

0: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Over het hoogfeest van Pinksteren, Pentecostes, de vijftigste dag van Pasen, de laatste dag van de noveen vanaf hemelvaart, luidt de openingstekst: De liefde van God is uitgestort in ons hart door zijn geest die in ons woont. Alleluia. Toen alles was volbracht, gaf Jezus zijn geest als een erfenis aan ons. Niet een stukje van zijn leven, maar zijn hele leven, zijn geest, de ziel van zijn leven. En de ziel van Jezus' leven woont sindsdien in ons hart en in het hart van de kerk. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in het midden staan en zei: Vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei: Ontvang de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Dit is het woord van God. Niet zomaar beginnen met het bidden. De geest, onze geest, de mensen, is er niet op ingesteld. In ons gewone doen en laten is onze eigen geest middelpunt. En die oriëntatie, dat wij zelf middelpunt zijn, is heilloos voor het gebed. Voordat we het in de gaten hebben, nemen we die ik-oriëntatie in het gebed mee en dan krijg je een soort pseudo-gebed. Meteen aan het begin moeten we die grondafwijking van onze geest corrigeren en onze geest op hem richten. We kunnen deze ommekeer van onze geest gemakkelijker opbrengen wanneer we niet te veel letten op onze gevoelens en gedachten die soms maar moeilijk bij te sturen zijn, maar ons concentreren op de diepere lagen van ons wezen, onder het voelen en het denken, waar wij met het puntje van onze ziel van hem willen zijn. Ieder van ons kan toch zeggen: ik wil toch bidden, daarom ben ik toch juist hier. Daar let hij op en niet zozeer op gevoelens en gedachten. Door zo met het hart bij hem te willen zijn, ontstaat er vanzelf ook een diepere rust. Eerst je geest laten rusten bij hem. Bij de plaats van het gebed, een paar passen er vandaan, maak ik me eerst bewust van Gods tegenwoordigheid. Ik zie hoe hij van zijn kant geen moeite heeft bij mij te zijn. Hoe hij mij opneemt in zijn vrede en verzoening door zijn Heilige Geest. Eenmaal doordrongen van zijn heilige tegenwoordigheid, maak ik dan een gebaar van eerbied. Zoals dat ook in het gemeenschappelijke liturgische gebed voortdurend gebeurt. Staan, knielen, buigen, op de borst kloppen. Zo'n gebaar kan soms een stroom van gevoelens losmaken. De houding van het gebed aannemen, een houding die gekenmerkt wordt door ontvankelijkheid. En in elk gebed ga ik immers ontvangen. In dit gebed, de Heilige Geest, ontvangt de Heilige Geest. Dat ga ik nu ook vragen als een genade. Dat heel mijn leven bezield mag worden door de Heilige Geest, zodat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Want de dingen van de natuur, eigenschappen, talenten, vaardigheden hebben alleen maar waarde voor zover ze bezield zijn door de Heilige Geest. Nu is mijn geest enigszins in de goede gesteltenis om het geheim op mij te laten inwerken. En dan overzie ik de geschiedenis als in vogelvlucht. We zien de apostelen eerst in hun ikgerichte gesteltenis. Zo'n gesteltenis gaat altijd gepaard met vrees. Vrees namelijk om zijn ik te verliezen. Jezus buigt die gesteltenis om door zijn Heilige Geest mee te delen. Dat is een op God gerichte oriëntatie van zuivere, pure, zelfloze liefde. En daarom toont hij hun eerst zijn handen en zijn zijde,
ter identificatie. Ik ben dezelfde, de gekruisigde is de verrezene. Maar dat betekent ook, de zelfloosheid van de totale zelfgave van het kruis is zijn blijvende signalement. En die geef ik aan mijn kerk, onvoorwaardelijke liefde. De geheimen van ons geloof zijn altijd gelokaliseerd, ze hebben ergens plaatsgevonden. En hier is dat de zaal van het laatste avondmaal, die vervuld is van de gebaren van voetwassing en avondmaal, kortom van nederige liefde en van het innige, volhardende gebed van de leerlingen, de vrouwen en Maria. Het bidden gaat gemakkelijker wanneer wij ons ervan bewust zijn dat wij niet eens weten hoe wij behoren te bidden. De geest moet onze zwakheid te hulp komen en daarom vragen wij steeds om de bijzondere genade nu om de Heilige Geest te mogen ontvangen, zodat mijn geest van zelfzucht wordt omgekeerd, bekeerd tot een geest van zelfverloosheid, tot onvoorwaardelijke liefde. De overweging. Heeft de situatie waarin wij ons bevinden op het feest van Pinksteren niet veel weg van de situatie van de eerste groep christenen? Ook wij zijn net als zij in die bovenplaats verenigd in onze kerken en onze bidplaatsen, in die zaal die gewijd is aan de gedachtenisviering van zijn dood. Ook wij zijn evenals zij van plan een tijd lang te volharden in het gebed. Ook onder ons is, evenals onder hen, de eerbied en de devotie voor de moeder van Jezus. Ook wij zijn, evenals zij, in afwachting geweest van wat hij beloofd heeft, de Heilige Geest. En ook wij zijn, evenals zij, geschokt door wat er is voorgevallen met Jezus, met zijn kerk waarin hij voortleeft. Maar ook wij hebben ons niet uiteen laten jagen. Ook wij zijn, evenals zij, niet teruggeworpen op onszelf, ieder op zijn eigen leven, of versplinterd in groepjes, zoals die twee die wegliepen van de stad Jeruzalem naar Emmaus. Ook wij hebben ons, evenals die eerste leerlingen, laten terugroepen uit onze eerste teleurstelling en onze ontmoediging, om met een zuiverd geloof ons te hervinden in eensgezind volhardend gebed. Maar waarom moet dat zo duren? Waarom kan dat niet een beetje korter? Waarom moesten zij zo volharden in het gebed? En waarom moet er gewacht worden? En gewacht en gewacht? Waarom worden ons niet meteen de Heilige Geest gegeven? Dat is een vraag die ook opkomt bij het bevel dat de leerlingen kregen. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Maar eerst moeten zij horen. Blijf in de stad, totdat gij uit een hoge met kracht zult zijn toegerust. Eerst geeft Jezus een bevel om te getuigen, om te prediken, te missioneren, om de blijde boodschap uit te dragen, maar meteen er bovenop een tegenbevel. Dat moet je niet meteen doen, je moet wachten, je moet bidden. En waarom is dat dan? Omdat je anders in de verleiding komt de geest van Jezus, de geest van het evangelie, te verruilen voor je eigen geest. Omdat we anders in de verleiding komen onze eigen plannen in de plaats te stellen van de plannen van God. Of, om ertoe over te gaan, zoals bij die eerste leerlingen, een eigen aards, nationaal rijk te gaan bouwen, in plaats van het koninkrijk van God, dat alle volkeren omvat. Zij vroegen toch, Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? In deze tijd, binnen de geschiedenis als een aardse macht, en dan voor Israël, voor onze natie, voor ons volk? Bidden is dus nodig om dat soort vragen in ons te laten opkomen en te laten uitsterven. Bijvoorbeeld de vraag, Heer, gaat gij nu eindelijk de rust herstellen in de kerk van Nederland en van Vlaanderen? Gaat gij nu eindelijk een einde maken aan de verdeeldheid, aan die nooit aflatende, onrustbarende rellen? Om dan in het antwoord van Jezus te beluisteren, het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft gesteld.
de kerk van Nederland en van Vlaanderen, het geloof van uw dierbaren, waarover u waarschijnlijk terecht verontrust bent, het ligt niet binnen ons menselijk vermogen daar iets aan te doen. Bij onze bezorgdheid over de kerk en over het geloof moeten wij eigenlijk maar voor één ding waken. Dat is dat bij ons het besef levendig blijft dat wij de kerk niet zelf hebben gesticht, dat de kerk geen mensenwerk is. Hij is ermee begonnen. Hij zal het tot een goed einde weten te brengen. Hij weet er weg mee. Hij weet dag en uur. Wij moeten maar voor één ding oppassen, dat we niet ongelovig bezig zijn met het geloof van anderen. We moeten maar voor één ding waken, wanneer wij erop uittrekken om anderen te helpen met woorden en met daad, wanneer wij meeleven, meelijden met anderen, wanneer wij ons hoe dan ook gedrongen voelen om getuigen te zijn van hem, zoals hij ons heeft bevolen, moeten wij ervoor waken dat wij ook gehoorzaam zijn aan dat andere bevel van hem, blijft in de stad, totdat gij uit een hoge met kracht zult zijn toegerust. Blijf in de stad, blijf bij je hart. Dat wij dus doen wat de apostelen hebben gedaan. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God. Zij gingen naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Zij allen bleven daar eensgezind, volhardend in het gebed. Want getuigenis afleggen over de kerk, over de gebeurtenissen in de kerk, over de dingen van ons geloof, onze zorgen en gedachten, onze ideeën, zonder eerst gewacht en gebeden te hebben om de Heilige Geest, de Geest van Jezus, zo'n getuigenis kan zo gemakkelijk een geesteloos spreken worden. Dat kan zo gemakkelijk vals gaan klinken, dat er valse bijtonen in gaan komen van moedeloosheid, van ongeloof of van agressie, van menselijke kortzichtigheid, van benepenheid en angst. Dat past allemaal niet bij een getuigenis over Christus. Want niet alleen wij moeten getuigen, in ons getuigenis moet iets doorklinken van het getuigenis van de Heilige Geest. De geest der waarheid, zegt Jezus, die van de Vader uitgaat, hij zal over mij getuigenis afleggen. Daarom moet het gebed noodzakelijk voorafgaan aan het apostolaat. Moet daaraan voorafgaan de uitstorting van de Heilige Geest. Vooraf aan het getuigenis in Jeruzalem, in Judea, geheel Samaria en tot het uiteinde der aarde, vooraf daaraan, het gebed. Een zuiver klinkend getuigenis komt alleen uit een gezuiverd hart, uit een gezuiverd geloof. Ons voelen en spreken moet doordrongen zijn van de vrede en de vreugde van de Heilige Geest. En onze onrust, onze verontrusting, moet worden gekalmeerd door de vrede die niet van deze wereld is. En daarom kan stand houden in grote, uitwendige onvrede. Die vrede moet doorklinken in ons geloofsgetuigenis, de vrede die komt uit het geopende hart van Jezus. Eerst heeft Jezus gezegd, vrede zij u. En toen toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Daar komt een vrede uit die alle begrip te boven gaat. Dat is de vrede van de Eucharistie. De vrede van de Pinkstersequentie, de vrede in de strijd, de vrede die rust, die alle onrust stilt. Het einde gesprekjes voeren met Jezus, die zich zo menselijk laat kennen en zijn vrienden troost, en me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en bij hem mijn hart uitstorten, met vernieuwd vertrouwen en met verdiepte eerbied het Onze Vader bidden, eventueel gevolgd door de Pinkstersequentie. Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht. Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer. Kom, wees in de harten licht.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers heb ik twee gasten. De ene is Jerry Mendelsohn en de andere Arjan Mulder. Beide zijn ze ooit drugsverslaafd geweest. Maar ik begin met Jerry Mendelsohn. Voor me ligt een blad, dat heet Herder van de Straat. Het levensverhaal van pastor Jerry Mendelsohn, Victory Outreach Kerk in Rotterdam. Onder die auspicie is het ook uitgegeven, daar kunt u het ook bestellen. Ze hebben een website, Victory Outreach Rotterdam. Maar goed, we zaten net even te praten. En toen zei je op een gegeven moment, je hebt natuurlijk de nodige dingen zijn verkeerd in je leven. Ga je met heroïne verslaafd geweest. Diefstal was je ook niet vreemd. En noem maar op, alles wat tegen God en gebod inging, heb je wel gedaan. En je zei het tegen mij, en af en toe kom ik van die mensen tegen. En die zeggen tegen mij, jij, moet jij tegen ons spreken? Poeh, die hebben jou gekend.
1: Ja, dat was ook mijn angst. In het begin, toen we net naar Rotterdam toe kwamen, had ik heel veel twijfels. Van, kan ik het wel? Wat als iemand straks voor me staat en mij vertelt van, hé, jij hebt me toen en toen dit aangedaan. Maar het woord van God in Jesaja 43, vers 18 en 19, waar God zegt, laat het verleden rust, laat het oude achterwege, want ik ga iets nieuws doen. Nu zal het uitspruiten, zult u er geen acht op slaan. Ik zal een weg maken te midden van de wildernis. Een weg maken die jij nog niet kent. En toen heb ik het ook achter me kunnen laten. En in de genade van God, ja, de liefde van God heb ik omarmd. En komen naar Rotterdam was ook een roeping. Ja, en de rest is geschiedenis. Dat is immers in 1995 gebeurd. Toen kwamen we naar deze stad via een woningruil. En we belanden in een tweekamerwoning. Mijn vrouw was hoogzwanger. En onze eerste dochter werd 2 weken later geboren. Die is net 31 jaar oud geworden.
0: Maar goed, dan kom je naar Rotterdam toe. Even heel kort zeg je het nu. Maar ik kan me zo voorstellen, als je dan... Je mag vertellen hoe dat het moment van ommekeer geweest is. He, van heroïneverslaafde naar... Vertel dat eerst maar, dan kom ik daarna met een andere vraag.
1: In Amsterdam was ik zwaar verslaafd. Op een gegeven moment belandde ik op straat. En sliep ik in kraakpanden. Geen hoop, geen visie, geen doel in het leven. Gewoon mijn enige doel was van hoe kom ik aan mijn heroïne om de dag door te komen. Dat heeft mij 2 jaar op straat bezig gehouden. 2 van de 12 jaar. En de laatste 2 jaar heb ik echt op straat gezeten.